9, 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport, onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg. Kunst, cultuur. En nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag. Met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

the time to be.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag. Met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio maandagmiddag. Participatie, improvisatie. U heeft gehoord. Patricia Sweet heeft ons even tot nadenken gebracht. Let op je voeding. En hoe ga je om met die bacteriën in je mond? Hoe voorkom je dat? En wat kunnen ze allemaal veroorzaken? Ze heeft gezegd, ze komt graag terug. We volgen u haar ook via internet. Vandaag heeft u geluisterd naar een eerste aflevering via Mart. Sam Jones die maakt een vijfdelige serie. En het is te volgen op YouTube. Gewoon Sam Jones intoetsen. Dan op YouTube, dan volgens mij wijst het zichzelf voor. Bijna een maand, langer dan een maand bijna geleden was hij in de studio en hij is terug, zoals afgesproken. Dat is de heer Benny Brown.
1: Goedemiddag Norman.
0: Yes, Benny Brown, een bekende radiopersoonlijkheid, is op internet, nee, het is geen internet hè, waarmee hij bezig is. Bij die bekende radiostation die goed wordt beluisterd, zeg je?
1: Ik ben te beluisteren op de maandag, normaliter dus vandaag. Mm-hmm. Maar vandaag heb ik mezelf vrijgegeven.
0: Mooi.
1: Bij Dance Radio Amsterdam.
0: Dance Radio Amsterdam. En dance is gespecialiseerd in?
1: We draaien dus dance.
0: De naam vandaag, zegt het
1: vandaag,
0: daar,
1: vandaag de naam, maar ook R&B, hip-hop. Ja,
0: mooi.
1: Dat soort dingen.
0: R&B, hip-hop en laatst heb je me verrast.
1: Precies.
0: Toen je zei van nee, ik ben ook, ik ga mee met de tijd. Ja, maar, hip-hop.
1: Weet je, kijk, heel veel mensen kennen mij natuurlijk van de ballads.
0: Juist.
1: Daar ben ik ooit mee begonnen. En Anthony Hamilton was onlangs hier. En ik werd door een paar mensen geconfronteerd met de vraag van, wanneer ga je weer ballads draaien? En ik leg ze uit van, luister, als ik alleen maar ballads had blijven draaien, dan was ik niet zo ver en niet zo lang in die industrie gebleven als dat ik nu ben.
0: Ah.
1: Doordat ik dus breder ben gegaan, dus R&B en ook hip-hop, kan ik dus ook met andere artiesten werken.
0: Hé, hey, daar zeg je wat inderdaad.
1: Dat heeft voor mij de deur geopend.
0: Ja. Je bent meegegaan met de stroming.
1: Precies.
0: En maar, dan ga je straks ook meegaan met AI. Want wat op ons afkomt nu allemaal.
1: Sterker nog, ik ben er al mee bezig. Ja.
0: Ja?
1: Je kan het altijd ter ondersteuning gebruiken. Het hoeft niet zo te zijn dat bijvoorbeeld jouw programma helemaal overgenomen wordt door AI. Je kan hem ter ondersteuning gebruiken.
0: Ja.
1: En ja, heel veel mensen die zetten gelijk hun voet op de grond van nee, dit ga ik niet doen.
0: Ja,
1: ja hey, het is je eigen keus, absoluut. Het
0: was laatst een discussie. Want Jette.
1: Ja,
0: die gebruikt AI.
1: Ik heb het verhaal gelezen.
0: Hij vond het erg.
1: Ja.
0: Sommige mensen dan. En zeggen, nee, je ontkomt er niet aan.
1: Mm-hmm.
0: Je moet ermee omgaan. Daarnaast moet ik je toch ook vragen van nieuws. Wat heb je gevolgd in het nieuws? Want net heb je een onderwerp aangesneden. Sami dacht, hey, wacht even. Daar kunnen we het ook over hebben, want die Umberto Tan wordt vader, 60 jaar, kranten vol. En wat zei je net?
1: Ja, mensen moeten gewoon met hun eigen zaken bemoeien. het is niet jouw leven, toch?
0: Ja.
1: Kijk, wat dat betreft, ik blijf het zeggen, ik ben in Amsterdam opgegroeid. Ik woon hier sinds 1971. Met dit soort dingen, je moet je vingers niet gaan branden.
0: Hmm.
1: Maar aan de andere kant, laten we eerlijk zijn, Umberto heeft natuurlijk ook aan het boulevarddesk gestaan om andermans leven.
0: Ah.
1: Snap je? Dus fight fire with fire. Oh. Dat is nu wat je krijgt.
0: Okay.
1: Dat krijg je nu natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, goed. Iedereen heeft zijn eigen mening.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg, hey, het is die man zijn leven. Who cares? In elk geval niet bij mij. Snap je? Zo kijk ik ernaar.
0: Ja. Zo, luisteraars, u hoort het allemaal en u heeft misschien ook een verhaal te vertellen straks hoor, komt u maar in, maar ook even een sein. Benny Brown is hier, hij is eigenlijk, hij doet geen talkradio, draait muziek meer,
1: ja.
0: Gezelligheid, hip-hop. En zo, ik ben vergeten om hem te vragen van, jongen, breng een paar pokus van je mee. Want nu heb ik hem gevraagd, hij zei, ja, dat had je eerder moeten vragen, ik heb er niet aan gedacht. Ik denk, ik kom gewoon te gast, doe je ding en ik doe mee. Maar als ik het had gevraagd, had hij zijn eigen muziek meegenomen. Toch wil ik hem even weer terugbrengen in de tijd van toen. En hij gaat het zelf aankondigen. Wat hoort hij hier? Kijk even in de Eurocom. Ja, hij begint te... Ja, denk na. Dit moet eerst komen.

0: En eerst alles zou ik zeggen, dit is de intro van Rick James, maar...
1: Ja, lijkt erop. Maar ja. Nu komt het. Oh, dit is een extended version.
0: Ja, daarom.
1: Speciale versie. Daarom herken je het nog niet, maar het komt eraan. Lange era.
0: Ja, lange beretorie. Dit is lange beretorie.
1: Ja, nu. Jimmy
0: Oh, Change.
1: Oké, dan. Mooi,
0: ja, ja. You are my melody.
1: Ja, oké, dan. Jimmy Jam, Terry Lewis. We gaan even terug in de tijd. Change. You are my melody.

0: Yeah, I'm Terry Lewis. Hebben mooie focus achtergelaten. Ze zijn er nog, die twee. Hoe kennen ze, die Jimmy Jam en Terry Lewis? Wat hebben ze nog meer gedaan? Want jij kent de artiesten vooral. Dat is jouw specialiteit, de artiesten en hun managers.
1: Karen White, bijvoorbeeld.
0: Oké.
1: Okay. Maar natuurlijk Janet Jackson.
0: Mm-hmm.
1: Niet te vergeten, Alexander O'Neill.
0: Hey, yeah.
1: Dus eigenlijk alles wat uit Minneapolis, bijna alles wat uit Minneapolis komt, komt eigenlijk van de hand van Jimmy Jam en Terry Lewis. Want ja. Zij zaten ook in de band The Time.
0: De Prince. Ja. Ja. Ja. Prince had ze weggestuurd.
1: Door een ruzie, inderdaad. En ja, Prince heeft eigenlijk wel spijt gehad, denk ik, van het wegsturen van die mannen. Want wat ze vervolgens gedaan hebben is onbeschrijfelijk.
0: Mm-hmm. Ze zijn groot geworden.
1: Ja, absoluut.
0: Miljoenen verdiend. Ja. En ik hoor ze de laatste tijd niet meer. Ik weet niet wat ze doen.
1: Oh, ze zijn wel degelijk bezig, hoor.
0: Ja?
1: Oh, absoluut.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En kijk, Karen White was natuurlijk hier met Moederdag.
0: Ja.
1: En ik kon natuurlijk met haar over haar ex praten.
0: Ja.
1: Terry Lewis, van hey, hoe zit het? Nou, we zijn nog steeds vrienden.
0: Oh. Ik dacht dat ze met ruzie uit elkaar
1: zijn. Nee, maar dat zijn de verhalen, nee, weet je. Nee. Maar als je een kind hebt, dan is dat toch een andere verhaal, hè?
0: Ja. Welke artiest was laatst in Nederland? Net had je het over één.
1: Anthony Hamilton.
0: Anthony Hamilton, ja. Paradiso.
1: Uitverkocht huis.
0: Ja, heb ik gehoord.
1: Uitverkocht huis.
0: Ja,
1: mensen stonden echt in de rij van, zijn er nog kaartjes? Nee, sorry. Ja.
0: Heb je hem ontmoet?
1: Ik heb hem ontmoet, ja. Ja, maar ik bedoel, dat is mijn ding. Weet je, lekker low profile mijn werk doen.
0: Ja.
1: En ja, dat heeft mijn hypotheek betaald. Nee, maar zo moet je het zien. Maar daarom zeg ik wat ik eerder zei. Als ik alleen maar ballads was blijven draaien, had ik die mogelijkheden niet.

0: Maar nu heb ik wel de mogelijkheden om met andere grote namen te werken. Ja.
1: Mooi. Zijn er nog namen waarvan je zegt van hou die in de gaten, die zijn opkoming of is er nog steeds aan de top?
0: Volgende week maandag bijvoorbeeld in 013, dat is in Tilburg, staat Ella May. Dat is een Engelse zangeres, echt van de wereld gewoon.
1: Ella May?
0: Ja, Ella May. Ja.
1: Ik nooit van gehoord. Wat doet ze? Nou.
0: Het is meer R&B. Met een vleugje.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, nice. Luisteraars, indien u van die tijd bent, hè, u kunt de jaren 80 meenemen. Maar u mag ook zeggen van, nou, ik wil graag ook horen over nu hiphoppers. De boy of no. Vertel over ze, wat vindt u van ze? Wie oh wie? 020-471-4299. We hebben het over muziek. En muziek verbindt. Sommige mensen die gaan door, anderen zijn blijven steken. Dus misschien kunt u ons wat tips geven van waarna we moeten gaan luisteren. En vooral
0: voordat mensen een spervuur op mij afsteken. Ik wil even benadrukken dat mijn werkgebied, zoals ik het altijd noem, voornamelijk met mensen uit Amerika is. Dus als mensen mij over Nederlandse artiesten vragen gaan stellen, dan moet ik daar een antwoord op schuldig blijven.
1: Of Natska Sekoloko.
0: Nee, dat soort dingen moet je me echt niet vragen.
1: Maar je kent ze wel.
0: Kijk, ik woon hier sinds mijn 11e.
1: Ja, ja, ja.
0: Snap je? Ik bedoel, er is zoveel in mijn leven gebeurd.
1: Ja. Nee, dat is begrijpelijk.
0: Misschien moet ik toch mijn boek gaan schrijven.
1: Hé, hey, daar zeg je wat. Geen slecht idee.
0: Ja.
1: Ja. Ik zie heel veel instrumenten hier, jongen. Maar dat was niet de bedoeling. Nee, maar goed. Dat zien we straks, ja. Maar er wordt gebeld. Twee lijnen zelfs.
0: Sam?
1: Even kijken. Hey, wie bent u? Welkom. Nee, u bent het niet. Dan is het...
2: Ja.
1: Ja, bent u dat?
2: Met Lisbeth Norman.
1: Ah, Lisbeth, welkom. Hoe gaat het?
2: Goedemiddag. Als de andere meneer Brown.
1: Goede Brown, ja. Brown heet hij. Benny Brown.
2: Ja, trouwens, Natska Sekoloko, ik was er zelf niet hoor, maar ik was er iemand die waren in het concertgebouw, hè, gisteren.
1: Ja, dat was geweldig, heb ik gehoord. Ja, in het concertgebouw, ja. Natska Sekoloko.
2: Koloko, ja, ja.
1: Andere tori.
2: Ja. Heel bijzonder, ja.
1: Mooi,
2: heel
1: mooi.
2: Bijzonder. En ik denk dat ze vandaag in meer een vaart zijn, volgens mij. Maar ik bel om te zeggen, weet je, het is zo leuk. Laatst hebben ze, om terug te gaan in de tijd, hè. Het is leuk, ontzettend leuk. Aan de ene kant denk je, what the fuck? Wat is dit? Weet je, dat was 50 jaar geleden. Dus dat was van radio, iemand zette van een of andere omroep, hoor. Die zette een fragment van de Tafares.
1: Hey. Ja.
2: Heaven must be missing an angel.
1: Ja.
2: Dus ik maakte een opmerking. Ik zeg, nou, moet je nagaan, hè? Bijna zal Haarlem 50 jaar geleden. Ja. Wat is bij de eerste optreden van de Tafares in Haarlem.
0: Ja.
2: Dus vandaar mijn opmerking van, hoe is dat mogelijk? Weet je wel, de tijd vliegt en de tijd is een soort sluipmoordenaar ook, hè. Maar, we hebben op 28 oktober, weer 50 jaar geleden,
0: is het niet soms in the Key of Life? Is het album?
2: Ja, die gaat hij, dat komt hij doen op 28 oktober, is hij in de Ziggo Dome. Stevie Wonder.
1: Oh.
2: Ja, ik probeer een kaartje te scoren. Maar nee, Norman, die kaarten zijn verschrikkelijk duur.
0: Ja,
1: waar moet je aan denken?
2: 200 ja. Zoveel, 300 zoveel.
0: Ja. Ja.
2: Misschien, ja, ik zit te kijken naar 150 euro zo. Misschien nog 150, maar ik wil niet, nee, 2, 3 zoveel is mij te heftig. En natuurlijk, ik ben bij Mojo's heb ik gekeken, maar daar zijn ze, die vroege

0: En het gaat puur om, om dat album, hè?
1: Dat is het best verkochte, volgens mij nog steeds.
0: Ja, 50 jaar geleden, 1976, is het uitgebracht. Ja. Songs from the Key of Life.
2: Songs in the Key of Life.
0: Ja, isn't she lovely, Sir Duke?
2: Ja, ja.
0: Weet je wel, dat, daarvoor komt hij speciaal naar Nederland.
1: Wauw.
0: Om dat te vieren. Dus Norman, if you win wel loten. Dan mag ik daarmee.
1: Aboom. Aboom. Dankjewel.
0: Hai,
1: dag. Hai, ze brengt het mooi. We gaan even inderdaad terug. Ja. 1976 is dit. De gebroeders Tavares. Heaven must be missing an angel. Flashback.

0: Oké, luisteraars, we waren ruim 50 jaar terug in de tijd met Tavares. Heaven must be missing an angel. Waar gaat de tijd? Mm-hmm. 76, jong. Dans, discotheek, tot die, jong.
1: Maar Norman, kijk met dit, hè. Dit is eigenlijk disco-muziek.
0: Ja.
1: En wij hebben het tegenwoordig over R&B-muziek. Maar zeg maar zo'n beetje in de jaren 70 hadden we dus bands, maar ook groepen als inderdaad Tavares, People's Choice, ja. Misschien dat je dat nog kan herinneren.
0: Ja, ja, ja.
1: Die mannen met die grote buiken en do it any way you wanna. Die maakten niet echt stappen. Die deden gewoon maar gewoon wat. Maar dat was echt allemaal disco. En ik denk zo'n beetje rond 82, 83, dat we de terminologie

0: R&B zijn gaan gebruiken. Mm-hmm. En is disco eigenlijk meer op de achtergrond geraakt.
1: Ja, disco werd geboycott, hè, door een groep witte omroepers, radiopersoonlijkheden. De man bij Wraak. Want de disco was in aanzien.
0: Ja, maar
1: de man kon boycott.
0: Dat heb je altijd eigenlijk al gehad in muziek. Als je kijkt naar het verhaal van rapmuziek.
1: Ja.
0: Hè? Dat toen meneer Reagan, Ronald Reagan eigenlijk tegen de NWA was, die jongens uit Los Angeles,
1: ja,
0: waar Dr. Dre onder andere in zat, dat hij een soort actie is begonnen om rap tegen te gaan.
1: Ah.
0: Dat is nooit van de grond gekomen. Maar vanuit de politiek in Amerika is wel een movement gestart om tegen rap te zijn.
1: Okay.
0: En kijk wat het nu geworden is.
1: Ja. Snief heeft niet geholpen.
0: Nee, maar dat wou ik dus zeggen. Zelf de witte man, die eet er nu van.
1: Ja. En is ja, aardig wat artiesten, hoor. Ja. Die mee eten.
0: Precies.
1: Ja. Oké, heb je iets gevonden in je telefoon waarvan je zegt van luister, nou laten we ook gaan naar de huidige tijd. Koolukus heeft zat
0: idee. Ja, kijk, ik krijg dagelijks mailtjes van labels, hè.
1: Mm.
0: Omdat ik er toch heel dicht op zit. Het is heel gek wat ik nu ga zeggen.
1: Mm.
0: Ik weet niet, kan jij daarop?
1: Waarop?
0: In het systeem?
1: Nee, kijk, als je het hebt, dan heb ik een snoertje hier.
0: Ja.
1: En als je het in je telefoon doet, dan kan ik hem zo in de uitzending gooien. Je hebt iPhone.
0: Dat klopt.
1: Oké. Okay. Nou, meteen gooi je naar uitzending met de luisteraars hier, af verschil van vroeger en nu. En wat er nog moet gaan komen ook nog.
0: De
1: telefoon rinkelt even. Laat me even kijken wie aan de lijn is.
0: Ja.
1: Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Ja, goedemiddag. Met Rivolino spreek je. Jullie hebben het over muziek, hè?
1: We hebben het over muziek van toen en nu.
2: Van toen en nu.
1: Ja.
2: Ik wil even teruggaan naar de jaren 80, want ik ben zelf van 1984.
1: Mm-hmm.
2: En het is eigenlijk way back. De laatste tijden ben ik veel bezig op YouTube om muziek te luisteren van Betty Wright.
1: Betty Wright, ja.
2: Jazeker.
1: Bekend, ja.
2: Ja. Zeker. Wat, je hebt hele mooie songs gemaakt.
1: Welke vond je mooi van haar?
2: Wat ik mooi vind, dat is... even kijken, ik dacht dat het moet 1987 geweest zijn of 1988, ik weet het niet meer. Wat een favoriet van mij is No Pain, No Game.
1: Dat is een
2: favoriet van me.
1: Ja, nou, je hebt een goede smaak.
2: Jazeker. En dat doet me denken aan thuis. Want bij ons werd die muziek ook thuis gedraaid.
1: Hmm.
2: Ik was nog wel vrij klein. Maar ja, je wordt met muziek opgegroeid, weet je. Je wordt ermee grootgebracht.
1: Ja.
2: En dan had ze ook nog... ik dacht dat het ook in 88 geweest moest zijn, maar ik weet het niet. Dat was After the Pain.
1: Ja, had ze ook.
2: Is ook een hele mooie ballad.
1: Ja.
2: En volgens mij, als ik het goed heb, werd dat vroeger in Club Caribbean ook gedraaid.
1: Jazeker.
2: In Amsterdam. Want u heeft daar ook een tijdje gedraaid.
1: Ja, in die club heb ik dat soort nummers ook vaak afgedraaid, ja, van Betty Wright.
2: Zie je dan wel.
1: No Pain, No Gain, After the Pain en nog veel meer.
2: Ja, en ze had twee uitvoeringen van Tonight is the Night. Je had de originele versie uit 1974. En dat is de studioversie.
1: Ja, en die lange live versie.
2: En die lange live versie was volgens mij, moet denk ik ergens geweest zijn, 2012, 13 denk ik.
1: Nee, die was...
2: Nee?
1: Nee, die was in de jaren 70, hè? Tonight is the Night, die lange versie.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
2: oh,
1: eind,
2: okay,
1: eind jaren 70, 79, 80 misschien. Maar weer langer.
0: Ja. Ja, maar ik kan mezelf herinneren dat Betty Wright eigenlijk het licht zag met Clean Up Woman.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Volgens mij begon het daarmee.
1: Dat is haar eerste hit geweest, ja.
2: Het was eind 60, het was begin jaren 70. Mm. Want ze was geboren in 1953.
1: Mm. Zo.
2: Ik ga eens kijken of ik

0: wat albums van er op cd kan zoeken.
1: Oké. Goed zo. Dankjewel voor je bijdrage.
0: En nog even een korte. Je had ook nog 12-inch versies. Had je ook bijvoorbeeld... ik heb de originele 12-inch versie van Sweet Dreams van Annie Lennox en de Eurythmics. We kennen natuurlijk de verkorte uitvoering van de jaren 80 op de radio. Maar ik heb de 12-inch versie.
1: Zo.
0: Op LP.
1: Nou, dat is uniek.
0: Dus ja, dat was eventjes mijn korte rubriek van de jaren 80.
1: We zijn blij met je, Rivellino. Dankjewel voor je bijdrage, hoor.
0: En jullie mogen dit soort onderwerpen vaker in de uitzending
1: bespreken. Dat moet je Benny vaker uitnodigen.
0: Ik zal het aan Benny doorgeven. Dus je hebt het gehoord, Benny.
2: Oké. Ik zal geen ruimte in mijn agenda maken.
0: Oké, meneer Brouwer.
1: Oké, dank je. Dag. Joep, heb je wat gewonnen? Heb jij wat daarvan tegenwoordige tijd?
2: Het is moeilijk, hè? Vanaf het telefoon is het moeilijk. Ik zit nu in mijn Dropbox.
1: Oké. Luisteraars, we hebben het over muziek, het verschil van vroeger en nu. En natuurlijk de toekomst, want daar kijken we ook naar. Wat gaat er gebeuren? Want we zien tegenwoordig veel AI gebruik, maar de oude nummers. Hey, ik hoor wat.
2: Ik heb wat voor je gevonden.
1: Dit is hip-hop. Wat is dit? Van wie?
2: Dit is eigenlijk R&B met een vleugje hip-hop.
1: En het is van nu?
2: Het is van nu. Hij is nog helemaal niet bekend.
1: Oh. En de name?
2: Je zal versteld staan als ik het zeg.
1: Oké, dan laten we even gaan luisteren eerst.

0: Ja, Pretty Girl heet het volgens mij.
1: Precies,
0: dat heb
1: precies,
0: ik gehoord,
1: precies,
0: Pretty Girl.
1: Precies.
0: Maar wie is dit?
1: Zijn naam is Eli Derby. En je schrijft het gewoon zoals wij die Surinaamse familie hebben. Derby. De naam Derby.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, dit valt onder R&B inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Bijna zou ik zeggen, het is een ballad.
1: Ja, maar dat is het niet.
0: Nee, hoe dansen ze hierop dan?
1: Dat ga jij mij vertellen.
0: Ik ben geen danser, man. Ik ben een slow dancer.
1: Ja, ja, ja.
0: Of nee. Doen ze het toch anders? Want
1: ja, tegenwoordig.
0: Die jongeren van nu dansen geen slow meer.
1: Nee, precies.
0: Zoals we het vroeger deden.
1: Ja, nee. Dat is verleden tijd.
0: Ja, nee. Ja. We dansen losjes met wat te bewegen. Ja. Met hun handen. Goed, luisteraars. Als u zegt, ja, ik wil ook graag mijn bijdrage leveren in Pokutori. Want we hebben het over muziek van vroeger, nu en de toekomst. Misschien heeft u iets gehoord waarvan u zegt van draai die. Dan ga je horen wat er nu gebeurt in de R&B.

0: show business, hip-hop ook, hè, want we gaan ook mee. Hip-hop is razend populair, ze verdienen miljoenen.
1: Ja.
0: À la day when you artiesten komt op het gebied van hip-hop. En ze zijn sterren met allures ook soms nog. Ook,
1: ja.
0: Want het hoeft ding misdraagd in toe.
1: Ja, dat is als het naar je hoofd stijgt.
0: Ja, goed zo. 020-471-4291, het telefoonnummer van Mart. Heeft u een zoon, een dochter thuis die u ook een beetje moe maakt? Want dat mooie pompa bas dat hij naar ons ook die zodanig of een meisje, nou, want ook meisjes doen het. Die hebben hun eigen favoriete artiesten. En ze doen het huis soms een beetje shaken ook, hè, want buren gerucht. Nou, vertelt u het. Komt u maar, misschien bent u ook meegegaan met de jongeren, uw neefjes, nichten. Misschien doet u ook mee. Dat we hier aan u toe waren. 020-471-4291. Nou, als er niets is, dan ga ik weer terug, hoor. Want dit is een old-time favorite. Hij doet het nog steeds goed. Af en toe hoor je nog op de radio, op de dance radio's. Want die gaan ook vaak terug in de tijd. Deze is hem geworden. Uit Zweden. 1975, een wereldhit voor ABBA. The Dancing Queen.

0: Ik ben daar zijn losso. Danny is bezig te kijken op zijn telefoon wat hij nog meer heeft. Maar van aanstaande maandag. Beide, dus deze maandag beide niet, maar volgende week
1: volgende
0: wel.
1: Volgende week maandag.
0: Hoe laat? Hoe laat?
1: Van 6 tot 9.
0: Dat is een aardige ritme, joh.
1: Ja,
0: jongen,
1: ja, jongen, ja, maar het eerste uur is altijd classics. Uh-huh. Maar dan meer uit het, het jargon, zal ik maar zeggen.
0: Okay. Dus, waar kunnen ze terecht? Op welke frequenties? En
1: wij hebben geen

0: Dat is een aardige ritme, hoor.
1: Ja, maar het eerste uur is altijd classics, uh-huh. Maar dan meer uit het, het jargon, zal ik maar zeggen.
0: Oké. Waar kunnen ze terecht? Op welke frequenties? En...
1: Wij hebben geen frequentie. Hè. Wij gebruiken... Oh. We hebben een DAB-zender.
0: DAB?
1: Ja, DAB+. Plus.
0: Maar als ik...
2: Ik geef nou leiding aan DIOP hier in Amsterdam. Met veel plezier.
0: Je vader was grootmeester in setdans.
2: Ja,
0: dat word je niet zomaar.
2: Dat word je niet zomaar, nee. Dan moet je de stijlen wel goed beheersen.
0: Zo.
2: En de namen en de moves. Ja.
0: En jij hebt het overgenomen. Je zet die traditie voor.
2: Ik zet de traditie voor. Ik ben lang niet zo goed als hij dat was. Want hij is er vanaf jongs af aan is hij ermee bezig geweest. En ik geef nog maar een paar jaar les.

0: eigenlijk. Maar ik denk met minstens evenveel plezier.
1: Ja. En je hebt mij meegenomen, zwaar gewicht.
0: Ja. Ja. En de Stille Confalius.
1: En de Stille Confalius, cultuur, alles nog in Bijlmerpark Theater. En de Stille, doe je ook aan setdowns dan?
2: Ik zit hier als bewoner van Zuidoost.
1: Als bewoner van Zuidoost?
2: Bewoner van Zuidoost al sinds 1990.
1: Wauw.
2: En dus mijn kinderen zijn ook hier opgegroeid.
1: Ernestine, ik vind dat je microfoon niet zo best klinkt. Dus dan kan je die aan de overkant nemen, die daar. Dat vind ik niet zo best, want je komt niet zo vaak op de radio. En wanneer je komt, dan moet je goed overkomen. Zo is dat. Ja, hoe neem ik grap.
0: Goed. Ja, maar je hebt wel gehoord dat ik hier vooral zit als gewone bewoner van Zuidoost.
1: Ja.
0: Mijn kinderen zijn ook hier opgegroeid. En hoe ben ik met Zeddaans in contact gekomen? Ik kende het wel, want vroeger had je toch de Brassadee, daar waar we de onafhankelijkheid...
1: In Utrecht.
0: In Utrecht, precies. Ja. Dus daar ging ik altijd naartoe. Ik heb in Utrecht gewoond. En daar zag ik dus oudere mensen, meestal oudere mensen, dansen, zepdansie. Beetje groep van 8 mensen. Ik weet, er was ook een hele dunne man. En die noemden ze dan Koosbaantje.
1: Omdat hij dun was.
0: Omdat hij zo dun was en flexibel.
1: Ja.
0: Dus ik heb nooit gedacht, dit is iets voor mij. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar ja, dan toen mijn dochter mij zei van, hey, de moeder van Vesla Braafheid geeft les. Toen werd ik nieuwsgierig. En inmiddels was ik gepensioneerd. Hè. Je hebt het al genoemd. Ik werkte bij Bijlmerpark Theater. Maar nu moest ik andere dingen gaan doen.
1: Ja.
0: En dansen is zo voor mij heel belangrijk. Want al die dansen waar ik jullie over hoorde praten.
1: Hip-hop hebben we
0: gedaan. Misschien heb ik hip-hop wat minder gedanst. Maar zo wel.
1: Ah.
0: En merengue en salsa. Allemaal.
1: Ja.
0: Dus nu wilde ik zetdansen doen. En mijn hele beeld is veranderd. Het is niet voor alle mensen, want ja, ik voel me niet oud. En het is ook niet eenvoudig. Dat heb ik ontdekt. En daar hou ik eigenlijk wel van dat het een beetje moeilijk is. Je moet ritmegevoel hebben. Je moet durven om fouten te maken. En je moet ook dingen onthouden. Wat heel goed is voor ons op onze leeftijd. Dus kortom, dansen is ons plezier, zo heten. En ik heb plezier.
1: Zo. Wanneer is er iets bijzonders waar we naartoe kunnen gaan kijken wat zetdansen is? En misschien raak ik ook geïnteresseerd om mee te doen. Waar, wanneer?
0: Dat zou mooi zijn. Zaterdag 26 september van 1 uur tot 5 uur hebben wij een zetdansworkshop in No Limit. In het buurthuis bij Ganzenhof. En toegangsprijs is €5. En bij deze wil ik u graag uitnodigen om aanwezig te zijn. En eigenlijk, dat had ik misschien van tevoren moeten communiceren. We willen ook graag 2 kaartjes weggeven tijdens de uitzending. Ik weet niet hoe dat over het algemeen gaat, maar dat...
1: Dat gaat misschien nu niet lukken.
0: Alles is nog niet.
1: Oké,
0: maar dan kunt u dat...
1: Ja.
0: En tussen nu en 16 september kunt u dat vast wel ergens implementeren.
1: Oké.
0: En wij hopen dat er heel veel mensen op afkomen. Dat we met elkaar een hele leuke, gezellige middag hebben. De mensen krijgen niet alleen een optreden van ons te zien, maar ze krijgen ook de kans om zelf een dansje te wagen.
1: Wow.
0: Om te kijken van, oké, ik heb het mijn moeder, mijn vader, overgrootvader zien doen. Nu wil ik eventjes kijken, even de feeling krijgen van, hoe zit dat in elkaar? Hoe doe ik dat? Hoe bedoel ik dat met elkaar? 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: Sting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Luisteraars, goedemiddag. Wees welkom. Normen hier, het programma Marticipatie, waar wij u straks vragen om mee te doen. Dat is sowieso. En net kon ik niet praten, want ik moest kouwen. Een moffel voor mij. Ben de in beweging. En ik heb een specialist vandaag in de studio. Straks gaat u het fijne ervan horen. Maar ik mag niet met een mond vol praten. Ik moet kouwen. Zoveel mogelijk kouwen. Heb ik

0: Dan zit nog een restant ergens, maar ik kan ermee leven. Goed, luisteraars, laat mij u vertellen dat wij vandaag ook het trieste bericht binnen hebben gehad. Dat mevrouw Tara Omrozing Pharma er niet meer is. Een week geleden hebben we hier een bijeenkomst georganiseerd. Omdat we het verhaal hadden gehoord dat het niet goed gaat. En een paar mensen waren op bezoek. En hebben hun verhaal verteld hoe ze Tara hebben leren kennen. En wat ze allemaal heeft betekend voor velen. Dus bij deze condoleren we de hele Surinaamse gemeenschap. Natuurlijk haar familie eerst. Maar u ook, indien u vond dat ze goed werk heeft verricht. Ze heeft haar best gedaan. Maar helaas, Siki Kong. En nu is ze er niet meer. Dus we condoleren haar later. Misschien meer uitgebreide informatie over Tara. Ik weet dat Maureen ermee bezig is. Zij is namens Mart bezig op haar manier. En dan gaan wij vrij uitgebreid of dieper op zaken in. Wat betreft Tara Omrozing Pharma. Sterke, respectvolle vrouw. Heeft haar best gedaan. Maar agwe, sorry. Goed. Vandaag gaan we het even ook hebben over uw mond, uw moffo. Wat eet u allemaal? Hoe eet u? Wat eet u? Wat gebeurt er allemaal wanneer u eet? Maar eerst, zoals afgesproken, een bijdrage van collega Sam Jones. Tot zo. Je zou het niet zeggen, maar het slavernijverleden werkt nog altijd door in onze gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid. Op de MOFO Academie, een uniek concept, delen deskundigen hun kennis en ervaring en krijgen deelnemers praktische tips voor een gezonde en smakelijke toekomst. U gaat nu luisteren naar een verslag van de eerste bijeenkomst.
1: MOFO Academie begon met een bakje soep. Geen okrosoepel of pindasoepel, maar heerlijke groentesoep. Van onder andere broccoli, courgette en pijnboompitten. Meer dan 40 personen doen mee aan de bijeenkomsten die toegespitst zijn op een gezonde toekomst.
2: Ik ben Rolien Mathurin. Ik ben van Surinaamse afkomst. Wij Surinamers houden van lekker eten.
1: Lekker eten kan geen kwaad, maar toch kan het ons ook de das omdoen.
2: Ik heb diabetes, ik heb slaapapneu. Dus dat wil zeggen, ik moet iets aan mijn gezondheid gaan doen. Weet je dat het beter gaat?
1: Het unieke van MOFO Academie is dat hier voor de eerste keer een link gelegd wordt tussen het slavernijverleden, voeding en wat we eraan kunnen doen. Want hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, overgewicht of zwaarlijvigheid, diabetes, ze kunnen een gevolg zijn van het verleden. Weet ook mondhygiënist Patricia Sweet, initiatiefnemer van MOFO Academie. Ze heeft zich verdiept in de materie.
3: Ik kwam erachter dat mensen, vooral de nazaten van dat slaafgemaakte, toch verschillende systemische ziektes hadden. Zoals diabetes en hoge bloeddruk. Het zal toch wel ergens aan liggen. En ik zag het ook in de mond. En toen dacht ik, misschien is voeding wel belangrijk.
1: En daar zit de link met goedkope en vroeger ook hardnodige voedzame slavenkost. Die zijn oorsprong vaak vindt in de koloniale tijd. We noemen ze tegenwoordig traditionele Surinaamse en Caribische gerechten. Zoals lekkere moxalesi, funji of bachao.
3: Vis was voor de rijke planters, vis was voor de plantagehouders, vis was niet voor ons verse vis en vers vlees. Maar als de vis al niet meer zo goed was, konden we het zouten. En als er dan vis was, gezouten vis, waren we heel blij. Dus we hadden dan rijst met een beetje zoute vis. En dat was heerlijk, we waren gelukkig. En het geluksgevoel, dat hebben we nog steeds als we jarig zijn. Dan hebben we heerlijke moxalesi met zoute vis. Makkel jouw moxalesi, maar we zijn dan blij. Maar dat is van vroeger, het is overgeleverd. Wij als nazaten van de tot slaaf gemaakt vinden het nog steeds een delicatesse. Als we bakkeljauw om Moxalesi op onze feest te hebben.
1: Feesten en lekker eten, dat mag natuurlijk wel. En onze traditionele gerechten mogen we behouden. Maar we moeten geen bergenrijst eten.

0: en veel gezonder eten. Salade, groenten en veel meer vers fruit. Sowieso minder zout en ook veel minder zoet. Voedingsexpert Ineke Ebes, die ook betrokken is bij Moffel Academie, kwam met een zelfgemaakte verrassing. Een chocoladegebakje leek het wel. Heerlijk. Zoet.
1: Daar zitten dadels in. Ja, die zijn gezoet met dadels. Die zijn natuurlijk meer zoet. Maar met de hele dadel. Dus niet de stroop of de suiker eruit halen, waardoor het weer heel slecht is voor je bloedsuiker. Maar echt de hele dadel. Zodat er ook veel vezels in zitten. Veel vitamine en mineralen zitten er in dadels. En gek genoeg is het heel zoet. Maar is het toch veel beter op je bloedsuikerspiegel. Dus deze taart kun je gewoon eten. Zoveel je wil.
0: Gezond eten is ook lekker.
1: Heel lekker, ja, veel lekkerder nog. Dan krijg je smaak tenminste weer terug.
0: Mm-hmm. Is het lekker?
2: Super, fantastisch. Blij maken.
3: De 10 keer. En 7 en 8.
0: Moffel Academie is niet alleen passief kennis opdoen en lekkere dingen proeven, maar ook bewegen. Onder aanvoering van Patrick IJzer zwaaien met de armen. En dan gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en weer opstaan.
4: Ik laat ze ogenschijnlijk gekke dingen doen, maar dat is juist het bewegen. Ze doen het een paar keer, op een gegeven moment, hè, je hoeft maar een paar keer te gaan zitten en te gaan staan, te gaan zitten en te gaan staan. Wat er namelijk gebeurt, is dat je hart gaat sneller kloppen, je bloeddoorstroming komt op gang, je gewrichten bewegen, hè, er komen stoffen vrij en dat is wat het met iemand doet, hè? Bewegen. Bewegen is heel belangrijk.
0: Goed voor de vertering ook van het etering.
4: Ja, kijk, je moet niet natuurlijk als je goed gegeten hebt meteen gaan hardlopen, want dan is het niet goed. Maar wat het met je doet, je wordt je bewust van je lichaam. Je gaat letten op je voeding. En dat zijn dingen die je nodig hebt. Net wat je zegt, het een kan niet zonder het ander.
5: Nou, de eerste aflevering was dit. Van de Moffel Academie, die onlangs van start ging. Volgende week een verslag van deel 2, gemaakt door Sam Jones. Moffel. You Moffel. Ja, you Moffel, Saenya Alassani. Wees opgepast, want ze zit hier vandaag in de studio, luisteraars. Niet om ons bang te maken, maar ze is hier om ons meer duidelijkheid te geven. Ze zit hier. We zijn blij. Het heeft een tijdje geduurd, want ik heb het al een keer over gehad dat we er gaan uitnodigen. Vrij uitgebreid praten. Maar vandaag is ze hier namens Moffel, initiatiefnemer, mevrouw Patricia Smit. Welkom in de studio.
6: Dank je, Norman.
5: Goed, voor de nieuwe luisteraars vragen we altijd, hoor. Wie is Patricia Smit? Wat doet ze? Wat vindt ze leuk om te doen? En wat vindt ze absoluut niet leuk?
6: Nou, Patricia Smit is heel enthousiast, vooral nu. Maar ik ben mondhygiënist en ik heb me vanwege het feit dat er zoveel patiënten bij mij in de stoel zitten met allerlei systemische ziektes, ben ik op zoek gegaan naar de missing link. Want er was iets aan de hand in die mond. Sommige patiënten kreeg ik gezond. En bij de andere, ik deed precies hetzelfde. En het ging niet. En ik dacht, er is iets, maar ik weet niet wat het is. Ik zit al meer dan 27 jaar in Amsterdam Zuidoost, in de praktijk, Groeneveen. En ik heb best wel veel ervaring, want 5 jaar daarvoor werkte ik ook al in Zuid. In die tijd was Zuidoost een no-go area, niemand wilde in Zuidoost zitten. Maar ik vond het een grote uitdaging om ook in Zuidoost te zitten, in de Bijlmer. En wat mij opviel is dat ik het elke keer net niet gezond kreeg. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik na jaren op zoek gegaan te zijn naar de missing link, heb ik het gevonden. Maar als je erover wil praten, dan moet je er ook een studie van maken. Dus ik heb 4 jaar gestudeerd. Ik ben afgestudeerd orthomoleculair geneeskundig therapeut, HBO-niveau in Balk, Friesland. En

0: heb ik nog een jaar maag- en darmverdieping gedaan. En nu ben ik doorgegaan op de universiteit en ik doe dan de klinische psychoneuro-immunologische wetenschappen. En ik ben erachter gekomen dat alles met alles verbonden is. Je kan niet een mond apart van het lichaam zien. De mond zit in hetzelfde lichaam. Dus alles is met alles verbonden. Als je de mond gezond wil krijgen, moet je de rest van het lichaam ook gezond krijgen. Ja. Zodat je een optimaal resultaat krijgt. En dat is wat ik dus wil verkondigen. Kijk, mijn studie heeft duizenden euro's gekost. Maar niet iedereen kan en wil de studie doen. Dus mijn missie is om het zoveel mogelijk aan mensen uit te leggen. Ze hoeven er niet voor te betalen. Maar ik denk dat als wij deze informatie aan de mensen, als we dit allemaal vertellen, dat ze zelf de juiste keuze kunnen maken. Dus wij gaan ook niet zeggen, nou, dat en dat mag je niet eten. Nee, we vertellen, wat doet het met je? Wat gebeurt er in je lijf als je bijvoorbeeld brood zou eten? Wat doet het met je? En dan kan je zelf bepalen, nou, vanaf nu eet ik dat en ik eet dat.
1: Mm-hmm. Oh, dat is mooi, want net heb je mij een stukje brood gegeven hier. Is het brood, Brian?
0: Het is notenbrood.
1: Notenbrood, oké. Maar ik zag boter erop. Toen zei ik van, jee, ik eet geen boter. Waarom dat je, zet je boter erop? Ze zegt van, nee, eten. Ja. Waarom?
0: Nou, het allerbelangrijkste van een broodje met boter is de boter. Ik zal niet helemaal alles vertellen over de granen, want dat is dan zou je op de Moffa Academie moeten komen. Maar boter, dat zijn de juiste vetten. Maar dan moet je wel roomboter nemen, dus geen margarines of halverines of al die andere verschillende boters. Ook de vetten zijn heel erg gezond. Je kan geen vet verbranden als je geen vetten toevoegt aan je eten. Dus als je een salade neemt zonder vetten, dan gaat die salade niks doen. Dus je doet de salade, dan doe je groene olijfolie op. Dus doe je wel de juiste vetten. Mm-hmm. He, onze kokosolie, onze olijfolie, is eigenlijk de beste olie.
1: Kijk, die er zie zijn. Je, en daar gaat die discussie weer. Hè? Ik hoor mensen soms zeggen, nee, kokosolie, niet goed. Nee, het stolt. Alle olie dat stollen, dat stolt, is niet goed voor ons.
0: Nee,
1: wordt
0: dat is
1: gezegd.
0: Helemaal niet waar. En er is nergens geen wetenschappelijk bewijs dat dat zo is. Integendeel is kokosolie het allerbeste olie voor je lijf, voor je lichaam, binnen en de buitenkant. Allerbeste, zelfs beter dan olijfolie, zou ik bijna willen zeggen.
1: Weer gezegd hier, luisteraars, via Maarten heeft u het gehoord. Bespreek het ook met uw huisarts of wie dan ook. Dat je hier kokosolie gewoon door
0: kun je gewoon gebruiken.
1: Je bent hier om, je hebt gezegd ook, ja, ik hoop dat er vragen ontstaan uit het gesprek wat wij net hebben uitgezonden, ook van Sam Jones, is mooi. Mooi om te zien, hè? Het is ook op YouTube te volgen. Hè?
0: Ik wilde erbij zeggen, Norman, je hebt geen brood gemaakt van granen. Je hebt dus echt brood gekregen, gemaakt van noten.
1: Van noten.
0: Gewoon een notenbrood, het houdt je de hele dag, heb je een verzadigd gevoel. Het doet niets met je bloedsuikerspiegel, het piekt helemaal niet, integendeel. En het gaat op je verbranding zitten. Dus eigenlijk heb je het beste brood gegeten. En een roomboter erbij, zodat je je vetten kan verbranden.
1: Ja. Nou, het was niet een grote bigitouwer, luisteraar. Een stukje, een klein stukje. Dus, maar
0: het vult wel.
1: Smaakt naar meer, eerlijk gezegd.
0: En het mooie hiervan ook is, en dan komen we op het andere puntje waar we het vooral over hebben gehad. Hmm. En daar had je het net ook al over, Norman, kauwen.
1: Kauwen, ja. Ja.
0: Kauwen is echt zo essentieel, zo belangrijk. We zijn, want dan beginnen spijsverteringen. We zijn ook met een soep begonnen, dat hoorde je in dat filmpje. Maar in de soep, op de soep, hebben we pijnboompitten, we hebben notenstukjes, we hebben verschillende stukjes bosuitjes. De soep staat dus gevuld, zodat we kunnen kauwen. Mm. Anders denkt het lichaam, er komt drinken aan, maar er komt eten aan. En kauwen begint eigenlijk al in je mond. Je spijsvertering begint in je mond.
1: Ja.
0: En als je goed kauwt, dan maak je voedsel kleiner, je mengt met speeksel en dan begint het deel van die hele spijsvertering. En daarna komt het voedsel in je maag. Mm. En we hadden het, het is van mond tot kont, hè, dus je doet het in je mond. Daarom moffo betekent mond vol gezondheid. Je mond moet niet alleen gezond zijn, ook wat je in je mond stopt moet gezond zijn. En als het dan in je maag komt, heb je maagzuur nodig. En maagzuur heeft een hele belangrijke functie, onder andere bij het verteren van eiwitten. En bij onze bescherming tegen bepaalde micro-organismen. Bijvoorbeeld, in de mond zijn er een heleboel bacteriën. En sommige zijn heel gevaarlijk. Zo gevaarlijk dat het hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Maar als je die bacteriën zou slikken, doorslikken, dan gaat de maagzuur, jouw maagzuur, gaat ervoor zorgen dat die bacteriën geëlimineerd worden. Toch? Want die bacteriën zijn de foute bacteriën. Heb je niet genoeg maagzuur, dan gaat die door naar je darmen en daar veroorzaakt je natuurlijk problemen. Probleem eigenlijk voor van deze bacteriën, en ik zal het noemen, het is de Porphyromonas gingivalis, je kunt het opzoeken, die kan bij ontstekingen in de mond, dus hij mag in je maag komen, dan wordt hij door je zuur helemaal doodgemaakt, maar het probleem is met mensen met parodontitis, is dat zodra het bloed in je mond, kunnen bacteriën via de bloedbaan naar het hart komen. Dus dat is eigenlijk zo belangrijk. Je moet niet meer bloeden in je mond. Die mond moet gezond zijn. Zodra je poetst of je gebruikt een tandenstoker.
1: Ja, ja, ja.
0: En je ziet bloed aan je tandenstoker.
1: Ja.
0: Moet je meteen bij me komen.
1: Well, ik zie het vaak hoor.
0: Norman, dan mag jij direct bij me komen. Want ik doe ook tandenstoken elke dag en ik bloed niet. Die bloedbanen moeten vooral niet open liggen. Dat is die bacteriën die eigenlijk in je mond leven in een pocket. Als die via de bloedbaan naar binnen komen, ja, waar gaat het bloed naartoe? Wordt toch gepompt? Dus het allerbelangrijkste is, je mond moet gezond zijn.
1: Ja.
0: En parodontitis, ik vertelde het ook al eerder. Als je een operatie krijgt, een hartoperatie, en je hebt parodontitis, het bloed in je mond, trekken ze al die tanden. Ik had de patiënt, ik vertelde dit verhaal, en ze zei, Patricia, mijn baas, dit is gebeurd met mijn baas. Hij was boos, hij kwam, hij had een hartoperatie, en ze hebben al zijn tanden getrokken, en hij was zo boos, maar nu heeft hij geen tanden meer. En toen vertelde ik waarom ze dat doen, want de kans dat het weer gebeurt is groot.
1: Zo.
0: En als die tanden eruit zijn, zijn die bacteriën ook weg. Maar eigenlijk willen we onze tanden behouden,
1: ja,
0: hè Norman?
1: Ja.
0: We willen wel kauwen. En tanden zijn zo belangrijk om ons voedsel fijn te kauwen. Ook gewoon, je gezicht ziet er dan ook beter uit. Anders gaat het wat hangen, want als je geen tanden meer hebt, heb je natuurlijk geen houvast. Dus weinig bot. Dus het is een dubbele, die naam is dubbel.
1: Zo.
0: Mond vol gezondheid, die mond moet gezond zijn, maar ook wat je in je mond stopt. En dan komen we weer terug bij maagzuur. Zorg dat je mensen die dan oprispingen hebben en die vinden, oh ik heb zoveel maagzuur. Nee, je hebt juist een tekort aan maagzuur. Want als je een tekort aan maagzuur hebt, kun je je eiwitten niet verteren. En dan gaat het een beetje rotten, want doordat je die eiwitten niet kan verteren, blijft die hangen. Ik chargeer een beetje hoor. Een beetje Jippe-Janneke taal. Nou, dan rot het en die rottingsbacteriën, dat komt omhoog, die zuren. Heb je genoeg maagzuur? Heb je nergens last van? Kun je alles goed verteren? Kun je alles goed knippen? Al die eiwitten. En maar als je, ik zeg ook altijd tegen mensen, heb je last van maagzuur dat opkomt, heb je te weinig maagzuur. En je hebt genoeg nodig om alles aan te kunnen.
1: De luisteraars zit hier vandaag niet namens Norman, hè. Ze is gekomen namens alle luisteraars. Het verhaal is ook verteld, hè. Slavernij, oorzaak en gevolg. Het is ergens gebeurd. We eten zoutvisie. Eens heb je me ook een mooi verhaal verteld waar ik van schrok. Over rood.

0: dan makkelijk ook een ei gewoon eten met groenten. Nou, dus eiwitten met koolhydraten. Dus die combinatie is fantastisch. Maar we eten veel te veel. Kijk, Surinamers eten ook aardappelen op hun rijst, hè?
1: Ja, ja.
0: Het is dubbel. Je doet toch ook geen rijst op je aardappelen. Dus Nederlanders doen dat ook niet, bergen rijst op hun aardappelpuree. Het is en-en.
1: Hmm.
0: Dus eigenlijk zouden we... Weet je wat we zouden moeten doen, Norman? Je moet naar je bord met rijst kijken. Dan halveer je het. Er is een ruimte voor groenten. Maar eigenlijk, en eiwitten, we hebben zoveel rijst op ons bord, we scheppen zoveel, dat er geen ruimte is voor groenten en eiwitten, dan doen we het op ons rijst. Maar zo werkt het niet. Halveer je portie, dan heb je opeens zoveel plek om genoeg groenten en eiwitten erbij te doen.
1: Ja, oké.
0: En daarna haal je driekwart van je rijst weg. Dus eerst begin je met halveer je portie. Wat ik ook stiekem heb gedaan, maar Norman, en ik heb het niet echt verteld, maar iedereen krijgt dus een bord, een soepkom en een schotel mee. Want ik ga niet staan wassen, je krijgt eten, neem je het mee naar huis, volgende keer neem je het weer terug. Maar een bord is ietsjes verkleind.
1: Ja, zonder dat ze het weten.
0: Dus eigenlijk, als je vol bord opschept, is het al minder. Want je bord is klein. Kleiner. Het is nog wel een bord.
1: Ja.
0: Maar als je het vergelijkt met de borden thuis, merk je...
1: Dat het kleiner is. Oké, Moffo. Een mooie naam trouwens. Hè? Dat doet me direct denken aan, hé, je mond is zo belangrijk wat je erin stopt. Voor wie is het bedoeld? Je zei het is gratis. En als ik nu luister en ik zeg ik wil meedoen, wat dan? Wat moet ik doen?
0: Ja, je kan zo meedoen, Norman.
1: Ja.
0: Wat ik wel vraag is dat de mensen eerst bij mij komen, want ik neem een kweek.
1: Hmm.
0: Ik neem een bacteriekweek uit je mond en dat stuur ik naar het laboratorium. En daar kun je precies zien welke bacteriën je hebt, Norman.
1: Zo.
0: En dan weet je ook als je die gevaarlijke bacteriën hebt. Dus er zijn twee gevaarlijke, de aggregatiebacter actinomycetum comitans en een Porphyromonas gingivalis. En die noem ik Trump eigenlijk.
1: Trump.
0: Ja, en waarom noem ik hem Trump? Omdat hij in zijn eentje niet zoveel kan doen. Maar wat doet hij? Hij mobiliseert die andere bacteriën die eigenlijk een beetje twijfelden. Die maakt hij slecht. Dat zijn de spathobionten. Dus eigenlijk kun je ook goed worden, maar hij maakt je slecht. Het is net als wat Trump deed om het Capitool aan te vallen. Kon hij niet in zijn eentje. Maar hij heeft gewoon doodgewone mensen die hun kinderen naar school brachten. Heeft hij helemaal boos gemaakt. En die zijn massaal het Capitool met z'n allen, duizenden, zijn ze het Capitool gaan. Nou, dat gebeurt er in je mond. Als die PG, die Porphyromonas gingivalis, er zit. Het is niet eens zo gevaarlijk als die andere, maar hij kan, doordat hij met z'n allen gaat aanvallen, dan wordt hij wordt dan zo gevaarlijk dat die ontstekingen gigantisch en groter en veel bloeding en veel peus en veel, hè, dat gebeurt er dan in de mond.
1: Oké, okay. Maar voordat ik naar je kom, hè, dus we hebben een afspraak.
0: En dan, ja.
1: Goed, stel je voor dat ik zeg van oké, dan ga ik extra goed poetsen, want ze gaat...
0: Dat maakt niet uit.
1: Oh.
0: Ik kan ze toch vinden.
1: Wauw.
0: En dat komt omdat die bacteriën die ik wil vinden, die zitten in de diepste pockets. Je kan poetsen wat je wil, jij komt niet in die pockets. En die bacteriën veranderen dan in anaeroob. Dus ze kunnen overleven zonder zuurstof.
1: Hm.
0: Want in de diepste pockets is vocht. En daar gaan ze dan wonen en daar gaan ze het bot... jouw bot afbreken. En als je bot afbreekt, vallen je tanden uit je mond.
1: Ja, ik ken een verhaal van een dame die zei dat haar tanden spontaan uitvielen. Ja.
0: Botafbraak, parodontitis. Ja. Dus je komt en dan kijk ik naar de situatie natuurlijk. Ik neem een kweek, stuur ik naar het laboratorium. Dan doe ik de interventie. Want dit is een interventie, dus een gezonde eten, een gezonde leefstijl. Het gaat nog veel verder, hè? Want de docenten die ik heb...

0: uitgekozen zijn... Kijk, we hebben allemaal de opleiding gedaan, maar ik kan niet alles, Norman. Mm-mm. Ik heb wel van alles gemaakt en gedaan. En ik doe ook een stukje met sofrologie. Dat is dus iets anders, dat komt op een ander moment. Maar ik heb de docenten uitgekozen omdat dat hun expertise is. En dat is die interventie. En vanaf de eerste dag zeiden mensen al... Ik ga iets veranderen. Want nu pas snap ik het. Nu begrijp ik het ook veel beter. Want ik heb het ook echt zodanig uitgekozen dat het mensen pakt. Ik ben zelf Surinamer. Ik woon zelf in de Bijlmer. Ik werk in de Bijlmer. Ik kan een klein beetje aanvoelen wat mensen belangrijk vinden om te horen. En wat zouden ze kunnen veranderen in hun leven. Mm-hmm. Dus ik merk ook dat mensen dat wel... Want je kan het aan een heleboel mensen vertellen, maar het dringt niet tot ze door.
1: Nee.
0: Pas op het moment dat je het op een dusdanige manier vertelt, dat ze het echt tot zich, dat ze het begrijpen, dan komt die verandering in hun leven.
1: Ik heb de luisteraars nog niet opgeroepen om te bellen, maar ze voelen zich geroepen om te bellen. Ik heb de telefoons hier rinkelen, dus ik ga de eerste beller zo direct in de uitzending zetten, maar er was nog iets. Ja, mijn tandarts, want ik heb een tandarts. Hè. Ik ga,
0: sowieso.
1: Zo. En die zegt, je moet vloggen.
0: Flossen.
1: Na het eten.
0: Flossen?
1: Hè. Flossen, ja, met een bepaalde maat.
0: Of tanden
1: stoken.
0: Ja, met ragen.
1: Ja, ragen, ja, dat heeft ze gezegd.
0: Ja.
1: En je moet het elke dag doen.
0: Ja, en weet je waarom, Norman?
1: Ja.
0: Ik vergelijk het, en nu ga ik weer even sacheren. Ik vergelijk het altijd met een oksel. Als jij doucht en je wast je hele lichaam, je doucht dus alles, maar je vergeet je oksels, dan ruik je nog steeds naar zweet. Als je poetst en je vergeet tussen je tanden te stokeren, heb je eigenlijk niet gepoetst.
1: Wat?
0: Want tussen je tanden, daar gaat het zitten. Net als die oksels. Als je... Het heeft geen zin om te douchen als je oksels niet doet. Je hebt zelfs mensen die niet eens kunnen douchen, maar hun oksel doen ze wel snel om fris te zijn. Dus zelfs als je niet kan poetsen, maar als je die rager gebruikt, ben ik al blij. Daar gaat het zitten. Daar gaat het koeken. Daar gaat het broeden. Daar komen die bacteriën eruit. Daar gaat het ontsteken. Omdat je het niet doet. Daar blijft het allemaal in, ertussenin. En het is echt waar, Norman. Voor de grap zou je moeten stoken en het moeten ruiken.
1: Zo.
0: Je valt bijna flauw. Omdat het al bijna gaat rotten. Want als je het elke dag doet, dan blijft het fris. En ik raad ook mensen aan eerst te flossen of te stoken of te rageren. Ragertjes vooral. Dan is het fris en dan poetsen. Maar dan gaat die frisheid tussen die tanden. Als je eerst gaat poetsen en dan ga je ragen, ja, dan komt die troep er weer uit. En dan. Dus probeer eerst te rageren, dus het lekker open. Dan ga je poetsen, dan komt die frisheid. Maar je hebt mensen, ja, ik heb net gepoetst en toch ruiken ze iets in je mond. Van, ja, hij heeft wel net gepoetst, maar ik ruik toch iets.
1: Nou,
0: dat zit dus omdat ze tussen hun tanden niet hebben schoongemaakt. Dat zijn je oksels.
1: Wow.
0: Je ruikt toch de zweet als je bent gedoucht.
1: We leren hier veel. Hoor. We zitten in de klas. Stel. De luisteraars van Maat, die schrikken zo thuis. Want ze denken van, oh, al die tijd. Wie daar? Welkom in de uitzending. Goeiedag. Hallo, beller. U bent erin, hoor. Ik hoor u op de achtergrond. Dan hebben we geen tijd. Dan laten we de lijn vrij voor andere luisteraars. 020-471-4291. Luisteraars, wat hoort u hier allemaal? Schrikt u ervan of zegt u, nee hoor, dit wist ik al lang. Ik doe het elke dag. Elke dag ben ik bezig met hoe noem je ze weer? Die
0: ragers.
1: Ja, die
0: ragers,
1: met een klein tandenborstel, zo'n dunne.
0: Een kleine borstel.
1: Doen.
0: Kleine
1: dus
0: borstel.
1: Elke dag kan geen kwaad.
0: Kan geen kwaad. Het is juist heerlijk en fris als je het elke dag doet. En dan bloedt het ook niet meer.
1: Hmm.
0: Dan stopt het bloeden meteen. Na een paar dagen, als je dit elke dag doet, bloedt het nooit meer.
1: Zo, en de grote vraag is nu, is het besmettelijk? Want Norman houdt van zoenen, kussen. Niet ik alleen, maar ook anderen, hè? Die kussen de hele dag.
0: Wat bedoel je? Is wat besmettelijk?
1: Dat wat in mijn mond gebeurt, kan ik het overdragen? Ja, de bacteriën. Ja.

0: Zegt het heel goed, Norman. Eigenlijk is dit helemaal niet besmettelijk, maar overdracht vindt direct plaats bij kussen.
1: Zo.
0: Direct. Dus wie je ook kust, vindt direct overdracht plaats. Maar is het erg? Ik had het al eerder gezegd. Nee, als jij een gezonde mond hebt. Als ik een gezonde mondflora heb, een goede mondhygiëne, kan ik iedereen zoenen. Want die bacteriën van die man die dus ontstekingen heeft, gaan dood in mijn mond. Want ze willen op een plek waar er geen zuurstof is.
1: Mm.
0: Maar ik heb geen diepe pockets. Dus ik zal het proeven. Het zal een beetje zout aanvoelen. Ik weet het, weet ik niet. Een beetje. En dan, maar het doet niks met mij.
1: Oké. Okay.
0: Maar als jij geen goede mondhygiëne hebt, en je zoent iemand, dan kunnen die bacteriën heerlijk gedijen in jouw mondflora.
1: Zo.
0: En dan wordt het extra cumulatief erbij. En dus heb je nog veel meer schadelijke bacteriën. En dan, het is de omgeving die je creëert dan, hè?
1: Ja. Je bent in de uitzending. Je bent erin. Welkom. Goedemiddag. Maat Radio.
2: Ik ben met Anne.
1: Welkom, mevrouw Anne.
2: Ja, ik had dit onderwerp al eerder aangekaart. En ik weet niet of u zich nog kan herinneren. Ik heb al eens om 7:00 morgens ga ik nog mijn gebit flossen en ragen. Ja. Want ik heb gelezen ook dat als je die bacteriën in je mond, en je kunnen dus naar je dingen gaan, in je bloedbaan, hè? Naar je hersenen en je hart.
1: Ja.
2: En dan kun je ook een hartstilstand of zo krijgen, of een beroerte. Dus dat wetende neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ja.
0: Dus, heel mooi. Heel mooi. En het is niet om mensen bang te maken.
2: Wat zegt u?
0: Het is niet om mensen bang te maken, maar het is wel iets om over na te denken.
2: Ja. Ja, je mond heeft heel veel connecties met de rest van je lichaam, hè?
0: Klopt.
2: Je hersenen en je hart.
0: Klopt.
2: Ja, dus is een heel belangrijk deel van je lichaam, wat je eigenlijk goed moet onderhouden en verzorgen.
0: Ja, heel mooi gezegd. Heel belangrijk deel van je lichaam.
2: Ja,
0: klopt.
2: Ik moet even gaan googlen wat is eerst belangrijk. Maar ja, u bent tandarts, u kan het mee. Ik heb ook tandarts.
0: Ik ben mondhygiënist. Nou, ik zal u vertellen.
2: Primair even mondhygiënist of naar de tandarts of onderzoek voor controle.
0: Allebei hoor.
2: Maar wat ga je eerst doen? Welke volgorde bedoel ik?
0: Altijd eerst naar de mondhygiënist. Dan is het lekker schoon en open en fris. En dan kunt u naar de tandarts gaan. Dan kunnen ze foto's maken of gewoon kijken als er gaatjes zijn. Maar ik ben dus gespecialiseerd in het tandvlees tot de wortelpunt. Dus alles eromheen.
2: Ja.
0: En dat is echt een specialisme.
2: Orthodontie of hoe het heet, hè?
1: Oké. Dankjewel hoor, Anne.
2: Ja, is goed hoor. Oké, fijne dag.
1: Ja. Maar nu zit ik thuis. Ik luister en ik zeg van ja, maar ik heb een tandarts al bijna 20 jaar. Moet ik overstappen? Want als ik dit zo hoor.
0: Nee, maar je mag nooit overstappen.
1: Je mag niet overstappen.
0: Als je tandarts hebt, moet je zeker bij je tandarts blijven.
1: Maar ik vind
0: ben Patricia, een mondhygiënist.
1: Juist.
0: Dus dat is wat anders.
1: Ah, vertel het verschil.
0: Kijk, een tandarts die moet een heleboel dingen kunnen.
1: Mm-hmm.
0: He, ze moeten kunnen vullen, boren, zenuwbehandelingen, protheses, bruggen, noem maar op. Maar ze moeten ook tandvlees doen, maar daar krijgen ze veel te weinig van op hun opleiding. Wij krijgen 4 jaar alleen het tandvlees tot de wortelpunt. Wat gebeurt er daaronder? Hoe is het met de micro-organismen? Hoe belangrijk is dat gedeelte? Het is ook echt een specialisme. Want als wij er niet zijn, vallen al die tanden eruit. Heeft de tandarts ook niks te doen. Dus we zijn een belangrijke schakel. Maar omdat we zoveel met bloed bezig zijn, daarom is die opleiding, het is ook een beschermd beroep, hè? Want ja, we moeten ook, wij zijn zo gespecialiseerd erin, en gezondheid begint echt in de mond. En ik merk dat, om weer even terug te komen, en daarom kun je gewoon bij een mondhygiënist komen. De tandarts is juist blij
1: als je, ja,
0: als okay. je naar de mondhygiënist gaat.
1: Ah.
0: Want dan zien ze, maar soms zien ze door de bomen het bos niet eens, omdat het zo ontstoken is. Het is voor een

0: Paula is ook vreselijk om een bloedende mond te zien, want ze gaan natuurlijk kijken. Maar het mooie is, als die mond niet bloedt, als die mond gezond is, dan kunnen ze veel beter werken als ze moeten werken in de mond. En even terug, Norman, op dat stukje dat je zei, is het besmettelijk? Er is wel iets dat besmettelijk is, maar dat is een koortslip. Dat is een herpes.
1: Mm-hmm.
0: Als iemand dat heeft, moet je zeker niet zoenen, Norman.
1: Oké.
0: En dan heb je direct...
1: Koortslip.
0: Ja, dat is een koortslip.
1: Ja.
0: Dat is ook altijd aan de buitenkant.
1: Oké.
0: Terwijl aan de binnenkant een afte of zo, dat is helemaal niet erg, zo'n plekje. Mm. Maar een koortslip is altijd aan de buitenkant. Dus let daarop. Dat is pas echt, want dat is een virusoverdracht, hè. Dat is pas erg. Daar kom je nooit meer vanaf.
1: Zo.
0: Ja. Maar... Nogmaals, de bacteriën waar we het over hebben zijn agressief, ze veroorzaken botafbraak, maar ze zijn niet besmettelijk, wel overdraagbaar.
1: Schrik hier vandaag, maar het is een bezoekje waard, zeg je. Kom een test doen, het wordt een kweekje genomen, zei je.
0: Ja, de bedoeling is eigenlijk waarom ik MOVE Academie ben gestart,
1: ja.
0: Is omdat om de mensen te informeren. Maar wat of tenminste dat gaat nog, dat moeten we nog onderzoeken. Aan het eind van deze vijfdaagse, want je bent dan 5 dagen aanwezig, van 1 tot 5 krijgt ook een certificaat, dan ga je aan de slag. Dat is dus de interventie. En gaan we kijken, wat doen die bacteriën nu?
1: Mm-hmm.
0: En hoe is het met je immuunsysteem? Kan het het beter aan? Hoe is die energieverdeling? Dan merk je dat het veel beter gaat. Want ik heb een onderzoek gedaan in mijn praktijk, waarbij we mensen die al op gezonde toer waren, dus ze aten gezond, ze leefden gezond, dus ook leefstijl, daarom hebben we ook bewegen erin, we bewegen te weinig. En die mensen heb ik ook gekweekt. En het blijkt dat zij geen ontstekingen hadden, geen bloedingen, en sommigen hadden ook die agressieve bacteriën, maar die deden niks. Want ze waren als het ware overroeld door je eigen immuunsysteem.
1: Mm.
0: Het is net als, ja, misschien, kijk, we hebben allemaal kankercellen, hè? Maar bij de ene komt het en bij de andere niet. Snap je? Maar we hebben allemaal wel iets. Hè? En dan kun je allemaal, sommige bacteriën kunnen er zijn, maar ze kunnen niks. Omdat je immuunsysteem zo sterk geworden is door gezonde voeding, gezonde leefstijl, dat ze eigenlijk niks kunnen doen. Als je dan weer de hele dag gaat zitten seppen voor de tv en, of telefoon de hele dag, of je beweegt niet en je gaat weer allerlei, ik zal de namen niet noemen, maar allerlei hamburgers eten of en veel suikers, dan kun je ze weer tot leven wekken. He, dan kunnen ze weer agressief worden. Maar het is dus een combinatie van alles eigenlijk. Je leefstijl,
1: ja.
0: Dus bewegen. Daarom hebben we Patrick IJzer ook gevraagd om met ons te bewegen. Want bewegen, zoveel invloed op je hele metabolisme. Hoe je je voedsel verder verteert. Waar gaat die energie naartoe? Wat doe je? Weet je, Norman, je hoeft niet naar een sportschool eigenlijk. Je mag, ik vind het prima. Maar je kan ook buiten lopen.
1: Mm.
0: Doe de deur open. Wandel, loop. Ga heerlijk buiten. Kijk naar de bomen. Kijk als je nog vogeltjes ziet. Geniet. Ga dan echt blanco. Ga niet van, nou, ik moet boodschappen doen, dus ik loop naar de supermarkt. Dat is anders lopen dan wanneer je gewoon zegt, zo, ik doe nu mijn schoenen aan. Ik neem geen tas mee om boodschappen te doen. Ik ga gewoon lekker wandelen. Je krijgt die dopamine weer terug.
1: Ja.
0: Je krijgt dan zin, die serotonine. Zin om te gaan lopen. Zin om leuke dingen te gaan doen.
1: Oké, okay. U bent erin. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, Norman en Patricia. Je spreekt met
1: Celeste. Ik hoor je niet zo goed, volgens mij.
2: Oh, je hoort me niet zo
1: goed. Ja, we blijven praten, hoor. Ik kijk even of er iets...
2: Praten. Ik ga die vraag stellen, hoor. Ja. Patricia mij wel.
1: Patricia.
0: Ja hoor, ik hoor u.
1: Ja.
2: De vraag is, wat is beter om te poetsen? Een gewone tandenborstel of een elektrische tandenborstel? Dat is mijn vraag.
0: Wauw, dat is een hele mooie vraag.
2: Goed, dan blijf luisteren.
0: Ik heb zelf daar een reclame voor gemaakt. Omdat ik het zo belangrijk vind dat mensen elektrisch gaan poetsen. En waarom is dat? Een handtandenborstel kan nooit die bewegingen maken van een elektrische tandenborstel. Dan ben je echt een uur bezig om 2 minuten bewegingen die een elektrische borstel maakt na te bootsen, bij wijze van spreken. En je moet het eigenlijk zien als een fiets of de metro. Je kan nu van hier, ik zit nu bij Normen in Gein, ik kan de metro pakken en dan ben ik zo in de Amsterdamse poort. Maar u kunt ook lopen. Dan bent u veel langer onderweg. U komt er uiteindelijk, maar u bent veel langer onderweg. En dat is precies hetzelfde wat een elektrische borstel doet en wat een handtandenborstel doet. Dus die bewegingen zijn zo enorm veel echt gedaan op de computer. Het is bewezen dat er zoveel plak wordt weggehaald door een elektrische tandenborstel. En nogmaals, reclame maken we niet. Ik zal ook geen merken noemen, maar er is wel een heel fantastisch product die kleuren aangeeft. Poets je te hard, wordt hij rood. Poets je goed, is hij groen. Poets je te zacht, is hij blauw. En dat is de enige borstel die ik het beste vind. Omdat te zacht poetsen wil zeggen dat je plak laat zitten. Mm. Als je plak laat zitten, dan wordt het hard. Dan heb je tandsteen. Plak bestaat alleen maar uit bacteriën. Je wil elke dag die bacteriën uit je mond. In Suriname noemen we het kaas. Je hebt zo kaas aan je tanden. Kassie.
1: Kassie, toch? Ja.
0: Nou, dat moet je altijd weghalen. En dat, als je dat weghaalt, heb je nooit tandsteen. Want wat is tandsteen? Hard geworden plak. Dus als u elektrisch poetst, haalt u alle plak weg. En u bent sneller klaar, u bent in 2 minuten klaar in plaats van echt een uur lang poetsen. En dan heb je ook nog met de hand, kun je te hard poetsen, je krijgt geen signaal, of te zacht, je krijgt er geen signaal van. Dus dit is wel een hele mooie oplossing. We moeten ook meegaan met de tijd, zoals we ook een auto nu hebben. Vroeger hadden we dat niet, we hadden wel een ezel of een kar, of zelfs dat hadden we toen niet, maar paarden. Maar in elk geval, we hadden eigenlijk, nu hebben we een auto, nu hebben we elektrische borstels. Laten we meegaan met de tijd. En weet u, vraag dan als cadeau, als het een beetje te duur is, koop wel een goede. Vraag dat als cadeau, die schoen kost ook 100 zoveel. Maar dan heeft u gewoon een hele mooie tandenborstel dat jaren meegaat. En iets dat u elke dag nodig heeft.
1: Nou heb ik gisteravond een stukje agouteren gegeten, kalmetti, alles erop en eraan en ik ben gaan slapen. En dan ga ik morgenochtend poetsen. Ik ga zo slapen, zonder om te poetsen. Hoe gevaarlijk is dat?
0: Nou Norman, dat is eigenlijk wel een
1: Ik neem het extreem. Ik ben vergeten om te poetsen.
0: Ja, kijk,
1: hoe erg is het?
0: Kijk, vergeten om te poetsen is niet erg een keertje.
1: Hmm.
0: Maar als je dan die agouteres en wat u allemaal eet, Norman, als dat tussen je tanden blijft zitten, want daar gaat het zitten, gaat niet op je tanden, hè, het gaat echt ertussen zitten, dan gaat het daar rotten, want het is warm in je mond. Het heeft een bepaalde temperatuur, het gaat sneller. Hè, als het vriest, dan weet je dat het je vlees niet bederft, maar als het zo warm in je mond is, gaat het veel sneller, het rot veel sneller. En als je daar, als je 's morgens wakker wordt en je gaat poetsen, en je vergeet ook nog te rageren, dus al het vlees is er nog steeds tussen en het gaat door het rottingsproces. Nou Norman, dat is echt heel erg. Niet alleen dat het ruikt, maar eigenlijk zouden we 's avonds juist moeten poetsen en 's morgens poetsen we, omdat we vinden dat ons mond stinkt. Daarom poetsen we 's morgens. Ja. Maar eigenlijk moeten we 's avonds poetsen, zodat we 's morgens niet zoveel hoeven te doen.
1: Voor het naar bed gaan.
0: Ja.
1: Alles wat je hebt gegeten, proberen
0: weer. Eerst rageren,
1: ja.
0: En dan poetsen.
1: Oké. Okay. Heel goed, u bent erin. Welkom, luisteraars. U bent
3: dag,
1: erin.
3: Norman.
1: Ja,
3: dag. Jimmy.
1: Dag, Jimmy.
3: Norman, heb ik je overhoofd gezien gisteren, of was je niet erbij bij EBG 90 jaar?
1: Nee, ik was er niet bij.
3: Oké, okay. heb ik dat goed geconstateerd.
1: Mm-hmm.
3: zo sta vast een man. Die ook bij jubileum altijd aanwezig is. Anyway, maar van de poetsen, het klopt wel, die nood tandenborstel is iets beter dan die oudere versie. Maar ik heb vroeger ging gewoon met die tandenborstel poetsen. En de tandarts klaagde altijd, ja, hij had veel werk met de tand die we hadden, maar met die elektrische tandenborstel niet. Dus geef hem me 5 minuten, maar hij brengt wel hetzelfde kost in rekening, hè.
1: Oké. Okay. Ja.
3: Maar voor de rest, ja, die nieuwe...
1: Maar hoe zit het met jou? Is je gebit goed? Jimmy, laten we het daarover hebben, want er zit een specialist hier.
3: Nee, gebit is goed, want iedere keer zei die tante dat je van die spreeuw te halen.
1: Oké. Heel goed, hou zo.
3: Want ik moet s'avonds elektrisch en s'morgens met die gewone tandenborstel.
1: Oké. Heel goed. Patricia, ter afronding. Dankjewel hoor, Jimmy.
3: Oké.
1: We moeten naar het nieuws en de boodschappen. Je hebt veel verteld hoor. Dit gaan we zeker een paar keer herhalen. Vertel ons wat we moeten doen en waar kunnen we terecht. Misschien willen ze rechtstreeks contact met je hebben.
0: Ja, ze kunnen bellen naar Praktijk van Mondhygiëne, Groeneveen 3. Nummer is 020-600-9198.
1: Dat is snel.
0: 020-600-9198. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds op zoek... Ik ben nu weer aan het werk om weer voor de volgende groepen extra subsidie aan te vragen. Zodat mensen helemaal niks uit hoeven te geven.
1: Okay.
0: Maar je kan je wel alvast aanmelden natuurlijk. En we maken er natuurlijk een fantastische...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht.

0: De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Maat Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
2: Nalatenschap.
1: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Bij Mart Radio.
4: Multikleurrijke radiostation Mart.
3: Mart.
1: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
4: Mart in Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de Westfriesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, alle luisteraars, welkom. Dit is uw programma Open Leven. Wij staan hier samen met jullie nog een ochtend. U bent net wakker, u bent onderweg naar uw werk, naar school. Wij staan hier om een woord van hoop en leven aan u te brengen. U die bent aan het zoeken naar een oplossing, naar de ware vrede. Pastor Wim, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Pastor Victor. En een hele goede morgen, alle luisteraars.
1: Wij hebben binnenkort, staande zondag, Ik Wil Vrede bijeenkomst, een hele speciale dienst. En er zijn veel die het nodig hebben, de vrede die van God komt. En wij gaan dan voor hun bieden op deze speciale dag.
2: Ja, zeker. Dit evenement, deze bijeenkomst die wij zondag zullen hebben, is voor een ieder die op zoek is naar vrede. En wij weten dat de wereld op zoek is naar vrede, maar deze vrede is de vrede die God kan geven en die blijft permanent in de binnenste van de persoon.
1: Inderdaad, dat is het, de vrede die Jezus geeft. Wij zullen hierover praten, maar nu beginnen wij met een lied.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Heel goed, wij komen nu terug. En Pastor Wima, er zijn veel die worden wakker elke ochtend. Maar groot is hun pijn. Want de vrede dat ze hadden. En soms, we hebben hierover gisteren al gesproken. Die persoon heeft een vrede die komt door een stabiele financiële leven. Een goede baan. Of die persoon heeft een mooie gezin, heeft een eigen woning, voelt zich veilig in vrede. Soms is iemand die gezond is, dan heeft plannen voor de toekomst. Dan er is een vrede die komt door deze, laten we zeggen, omstandigheden. Deze dingen die wij in het leven zoeken. Maar de vrede die gebaseerd is, die komt van zulke dingen, soms wordt verloren. Iemand wordt ziek, iemand verliest zijn baan, iemand heeft een probleem en heeft niet meer dat woning en komt in moeilijkheden. En dat is iets die kan een persoon breken, kan een ziel naar diepe pijn brengen. En er zijn veel die door de omstandigheden, ze kwamen ook in zulke pijnen. En de vrede die was gebaseerd op deze materiële dingen, emotionele dingen, wordt van hun genomen. En dat is iets die kan die persoon brengen naar een depressie, naar een leegte, naar een vanhoop. En de vrede van God is iets anders. Jezus zegt, hij geeft aan ons zijn vrede. Dan is een vrede die komt van God. En wij gaan straks naar getuigenissen luisteren, is een vrede die in onze diepste is.
2: Ja, de Bijbel praat ook hierover. De Bijbel zegt, alles gaat voorbij. En dat is het eigenlijk. Hè? Het financiële leven, werk, familie, bepaalde zaken, dromen die de persoon heeft. Het gaat allemaal voorbij. En als de persoon vrede heeft omdat de dingen goed gaan, weet dat alles voorbij gaat. Dat wat goed gaat ook ooit mis kan gaan. En daarom, precies daarom hebben wij de vrede van God nodig. Want God kan niet voorbij gaan. En de vrede die hij geeft kan ook niet voorbij gaan. Dus op het moment dat de persoon deze vrede van God ontvangt, maakt niks uit of er iets slechts tegen ons gebeurt. Maakt niks uit of wij dingen verliezen, of wij dingen krijgen. Wij zullen altijd deze vrede in ons hart bewaren. En kunnen wij ook andere mensen daarmee helpen?
1: Natuurlijk. En voor u die naar ons luistert, is niet alleen maar dat je zal een innerlijk vrede hebben. God kan ons problemen oplossen.
2: Zeker.
1: God zet ons leven in orde. Dan wat werd verloren, wat wij niet meer hebben. Misschien is een probleem in de financiën, misschien is een probleem die komt door, weet ik niet, misschien is je innerlijk die leidt door familieproblemen, door problemen met je kinderen, door problemen in je gezin. Dan God kan ons leven in orde zetten. Dan is niet alleen maar een innerlijk vrede en het hele leven is een chaos. Helemaal niet. God kan ons leven in orde zetten. En wij horen hier dagelijks elke dag nieuwe getuigenissen. Maar God kan meer dan dat doen. God kan binnen ons innerlijk komen en zijn vrede aan ons geven. Dan God zet ons leven buiten ons in orde, zodat wij goed kunnen functioneren. En God herstelt onze innerlijk met zijn vrede.
2: Ja, God, hij werkt van binnen naar buiten. Hè? Soms willen wij van buiten naar binnen werken. Maar God werkt eerst in ons binnenste, zodat wij vrede kunnen hebben in ons innerlijk. En vanuit daar bouwt hij verder naar buiten, naar de dingen die wij nodig hebben. Zoals u zegt, de problemen die wij hebben, de omstandigheden. Hij zorgt ervoor dat dit wordt opgelost, zoals de mensen in de getuigenissen ook hebben ervaren.
1: Dan is goed. En beter dan onze woorden nu is de getuigenis. Laten we samen luisteren. Daarna komen wij terug met het woord van God. En wij zullen ook samen bidden zoals wij elke dag doen. Dan maak je glaasje water klaar, je flesje water. En wij gaan het aan God consecreren en ook drinken. Met het geloof natuurlijk, die God zal ons helpen, God zal ons zegenen. Maar nu laten we samen naar de getuigenis luisteren.
3: Mijn naam is Vitgever Michael. En voordat ik naar de kerk kwam, had ik misbruik gemaakt. En daardoor was er een soort leegte ontstaan. Alsof het leven, zeg maar, uit me is weggezogen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar echt plezier in het leven verdween gewoon, weet je. En ik was toen een minderjarige, hè. Ik was toen een minderjarige, dus ik groeide op met dat. En daarbij kwamen andere complexen. Ik werd onzeker. Ik had een bepaalde angst. Zelfs een simpel telefoongesprek voeren was al een hele drama. Zo waren er veel meer. Ik had ook zelf mijn gedachtes. Ik was ook depressief, hoewel ik wist niet, toen de tijd niet dat ik depressief was. Dus deze dingen droeg ik al bij me gewoon. En ik dacht altijd van dit is normaal. Er is hier geen oplossing voor. Dus ik zocht ook geen hulp. Want ik wist niet dat er hulp daarvoor was. Dus op een dag had een vriend van mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. En ik ga heel eerlijk zijn. Ik ging gewoon mee. Ik had niks te doen die dag. Eerlijk. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ik had niks te doen. Dus zo ben ik naar de kerk gekomen. Gewoon doelloos. Het is een beetje triest, maar het is wel zo. Gewoon doelloos was ik naar de kerk gekomen. En toen ik in de kerk kwam, het eerste wat me verbaasde waren sowieso de mensen. De mensen waren vriendelijk. Ze waren echt bijzonder. En zoiets had ik nooit meegemaakt, want ik werd altijd behandeld als een hond. Dus het was al bijzonder. Maar wat nog bijzonder was het feit wat er werd gesproken en de getuigenissen die werden verteld. En toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf van, huh? Ben ik de enige die hier aan leed? Ik dacht dat ik de enige was, maar er was een oplossing dus. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, ik ga doen wat er wordt gezegd. En ik heb de prediking gevolgd en ik heb toegepast. En vandaag de dag ben ik niet meer onzeker. Vandaag de dag heb ik geen zelfmoord gepleegd. Hè? Ik ben het levend bewijs nu. Ik leef nu, ik werk, ik doe alles wat ik moet doen. En ik heb vrede en deze vrede is permanent. Ik heb niks nodig. En wat ik nodig heb is alleen maar het geloof. En het geloof heeft mij in leven gelaten. En dat is wat ik graag wil delen met iedereen.
1: Wat een sterk verhaal. Als wij luisteren is indrukwekkend. Is de eerlijkheid van Fiti. Die deelt met ons zo'n grote pijn, toch? En deze zijn de situaties, dingen die zijn zo zwaar, zo moeilijk, die soms wij bewaren in geheim. Wij durven niet aan anderen te vertellen. Zoals hij zegt, hij was behandeld als een hond, toch?
2: Ja, ja.
1: Dan die persoon is echt in een pijn die alleen God kan zien en begrijpen. Maar toen hij kwam naar de kerk, ik kwam tot God, laten we zo zeggen. Hij vertelt, hij had niks om te doen.
2: Ja.
1: Maar omdat hij accepteerde dat uitnodiging en kwam met een open hart, heeft de innerlijk vrede nodig. Dan er was een innerlijk genezing. Er was een nieuw hoop voor hem. En hij is een nieuw persoon met de vrede van God. En dat is de uitnodiging die wij brengen tot aan ieder die naar ons luistert.
2: Ja, deze aanstaande zondag is een gelegenheid, pastoor. Is een gelegenheid voor alle mensen die hetzelfde aan het meemaken zijn. Of misschien zegt u zelfs, wat ik meemaak is veel erger. Of het is iets minder. Maar deze gelegenheid is voor u. Fiti, hij zei ook, hij kwam naar de kerk en hij hoorde de getuigenissen en hij dacht, wauw, ik ben niet de enige. En inderdaad, u bent niet de enige die dit aan het meemaken bent. En daarom deze zondag, zodat u deze stap van geloof kan nemen, zoals Fitty op een dag heeft gedaan. De stap van geloof nemen en zoeken voor uzelf. Deze vrede in uw binnenste. En wat u zegt, hij spreekt er zo open over. En dat is voor mij persoonlijk is een bewijs dat hij echt de vrede heeft binnengekregen.
1: Inderdaad, hij durft te praten. Hij is gezond. Ja. In zijn innerlijk, dat is iets die alleen God kan doen.
2: Ja, zeker.
1: En hij heeft de vrede die Jezus geeft. En de Bijbel zegt iets, ik wil met u delen voordat wij gaan bieden. Door Jezus dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft hij de vriendschap hersteld tussen hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. Dan is door het offer van Jezus. God dan heeft vrede tot ons gebracht. En hoeft niet meer ver van God te blijven. Of zelfs te denken, pastoor, zoals soms gebeurt met ons, met mensen. Die wij hebben zo erg gedaan of ons pijn is zo groot en onze situatie is zo lelijk wat binnen ons is. Kan gebeuren die iemand denkt, ik durf niet tot God te komen. Mm-hmm. Zelfs God zal mij niet willen hebben. Dan ik ga gewoon niet. Maar dat is niet correct. God wil ons helpen.
2: Ja, zeker. God staat met open armen. Met open armen ons te accepteren. En geen één probleem is te moeilijk. Geen één situatie is te moeilijk voor God om op te lossen. Hij kan alles en hij wil dit ook doen.
1: Hij kijkt naar ons met liefde.
2: Ja.
1: Misschien wie naar ons luistert, begrijpt ook en heel goed wanneer Fitty zegt, hij werd behandeld als een hond, dan geen waarde, toch? De persoon wordt niks. De anderen kijken naar die persoon op een bepaalde manier, toch? Die alleen maar pijn veroorzaakt. Maar God niet. God kijkt naar ons met liefde. En hij roept ons. Daarom zullen wij de dienst houden. In Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40... dichtbij Timorsplein, Javasplein en Maidenpoortstation, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. De dienst zal gehouden worden om 10:00 's ochtends, aanstaande zondag.

0: En we hebben ook de kerk in West.
1: Ja, in Amsterdam-West. Aanstaande zondag zal om 11 uur 's ochtends de dienst beginnen. Postjeskade nummer 23. Met de tram kunt u uitstappen bij Hoofdweg of Postjesweg.
0: Dan is goed. Maak je hart klaar. Wij gaan nu samen bidden.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Onze God en onze Vader, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn in deze ochtend, in deze mooie ochtend, mijn Vader. En wij presenteren aan u al deze luisteraars die nu aan het luisteren zijn, zodat u, mijn Vader, en ieder zal aanraken op de manier dat alleen u kunt doen. Heer, er zijn misschien mensen die het vooral hebben gehoord en met hetzelfde lijden, met een depressie, met een verdriet vanwege iemand die ze verloren hebben, met een ziekte, een pijn. Of misschien kan de persoon het niet eens uitleggen wat zij of hij precies voelt, maar ze weet dat deze vrede aan het ontbreken is. Heere, ondersteun deze man, deze vrouw die nu luistert en raak een ieder nu aan met uw macht, zodat u kunt doen in het leven van een ieder dat alleen u kunt doen, mijn Vader. Een ieder van ons heeft deze vrede nodig. En wij bidden alvast zodat deze persoon al een klein beetje van uw macht kan ervaren. Dan raak aan door de radio heen, mijn heren. Door de telefoon, door de computer nu heen. Raak deze persoon aan en geef de kracht aan deze die terneergeslagen zijn. Versterk en vernieuw ieder in de naam van de Heer Jezus.
2: Mijn Vader, in Jezus' naam, wij danken aan u. Consecreer dit water. En als deze persoon van dit water drinkt, laat uw leven binnenkomen. Laat mijn God uw macht binnenkomen. Om al nu, vandaag, vanaf nu, uw macht en uw liefde te tonen. Geef van u de kracht om op zondag naar uw huis te komen. Voor deze speciale dag van vrede, in Jezus' naam. Amen. Drink nu van het water. God zij dank dat God u zegent in overvloed. Wij komen nu tot het einde en de uitnodiging is gedaan. Dan zondag aanstaande om 10:00, speciaal bijeenkomst. Ik wil vrede bijeenkomst. Amsterdam Oosten aan de Borneostraat nummer 40. Dicht bij Timorplein, Javasplein. En ook in Amsterdam West.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23. En bereikbaar met de tram, Hoofdweg of Postjesweg.
2: Heel goed, dat is onze uitnodiging. Dan neem de stap en kom, zoals we hebben gehoord van Fiti. Kom om in uw leven te vinden, Gods vrede te hebben. En als u naar ons luistert en u denkt in iemand die u kent en God brengt naar uw hart, die persoon, iemand die u kunt helpen, help deze persoon, breng met u mee, zodat God zal ook kunnen werken, helpen, genezen en zijn vrede geven. Dat God jullie in overvloed zegent. En zondag dan, wij maken hier een afspraak, omdat wij zijn klaar om u te helpen, voor u te bidden. En wij weten zeker dat God kan u helpen. God zegent jullie in overvloed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: In de tussentijd, terwijl je zit en zie je twee dames binnenkomen.
1: Ja, ik zag twee dames binnenkomen.
0: Nou, ik heb een afspraak met ze, want zij zijn van een andere dansstijl, soort, andere danssoort. Wij hebben disco gedanst, hip-hop, R&B en salsa merengue. Maar deze dames zeggen van nee, wij doen het anders, wij doen een setdans.
1: Wat voor?
0: Setdans.
1: Ik ken ballroom.
0: Nou, setdans heb je nooit gezien, nooit meegemaakt. Het is een traditionele danssoort, hoor.
1: Oh, ja, goed. Nee.
0: Nee?
1: Niet echt.
0: Oké, dames aan tafel. Twee bekenden. Die hebben we al eerder gezien. En deze mevrouw is een zeer bekende directrice geweest van Belmer Park Theater. Ja, die zie je niet elke dag. Maar ze is er. Ernestine Convalius en mevrouw Braafheid. Die mag daar zitten, want we hebben 10 minuten gereserveerd. 10 minuten tot 12 minuten om te vertellen waarmee ze bezig zijn en waarom wij erbij moeten zijn wanneer ze het gaan doen. Welkom in de studio, dames. Je bent op een snelle fiets hier naartoe gekomen.
2: Dankjewel.
0: Ik zie je.
2: Ja, toch, techniek is...
0: Ja, je kwam snel binnen met je fat bike.
1: Ja, ik wou vragen, is het met ondersteuning?
2: Natuurlijk, ja zeker.
0: Welkom, dames. Vertel wie je bent en wat je doet.
2: Ik ben Marjorie Braafheid, dochter van Edwina Braafheid en Just Kappel, allebei Weilen. En samen met Agatha Nijhorst hebben wij in 2019 een setdansgroep opgericht, genaamd Diop. En Diop staat voor Dansen is ons plezier. Dat was ook de naam van mijn vaders setdansgroep in Suriname, want hij was grootmeester in de setdans. En ik geef nu leiding aan Diop hier in Amsterdam. Met veel plezier.
0: Je vader was grootmeester in setdans.
2: Ja,
0: dat word je niet zomaar.
2: Dat word je niet zomaar, nee. Dan moet je de stijlen wel goed beheersen.
0: Zo.
2: En de namen en de moves.
0: Ja. En jij hebt het overgenomen. Je zet die traditie voor.
2: Ik zet de traditie voor. Ik ben lang niet zo goed als hij dat was. Want hij is er vanaf jongs af aan is hij ermee bezig geweest. En ik geef nog maar een paar jaar les eigenlijk. Maar

0: Minstens evenveel plezier.
1: Hm. Ja. En je hebt mij meegenomen, zwaar gewicht.
0: Ja. Ja. En een stille confalie.
1: En een stille confalie.

0: In Utrecht, precies. Ja. Dus daar ging ik altijd naartoe. Ik heb in Utrecht gewoond. En daar zag ik dus oudere mensen, meestal oudere mensen, dansen. Sepdansie. Weet je, groep van 8 mensen. Ik weet, er was ook een hele dunne man. En die noemden ze dan Koos Banti.
1: Omdat hij dun was.
0: Omdat hij zo dun was en flexibel. Ja. Maar dus ik heb nooit gedacht, dit is iets voor mij. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Hmm. Maar ja, dan toen mijn dochter mij zei van, hey, de moeder van Vesla Braafheid geeft les. Toen werd ik nieuwsgierig. En inmiddels was ik gepensioneerd. Hè. Je hebt het al genoemd. Ik werkte bij het Bijlmer Park Theater. Maar nu moest ik andere dingen gaan doen. Ja. En dansen is zo voor mij heel belangrijk. Want al die dansen waar ik jullie over hoorde praten.
1: Hip-hop hebben we het over.
0: Oh. Misschien heb ik hip-hop wat minder gedanst. Mm. Maar soul wel. Ah. En merengue. En salsa. Allemaal. Ja. Dus nu wilde ik setdansen doen. En mijn hele beeld is veranderd. Het is niet voor alle mensen. Want ja, ik voel me niet oud. En het is ook niet eenvoudig. Dat heb ik ontdekt. En daar hou ik eigenlijk wel van dat het een beetje moeilijk is. Je moet ritmegevoel hebben. Je moet durven om fouten te maken. En je moet ook dingen onthouden. Wat heel goed is voor ons op onze leeftijd. Mm-hmm. Dus kortom, dansen is ons plezier, zo heet het. En ik heb plezier.
1: Zo. Wanneer is er iets bijzonders waar we naartoe kunnen gaan kijken wat setdansie is? En misschien raak ik ook geïnteresseerd om mee te doen. Waar, wanneer?
2: Dat zou mooi zijn. Zaterdag 26 september van 1 uur tot 5 uur hebben wij een setdansworkshop in No Limit. In het buurthuis bij Ganzenhof. En toegangsprijs is €5. En bij deze wil ik u graag uitnodigen om aanwezig te zijn. En eigenlijk, dat had ik misschien van tevoren moeten communiceren. We willen ook graag 2 kaartjes weggeven tijdens de uitzending. Hmm. Ik weet niet hoe dat over het algemeen gaat, maar dat...
1: Dat gaat misschien nu niet lukken.
2: Al is het niet nu,
1: okay,
2: maar dan kunt u dat...
1: Ja.
2: En tussen nu en 16 september kunt u dat vast wel ergens implementeren.
1: Oké. Okay.
2: En wij hopen dat er heel veel mensen op afkomen. Dat we met elkaar een hele leuke, gezellige middag hebben. De mensen krijgen niet alleen een optreden van ons te zien, maar ze krijgen ook de kans om zelf een dansje te wagen.
1: Wow.
2: Om te kijken van, oké, ik heb het mijn moeder, mijn vader, mijn overgrootvader zien doen. Nu wil ik eventjes kijken, even de feeling krijgen van, hoe zit dat in elkaar? Hoe doe ik dat? Hoe doen we dat met elkaar? Maar, dat is wel heel fijn.
1: Maar dat doe je toch niet zomaar als je niet geoefend bent?
2: Nee, maar dat is het leuke.
1: Als je last hebt van je knieën.
2: Dan zit je en dan kijk je.
1: Zo. Dus je maar, moet het doen wanneer je weet dat je... Hè?
2: Je moet wel enigszins over een goede lichamelijke...
1: Okay.
2: Ja, dat is wel belangrijk, want anders gaat het fout.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat iedereen voor zichzelf weet van, oké, ik kan poelwampje voeten.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan kunnen ze zeggen van, nou, ik wil graag meedoen met de workshop. En dan krijgen ze de kans om met ons mee te dansen.
1: Maar de muziek, hè? Op welke muzieksoort dansen jullie?
2: Het is, setdans komt ergens uit de 17e eeuw. Dus het is heel oud muziek. De muziek die wij hebben op bandjes en op onze laptops zijn ook best wel oud. Dat is nog van de tijd van John Gittel en daarvoor. Gelukkig hebben we nu een groep enthousiaste jonge mannen gevonden. Muziek op afstand. Die band kent u waarschijnlijk.
1: Ah, ja, zeker.
2: En die gaan ons helpen om... die gaan zeg maar aanstaande 26 september... gaan zij ons begeleiden met live muziek om deze setdans weer aan de mensen te tonen. Vorig jaar hebben we dat gedaan onder leiding van Bas Berg. Dat was ook een daverend succes.
1: Ja.
2: En nu gaan wij met muziek op afstand werken.
1: Zo.
0: En dat, het is heel bijzonder dat we met een live band dansen. Want dat komt niet zo vaak voor.
2: Nee, nooit.
0: Precies.
2: Vroeger, zeg maar, toen mijn vader nog les gaf, hadden ze geen... Ja, je had wel grammofoonplaten. Maar je moest... Mijn vader floot de hele setdans.
1: Zo.
2: Floot hij vanaf begin tot aan het einde. Met de kinderen en met de volwassenen. En helaas, ik heb die techniek niet geërfd. Dus ik zou dat niet kunnen doen. Maar we hebben wel die oude bandjes nog. Daar waar we op kunnen dansen. En dat we nu op live muziek kunnen dansen. Dat is helemaal... Ja. Kers op de taart, no?
0: Ja, precies.
2: Ja. Juist.
1: Mm-hmm. Als ik snel mee wil doen en ik heb een telefoonnummer nodig of een website, waar moet ik terecht? Want mensen willen natuurlijk kaarten reserveren misschien.
2: Dat kan allemaal. Telefoonnummer is 06 28 60 58 40. Ik laat ook een paar flyers bij u achter en hier op tafel, zodat het in het geheugen blijft zitten en dat anderen dat ook kunnen zien. En,
0: de toegang is maar €5.
2: Ja. Ja. Aan de poort worden er natuurlijk ook kaarten verkocht, maar het is als organisatie altijd heel fijn als je ziet van, hey, Aseri, hey, go. Mm-hmm. Weet je, niet dat je 3 dagen van tevoren denkt van, mijn gunst, we hebben maar 10 mensen aangemeld. Mm. Weet je, dat is toch wel jammer. Dus ik hoop dat de mensen hierdoor echt heel erg gemotiveerd worden om hun kaartje al te kopen en ook die dag te komen.
1: Jongen, ik wou graag met je door willen praten, maar mijn zendtijd zit erop, jongen. Zo. Je kon niet later, hè? Want nee, jij moet straks gaan oefenen. Heb ik begrepen?
2: Ja, we oefenen elke maandagavond in No Limit. Mm-hmm. 7:30 to 9:15. Dus als men wil langskomen om te kijken, dan zijn ze ook altijd welkom.
1: Belangstellenden kunnen komen.
2: Belangstellenden kunnen altijd even langskomen.
1: De tijd?
2: 7:30. Maandagavond 7:30 to 9:15 s'avonds.
0: Ja, en we zijn vooral geïnteresseerd in mannen.
1: Mannen, het is gehoord.
2: Vooral mannen, maar we hebben te weinig mannen in de groep. Want Zetdans is een parengroep, je hoort het met 4 vrouwen en 4 mannen te dansen. Mm. En ik heb heel vaak mannen benaderd en dan zijn ze niet zo enthousiast, omdat ze dan denken dat het inderdaad voor oudere mensen is, maar... Ik denk dat ze na 30 minuten dansen met ons een andere mening zijn te gedaan.
1: Zo, wat een uitnodiging hier. Ja. En een uitdaging tegelijkertijd.
2: Ja. Wij durven
0: zeker.
2: Wij durven.
1: Dames, succes. En we zijn
2: Dank
1: daar. We gaan misschien een reportage maken. Gewoon een sfeerreportage.
2: Zeker.
1: Lijkt me een goed idee.
2: Heel goed.
1: Ja.
0: Dank u wel.
1: Ja. Ben, ik moet je ook groeten en weer uitnodigen voor een volgende keer, joh.
3: Ja, jongen.
1: Ja, we zijn begonnen met hip-hop, R&B en zo. En we zijn geëindigd met Zetdans.
3: Ja.
1: Dat was wel eens die taboe. Oké, dag.

Luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio maandagmiddag. Participatie, improvisatie. U heeft gehoord. Patricia Sweet heeft ons even tot nadenken gebracht. Let op je voeding. En hoe ga je om met die bacteriën in je mond? Hoe voorkom je dat? En wat kunnen ze allemaal veroorzaken? Ze even zegt, ze komt graag terug. We volgen u haar ook via internet. Vandaag heeft u geluisterd naar een eerste aflevering via Mart. Sam Jones die maakt een vijfdelige serie. En het is te volgen op YouTube. Gewoon Sam Jones intoetsen. Op YouTube dan volgens mij wijst het.

0: zichzelf hoor. Bijna een maand, langer dan een maand bijna geleden was hij in de studio en hij is terug, zoals afgesproken. Dat is de heer Benny Brown.
1: Goedemiddag Norman.
0: Yes, Benny Brown, een bekende radiopersoonlijkheid, is op internet. Nee, het is geen internet hè, waarmee hij bezig is. Bij die bekende radiostation die goed wordt beluisterd, zeg je?
1: Ik ben te beluisteren op de maandag, normaliter dus vandaag. Mm-hmm. Maar vandaag heb ik mezelf vrijgegeven.
0: Mooi.
1: Bij Dance Radio Amsterdam.
0: Dance Radio Amsterdam. En dance is gespecialiseerd in?
1: We draaien dus dance.
0: De naam vandaag, zegt
1: vandaag,
0: het al, ja.
1: De naam, maar ook R&B, hip-hop. Ja,
0: mooi.
1: Dat soort dingen.
0: R&B, hip-hop en laatst heb je me verrast.
1: Precies.
0: Toen je zei van nee, ik ben ook, ik ga mee met de tijd. Ja, maar, hip-hop.
1: Weet je, kijk, heel veel mensen kennen mij natuurlijk van de ballads.
0: Juist.
1: Daar ben ik ooit mee begonnen. En Anthony Hamilton was onlangs hier. Mm. En ik werd door een paar mensen geconfronteerd met de vraag van, wanneer ga je weer ballads draaien? En ik leg ze uit van, luister, als ik alleen maar ballads had blijven draaien, dan was ik niet zo ver en niet zo lang in die industrie gebleven als dat ik nu ben.
0: Ah.
1: Doordat ik dus breder ben gegaan, dus R&B en ook hip-hop, kan ik dus ook met andere artiesten werken.
0: Hé, daar zeg je wat inderdaad.
1: Dat heeft voor mij de deur geopend.
0: Ja. Je bent meegegaan met de stroming. Ja,
1: precies.
0: En maar, dan ga je straks ook meegaan met AI, want wat op ons afkomt nu allemaal.
1: Sterker nog, ik ben er al mee bezig. Ja.
0: Ja?
1: Je kan het altijd ter ondersteuning gebruiken. Het hoeft niet zo te zijn dat bijvoorbeeld jouw programma helemaal overgenomen wordt door AI. Je kan hem ter ondersteuning gebruiken.
0: Ja.
1: En ja, heel veel mensen die zetten gelijk hun voet op de grond van nee, dat ga ik niet doen.
0: Ja,
1: ja hey, het is je eigen keus, absoluut.
0: Dat was laatst een discussie. Want Jette.
1: Ja,
0: die gebruikt AI.
1: Ik heb het verhaal gelezen.
0: Hij vond het erg.
1: Ja.
0: Sommige mensen dan. En zeggen, nee, je ontkomt er niet aan.
1: Mm-hmm.
0: Je moet ermee omgaan. Daarnaast moet ik je toch ook vragen van nieuws. Wat heb je gevolgd in het nieuws? Want net heb je een onderwerp aangesneden. Sami dacht, hey, wacht even. Daar kunnen we het ook over hebben, want die Umberto Tan wordt vader, 60 jaar, kranten vol. En wat zei je net?
1: Ja, mensen moeten gewoon met hun eigen zaken bemoeien. Het is niet jouw leven, toch?
0: Ja.
1: Kijk, wat dat betreft, ik blijf het zeggen, ik ben in Amsterdam opgegroeid. Ik woon hier sinds 1971. Met dit soort dingen, je moet je vingers niet gaan branden.
0: Hmm.
1: Maar aan de andere kant, laten we eerlijk zijn, Umberto heeft natuurlijk ook aan het boulevarddesk gestaan om andermans leven.
0: Ah.
1: Snap je? Dus fight fire with fire. Oh. Dat is nu wat je krijgt.
0: Okay.
1: Dat krijg je nu natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, goed. Iedereen heeft zijn eigen mening.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg, hey, het is die man zijn leven. Who cares? In elk geval niet bij mij. Snap je? Zo kijk ik ernaar.
0: Ja. Zo, luisteraars, u hoort het allemaal en u heeft misschien ook een verhaal te vertellen straks hoor, komt u maar in, mogen even een sein. Benny Brown is hier, hij is eigenlijk, hij doet geen talkradio, draait muziek meer,
1: ja.
0: Gezelligheid, hip-hop en zo. Ik ben vergeten om hem te vragen van jongen, breng een paar pokus van je mee. Want nu heb ik hem gevraagd. Hij zei, ja, dat had je eerder moeten vragen. Ik heb er niet aan gedacht. Ik denk, ik kom gewoon te gast. Doe je ding en ik doe mee. Maar als ik het had gevraagd, had hij zijn eigen muziek meegenomen. Toch wil ik hem even weer terugbrengen in de tijd van toen. En hij gaat het zelf aankondigen. Wat hoort hij hier? Kijk even in de Eurocom. Ja, hij begint. Ja, denk na. Dit moet eerst komen.
1: In eerste aanleg zou ik zeggen: dit is een intro van Rick James, maar.
0: Ja, lijkt erop. Maar ja. Nu komt het. Oh, dit is een extended version.
1: Ja, daarom.
0: Vandaar.

speciale versie. Daarom herken je het nog niet, maar het komt eraan. Lange beretorie. Ja, nu. Jimmy Jam, Terry Lewis. We gaan even terug in de tijd. Change. You. Are my melody.

0: Yeah, I'm Terry Lewis. Hebben mooie focus achtergelaten. Ze zijn er nog, die twee. Hoe kennen ze, die Jimmy Jam en Terry Lewis? Wat hebben ze nog meer gedaan? Want jij kent de artiesten vooral. Dat is jouw specialiteit, de artiesten en hun managers.
1: Karen White, bijvoorbeeld.
0: Oké.
1: Okay. Maar natuurlijk Janet Jackson.
0: Mm-hmm.
1: Niet te vergeten, Alexander O'Neill.
0: Hey. Ja.
1: Dus eigenlijk alles wat uit Minneapolis, bijna alles wat uit Minneapolis komt, komt eigenlijk van de hand van Jimmy Jam en Terry Lewis. Want ja. Zij zaten ook in de band The Time.
0: De Prins. Ja. Ja. Ja. Prins had ze weggestuurd.
1: Door een ruzie, inderdaad. En Prins heeft eigenlijk wel spijt gehad, denk ik, van het wegsturen van die mannen. Want wat ze vervolgens gedaan hebben is onbeschrijfelijk.
0: Mm-hmm. Ze zijn groot geworden.
1: Ja, absoluut.
0: Miljoenen verdiend. Mm. En ik hoor ze de laatste tijd niet meer. Ik weet niet wat ze doen.
1: Oh, ze zijn wel degelijk bezig hoor.
0: Ja?
1: Oh, absoluut.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En kijk, Karen White was natuurlijk hier met Moederdag.
0: Ja.
1: En ik kon natuurlijk met haar over haar ex praten.
0: Ja.
1: Terry Lewis, van hey, hoe zit het? We zijn nog steeds vrienden.
0: Oh. Ik dacht dat ze met ruzie uit elkaar zijn.
1: Nee, maar dat zijn de verhalen, weet je. Maar als je een kind hebt, dan is het toch een andere verhaal, hè?
0: Ja. Welke artiest was laatst in Nederland? Net had je het over één.
1: Anthony Hamilton.
0: Anthony Hamilton, ja. Paradiso.
1: Uitverkocht huis.
0: Ja, heb ik gehoord.
1: Uitverkocht huis. Ja, mensen stonden echt in de rij van, zijn er nog kaartjes? Nee, sorry. Ja.
0: Heb je hem ontmoet?
1: Ik heb hem ontmoet, ja. Ja, maar ik bedoel, dat is mijn ding. Weet je, lekker low profile mijn werk doen.
0: Ja.
1: En ja, dat heeft mijn hypotheek betaald. Nee, maar zo moet je het zien. Maar daarom zeg ik, wat ik eerder zei. Als ik alleen maar ballads was blijven draaien, had ik die mogelijkheden niet. Maar nu heb ik wel de mogelijkheden om met andere grote namen te werken.
0: Ja. Mooi. Zijn er nog namen waarvan je zegt van, hou die in de gaten, die zijn opkoming of is er nog steeds aan de top?
1: Volgende week maandag bijvoorbeeld in 013, dat is in Tilburg, staat Ella May. Dat is een Engelse zangeres, echt van de wereld gewoon.
0: Ella May?
1: Ja, Ella May. Ja.
0: Ik nooit van gehoord, wat
1: nooit
0: doet ze?
1: Nee. Nou. Het is meer R&B, met een vleugje.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, nice. Luisteraars, indien u van die tijd bent, hè, u kunt de jaren 80 meenemen. Maar u mag ook zeggen van, nou, ik wil graag ook horen over nu hiphoppers. Den boy of no. Vertel over ze, wat vindt u van ze? Wie of wie? 020-471-4299. We hebben het over muziek. En muziek verbindt. Sommige mensen die gaan door, anderen zijn blijven steken. Mm. Dus misschien kunt u ons wat tips geven van waarnaar we moeten gaan luisteren.
1: En vooral voordat mensen een spervuur op mij afsteken.
0: Mm.
1: Ik wil even benadrukken dat mijn werkgebied, zoals ik het altijd noem, voornamelijk met mensen uit Amerika is.
0: Mm-hmm.
1: Dus als mensen mij over Nederlandse artiesten vragen gaan stellen, dan moet ik daar een antwoord op schuldig blijven.
0: Of Natska Sekoloko.
1: Nee, dat soort dingen moet je me echt niet vragen.
0: Maar je kent ze wel.
1: Ik woon hier sinds mijn 11e.
0: Ja, ja, ja.
1: Snap je? Ik bedoel, er is zoveel in mijn leven gebeurd.
0: Ja. Nee, dat is begrijpelijk.
1: Misschien moet ik toch mijn boek gaan schrijven.
0: Hé, hey, daar zeg je wat. Geen slecht idee.
1: Ja.
0: Ik zie heel veel instrumenten hier, jongen. Maar dat was niet de bedoeling. Nee, maar goed. Dat zien we straks, ja. Maar er wordt gebeld. Twee lijnen zelfs.
1: Sam?
0: Even kijken. Hey, wie bent u? Welkom. Nee, u bent het niet. Dan is het...
2: Ja.
0: Ja, bent u dat?
2: Met Lisbeth Norman.
0: Ah, Lisbeth, welkom. Hoe gaat het?
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Als de andere meneer Brown.
0: Brown, ja. Brown heet hij. Benny Brown.
2: Ja, trouwens, Nazca Psycholoco, ik was er zelf niet hoor, maar ik was er iemand die waren in het concertgebouw, hè, gisteren.
0: Ja, dat is geweldig, heb ik gehoord. Ja, in het concertgebouw, ja. Nazca Psycholoco.
2: Psycholoco, ja, ja.
0: Andere tori.
2: Ja. Heel bijzonder, ja.
0: Mooi,
2: heel
0: mooi.
2: Bijzonder. En ik denk dat ze vandaag in meer en vaart zijn, volgens mij. Maar ik bel om te zeggen, weet je, het is zo leuk. Laatst hebben ze, om terug te gaan in de tijd, hè. Het is leuk, ontzettend leuk. Aan de ene kant denk je, what the fuck? Wat is dit? 50 jaar geleden, dus. Dat was van radio, iemand zette van een of andere omroep, hoor. Die zette een fragment van de Tafarens.
0: Hey. Ja.
2: And heaven must be missing an angel.
0: Ja.
2: Dus ik maakte een opmerking. Ik zei, nou, moet je nagaan, hè. Bijna Schal Haarlem, 50 jaar geleden. Ja. Was ik bij de eerste optreden van de Tafarens.
1: Mm-hmm.
2: In Haarlem.
1: Ja.
2: Dus vandaar mijn opmerking van, hoe is dat mogelijk? Weet je wel, de tijd vliegt en de tijd is een soort sluipmoordenaar ook, hè. Maar, wat er gaat, maar we hebben op 28 oktober, weer 50 jaar geleden,
0: Is
1: het niet Songs in the Key of Life? Is het album?
2: Ja, die gaat hij, dat komt hij doen op 28 oktober, is hij in de Psychodome. Stevie Wonder.
0: Oh.
2: Ja, ik probeer een kaartje te scoren. Maar nee, Norman, die kaarten zijn verschrikkelijk duur.
1: Ja,
0: no? Waar moet je aan denken?
2: 200 zoveel, 300 zoveel.
1: Ja.
2: Misschien, ja, ik zit te kijken naar €150 zo. Misschien nog 150. Maar ik wil niet, nee, drie zoveel is mij te heftig. En natuurlijk, ik ben bij Mojo's heb ik gekeken. Maar daar zijn ze, die vroege kaarten, die vrijdag is die verkoop begonnen. En die zijn

0: helemaal uitverkocht weer. Dus die duurdere klassen zijn, kaarten zijn er nog. Maar u weet hoe dat gaat, hè, met die oplichters, mensen die die kaarten opkopen.
1: Ja.
0: En dan voor dubbele of driedubbele van de prijs, misschien zelfs het vierdubbele van de prijs, willen doorverkopen.
1: Black market, ja.
0: Ja, dus ik weet het niet of het mag gaat lukken. Maar mensen die geïnteresseerd zijn, Stevie Wonder is er. En het gaat puur om dat album, hè.
1: Dat is het best verkochte, volgens mij nog steeds.
0: Ja, 50 jaar geleden, 1976, is het uitgebracht. Ja. Songs from the Key of Life.
2: Songs in the Key of Life.
1: Ja,
0: Isn't She Lovely, Sir Duke.
2: Ja, ja.
0: Weet je wel, daarvoor komt hij speciaal naar Nederland.
1: Wauw.
0: Om dat te vieren. Met Norman en Vivien Walute. Dan mag ik daarmee.
1: Aboom. Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi. Ze brengt het mooi. Hey. We gaan inderdaad terug. Ja. 1976 is dit. De gebroeders Tavares. Heaven must be missing an angel. Flashback.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de Westfriesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar naast Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 10 september Arnhem, Muses Stadstheater. 13 september Amsterdam Concertgebouw. 14 september Schouwburg Utrecht. En 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd. Met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dag lieve luisteraars, goedemiddag, wees welkom. Normen hier, het programma Marticipatie, waar wij u straks vragen om mee te doen. Dat is sowieso, en net kon ik niet praten, want ik moest kouwen. Een moffel voor mij, per de in beweging. En ik heb een specialist vandaag in de studio. Straks gaat u het fijne ervan horen. Maar ik mag niet met een mond vol praten. Ik moet kouwen. Zoveel mogelijk kouwen. Heb ik gedaan. Zit nog een restant ergens, maar ik kan ermee leven. Goed, luisteraars, laat mij u vertellen dat wij vandaag ook het trieste bericht binnen hebben gehad. Dat mevrouw Tara Umrosing Pharma er niet meer is. Een week geleden hebben we hier een bijeenkomst georganiseerd. Omdat we het verhaal hadden gehoord dat het niet goed gaat. En een paar mensen waren op bezoek. En hebben hun verhaal verteld hoe ze Tara hebben leren kennen. En wat ze allemaal heeft betekend voor velen. Dus bij deze condoleren we de hele Surinaamse gemeenschap. Natuurlijk haar familie eerst. Maar u ook, indien u vond dat ze goed werk heeft verricht. Ze heeft haar best gedaan. Maar helaas, Sikikong. En nu is ze er niet meer. Dus we condoleren haar later. Misschien meer uitgebreide informatie over Tara. Ik weet dat Maureen ermee bezig is. Zij is namens Mart bezig op haar manier. En dan gaan wij vrij uitgebreid of dieper op zaken in. Wat betreft Tara Umrosing Pharma. Sterke, respectvolle vrouw. Heeft haar best gedaan. Maar agwe, sari. Goed. Vandaag gaan we het even ook hebben over uw mond, uw moffo. Wat eet u allemaal? Hoe eet u? Wat eet u? Wat gebeurt er allemaal wanneer u eet? Maar eerst, zoals afgesproken, een bijdrage van collega Sam Jones. Tot zo. Je zou het niet zeggen, maar het slavernijverleden werkt nog altijd door in onze gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid. Op de MOFO Academie, een uniek concept, delen deskundigen hun kennis en ervaring en krijgen deelnemers praktische tips voor een gezonde en smakelijke toekomst. U gaat nu luisteren naar een verslag van de eerste bijeenkomst.
1: MOFO Academie begon met een bakje soep. Geen okrosoepel of pindasoepel, maar heerlijke groentesoep. Van onder andere broccoli, courgette en pijnboompitten. Meer dan 40 personen doen mee aan de bijeenkomsten die toegespitst zijn op een gezonde toekomst.
2: Ik ben Rolien Mathurin. Ik ben van Surinaamse afkomst. Wij Surinamers houden van lekker eten.
1: Lekker eten kan geen kwaad, maar toch kan het ons ook de das omdoen.
2: Ik heb diabetes, ik heb slaapapneu. Dus dat wil zeggen, ik moet iets aan mijn gezondheid gaan doen. Weet je dat het beter gaat?
1: Het unieke van MOFO Academie is dat hier voor de eerste keer een link gelegd wordt tussen het slavernijverleden, voeding en wat we eraan kunnen doen. Want hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, overgewicht of zwaarlijvigheid, diabetes, ze kunnen een gevolg zijn van het verleden. Weet ook mondhygiënist Patricia Sweet, initiatiefnemer van MOFO Academie. Ze heeft zich verdiept in de materie.
3: Ik kwam erachter dat mensen, vooral de nazaten van het tot slaaf gemaakte, toch verschillende systemische ziektes hadden. Zoals diabetes en hoge bloeddruk. Het zal toch wel ergens aan liggen. En ik zag het ook in de mond. En toen dacht ik, misschien is voeding wel belangrijk.
1: En daar zit de link met goedkope en vroeger ook hardnodige voedzame slavenkost. Die zijn oorsprong vaak vindt in de koloniale tijd. We noemen ze tegenwoordig traditionele Surinaamse en Caribische gerechten. Zoals lekkere moxalesi, funji of bachao.
3: Vis was voor de rijke planters, vis was voor de plantagehouders, vis was niet voor ons verse vis en vers vlees. Maar als de vis al niet meer zo goed was, konden we het zouten. En als er dan vis was, gezouten vis, waren we heel blij. Dus we hadden dan rijst met een beetje zoute vis. En dat was heerlijk, we waren gelukkig. En het geluksgevoel, dat hebben we nog steeds als we jarig zijn. Dan hebben we heerlijke moxalesi met zoute vis. Bakkeljauw moxalesi, maar we zijn dan blij. Maar dat is van vroeger, het is overgeleverd. Wij als nazaten van de tot slaaf gemaakt vinden het nog steeds een delicatesse. Als we bakkeljauw moxalesi op onze feesten hebben.
1: Feesten en lekker eten, dat mag natuurlijk wel. En onze traditionele gerechten mogen we behouden. Maar we moeten geen bergenrijst eten en veel gezonder eten. Salade, groenten en veel meer vers fruit. Sowieso minder zout en ook veel minder zoet. Voedingsexpert Ineke Ebes, die ook betrokken is bij Moffel Academie, kwam met een zelfgemaakte verrassing. Een chocoladegebakje leek het wel. Heerlijk. Zoet.
4: Daar zitten dadels in. Ja, die zijn gezoet met dadels. Die zijn natuurlijk meer zoet. Maar met de hele dadel. Dus niet de stroop of de suiker eruit halen, waardoor het weer heel slecht is voor je bloedsuiker. Maar echt de hele dadel. Zodat er ook veel vezels in zitten. Veel vitamine, mineralen zitten er in dadels. En gek genoeg is het heel zoet. Maar is het toch veel beter op je bloedsuikerspiegel. Dus deze taart kun je gewoon eten. Zoveel je wil.
1: Gezond eten is ook lekker.
4: Heel lekker, ja, veel lekkerder nog. Dan krijg je smaak tenminste weer terug.
1: Mm-hmm. Is het lekker?
5: Super, fantastisch. Blij maken.
6: De pieken. En 7 en 8.
1: Moffel Academie is niet alleen passief kennis opdoen en lekkere dingen proeven, maar ook bewegen. Onder aanvoering van Patrick IJzer zwaaien met de armen. En dan gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en weer opstaan.
7: Ik laat ze ogenschijnlijk gekke dingen doen, maar dat is juist het bewegen. Ze doen het een paar keer, op een gegeven moment, je hoeft maar een paar keer te gaan zitten en te gaan staan, te gaan zitten en te gaan staan. Wat er namelijk gebeurt, is dat je hart gaat sneller kloppen, je bloeddoorstroming komt op gang, je gewrichten bewegen, er komen stoffen vrij. En dat is wat het met iemand doet, hè? Bewegen. Bewegen is heel belangrijk.
1: Goed voor de vertering ook van het etering.
7: Ja, kijk, je moet niet natuurlijk als je goed gegeten hebt meteen gaan hardlopen, want dan is het niet goed. Maar wat het met je doet, je wordt je bewust van je lichaam, je gaat letten op je voeding. En dat zijn dingen die je nodig hebt. Net wat je zegt, het een kan niet zonder het ander.
8: Nou, de eerste aflevering was dit van de Moffel Academie, die onlangs van start ging. Volgende week een verslag van deel 2, gemaakt door Sam Jones. Moffel. You Moffel. Ja, you Moffel, Saenya Alassani. Wees opgepast, want ze zit hier vandaag in de studio, luisteraars, niet om ons bang te maken, maar ze is hier om ons meer duidelijkheid te geven. Ze zit hier. We zijn blij, het heeft een tijdje geduurd, want ik heb het al een keer over gehad dat we haar gaan uitnodigen, vrij uitgebreid praten. Maar vandaag is ze hier namens Moffel, initiatiefnemer, mevrouw Patricia Smit. Welkom in de studio.
9: Dank je, Norman.
8: Goed, voor de nieuwe luisteraars vragen we altijd, hoor. Wie is Patricia Smit? Wat doet ze? Wat vindt ze leuk om te doen en wat vindt ze absoluut niet leuk?
9: Nou, Patricia Smit is heel enthousiast, vooral nu. Maar ik ben mondhygiënist en ik heb me vanwege het feit dat er zoveel patiënten bij mij in de stoel zitten met allerlei systemische ziektes, ben ik op zoek gegaan naar de missing link. Want er was iets aan de hand in die mond. Sommige patiënten kreeg ik gezond. En bij de anderen, ik deed precies hetzelfde en het ging niet. En ik dacht, er is iets, maar ik weet niet wat het is. Ik zit al meer dan 27 jaar in Amsterdam Zuidoost, in de praktijk, Groeneveen. En ik heb best wel veel ervaring, want 5 jaar daarvoor werkte ik ook al in Zuid. In die tijd was het Zuidoost een no-go area, niemand wilde in Zuidoost zitten. Maar ik vond het een grote uitdaging om ook in Zuidoost te zitten, in de Bijlmer. En wat mij opviel is dat ik het elke keer net niet gezond kreeg. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik na jaren op zoek gegaan te zijn naar de missing link, heb ik het gevonden. Maar als je erover wil praten, dan moet je er ook een studie van maken. Dus ik heb 4 jaar gestudeerd. Ik ben afgestudeerd orthomoleculair geneeskundig therapeut, HBO-niveau in Balk, Friesland. En daarna heb ik nog een jaar maag- en darmverdieping gedaan. En nu ben ik doorgegaan op de universiteit en ik doe dan de klinische psychoneuro-immunologische wetenschappen. Kijk. En ik ben erachter gekomen dat alles met alles verbonden is. Je kan niet een mond apart van het lichaam zien. De mond zit in hetzelfde lichaam. Dus alles is met alles verbonden. Als je de mond gezond wil krijgen, moet je de rest van het lichaam ook gezond krijgen. Ja. Zodat je een optimaal resultaat krijgt. En dat is wat ik dus wil verkondigen. Kijk, mijn studie heeft duizenden euro's gekost. Maar niet iedereen kan en wil de studie doen. Dus mijn missie is om het zoveel mogelijk aan mensen uit te leggen. Ze hoeven er niet voor te betalen. Maar ik denk dat als wij deze informatie aan de mensen, als we dit allemaal vertellen, dat ze zelf de juiste keuze kunnen maken. Dus wij gaan ook niet zeggen, nou dat en dat mag je niet eten. Nee, we vertellen, wat doet het met je? Wat gebeurt er in je lijf als je bijvoorbeeld brood zou eten? Wat doet het met je? En dan kan je zelf bepalen, nou, vanaf nu eet ik dat en ik eet dat.
8: Mm-hmm.

0: Nou, dat is mooi, want net heb je mij een stukje brood gegeven hier. Is het brood, Brian?
1: Het is notenbrood.
0: Notenbrood, oké. Maar ik zag boter erop. Toen zei ik van, jee, ik eet geen boter. Waarom dat je, zet je boter erop? Ze zegt van, nee, eten, eten, eten. Ja. Waarom, waarom?
1: Nou, het allerbelangrijkste van een broodje met boter is de boter. En dan, ik zal niet helemaal alles vertellen over de granen, want dat is dan, dan zou je op de Moffa Academie moeten komen. Maar boter, dat zijn de juiste vetten. Maar dan moet je wel roomboter nemen. Dus geen margarines of halverines of al die andere verschillende boters. Ook de vetten zijn heel erg gezond. Je kan geen vet verbranden als je geen vetten toevoegt aan je eten. Dus als je een salade neemt zonder vetten, dan gaat die salade niks doen. Dus je doet de salade, dan doe je groene olijfolie op. Dus doe je wel de juiste vetten. Mm-hmm. Onze kokosolie, onze olijfolie is eigenlijk de beste de olie.
0: Kijk, zie je, en daar gaat die discussie weer. Hè? Ik hoor mensen soms zeggen, nee, kokosolie niet goed, het stolt. Alle olie dat stollen, hè, dus dat stolt, is niet goed voor ons.
1: Nee, wordt dat is
0: gezegd.
1: Helemaal niet waar. En er is nergens geen wetenschappelijk bewijs dat dat zo is. Integendeel is kokosolie het allerbeste olie voor je lijf, voor je lichaam, binnen en de buitenkant. Allerbeste, zelfs beter dan olijfolie, zou ik bijna willen zeggen.
0: Weer gezegd hier, luisteraars, via Maart heeft u het gehoord. Bespreek het ook met uw huisarts of wie dan ook. Dat je kokosolie gewoon door
1: kun je gewoon gebruiken.
0: Je bent hier om, je hebt gezegd ook, ja, ik hoop dat er vragen ontstaan uit het gesprek wat wij net hebben uitgezonden, ook van Sam Jones, is mooi. Mooi om te zien, hè? Het is ook op YouTube te volgen, hè?
1: Ik zeg het wel. Ik wilde erbij zeggen, Norman, je hebt geen brood gekregen gemaakt van granen. Je hebt dus echt brood gekregen gemaakt van noten.
0: Van noten.
1: Het is gewoon een notenbrood. Het houdt je de hele dag. Heb je een verzadigd gevoel. Het doet niets met je bloedsuikerspiegel. Het piekt helemaal niet. Integendeel. En het gaat op je verbranding zitten. Dus eigenlijk heb je het beste brood gegeten. En een roomboter erbij, zodat je je vetten kan verbranden.
0: Ja. Nou, het was niet een grote bigitawa, luisteraar. Een stukje, een klein stukje. Dus,
1: maar het vult wel.
0: Smaakt naar meer, eerlijk
1: en
0: gezegd.
1: En het mooie hiervan ook is, en dan komen we op het andere puntje waar we het vooral over hebben gehad. Hmm. En daar had je het net ook al over, Norman, kauwen.
0: Kauwen, ja.
1: Kauwen is echt zo essentieel, zo belangrijk. We zijn, want dan beginnen spijsvertering. We zijn ook met een soep begonnen, hoorde je in dat filmpje. Maar in de soep, op de soep, hebben we pijnboompitten, we hebben notenstukjes, we hebben verschillende stukjes bosuitjes. De soep staat dus gevuld, zodat we kunnen kauwen. Mm. Anders denkt het lichaam, er komt drinken aan, maar er komt eten aan. En kauwen begint eigenlijk al in je mond. Je spijsvertering begint in je mond.
0: Ja.
1: En als je goed kauwt, dan maak je voedsel kleiner, je mengt met speeksel en dan begint het deel van die hele spijsvertering. En daarna komt er voedsel in je maag.
0: Mm.
1: En we hadden het, het is van mond tot kont, hè, dus je doet het in je mond. Daarom moffo betekent mond vol gezondheid. Je mond moet niet alleen gezond zijn, ook wat je in je mond stopt moet gezond zijn. En als het dan in je maag komt, heb je maagzuur nodig. En maagzuur heeft een hele belangrijke functie, onder andere bij het verteren van eiwitten. En bij onze bescherming tegen bepaalde micro-organismen. Bijvoorbeeld, in de mond zijn er een heleboel bacteriën. En sommige zijn heel gevaarlijk. Zo gevaarlijk dat het hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Maar als je die bacteriën zou slikken, doorslikken, dan gaat de maagzuur, jouw maagzuur, gaat ervoor zorgen dat die bacteriën geëlimineerd worden. Toch? Want die bacteriën zijn de foute bacteriën. Heb je niet genoeg maagzuur, dan gaat die door naar je darmen en daar veroorzaakt je natuurlijk problemen. Probleem eigenlijk voor van deze bacteriën, en ik zal het noemen, het is de Porphyromonas gingivalis, je kunt het opzoeken, die kan

0: via de bloedbaan naar het hart komen. Dus dat is eigenlijk zo belangrijk. Je moet niet meer bloeden in je mond. Die mond moet gezond zijn. Zodra je poetst of je gebruikt een tandenstoker.
1: Ja, ja, ja.
0: En je ziet bloed aan je tandenstoker.
1: Ja.
0: Moet je meteen bij me komen.
1: Well, ik zie het vaak hoor.
0: Norman, dan mag jij direct bij me komen. Want ik doe ook tandenstoken elke dag en ik bloed niet.
1: Hmm.
0: Die bloedbanen moeten vooral niet open liggen. Dat is die bacteriën die eigenlijk in je mond leven in een pocket. Als die via de bloedbaan naar binnen komen, ja, waar gaat het bloed naartoe? Wordt toch gepompt? Dus het allerbelangrijkste is, je mond moet gezond zijn.
1: Ja.
0: En parodontitis, ik vertelde het ook al eerder, als je een operatie krijgt, een hartoperatie, en je hebt parodontitis, het bloed in je mond, trekken ze al die tanden. Ik had een patiënt, ik vertelde dit verhaal, en ze zei, Patricia, mijn baas, dit is gebeurd met mijn baas. Hij was boos. Hij kwam. Hij had een hartoperatie. En ze hebben al zijn tanden getrokken. En hij was zo boos. Maar nu heeft hij geen tanden meer. En toen vertelde ik waarom ze dat doen. Want de kans dat het weer gebeurt is groot.
1: Zo.
0: En als die tanden eruit zijn, zijn die bacteriën ook weg. Maar eigenlijk willen we onze tanden behouden,
1: nee, ja,
0: hè, Norman?
1: Ja.
0: We willen wel kauwen. En tanden zijn zo belangrijk om ons voedsel fijn te kauwen. Ook gewoon, je gezicht ziet er dan ook beter uit. Anders gaat het wat hangen. Want als je geen tanden meer hebt, heb je natuurlijk geen houvast. Dus weinig bot. Dus het is een dubbele, die naam is dubbel.
1: Zo.
0: Mond vol gezondheid, die mond moet gezond zijn, maar ook wat je in je mond stopt. En dan komen we weer terug bij maagzuur. Zorg dat je mensen die dan oprispingen hebben en die vinden, oh, ik heb zoveel maagzuur. Nee, nee, nee, je hebt juist een tekort aan maagzuur. Want als je een tekort aan maagzuur hebt, kun je je eiwitten niet verteren. En dan gaat het een beetje rotten, want doordat je die eiwitten niet kan verteren, blijft die hangen, ik sacheer een beetje hoor, een beetje Jip en Janneke taal. Nou, dan rot het en die rottingsbacteriën, dat komt omhoog, die zuren. Heb je genoeg maagzuur? Heb je nergens last van? Kun je alles goed verteren? Kun je alles goed knippen? Al die eiwitten. En maar als je, ik zeg ook altijd tegen mensen, heb je last van maagzuur dat opkomt, heb je te weinig maagzuur. En je hebt genoeg nodig om alles aan te kunnen.
1: De luisteraars, ze zit hier vandaag niet namens Norman, hè. Ze is gekomen namens alle luisteraars. Het verhaal is ook verteld, hè. Slavernij, oorzaak en gevolg. Het is ergens gebeurd. We eten zo'n visie. Eens heb je me ook een mooi verhaal verteld waar ik van schrok. Over roti. Iets met roti. Met dan nog aardappel en dan nog iets erbij.
0: Ja, het is te veel.
1: Kan je het nog eens een keer vertellen?
0: Ja, het is echt te veel.
1: Wat was het nou?
0: Nou, we eten aardappelen op onze roti.
1: Ja.
0: Dat is allemaal zetmeel op zetmeel. Heel veel glucose komt naar binnen. En ons alvleesklier is niet in staat al die insuline aan te maken om die glucose weg te vangen. Dus eigenlijk zouden we, kijk, er is ook een ei bij, hè?
1: Ja.
0: Je kan makkelijk ook een ei gewoon eten met groenten. Dat is eiwitten met koolhydraten. Dus die combinatie is fantastisch. Maar we eten veel te veel. Kijk, Surinamers eten ook aardappelen op hun rijst, hè?
1: Ja, ja.
0: Het is dubbel. Je doet toch ook geen rijst op je aardappelen. Dus Nederlanders doen dan ook niet bergen rijst op hun aardappelpuree. Het is en-en. Dus eigenlijk zouden we, weet je wat we zouden moeten doen, maar, Norman? Je moet naar je bord met rijst kijken. Dan halveer je het. Er is een ruimte voor groenten. Maar eigenlijk, en eiwitten, we hebben zoveel rijst op ons bord, we scheppen zoveel, dat er geen ruimte is voor groenten en eiwitten, dan doen we het op ons rijst. Maar zo werkt het niet. Halveer je portie, dan heb je opeens zoveel plek om genoeg groenten en eiwitten erbij te doen.
1: Ja, oké.
0: En daarna haal je drie

0: kwart van je rijst weg. Dus eerst begin je met halveer je portie. Wat ik ook stiekem heb gedaan, maar Norman, en ik heb het niet echt verteld, maar iedereen krijgt dus een bord, een soepkom en een schotel mee. Want ik ga niet staan wassen, je krijgt eten, neem je het mee naar huis, volgende keer neem je het weer terug. Maar een bord is ietsjes verkleind.
1: Ja, zonder dat ze het weten.
0: Dus eigenlijk, als je een vol bord opschept, is het al minder. Want je bord is klein. Kleiner. Het is nog wel een bord.
1: Ja.
0: Maar als je het vergelijkt met de borden thuis, merk je...
1: Dat het kleiner is. Oké, waarvoor? Een mooie naam trouwens, hè? Dat doet me direct denken aan... Hey, je mond is zo belangrijk, wat je erin stopt. Voor wie is het bedoeld? Je zei het is gratis. En als ik nu luister en ik zeg ik wil meedoen, wat dan? Wat moet ik doen?
0: Ja, je kan zo meedoen, Norman.
1: Ja.
0: Wat ik wel vraag is dat de mensen eerst bij mij komen, want ik neem een kweek. Ik neem een bacteriekweek uit je mond en dat stuur ik naar het laboratorium. En daar kun je precies zien welke bacteriën je hebt, Norman.
1: Zo.
0: En dan weet je ook als je die gevaarlijke bacteriën hebt. Dus er zijn twee gevaarlijke, de aggregatiebacter actinomycetum comitans en een Porphyromonas gingivalis. En die noem ik Trump eigenlijk.
1: Trump.
0: Ja, en waarom noem ik hem Trump? Omdat hij in zijn eentje niet zoveel kan doen. Maar wat doet hij? Hij mobiliseert die andere bacteriën die eigenlijk een beetje twijfelden. Die maakt hij slecht. Dat zijn dus pathobionten. Dus eigenlijk kun je ook goed worden, maar hij maakt je slecht. Dus net als wat Trump deed om het Capitool aan te vallen, kon hij niet in zijn eentje. Maar hij heeft gewoon doodgewone mensen die hun kinderen naar school brachten, heeft hij helemaal boos gemaakt. En die zijn massaal Capitool met z'n allen, duizenden, zijn ze het Capitool gaan. Nou, dat gebeurt er in je mond. Als die PG, die Porphyromonas gingivalis, er zit, is niet eens zo gevaarlijk als die andere, maar hij kan, doordat hij met z'n allen gaat aanvallen, dan wordt hij wordt dan zo gevaarlijk dat die ontstekingen gigantisch en groter en veel bloeding en veel peus en veel, hè, dat gebeurt dan in de mond.
1: Oké. Okay. Maar voordat ik naar je kom, hè, dus we hebben een afspraak.
0: En dan, ja.
1: Goed, stel je voor dat ik zeg van oké, dan ga ik extra goed poetsen, want ze gaat...
0: Dat maakt niet uit.
1: Oh.
0: Ik kan ze toch vinden.
1: Wauw.
0: En dat komt omdat die bacteriën die ik wil vinden, die zitten in de diepste pockets. Je kan poetsen wat je wil, jij komt niet in die pockets. En die bacteriën veranderen dan in anaerobe, dus ze kunnen overleven zonder zuurstof. Want in de diepste pockets is vocht. En daar gaan ze dan wonen en daar gaan ze het bot, jouw bot afbreken. En als je bot afbreekt, vallen je tanden uit je mond.
1: Ja, ik ken een verhaal van een dame die zei dat haar tanden spontaan uitvielen. Ja, ja.
0: Botafbraak, parodontitis. Ja. Dus je komt en dan kijk ik naar de situatie natuurlijk. Ik neem een kweek, stuur ik naar het laboratorium. Dan doe ik de interventie. Want dit is een interventie, dus een gezonde eten, gezonde leefstijl. Het gaat nog veel verder, hè? Want de docenten die ik heb uitgekozen zijn... Kijk, we hebben allemaal de opleiding gedaan, maar ik kan niet alles, Norman. Ik heb wel van alles gemaakt en gedaan. En ik doe ook een stukje met sofrologie, dat is dus iets anders, dat komt op een ander moment. Maar ik heb de docenten uitgekozen omdat dat hun expertise is. En dat is die interventie. En vanaf de eerste dag zeiden mensen al, ik ga iets veranderen. Want nu pas snap ik het. Nu begrijp ik het ook veel beter. Want ik heb het ook echt zodanig uitgekozen dat het mensen pakt. Ik ben zelf Surinamer. Ik woon zelf in de Bijlmer. Ik werk in de Bijlmer. Ik kan een klein beetje aanvoelen wat mensen belangrijk vinden om te horen. En wat zouden ze kunnen veranderen in hun leven. Dus ik merk ook dat mensen dat wel... Want je kan het aan een heleboel mensen vertellen, maar het dringt niet tot ze door.
1: Nee.
0: Pas op het moment dat je het op een dusdanige manier vertelt, dat ze het echt tot zich, dat ze het begrijpen, dan komt die verandering in hun leven.
1: Ik heb de luisteraars nog niet opgeroepen om te bellen, maar ze voelen zich geroepen om te bellen. We hebben de telefoons hier rinkelen.

0: Dus ik ga de eerste beller zo direct in de uitzending zetten. Maar er was nog iets. Ja, mijn tandarts. Want ik heb een tandarts. Hè. Ik ga,
1: sowieso.
0: Zo. En die zegt, je moet vloggen.
1: Flossen.
0: Na het eten. Flossen, hè? Flossen ja, met een bepaalde maat.
1: Stoken. Ja, met ragen.
0: Ja, ragen, ja, dat heeft ze gezegd. Ja. En je moet het elke dag doen.
1: Ja, en weet je waarom, Norman?
0: Ja.
1: Ik vergelijk het, en nu ga ik weer even chargeren. Ik vergelijk het altijd met een oksel. Als jij doucht en je wast je hele lichaam, je doucht dus alles, maar je vergeet je oksels, dan ruik je nog steeds naar zweet. Als je poetst en je vergeet tussen je tanden te stokeren, heb je eigenlijk niet gepoetst.
0: Wat?
1: Want tussen je tanden, daar gaat het zitten. Net als die oksels. Het heeft geen zin om te douchen als je oksels niet doet. Je hebt zelfs mensen die niet eens kunnen douchen, maar hun oksel doen ze wel snel om fris te zijn. Dus zelfs als je niet kan poetsen, maar als je die rager gebruikt, ben ik al blij. Daar gaat het zitten. Daar gaat het koeken. Daar gaat het broeden. Daar komen die bacteriën eruit. Daar gaat het ontsteken. Omdat je het niet doet. Daar blijft het allemaal in, ertussenin. En het is echt waar, Norman. Voor de grap zou je moeten stoken en het moeten ruiken.
0: Zo.
1: Je valt bijna flauw. Omdat het al bijna gaat rotten. Want als je het elke dag doet, dan blijft het fris. En ik raad ook mensen aan eerst te flossen of te stoken of te rageren. Ragertjes vooral. Dan is het fris en dan poetsen. Want dan gaat die frisheid tussen die tanden. Als je eerst gaat poetsen en dan ga je ragen, ja, dan komt die troep er weer uit. En dan, dus probeer eerst te rageren, dan is het lekker open. Dan ga je poetsen, dan komt die frisheid. Want je hebt mensen, ja, ik heb net gepoetst en toch ruiken ze iets in je mond. Van, jij hebt wel net gepoetst, maar ik ruik toch iets. Nou, dat zit dus omdat ze tussen hun tanden niet hebben schoongemaakt. Dat is je oksels.
0: Wow.
1: Je ruikt toch de zweet als je met een doucht.
0: We leren hier veel. We zitten in de klas. Stel. De luisteraars van mama, die schrikken zo thuis. Want ze denken van, oh, al die tijd. Wie daar? Welkom in de uitzending. Goeiedag. Hallo beller. U bent erin hoor. Ik hoor u. Op de achtergrond. Dan hebben we geen tijd. Dan laten we de lijn vrij voor andere luisteraars. 020-471-4291. Luisteraars, wat hoort u hier allemaal? Schrikt u ervan of zegt u, nee hoor, dit wist ik al lang. Ik doe het elke dag. Kragen, elke dag ben ik bezig met hoe noem je ze weer? Die
1: ragers.
0: Ja, die
1: ragers,
0: met een kleine
1: stokers.
0: Tandenborstel, zo'n dunne.
1: Een kleine borstel.
0: Doen.
1: Kleine
0: dus
1: borstel.
0: Elke dag kan geen kwaad.
1: Kan geen kwaad. Het is juist heerlijk en fris als je het elke dag doet. En dan bloedt het ook niet meer.
0: Hmm.
1: Dan stopt het bloeden meteen. Na een paar dagen, als je dit elke dag doet, bloedt het nooit meer.
0: Zo, en de grote vraag is nu, is het besmettelijk? Want Norman houdt van zoenen, kussen. Niet ik alleen, maar ook anderen, hè? Die kussen de hele dag.
1: Wat bedoel je? Is wat besmettelijk?
0: Dat wat in mijn mond gebeurt, kan ik het overdragen. Ja,
1: dat. Kijk, je zegt het heel goed,
0: ja.
1: Norman. Eigenlijk is dit helemaal niet besmettelijk. Maar overdracht vindt direct plaats bij kussen.
0: Zo.
1: Direct. Dus wie je ook kust, vindt direct overdracht plaats. Maar is het erg? Ik had het al eerder gezegd. Nee, als jij een gezonde mond hebt. Als ik een gezonde mondflora heb, een goede mondhygiëne, kan ik iedereen zoenen. Want die bacteriën van die man die dus ontstekingen heeft, gaan dood in mijn mond. Want ze willen op een plek waar er geen zuurstof is. Maar ik heb geen diepe pockets. Dus ik zal het proeven. Het zal een beetje zout aanvoelen. Ik weet het, weet ik niet. Een beetje. En dan, nou ja, maar het doet niks met mij.
0: Oké.
1: Maar als jij geen goede mondhygiëne hebt, en je zoent iemand, dan kunnen die bacteriën heerlijk gedijen in jouw mondflora.
0: Zo.
1: En dan wordt het extra cumulatief erbij. En dus heb je nog veel meer schadelijke bacteriën. En dan, het is de omgeving die je creëert dan,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. Je bent in de uitzending. Je bent erin. Welkom. Goedemiddag. Maat Radio.
2: Ja, met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
2: Ja, ik had dit onderwerp al eerder aangekaart. En ik weet niet of u zich nog kan herinneren. Ik heb al eens het 7 uur morgens ga ik nog mijn gebit flossen en ragen. Ja. Want ik heb een gelezen ook. Dat als je die bacteriën in je mond, en je kunnen dus naar je dingen gaan. In je bloedbaan, hè. Naar je hersenen en je hart.
0: Ja.
2: En dan kun je ook een hartstilstand of zo krijgen of een beroerte. Dus dat wetende neem ik mij verantwoordelijkheid. Ja.
1: Heel mooi. Heel mooi. Ja. En het is niet om mensen bang te maken.
2: Wat zegt u?
1: Het is niet om mensen bang te maken, maar het is wel iets om over na te denken.
2: Ja. Ja. Je mond heeft heel veel connecties met de rest van je lichaam, hè?
1: Klopt.
2: Je hersenen en je hart.
1: Klopt.
2: Ja. Dus is een heel belangrijk deel van je lichaam, wat je eigenlijk goed moet onderhouden en verzorgen.
1: Ja. Heel mooi gezegd. Heel belangrijk deel van je lichaam.
2: Ja, klopt. Ik moet even gaan googlen wat is eerst belangrijk. Maar ja, u bent tandarts, u kan het mee. Ik heb ook tandarts.
1: Ik ben mondhygiënist. Nou, ik zal u vertellen.
2: Primair even mondhygiënist of naar de tandarts voor onderzoek, voor controle.
1: Allebei hoor.
2: Maar wat ga je eerst doen? Welke volgorde bedoel ik?
1: Altijd eerst naar de mondhygiënist. Dan is het lekker schoon en open en fris. En dan kunt u naar de tandarts gaan. Dan kunnen ze foto's maken of gewoon kijken als er gaatjes zijn. Maar ik ben dus gespecialiseerd in het tandvlees tot de wortelpunt. Dus alles eromheen.
2: Ja.
1: En dat is echt een specialisme.
2: Orthodontie of hoe het heet, hè?
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dankjewel hoor, Anne.
2: Nee, ja, is goed hoor.
0: Oké.
2: Okay. Fijne dag.
0: Ja. Maar nu zit ik thuis. Ik luister en ik zeg van ja, maar ik heb een tandarts al bijna 20 jaar. Moet ik overstappen? Want als ik dit zo hoor.
1: Nee, maar je mag nooit overstappen.
0: Je mag niet overstappen.
1: Als je tandarts hebt, moet je zeker bij je tandarts blijven.
0: Nou, ik vind
1: ben Patricia, een mondhygiënist.
0: Juist.
1: Dus dat is wat anders.
0: Ah, vertel het verschil.
1: Kijk, een tandarts die moet een heleboel dingen kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Ze moeten kunnen vullen, boren, zenuwbehandelingen, protheses, bruggen, noem maar op. Maar ze moeten ook tandvlees doen, maar daar krijgen ze veel te weinig van op hun opleiding. Wij krijgen 4 jaar alleen het tandvlees tot de wortelpunt. Wat gebeurt er daaronder? Hoe is het met de micro-organismen? Hoe belangrijk is dat gedeelte? Het is ook echt een specialisme. Want als wij er niet zijn, vallen al die tanden eruit. Heeft de tandarts ook niks te doen. Dus we zijn een belangrijke schakel. Maar omdat we zoveel met bloed bezig zijn, daarom is die opleiding, het is ook een beschermd beroep. Hè? Want ja, we moeten ook, wij zijn zo gespecialiseerd erin. En gezondheid begint echt in de mond. En ik merk dat, om weer even terug te komen, en daarom kun je gewoon bij een mondhygiënist komen. De tandarts is juist blij
0: als je
1: naar de mondhygiënist gaat.
0: Ah.
1: Want dan zien ze, maar soms zien ze door de bomen het bos niet eens, omdat het zo ontstoken is. Het is voor een tandarts ook vreselijk om een bloedende mond te zien, want ze gaan natuurlijk kijken. Maar het mooie is, als die mond niet bloedt, als die mond gezond is, dan kunnen ze veel beter werken als ze moeten werken in de mond. En even terug, Norman, op dat stukje dat je zei, is het besmettelijk? Er is wel iets dat besmettelijk is, maar dat is een koortslip. Dat is een herpes.
0: Mm-hmm.
1: Als iemand dat heeft, moet je zeker niet zoenen, Norman.
0: Oké.
1: Okay. En dan heb je dit.
0: Koortslip.
1: Ja, dat is een koortslip.
0: Ja.
1: Dat is ook altijd aan de buitenkant.
0: Oké.
1: Okay. Terwijl aan de binnenkant een afte of zo, dat is helemaal niet erg, zo'n plekje. Mm. Maar een koortslip is altijd aan de buitenkant. Dus let daarop. Dat is pas echt, want dat is een virusoverdracht. Hè? Dat is pas erg. Daar kom je nooit meer vanaf.
0: Zo.
1: Ja. Maar nogmaals, de bacteriën waar we het over hebben zijn agressief, ze veroorzaken botafbraak, maar ze zijn niet besmettelijk, wel overdraagbaar.
0: Ik schrik hier vandaag, maar het is een bezoekje waard, zeg je. Kom een test doen, het wordt een kweekje genomen, zei je.
1: Ja, de bedoeling is eigenlijk waarom ik MOVE Academie ben gestart, ja. Is omdat...

0: om de mensen te informeren. Maar wat, of tenminste dat gaat nog, dat moeten we nog onderzoeken. Aan het eind van deze vijfdaagse, want je bent dan 5 dagen aanwezig, van 1 tot 5 krijgt ook een certificaat, dan ga je aan de slag. Dat is dus de interventie. En gaan we kijken, wat doen die bacteriën nu? En hoe is het met je immuunsysteem? Kan het het beter aan? Hoe is die energieverdeling? Dan merk je dat het veel beter gaat. Want ik heb een onderzoek gedaan in mijn praktijk, waarbij we mensen die al op gezonde toer waren, dus ze aten gezond, ze leefden gezond, dus ook leefstijl, daarom hebben we ook bewegen erin, we bewegen te weinig. En die mensen heb ik ook gekweekt. En het blijkt dat zij geen ontstekingen hadden, geen bloedingen, en sommigen hadden ook die agressieve bacteriën, maar die deden niks. Want ze waren als het ware overroeld door je eigen immuunsysteem. Het is net als, misschien, kijk, we hebben allemaal kankercellen, hè, maar bij de ene komt het en bij de andere niet. Snap je? Maar we hebben allemaal wel iets. Hè? En dan kun je allemaal, die sommige bacteriën kunnen er zijn, maar ze kunnen niks, omdat je immuunsysteem zo sterk geworden is door gezonde voeding, gezonde leefstijl, dat ze eigenlijk niks kunnen doen. Als je dan weer de hele dag gaat zitten zeppen voor de tv en, of telefoon de hele dag, of je beweegt niet en je gaat weer allerlei, ik zal de namen niet noemen, maar allerlei hamburgers eten of en veel suikers, dan kun je ze weer tot leven wekken. He, dan kunnen ze weer agressief worden. Maar het is dus een combinatie van alles eigenlijk. Je leefstijl,
1: ja.
0: Dus bewegen. Daarom hebben we Patrick IJzer ook gevraagd om met ons te bewegen. Want bewegen, zoveel invloed op je hele metabolisme. Hoe je je voedsel verder verteert. Waar gaat die energie naartoe? Wat doe je? Weet je, Norman, je hoeft niet naar een sportschool eigenlijk. Je mag, ik vind het prima. Maar je kan ook buiten lopen. Doe de deur open. Wandel, loop. Ga heerlijk buiten. Kijk naar de bomen. Kijk als je nog vogeltjes ziet. Geniet. Ga dan echt blanco. Ga niet van, ik moet boodschappen doen, dus ik loop naar de supermarkt. Dat is anders lopen dan wanneer je gewoon zegt, zo, ik doe nu mijn schoenen aan. Ik neem geen tas mee om boodschappen te doen. Ik ga gewoon lekker wandelen. Je krijgt die dopamine weer terug. Ja. Je krijgt dan zin, die serotonine. Zin om te gaan lopen. Zin om leuke dingen te gaan doen.
1: Oké, u bent erin. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, Norman en Patricia. Je spreekt met Celeste.
1: Celeste, ik hoor je niet zo goed. Volgens mij.
2: Oh, je hoort me niet.
1: Ja, we blijven praten hoor. Ik kijk even over
2: iets. Ik ga die vraag stellen hoor. Ja. Patricia mij wel.
1: Patricia.
0: Ja hoor, ik hoor u.
1: Ja.
2: De vraag is, wat is beter om te poetsen? Een gewone tandenborstel of een elektrische tandenborstel? Dat is mijn vraag.
0: Wauw, dat is een hele mooie vraag.
2: Goed, dan blijf luisteren.
0: Ik heb zelf daar een reclame voor gemaakt. Omdat ik het zo belangrijk vind dat mensen elektrisch gaan poetsen. En waarom is dat? Een handtandenborstel kan nooit die bewegingen maken van een elektrische tandenborstel. Dan ben je echt een uur bezig om 2 minuten bewegingen die een elektrische borstel maakt na te bootsen, bij wijze van spreken. En je moet het eigenlijk zien als een fiets of de metro. Je kan nu van hier, ik zit nu bij Normen in Gein, ik kan de metro pakken en dan ben ik zo in de Amsterdamse poort. Maar u kunt ook lopen. Dan bent u veel langer onderweg. U komt er uiteindelijk, maar u bent veel langer onderweg. En dat is precies hetzelfde wat een elektrische borstel doet en wat een handtandenborstel doet. Dus die bewegingen zijn zo enorm veel echt gedaan op de computer. Het is bewezen dat er zoveel plak wordt weggehaald door een elektrische tandenborstel. En nogmaals, reclame maken we niet. Ik zal ook geen merken noemen, maar er is wel een heel fantastisch product die kleuren aangeeft. Poets je te hard, wordt hij rood. Poets je goed, is hij groen. poetsje te zacht, is die blauw. En dat is de enige borstel die ik het beste vind. Omdat te zacht poetsen wil zeggen dat je plak laat zitten. Mm. Als je plak laat zitten, dan wordt het hard. Dan heb je tandsteen. Plak bestaat alleen maar uit bacteriën. Je wil elke dag die bacteriën uit je mond. In Suriname noemen we het kaas. Je hebt zo kaas. Ja, als kassie, je tanden, kassie.
1: Ja, kassie toch? Ja.
0: Nou, dat moet je altijd weghalen. En dat, als je dat weghaalt, heb je nooit tandsteen. Want wat is tandsteen? Hard geworden plak. Dus als u elektrisch poetst, haalt u alle plak weg. En u bent sneller klaar. U bent in 2 minuten klaar. In plaats van echt een uur lang poetsen. En dan heb je ook nog met de hand. Kun je te hard poetsen. Je krijgt geen signaal. Of te zacht. Je krijgt er geen signaal van. Dus dit is wel een hele mooie oplossing. We moeten ook meegaan met de tijd. Ja. Zoals we ook een auto nu hebben. Vroeger hadden we dat niet. We hadden wel een ezel of een kar. Of zelfs dat hadden we toen niet. We hadden paarden. Maar in elk geval. We hadden eigenlijk. Nu hebben we een auto. Nu hebben we elektrische borstels. Laten we meegaan met de tijd. En weet u, vraag dan als cadeau, als het een beetje te duur is, koop wel een goede. Vraag dat als cadeau. Die schoen kost ook 100 zoveel. Maar dan heeft u gewoon een hele mooie tandenborstel dat jaren meegaat. En iets dat u elke dag nodig heeft.
1: Nou heb ik gisteravond een stukje agouteren gegeten, kalmetti, alles erop en eraan. Ik ben gaan slapen. Morgenochtend poetsen. Ik ga zo slapen zonder om te poetsen. Hoe gevaarlijk is dat?
0: Nou Norman, dat is eigenlijk wel een
1: extreem. Ik neem het extreem. Ik ben vergeten. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoog water vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: 那第一声。
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Oui Oui, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs.

0: geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En een hele goedemorgen, luisteraars. Welkom bij dit programma, het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kotfried. Ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En ik wens u natuurlijk een aangename luisterstemming. Wat gaan wij op deze ochtend bespreken met elkaar? Ik heb een studio met mensen vanuit hun eigen ervaring en expertise. Twee dames van het buurtteam en een ervaringsdeskundige. En we gaan praten natuurlijk over een zorgeloos schooljaar. Er zijn altijd regelingen, pakjekansregelingen. En die gaan we bespreken met de dames hier aan tafel. Ik ga de dames uitnodigen. Voor het geval je me niet goed hoort, is het misschien handig om je headphone op te zetten. Ook als we straks misschien de bellers krijgen die verduidelijking willen. Als het gaat om dat wat wij gaan vertellen over dat wat jullie doen. Dan is het goed om je headphone op je hoofd te hebben. Zodat je de beller kan horen, want die hoor je niet zonder die headphone die daar voor jou op tafel ligt. Dus ik hoop dat ik die afspraak kan maken met jullie. Oké. Maar ieder hoort me goed?
1: Ja.
0: Oké, prima. Ik heb de microfoons nog niet aangezet. Laat me kijken. Als ik jou mag vragen om ietsje dichter bij de microfoon te komen. En onze microfoons bijten echt niet, geloof me. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie hebben we het genoeg op deze ochtend?
1: Goedemorgen. Ik spreek met Sira Nabibaks.
0: Sira Nabibaks.
1: Nabibaks.
0: Nabibaks. Dat klinkt heel Surinaams.
1: Ja, dat ben ik ook.
0: Nabibaks.
1: Ja, ik ben van het buurtteam. Ja. Gaspedam. Ik werk daar sinds maart. Ben ik daar gestart. Daarvoor zat ik op twee scholen in Zuidoost. Dus het is wel een bekend terrein, zeg maar, als het om de gezinnen gaat. Daar ben ik begonnen om inderdaad te kijken van goed, de gezinnen die in aanmerking kunnen komen voor de regelingen. Gewoon een heel fijn gesprek, laagdrempelig, zodat we gewoon bepaalde dingen konden doornemen. En om te kijken van, goh, waar heeft u recht op? En ik merkte gewoon dat de gezinnen inderdaad best wel veel dingen lieten liggen. En we hadden zoiets van, nou goed, we gaan gewoon de potjes leegtrekken. En een van de regelingen is natuurlijk de pakje kans. En dat ging, zeg maar, samen met de gezinnen dat doornemen en aanvragen als ze daar hulp bij nodig hadden. Okay. Nou, nu weer het buurtteam hebben ook de opdracht om bij scholen te zitten. Ik zit zelf op 3 scholen. Ook omdat ik natuurlijk de ervaring heb op de scholen van, hoe benader je inderdaad de gezinnen? Heel laagdrempelig. Dat je, zeg maar, gewoon zichtbaar bent. Ze kunnen je vinden binnen de school. En, dat is dus eigenlijk mijn rol binnen de scholen.
0: Oké, we gaan straks van u horen natuurlijk hoe die regelingen, een aantal van de regelingen eruit zien.
1: Ja.
0: En u bent mevrouw Nabibaks en u bent?
2: Ik ben Claudia Schunk.
0: Claudia Schunk.
2: Ja. Ja, klopt.
0: Mevrouw Schunk.
2: Ze vragen heel vaak of ik Duits ben, maar ik ben gewoon geboren.
0: Oké.
2: In Paramaribo.
0: Ja.
2: Hartstikke Surinaams. Ik werk sinds januari bij het buurtteam. Ook op Gaasperdam. Sida is mijn collega. Met heel veel plezier heb ik de overstap gemaakt van de Belastingdienst naar het buurtteam. Dat was een hele goede beslissing.
0: Ik wilde je vragen, mevrouw Schunk.
2: Ja?
0: Als uw telefoon ietsje een afstand kan nemen van de microfoon. Want ik hoor af en toe toch een elektrisch geluid. Die natuurlijk te maken heeft met de connectie van de telefoon en de microfoon. Dus dan heb ik een helder geluid nu aan mevrouw Schunk.
2: Yes.
0: En u bent dus al een aantal maanden?
2: Ja, bijna een jaar zit ik bij het buurtteam. Dus nog steeds met heel veel plezier, heel veel leuke collega's. Mensen die zich inzetten voor de buurt, voor de wijk.
0: Ja.
2: Met passie, dus ik ben heel erg blij met de overstap.
0: Ik ben heel erg nieuwsgierig, want natuurlijk even kijken hoor. Ik zie dat we een beller hebben.
2: Ja.
0: Misschien gaat er iets mis thuis. Dan worden we vaak gemeld door de mensen die luisteren. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, meneer Glenn Gottlieb. Ik ben bij Matt Mayo. Ik wil u wat vragen. Hoe komt het dat jullie niet in de uitzending zijn?
0: Was het nog een keer?
3: Hoe komt het dat de Radio Maart niet in de uitzending is?
0: We zijn in de uitzending.
3: Ik zit hier voor de computer en ik druk Caribbean FM, wat ik altijd beluister. Maar,
0: maar luister je via Salto?
3: Nee, ik toets altijd in Caribbean FM of Salto luisteren. En dan krijg je Caribbean FM, klik ik op luisteren live en aan de ene kant gaat hij oplichten. Maar nu niks. In de auto ook een geruis van je welste. En dan stap ik over naar 105.7. En dan krijg ik wat, maar dat is ook een beetje rommelig.
0: Oké, wat u zou kunnen doen als ik u zou mogen adviseren. Als u dat doet via internet op dit moment. Ja. Dan kan je ook gaan naar Radio Maart YouTube.
3: Oké. Okay.
0: Daar zie je de dames in beeld die ik nu in de uitzending heb. En je hoort ze dan ook luid en duidelijk.
3: Radio Maart YouTube, is goed.
0: Ja?
3: Dankjewel.
0: Dat is,
3: voordat ik neerleg. Luister, ik heb een bericht gehad. Hè. Het bericht zegt dat via Suriname, volgens Surinaamse media...
0: Ja?
3: 60% van de mensen hun spaargelden zullen worden opgeëist.
0: 60% van de spaargelden van de mensen die in Suriname woonachtig zijn?
3: En geen SAD, maar valuta.
0: Oh, dat nieuws heeft me nog niet bereikt, maar ik ga er notie van nemen en dan kom ik hierop terug, het moment dat ik het over Suriname ga hebben.
3: Oké, want ik heb met mijn zwager gesproken, hij zegt, hij vindt het heel erg. Die wet is er nog niet, maar men is bezig.
0: Wauw.
3: Die man is bezig te sparen voor de auto en zegt, als dat komt, dan is het over.
0: Nou, dan is het voor mij dus reden om Suriname niet meer, me daar niet meer te gaan vestigen als dat het geval is. Maar we gaan kijken als het klopt. Misschien moet ik ook de vertegenwoordiger van Suriname en de persoon van de ambassadeur ook even aan de tand voelen als dit bericht op waarheid berust.
3: Oké.
0: Okay. Is goed, maar bedankt voor deze informatie. En YouTube, Radio Maart YouTube, daar komt het goed. Nou, ik wist niet dat we een storing hadden, of in elk geval. Maar, we gaan terug naar mijn gast hier. Wat is altijd goed om... Je gaat hem weer eraf halen. Je hebt de luisteraar, de beller gehoord.
2: Ja, ja.
0: Ja, maar het is altijd goed.
2: Iets fijner.
0: Van de mensen thuis krijgen we altijd de nodige informatie als iets niet klopt. Maar als je hem zo zet op de microfoon, dan hoor ik dat geluid ook. Dus dat is niet handig, mevrouw Nabibaks. Ja, als we het hebben over een, zeg maar een gezonde schooljaar. Voor met name ouders die misschien budgetair niet in de mogelijkheid zijn om grote of normale dingen te doen voor hun kinderen. Laten we terug te gaan bij u. Waar hebben we het dan over? Wat zijn de dingen waarin mensen tekort schieten, waar u als buurtteammedewerker zeg maar, aandacht voor hebt en ook daarin zeg maar, hulp in kan verlenen? Laten we kijken, nog een keer hoor, want goedemorgen.
4: Goedemorgen Glenn, heel even.
0: Ja.
4: Ik kan de mensen ook adviseren om via hun televisie naar zaal toe te gaan. Bij KPN is het 11:25 of 24.
0: Okay.
4: 11:24, want daar kijk ik, want de storing is bij Salto al een paar dagen hoor.
0: Oké.
4: Okay. Is niemand in de eten.
0: Oké. Okay. Nee, dan ben ik op de hoogte, dan kan ik de mensen beter adviseren.
4: Ja,
0: dankjewel Maarten. Oké, okay. Gaan we terug naar mijn vraag.
2: Yes.
0: Vertel ons.
2: Nou, ik denk, laat ik eerst bij het begin beginnen. Ik denk dat het belangrijk is om dat de scholen, dus directie, de docenten, de interne begeleiders, oude kindteams, iedereen die bij de school betrokken is, ook aan de bel trekt. Want heel vaak komen wij een school binnen. Wij kennen de ouders niet, dus wij varen ook op input van de school. Dus die oproep doe ik altijd vanuit het buurtteam om echt aan te sluiten bij de wekelijkse, want wij zijn er meestal één keer in de week, dus de wekelijkse overdracht.
0: Ja.
2: Zodat wij kenbaar maken aan de docenten van, hey, jullie zijn onze ogen en oren ook in de school. Jullie moeten ook mensen aanleveren. Hè? Let op, wat gebeurt er bij een kind of wat zie jij op school, wat merk je aan een moeder? Dat vind ik een eerste stap. Een tweede stap is... dat ik ook wel merk bij ouders dat er schroom is, soms, hè,
0: ja,
2: als ze wat thuis speelt. Dat ze niet altijd willen praten. En wij zitten toch in de buurt, hè. Mijn ouders zeiden altijd, niemand hoeft te weten wat er thuis gebeurt. Hou je mond.
0: Ja.
2: dus zo worden we toch vaak opgevoed. Ik probeer mijn kinderen echt mee te geven dat als jij niet praat over jouw problemen, dan word jij ook niet geholpen.
0: Ja, maar dus ik kan me voorstellen. Ik kan me voorstellen als een kind zonder brood van school gaat.
2: Klopt.
0: En die moeder die schaamt zich voor zeg maar, de situatie waarin zo'n kind verkeert.
2: Ja.
0: Dat die informatie niet naar buiten komt. Hoe?
2: Klopt. En daar, ik blijf hameren bij docenten.
0: Mm-hmm.
2: Wees laagdrempelig.
0: Ja.
2: Oordeelloos.
0: Mm-hmm.
2: Blijf doorvragen.
0: Ja.
2: Blijf gewoon opletten hoe groot de klas ook is. Maar vooral voor mezelf als beautymedewerker.

0: de school. Ik loop heel veel door de scholen heen. Ik zet mezelf in de nieuwsbrief. Ik stond gisteren dan op de infomarkt. Waar ik ook de docenten een tasje meegeef met goodies. Zodat ouders zien dat docenten de goodies ook pakken. Hè?
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Het is voor iedereen. Het is niet alleen voor die ouders. Maar ik denk dat het altijd moeilijk blijft om ouders die schroom hebben, ja, bij je te krijgen. Je kan mensen ook niet dwingen. Mensen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid soms om dingen aan te kaarten. En vanuit de school, vanuit het buurtteam kunnen wij natuurlijk ook niet altijd alles. We zijn er heel erg op gericht om mensen zelf redzaam te maken. Ja. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Dus dat is het tweede punt. En het,
1: ja.
0: Sorry hoor.
1: Ja, ga je gang. Ga je gang.
0: Ja. En het derde punt, daar kan Sida misschien wat over vertellen. Ik denk misschien ook jij als ouder, hè, want jij bent de ervaringsdeskundige van hoe is het voor jou. Is dat wij dan echt heel goed op de hoogte moeten zijn van de regelingen die er zijn.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Daar ben ik ook heel blij met iemand zoals Sida. Die zit al wat langer in die regelingen. Die heeft mij dan ook geattendeerd op de pak je kansregeling, Flying Squad. Dat zij op de scholen allemaal informatiemomenten kunnen inplannen.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat ouders weten waar ze recht op hebben. En wat ik ook heel erg merk is dat ouders heel vaak denken, laat het maar voor iemand anders.
1: Ja.
0: Het is wel goed zo. En die mentaliteit die mag er ook wel uit.
1: Ik ga er ook vanuit natuurlijk dat op basis van die integrale aanpak, dat ook een aantal regelingen zijn die specifiek gericht zijn om dit te tackelen.
0: Ja.
1: Die armoede op school.
0: Klopt.
1: Sida. Kan je ons, ik mag Sida zeggen, toch?
2: Zeker. Ja.
1: Oh, oké. Okay. Kan je ons vertellen? Geef ons aan een aantal regelingen die op basis van die integrale aanpak, zeg maar, zijn geregeld voor met name deze doelgroep.
2: Nou, sowieso, zeg maar, onder de pakje kans is de stadspas natuurlijk een hele belangrijke. Waar al een aantal regelingen op zitten nu. Voorheen was het, zeg maar, allemaal apart. Hè? De laptop, jeugdsportfonds, cultuur. Kindtegoed, praten we dan over.
1: Wat is een kindtegoed?
2: Een kindtegoed is, zeg maar, wat voorheen scholierenvergoeding was, volgens mij.
1: Ja.
2: Nou, daar konden dus ouders, zeg maar, daar gebruik maken voor de ouderbijdrage, viel eronder. Of als er, zeg maar, schoolgeld daarvoor betaald moest worden, voor bijvoorbeeld kleding voor sport. Dat was, zeg maar, de scholierenvergoeding.
1: Okay, dus
2: dat is
1: eigenlijk
2: kindtegoed.
1: Je zou dus als ouder,
2: ja,
1: een aanvraag kunnen doen om daarvoor in aanmerking te kunnen komen.
2: Ja, zeg maar een aanvraag voor een stadspas. Dat,
1: ja,
2: dat is, zeg maar, de ingang.
1: Ja.
2: En op een stadspas zit dan, zeg maar, al die regelingen.
1: Ja.
2: Zodat de ouder weet van, nou goed, dat is op één pasje nu. En dan daar maken we gebruik van. In plaats van dat het allemaal apart voorheen was.
1: Oké. Okay. En de voorwaarden is om daarvoor in aanmerking te komen.
2: Ja.
1: Want vaak weten mensen ook niet,
2: nee,
1: als,
2: klopt,
1: ze ergens voor in aanmerking komen. Dus
2: klopt. Ja.
1: Als het gaat om, ik denk, inkomens.
2: Precies. Ja.
1: Hoe komen mensen daarachter? Hebben jullie een speciaal punt waar mensen kunnen komen voor,
2: nou, goed,
1: het winnen van informatie om, zeg maar, dat.
2: Ja, als ik die vraag krijg, dan kijken we inderdaad even samen of dat ik dan doorverwijs van naar de website van de gemeente. Ja. Daar staat natuurlijk alle voorwaarden wat de inkomensgrens is. Is het niet zo dat een gezin in aanmerking komt voor een stadspas, dan ga ik toch kijken van, nou, wat is er wel aan een potje dat we dat goed kunnen benutten.
1: Ja.
2: Die zijn er ook naast de regelingen van Amsterdam.
1: En wat voor potjes zijn dat?
2: En dan praat ik over bijvoorbeeld de Linda Foundation.
1: Oké, okay, die ken ik niet.
2: Nee, die ken je niet.
1: Vertel ons.
2: Nou, de Linda Foundation is natuurlijk vanuit de Linda de Mol die dat heeft opgezet.
1: Oké. Okay.
2: Volgens mij al, ik denk, 10 jaren.
1: Mm-hmm.
2: En omdat ik al heel lang op een school heb gezeten, ben ik, zeg maar, mijn huiswerk gaan doen van, nou goed, wat is er als inderdaad een ouder niet in aanmerking komt voor een stadspas?
1: Ja, ja.
2: En ik had een hele goede sponsor die, zeg maar, echt een hele korte lijn had met de Linda Foundation.
1: Mm-hmm.
2: Vroeg ik dus, zeg maar, de pakketjes aan. En nou, dat is gewoon een heel mooi pakket waar allemaal bonnen in zitten. En ik heb zoiets van, nou, waar wij toen het project hadden opgezet van, we sluiten niemand buiten. Mm-hmm. En het project heette ook gewoon eigenlijk ingesloten blijven. Dus elk kind moet je ervoor zorgen dat je het insluit.
1: Ja, ja.
2: Of je van een werkende gezin komt of niet. En zo'n Linda-pakket is natuurlijk voor, ja, vind ik iedereen. En dan vroeg ik het aan. En dan,
1: als je zo'n Linda-pakket aanvraagt,
2: ja.
1: Hoe mag je dat uitbesteden in het voordelen van jouw kind?
2: Dat zijn namelijk met name bonnen.
1: Bonnen, oké.
2: En het heeft natuurlijk een waarde.
1: Ja.
2: Kan je
1: ook kleding daarmee halen?
2: Ja, zeker, zeker. En dan praten we over bonnen van H&M, Hema-bon, Pathé-bonnen. McDonald's, want ik bedoel, voor een kind is het natuurlijk een hele, het is niet vanzelfsprekend dan een kind.
1: We gaan hier even parkeren, want ik vind het heel interessant. Maar toch, er zijn mensen thuis die luisteren, hoogstwaarschijnlijk.
2: Ja.
1: Je hebt een kind en je komt financieel.
2: Ja.
1: Ben je niet in staat om sommige dingen te regelen
2: zeker.
1: Voor je kind als het gaat om schoeisel, kleding en soms iets extra's, zoals een McDonald's.
2: Of naar de bios.
1: En dan hoor je er is een Linda-regeling.
2: Ja.
1: En dan vraag ik me af van, maar hoe kan ik gebruik maken van die Linda-regeling?
2: Ja.
1: Moet ik naar iemand van het buurteams aangeven van luister, dit is mijn situatie?
2: Ja. Ja.
1: En ik wil gebruik maken van die Linda-regeling. Hoe werkt dat?
2: Nou, het werkt zo dat ik ook dat natuurlijk zoveel mogelijk communiceer naar school. De brugfunctionaris, de interne begeleider, de OKT, die weten ook van dit soort regelingen. Omdat ik al een tijdje in dit vak zit, heb ik een account. Als je een intermediair bent of iemand van school of van buurteam, mag je gewoon een account aanmaken en dan krijg je gewoon een code. Mm-hmm. En die mag je natuurlijk met de gezinnen delen die je een beeld hebben.
1: Okay.
2: Heb je dat niet, dan ga je dat natuurlijk delen met de mensen binnen school.
1: Mm-hmm.
2: En natuurlijk met collega's die op school zitten. Zodat het heel verspreid wordt. Want dit moet wel gewoon zoveel mogelijk, wat ik zeg, gezinnen insluiten.
1: Oké. Eigenlijk, als ik zo luister, hoeft geen enkele ouder, tenminste hier in Zuidoost, echt zich zorgen te maken als ze dus middelen tekort zitten. Want er zijn voldoende mogelijkheden om dat stukje armoede op te heffen. Of zie ik het verkeerd?
0: Nee, zeker niet. Je hebt Stichting Kinderhulp.
2: Ja.
0: Heb je een pepernotenactie.
1: Ja.
0: Dan krijgen mensen een bon als ze bijvoorbeeld niks kunnen betalen in de periode van Sinterklaas, van Kerst. Je hebt Stichting Sina.
2: Ja.
0: Dat is ook een stichting. Je hebt Stichting Yippie Makandra, een Surinaamse stichting.
1: Uh-huh.
0: Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is hoe bereik je die mensen? Hoe komen ze te weten dat het allemaal bestaat? Ik vertel ook heel vaak mijn eigen verhaal. Ik ben ook een tijd alleen geweest. En als ik nu kijk wat ik eigenlijk had kunnen doen voor mijn kinderen in die tijd, vind ik het heel jammer dat ik dat toen niet wist.
1: Ja.
0: Dus iedereen die op school komt, dat ik zeg, je kind heeft echt recht op zwemles en een sportles. Dat wil ik meegeven aan de luisteraars thuis. En bijvoorbeeld een pianoles, omdat het stukje cultuur en sport bijt elkaar niet.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Zwemles moet elk kind, daar heeft dus een soort van recht, zeggen ze dan, op school. Ja. Dus jij kan jouw kind op 3 verschillende sporten zetten. Hè? En de talenten benutten die jouw kind heeft. Daar zijn gewoon vergoedingen voor.
2: Ja.
0: Dus ik hoop dat het gewoon mond op mond. En ik zeg ook op school altijd tegen moeders van kom gewoon alsjeblieft.
2: Ja. En sluit jezelf alsjeblieft niet buiten.
0: Ja.
2: Want wat jij net zegt.
0: Zoveel regelingen.
2: Ik kom er niet in aanmerking. Als je dat al zegt, dan sluit je je als gezin al buiten.
0: Ja.
1: Wow.
2: Maar vraag het gewoon en kom gewoon. En wat ik heel belangrijk is van onze rol is van gewoon naast het gezin staan.
0: Ja.
2: En niet het gevoel geven van we zitten tegenover elkaar of ik sta boven jou. Nee.
1: Ik ben zeer verrast als ik hoor hoeveel zaken geregeld zijn om mensen te ondersteunen waarin mensen eigenlijk niet in hun eigen portemonnee hoeven te gaan om een aantal zaken te regelen.
0: Ja, en Zuidoost, laat die potjes niet liggen.
2: Ja.
1: Oké, dat is heel goed om dit te zeggen. Laat de potjes niet liggen. We hebben hier een ervaringsdeskundige. Je gaat ons een beetje vertellen je verhaal. Met wie hebben we het genoegen?
3: Hi, ik ben Laura Vent.

0: Ja. Heel lang voor moeten zitten.
1: Ja. Oké. Okay.
0: En ik heb zelf een HBO-opleiding gedaan.
2: Ja.
0: Dus,
1: ja. Toen ben je dus op zoek geweest naar informatie.
0: Ik ben me er echt helemaal in gaan verdiepen. Ja. Omdat ik ook zoiets had van, door mijn privé-situatie, ik moet het alleen doen. Ik kom niet om van het geld, zeg maar.
1: Ja.
0: En wat is er mogelijk?
2: Ja,
0: en toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Maar nogmaals, ik vond het best wel ingewikkeld.
2: Ja, ik begrijp je helemaal.
0: Ja.
2: Dat is wat ik 10 jaar geleden, zeg maar, toen wij het project gingen opzetten door de directeur van de school toen de tijd. Ik moest me echt inderdaad gaan verdiepen. En het was echt gewoon een 32-urige, zeg maar, gewoon een fulltime job bijna.
0: Ja.
2: Om me eerst te gaan verdiepen van wat is er.
0: Ja.
2: Zodat ik inderdaad de ouders erop kan wijzen van, hier heb je allemaal recht op.
0: Ja.
2: Dus laat het alsjeblieft niet liggen.
1: Nee, maar toch, nu ik
0: daarachter ben gekomen. En vind ik het echt gewoon zo fijn en ook zo goed. Dat ik daarom ook hier zit. En soms, wat jullie ook zeggen, soms vind ik het ook een beetje gênant. Want dan wil ik ook zeggen, joh, ik ben ook weer niet zo arm. Maar een feit is dat ik het wel kan gebruiken. En dat het
1: een
0: overbodige luxe is. Maar daarom ben ik ook Stadspas ambassadeur geworden.
1: Ja. Stadspas ambassadeur.
0: Ja,
1: wat houdt die ambassadeurschap in?
0: Ik heb af en toe gevraagd van, kan je hier aan meedoen, daar aan meedoen, zodat ik dan ook dat andere ouders of mensen die in mijnzelfde situatie zitten, dat die dan zeggen, kan dit, kan dat. En dat wil ik echt wel uitdragen.
1: Ja,
0: ik ben er zelf namelijk heel erg blij mee. Zodat ik mijn dochtertje toch gewoon en zeker veel kan meegeven.
1: Ja, kijk jij wat jouw rol betreft, dan maak je het dus redelijk laagdrempelig.
0: Ja.
1: Omdat je zelf ook een, ik wil niet zeggen lotgenoot, maar je hebt toch affiniteit met.
0: Ik heb een stadspas. Ja.
1: Oké. En toch vind ik het interessant toen je aangaf dat je eigenlijk een studie moest maken.
0: Ja.
1: Van, kan je vertellen?
0: Dat bedoel ik niet cynisch hoor. Maar
1: nee, ik begrijp je heel goed.
0: Ik moest me echt gewoon flink gaan verdiepen. En ik heb ook een paar keer de gemeente gebeld. En ik moest het vaak een aantal keren doorlezen. En inderdaad, sportfonds, was dat niet dubbel op? En heb ik ook het sportfonds gebeld? Dus ik kan me voorstellen dat mensen die misschien de Nederlandse taal wat minder.
1: En machtig zijn.
0: Ja, die hebben dan echt wel mensen van een buurteam nodig.
1: Ja,
0: ja.
1: Ik wil toch van jou weten, want je hebt die ervaring nou eenmaal.
0: Ja.
1: En je geeft aan van, ik heb bijna een studie moeten doen om achter een groot aantal zaken te komen. Ja. Als er mensen nu op luister zitten en die denken van, maar wacht even, ik wil me ook verdiepen. Want ik wil ook alle leuke dingen die mogelijk zijn voor mijn kind, daar wil ik ook gebruik van maken.
0: Ja.
1: Als het gaat om die mogelijkheden en de obstakels die jou niet in de gelegenheid hebben gesteld om direct te kunnen vaststellen wat er mogelijk was.
0: Mm-hmm.
1: Wat zou je het buurteam adviseren? Wat zouden ze nog beter kunnen doen om de drempel te verlagen naar de informatie die nodig is bij deze?
0: Wat? Echt heel praktisch misschien, dat je van punt 1 begint van, degene die een computer heeft, Google op Stadspas. Dan kan je meteen zien of je er in aanmerking voor komt, ja of nee. Dat is gewoon echt
1: de
0: eerste zin. En van daaruit, dan komen jullie om de hoek kijken. Dat denk ik echt. Want als ik nu Stadspas in Google, en dan denk ik, ik werk zoveel dagen op kinderopvang. Ik verdien zoveel. Dan staat dat daar heel netjes. Dan weet je ja of nee. En als het dan ja is, dan. En als je dan niet snapt, dan. Maar dat is de eerste stap.
1: Dat is de eerste stap. Dus
0: dat
1: eigenlijk
0: staat heel duidelijk bij de gemeente.
1: Wat denk je ervan, Sida? Dat de mensen bij de hand genomen worden bij de eerste stappen.
2: Ja.
1: En die eerste stap is, ga even googlen.
2: Of even samen googlen als je inderdaad de taal niet beheerst.
1: Ja.
2: En uiteindelijk wat Claudia ook net zei, zelfredzaamheid. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want wij kunnen natuurlijk niet inderdaad constant natuurlijk erbij zitten. Maar inderdaad wel

0: die vaardigheden, inderdaad een computerles of een taalles. Ja. Want er is altijd een vraag achter de vraag.
1: Ja.
0: Je komt voor de stadspas, maar er zit natuurlijk nog meer onderliggende...
2: Maar dat zit toch in die integrale aanpak waarvoor jullie kiezen bij buurtteams, als ik me niet vergis?
0: Ja.
3: Dus dan, we hebben ook schuldhulpverlening, sociale raadslieden.
0: Ja.
1: OKT, dat is ouder-kindteam, dat is ook een onderdeel.
0: Ja.
1: En ik denk dat het heel belangrijk is, want op gemeente-website staat heel vaak... heb je dit nodig? Ga naar het buurtteam. Heb je dat nodig? Ga naar het buurtteam. Ja. Dus denken dat het buurtteam lost alles op. Ik zeg altijd tegen mensen, wij zijn een soort regievoerder. Wij moeten weten, wat is er allemaal in de wijk? Waar kunnen wij jou naartoe doorverwijzen? En loopt het goed? We hebben bijvoorbeeld niet voor ouders die met kinderen ergens bij oma zitten een huis. Die vraag krijgen we ook wel eens. Kunnen jullie een woning regelen? Zeggen wij, nee, dat hebben wij niet. Maar wij kunnen jullie wel helpen met de inschrijving voor een woning. Of waar kan jij heel snel een huis krijgen? Of bij welke instantie kan je dan misschien wel terecht? Als het echt gaat om noodopvang. Maar wij hebben bijvoorbeeld zelf geen opvang. Dus dat zijn ook wel dingen die wij heel vaak horen. En als je kijkt naar de regelingen, wat ik echt een hele mooie vind. Voordat ik hier kwam werken wist ik dat niet. Had ik dat maar geweten. Dat is de pak je kans. Pak je kans, jongens. De pak je kans regeling. Als je daarop googelt, dan zie je ook echt, onder andere ook de stadspas, van waar heb ik recht op? Gewoon in één keer. Ja. En dat vind ik echt een hele mooie. Ja.
2: Oké. Eigenlijk, jullie zitten nu op scholen. Daar is je werkplek, neem ik aan.
0: Twee keer in de week.
2: Twee keer in de week zit jij op. Ja. Op welke school zit jij dan?
0: Ik zit op Van Houten School, dat is in Nellestein.
2: Van Houten School in Nellestein?
0: Ja, Nellestein. Op de mobiel en op tamboerijn.
2: Op de mobiel?
0: Ja, en tamboerijn.
2: En tamboerijn. Dus drie scholen zit je dus.
0: Ja.
2: En daar heb je dus...
0: Een inloopspreekuur.
2: Oh, geweldig.
0: Ja.
2: En hoe laat beginnen de...
0: Ik zit daar om 8 uur. Ook natuurlijk voordat de ouders natuurlijk binnenkomen met hun kinderen. Dan wil ik wel daar al aanwezig zijn om... Ja, dat ze het mij zien. Hè. Dat is natuurlijk belangrijk, het gezicht van het buurtteam. Je gaat gewoon door de school lopen. Je groet ze gewoon in de ochtend van ik ben er. Mm-hmm. En zodat zij inderdaad gewoon lekker binnen kunnen lopen bij mij. En inmiddels weten ze natuurlijk waar ik zit. En vaak krijg ik natuurlijk voor de zorgcoördinator of de IB'er. Van, er is een ouder bij mij geweest en jij was er niet. Dus dan komen ze ook op de dag wanneer je er bent. Dus vaak wordt er ook zeg maar een afspraak van mij ingepland. Zodat ik dan ook weet van oké, ik heb gewoon een half uurtje voor het gezin of een uur, ligt eraan. Om gewoon eigenlijk te woord te staan en om te kijken waar ik zeg maar kan helpen.
2: Kan ondersteunen.
0: Ja.
2: En op welke school zit u?
1: Ik zit op IKC De Brink. In Holendrecht.
2: Ja.
1: En dat is 1 keer in de week op de woensdagochtend. En ik begin er ook om 8 uur. 8:10 is de overdracht.
2: IKC De Brink.
1: IKC De Brink, ja.
2: Oké. Okay.
1: En de ouders kunnen tot 11 uur binnenlopen.
2: En dat is de enige school waar...
1: Dat is de enige school die ik heb, op de woensdagochtend.
2: En stel mensen zitten toch in de buurt, maar... hun kinderen zitten op een andere school.
1: Ja.
2: Hebben ze toch de mogelijkheid om bij jou op spreekje te komen?
1: Ik weet niet of de directrice dat heel leuk vindt.
2: Nee, maar ik vind het belangrijk wat ik daar zei.
1: Ik vind het geen probleem dat ze bij mij langskomen. Ik kan ze dan altijd te woord staan of doorverwijzen.
2: Ja.
1: Of gewoon informeren. Ja. Want ik weet ook wel dat de twee scholen... Moet je mij even helpen, Sida. Er zijn twee scholen die nu worden gerenoveerd. Of ook op Holendrecht
0: Het gebouw wordt eigenlijk plat gegooid. Dat is de Holendrechtschool en de Morgenster.
1: Ja.
0: En die gaan inderdaad verhuizen naar de Metropool.
2: Ja.
0: Dus daar komen ze. Maar het is wel twee aparte scholen, hoor. Dus dat, wat wij dan ook vaak doen is van... andere collega's zitten natuurlijk ook op scholen. Dus als we zien, het is toch wel een andere postcode gerelateerd. Dan, je staat ze wel te woord, maar dan zeg je wel van... Nou god, er zit ook een collega op zeg maar wat kraaienest. Daar kunnen ze natuurlijk ook gewoon lekker binnenlopen. En misschien weten ze het niet, maar dan verwijzen ze ook door.
1: Okay, maar jullie wel zoiets van, als je in de buurt van Holendrecht bent, mag je gewoon bij mij aankopen.
2: Ja. Oké, okay. Jullie zitten dus verspreid op verschillende scholen. Dus.

0: hier in Zuidoost?
1: De collega, ja, ja, wij als multimedewerkers. Okay. Ja, zijn er meerdere inderdaad.
0: Laura.
2: Hi.
0: Ja, ja, ik ben dus zo een razend, je maakt me ook enthousiast. Dat je dus je ambassadeurschap inzet om ook zeg maar de nodige ondersteuning en de informatie te verschaffen om mensen te helpen. En die motivatie, waar komt die vandaan? Dit enthousiasme?
2: Dankbaarheid.
0: Ook gewoon, je bent echt blij dat je...
2: Ja, als ik dat, ja. Ik ben daar heel blij mee. Voor mijn
0: Ik wil die vraag om ietsje dichter bij de microfoon. Ja, ja, niet helemaal, want het is goed. Ja, is goed. Ja.
2: Ja, ik ben gewoon heel blij dat dit mogelijk is. En dan vind ik het ook fijn of leuk om dat uit te dragen.
0: Ja, ja.
2: Dat,
0: ja.
2: Inderdaad, dat je, als ze mij misschien horen, dat ze denken, hé.
0: Mag ik vragen? Ja. Wat zijn de dingen waarvan jij gebruik heb gemaakt waarvan je zegt van dit zou ik mensen heel graag adviseren. Wat zijn de dingen die jij echt belangrijk vond, die je toch hebt kunnen regelen op basis van dat wat je hebt gekregen aan informatie en ondersteuning?
2: Dat is, mijn dochter zit nou op zwemles. En zwemles is echt gewoon heel erg duur.
0: Mm-hmm.
2: En daar ben ik zo blij om dat zij dat... dat ze daar aan kan deelnemen.
0: Oké, in plaats van sport, hè?
2: Ja, ik hoor echt ook gewoon ouders die dan geen stadspas hebben. En tegenwoordig dan zitten ze gewoon meer dan een jaar in badje 1. Mm-hmm. En dat duurt tot badje 3. En die zeggen zelf, nou, dat is een soort zeer kostbare tijds...
0: Ja.
2: Dat lijkt wel een soort rijles, zeg maar.
0: Mm-hmm. Dus, weet je...
1: Zeker, ja.
0: Ik hoor je praten en ik denk van, eigenlijk hebben we het best wel goed hier in Nederland. Alleen, soms kennen we de wegen niet.
2: Klopt, ja.
0: En jij geeft aan van, als je de wegen kent, dan komt er een grote mate van verlichting.
2: Ja, dan zijn er mogelijkheden. Inderdaad.
0: Ja, weet je, ik heb straks de wethouder... Mm-hmm. Hier aan tafel. Mm-hmm. En ik vraag me af, als ik naar jullie kijk, als het gaat, is een wethouder die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding. Mm-hmm. Wat zijn de zaken waarvan jullie zeggen van, zou je de wethouder kunnen vragen in het kader van die armoedebestrijding om dit nog te kunnen regelen? Is er iets waarvan jullie zeggen, dat is goed om dat te bespreken met deze wethouder? Is er iets wat ontbreekt in jullie beleving als het gaat om die dienstverlening waarmee jullie te maken hebben?
2: Ik denk misschien nog eens van wat er is, want er zijn veel mogelijkheden.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is vooral wat jij ook aangeeft, die zelfredzaamheid.
0: Het gaat dan...
2: En als dat er niet is, dat je daar een beetje in begeleidt.
0: Oké, dat je dus mensen
2: dus
0: daarin begeleidt om te werken aan... Die zelfredzaamheid.
2: Ja.
0: En dat heeft ook niks te maken met geld, hè?
1: Nee.
0: Dat heeft te maken met aanpak.
2: Ja, aanpakken.
1: Ja.
0: Dus dan kijk ik jou, zie dan ga je dat regelen.
1: Ja, nee, wat ik zeg, jezelf niet buitensluiten. Dus gewoon inderdaad gewoon openstaan ervoor. Want je bent niet de enige.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn heel veel mensen die daarmee te maken hebben. En kom gewoon inderdaad... langs bij de scholen of buurtteam of gemeente. En we maken het potje gewoon leeg.
0: Okay.
1: Dat is gewoon wat ik graag wil meegeven, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik zie heel veel enthousiasme bij jullie. En ik zie dat je ook met heel veel plezier...
1: Zeker, ja.
0: Zeg maar, dit werk doet. Alsof het een soort van roeping is.
1: Ja.
0: En ik wil de mensen thuis ook erop attent maken. Mensen, u hebt het daarnet gehoord. U kunt natuurlijk naar de scholen. Maar is de mogelijkheid ook dat mensen los van die scholen... ook richting gewoon de buurtteams locaties kunnen bezoeken?
3: Dat is eigenlijk juist de bedoeling.
1: Ja.
0: Ja, om de hulp
1: zeker
0: te zoeken. Die, ja. En de medewerkers, jullie collega's, die zijn daartoe ook in staat... om op basis van die inzichten te werken, om de mensen verder te helpen?
1: Zeker weten.
0: Of zijn jullie daarin gespecialiseerd?
3: Nee, zeker weten. Ja. Kijk, ik zit op de woensdag dan op de school, maar de rest van de dagen zit ik op het buurtteam.
1: Ja.
0: Oh, oké.
3: En het is voor

0: Die daar hetzelfde.
1: Ja.
2: En welke buurteam zit jij?
0: Gasperdam.
2: Jullie zitten weer op Gasperdam. Ja. Is dat hier bij Regensbos?
1: Zeker, ja.
0: Ja, poortgebouw. Ja.
2: In het poortgebouw. Oké. Okay. Ja. Daar tegenover Kruidvat nog?
1: Ja.
2: Oké. Ja. Dus mensen kunnen gewoon dat gebouw binnenlopen, het poortgebouw.
1: Ja.
2: En op zoek gaan naar de nodige informatie.
1: Ja.
2: Is er nog iets, Laura, wat je zou willen delen met de luisteraars?
3: Ja, vanuit wat ik zelf ervaar is het zwemles, maar ook het culturele. Wat je dan, daar zijn heel veel mogelijkheden voor. En dat is zo fijn voor een kind om die wereld te verbreden. En normaal gesproken, dan is dat gewoon wel te kostbaar.
2: Ja.
3: En dan is het van museumbezoek, maar daar worden ook allerlei dingen georganiseerd. Tot aan inderdaad dat je op een sport kan. Of dat je kan muziek doen. Er is heel veel.
2: Er is heel veel.
3: Cultuur.
2: Ja.
3: En hoe leuk is dat voor een kind?
2: Dus eigenlijk wat je ons vertelt, Laura, niks is gek. Je kan gewoon, op het moment dat je zegt van ik zit ergens in tekort. We hebben de Linda-regeling. We hebben verschillende stichtingen met fondsen die bestemd zijn. Zelfs op kleding, kledingbonnen, zodat je ook je kind op een behoorlijke manier kan sturen naar school.
1: Zeker.
2: Dus eigenlijk is alles goed geregeld. De mensen moeten gebruik maken. En soms is er gebrek aan inzicht en kennis, waardoor mensen geen gebruik maken van dat wat er is. We gaan naar wat muziek, luisteraars. En dan komen we zo bij de afronding. En dan gaan we dat doen met

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid. En vanmorgen zijn we in gesprek met twee dames van het buurteam. En deze dames die zijn ook actief op, ze hebben spreekuur op verschillende scholen hier in Amsterdam. Maar natuurlijk bent u als ouder van kinderen die school gaan zijn ook in de gelegenheid om naar het buurteam te gaan of naar de scholen om de nodige informatie te vinden als het gaat om de regelingen die zijn bestemd om in elk geval elke vorm van armoede tegen te gaan. We hebben ook hier in de studio Laura, ervaringsdeskundige, die nu ambassadeur is geworden van de stadspasregeling en die ook in elk geval de boodschap helpt verspreiden zodat u thuis op de hoogte bent dat er geen enkele reden is om in uw eigen zak te gaan om spullen te verschaffen waarvan u misschien niet eens beschikt over voldoende middelen. Dus zorg dat u gebruik maakt van de regelingen. En op zijn Surinaam zou men zeggen, no tik shing ya wisi. Dat betekent, ik moet het vertalen, hè? ik moet het vertalen. Dat betekent, wees niet een, zeg maar, bescheiden, maar ga voor het welzijn van jou en het welzijn van je kind. Weet je, schaam je niet, want ieder heeft zijn eigen problemen, maar ook verantwoordelijkheden. Maak gebruik van hetgene wat er is, wat de overheid kan bieden. Dus blijf niet achter. Zorg dat je kind een gezond en een leuk leven heeft. En dat het kind maatschappelijk ook in elk geval zich op een waardige manier kan voortbewegen hier in deze maatschappij. Ga en zoek de hulp. Vraag alles en ga er niet vanuit dat je dom bent. Want sommige mensen denken van, mijn god, maar ik moet dingen gaan vragen. Straks leek ik wel dom. Als je niet gaat vragen, dan ben je dom. Dat betekent dat je het niet goed voor hebt met jouw kind. Dus dames, volgens mij is dit een motivatiespeech voor de ouders thuis. Ik ga jullie bedanken. Is er nog iemand die iets wil doorgeven aan de luisteraars als het gaat om dit onderwerp? Is er iets wat we over het hoofd hebben gezien? Nee?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk wel, daar wil ik echt toch mee afsluiten. Praat over je problemen, anders word je niet geholpen.
0: Oké. Dat is
2: elkaar.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ik dank jullie voor je aanwezigheid hier en de bijdrage die jullie hebben mogen leveren op deze ochtend. Ik hoop dat dit is op YouTube. Het zal door blijven bewegen. Algoritmes hier in dit land. Dus ik hoop dat mensen dit horen en zien en gebruik maken van dat wat er is aan regelingen. Dank je. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoog water vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op

big time. Opstappen, half vier middags, afvast 5 uur middags, terugkomst 10 uur avonds. 4:14 achter Amsterdam Centraal Station. Entreeprijs €50 per persoon. Kaartverkooplocaties Amsterdam,

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, welkom terug. We maken zo een aanvang met het programma en dan gaan we in gesprek met onze wethouder, niemand anders dan mevrouw Araya Sumter.

0: Ja, luisteraars, nogmaals welkom bij deze uitzending. En zoals eerder vermeld, wij gaan in gesprek met mevrouw de wethouder Araya Sumter. En wij heten haar van harte welkom in deze uitzending. We zeggen natuurlijk een hele goede morgen, mevrouw Sumter. En welkom bij ons. Nou, we zijn toch prijs dat u tijd heeft te willen maken om bij ons te zijn op deze ochtend.
1: Tuurlijk.
0: En misschien is het goed om, wees je vader, wees je moeder. Ik ben benieuwd uit welke hout is deze mevrouw gesneden, mevrouw Sumter. Kunt u ons vertellen, want u hebt ook gewerkt als directeur bij sociale zaken, werkgelegenheid en aanverwante zaken bij het ministerie.
1: Ja.
0: En daar ben je volgens mij door het Haagse gevormd. En nu ben je verantwoordelijk voor een aantal zaken hier in Amsterdam. Ja. Maar vertel ons een beetje de geschiedenis als het gaat om het Haagse.
1: Ja, nou, dank. Heel fijn dat ik hier mag zijn. Radio Mart staat altijd bij mijn ouders thuis aan. Dus
0: bekend terrein.
1: Meer dan bekend terrein. Dus dat is wel heel erg leuk om dan hier te mogen zijn. Ik heb inderdaad de afgelopen 5 jaar in Den Haag gewerkt. Als directeur-generaal onder andere. Dus topambtenaar in Den Haag, op het gebied van sociale zekerheid. Waar ze nu heel veel debat over hebben. En ook over armoedebestrijding, schuldhulpverlening. Maar ik ben ooit begonnen als jongerenwerker. Dus mijn moeder is een Weidenbos.
0: Oké.
1: Maatschappelijk zeer betrokken. En eigenlijk van huis uit al.

0: meegekregen dat onrecht iets is waar je tegen moet strijden. En ondanks dat we het niet altijd breed hadden, zorgden we, hebben mijn ouders wel de kans gegeven om te kunnen studeren, mijn rijbewijs te halen. Mijn vader zei altijd, zorg dat je je rijbewijs haalt, ben je altijd onafhankelijk, kan je altijd nog vrachtwagenchauffeur worden. Wethouder, vrachtwagenchauffeur, oké. Okay. Maar, dus ik, ja, ik heb wat dat betreft een mooie jeugd gehad. Ik ben geboren getogen in Amsterdam. In West middelbare school gezeten. Ook hier mijn studie gedaan. En dus ja, Amsterdam heeft wel mijn hart.
1: Ja. U bent een topambtenaar en u hebt nu een grote verantwoordelijkheid. En ik vertelde iemand gisteravond, ik ga in gesprek met de wethouder Araya Sumter. En die komt uit Den Haag, heeft daar ook een topfunctie bekleed. En diegene die zei van, wil je toch iets voor mij vragen aan de wethouder? Iets waar ik heel erg benieuwd naar ben en ik wil weten hoe ze ernaar kijkt. En diegene die zei van, maar weet je, kan je de vraag hoe het komt dat altijd, het was een mevrouw, ook een zeer ambitieuze vrouw, de Surinaamse gemeenschap, hoe het komt dat we het altijd, als het gaat om topfuncties in de politiek, zijn het de Surinaamse vrouwen die daarin zijn vertegenwoordigd? Hoe komt het dat zij, zeg maar, op dat niveau telkens weer kunnen acteren en dat we dus die Surinaamse mannen schitteren van afwezigheid? Heeft ze daar een verklaring voor? Dus ik zeg, weet je wat, ik had die vraag niet eigenlijk gezet in het in mijn redactionele activiteit, maar ik ga die vraag toch stellen. Hoe kijkt u naar, want ik heb niet zo lang geleden, is er een onderzoek gepresenteerd als het gaat om de positie van zwarte mannen. En toen heeft men, zeg maar vanuit Gino Jones, heeft men aangegeven dat als het gaat om die positie waar we het hebben over achterstand, dat zelfbeeld ook onderdeel is van het probleem. Dus ik dacht van, oké, mensen kijken naar het probleem, we praten erover en vaak hebben we geen inzicht als het gaat om hoe kaart je dat aan, hoe zorg je dat je dan uitzicht krijgt op de oplossingen die moeten leiden dat ook onze mannen ooit eens een keertje die achterstanden inlopen.
0: Nou, jeetje, wat een met een mooie vraag. En ik denk eerlijk gezegd dat we hier het hele uur wel mee zouden kunnen vullen. Ik heb, ben afgestudeerd als het gaat over culturele diversiteit. En dan vooral op de werkvloer. En nou, wat ik herken het beeld. Enerzijds uit mijn studie. En anderzijds gaat het ook, wat ik ook heb gezien, is dat we vaak de veerkracht van deze mannen vergeten te benoemen. En ook vooral deze veerkracht van deze mannen laten zien als iets wat niet bedreigend is, maar heel erg versterkend zou kunnen werken in onze samenleving. En als je kijkt naar onderzoek, zie je dat de emancipatie van een vrouw, zeker als het gaat over vrouwen met Surinaamse, Caribische roots, al van jongs af aan heb je geleerd, je diploma is je man. Zorg dat je diploma haalt. Zorg dat je onafhankelijk bent. Leer, pas je aan het systeem. En tegelijkertijd heb ik aan mezelf heel erg gemerkt dat aanpassend systeem ook betekende dat ik een stuk van mijn eigen identiteit achterwege liet. Ik denk dat we daar met elkaar over moeten praten. Dus ik heb afgelopen jaren meerdere keer ook lezingen gegeven over die positie van de vrouw, maar ook over de positie van de man. Want ik denk dat juist de zwarte mannen, die echt heel hard hun best doen, ook hier in Amsterdam-Zuidoost, om de stad te maken voor wie die is, niet altijd dat podium krijgen. Ik heb mannen gesproken die zeiden, ja Araya, als ik een lift binnenstap, en ik zie daar allemaal witte vrouwen, stap ik de lift weer uit. Iemand die zei, ik laat de deur bewust open, als ik in een overleg zit, uit de angst dat mij mogelijk iets kan worden aangerekend. Ja, en dat stuk schroom, dat ongemak en ook het verdriet wat eronder, wat er met me meebrengt, moeten we echt met elkaar meer bespreekbaar maken. Dus ik vind het ook mijn opdracht als wethouder diversiteit en inclusie om ook dit bespreekbaar te maken. Ik was gisteren bij Vrouw en Vaart in Nieuw-West, maar ik ben ook vorige week in Zuidoost geweest bij de Gouden Mannen. Dat zijn allemaal mannen die werken. Het gaat over de emancipatie van die mannen. Ik denk dat we daar ook echt meer aandacht aan moeten besteden.
1: Ja, en ik zit toch te denken, want als we het hebben over die zwarte mannen, waarvan mensen zeggen dat ze dus nog steeds, als het gaat om die achterstandspositie, dat er in elk geval beleid daarop losgelaten zou moeten worden.
0: Zeker.
1: Moet ik dat zien in het kader van misschien de route naar herstel? En als u zich hierover zou buigen, wat zijn dan de ingrediënten om daadwerkelijk op basis van die route naar herstel dit probleem aan te kaarten?
0: Ik denk dat het iets is wat we ons allemaal moeten aantrekken. Dus niet alleen de route naar herstel. Hè, dat gaat natuurlijk over doorwerking van het slavernijverleden, het koloniaal verleden specifiek. Maar daardoor kunnen we zeker extra aandacht aan besteden. Maar ik denk dat iedereen zich verantwoordelijk moet voelen om voor deze mannen op te komen. Een paar dingen die gaan over echt over de emancipatie van de man. Wat ik gisteren hoorde ging heel erg over hoe kan ik kwetsbaar zijn? Wat betekent het nou voor mij als ik zo hard mijn best doe om ergens te komen, maar die baan maar niet krijg? Dat gesprek, de dialoog aangaan, dus die shame, die schaamte die mensen hebben, die deze mannen hebben, we moeten dat hier organiseren. We hebben hier in de Zuidoost ook verschillende initiatieven die echt werken aan die veerkracht van de zwarte man. En als het gaat over route naar herstel, is het heel erg belangrijk dat we die route niet alleen de toekomstgericht is, een toekomstgericht fonds gaan we bouwen als gemeente Amsterdam, maar met de gemeenschap. Maar dat we ook met elkaar kritisch zijn op alle verschillende systemen die er zijn, die misschien wel deze mannen ergens benadelen, of dat ze daarin gedisqualificeerd worden. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk elke keer in de route naar herstel, dat er ruimte is voor toekomstgericht. En wat ik ook merk, ik was vorige week bij de kindteams hier in Zuidoost. Heel veel jonge zwarte mannen hebben behoefte aan, zij noemen het zelf een herstelreis, maar vooral om een netwerk. En ik zag jonge mannen die eigenlijk zeiden van ja, ik heb geen netwerk. Ik heb niet het vangnet van de familie die mij kan helpen met het probleem waar ik tegenaan loop. Ze hebben ook met elkaar, want net hadden ze het over zelfredzaamheid, maar we hebben ook zelfredzaamheid, samenredzaamheid te bevorderen met elkaar. Hoe gaan we nou samen om mensen heen staan die misschien niet van nature dat netwerk hebben? Dus ik wil ook heel erg kijken in de route naar herstel, van wat is er nou nodig om, ja, om mensen heen te gaan staan, naast mensen te gaan staan, zodat er ook dat vangnet is om die samenredzaamheid te bevorderen.
1: Ja, ik vind het interessant. Kijk, u hebt ook als

0: de route naar herstel. Van wat is er nou nodig om, ja, om mensen heen te gaan staan, naast mensen te gaan staan, zodat er ook dat vangnet is om die samenredzaamheid te bevorderen.
1: Ja, ik vind het interessant. Kijk, u hebt ook als
0: de route naar herstel. Van wat is er nou nodig om, ja, om mensen heen te gaan staan, naast mensen te gaan staan, zodat er ook dat vangnet is om die samenredzaamheid te bevorderen.
1: Ja, ik vind het interessant.

0: een route naar herstel. Van wat is er nou nodig om, ja, om mensen heen te gaan staan, naast mensen te gaan staan, zodat er ook dat vangnet is om die samenredzaamheid te bevorderen.
1: Ja, ik vind het interessant. Kijk, u hebt ook als opdracht, als het gaat om ongelijk investeren, dat u daar ook zeg maar in investeert als het gaat om uw
0: bestuur. Een vindingrijk volk wat ondanks alles elke keer weer terugveert. En daar hebben we het met elkaar ook over als het gaat over route naar herstel.
1: Ja, maar hoe geef je dat precies in uw beleving, ja? Mag ik hier zeggen?
0: Zeker.
1: Okay. Hoe geef je dat de handen en voeten? Want ik kan me voorstellen, als ik luister naar iemand als Peter Richelieu, mm-hmm. die heeft problemen soms als het gaat om het rondkrijgen van een subsidie, die te maken heeft met de weekendschool, om de culturele identiteit ja. van jonge zwarte mensen te versterken. Dus dan schort het daar aan de erkenning als het gaat om dat zo'n belangrijk ding zoals een weekendschool, ja. die daaraan moet werken, dat moet zijn beloop kunnen hebben. En dat daar nog steeds enigszins een stukje koudwatervrees is van wat doen ze nou precies?
0: Nou, dit is een heel herkenbaar beeld. Dus dat zien we ik ben nu 3 maanden aan boord. Is dit een onderwerp wat regelmatig terugkomt? Kijk, een van de dingen waar ik op inzet de komende periode. Kijk, we hebben straks een fonds, dat is meerjarig. We hebben tot 2040 elk jaar 2,5 miljoen. Hoe bijna heb ik een fout gemaakt? 250 miljoen. Zullen we ruzie krijgen of stopera?
1: 250 miljoen?
0: 2,5 miljoen.
1: Oh, dat is een fonds.
0: Per jaar.
1: Per jaar.
0: Per jaar.
1: En waarvoor is die bestemd?
0: Nou, dat is juist gaat over de route naar herstel. Een toekomstgericht fonds wat we gaan vormgeven samen met de gemeenschap. Dus 3 oktober ben ik onder andere bij de Marondag. De allereerste Marondag hier in Zuidoost in No Limit ben ik aanwezig. Maar de komende maanden gaan we verschillende gesprekken voeren over hoe we dat fonds gaan vormgeven. En een van de dingen die ik heb gezegd in het inrichten van het fonds zou de verschillende categorieën moeten zijn. We hebben in Zuidoost, maar ook in Oost of in West, hebben we verschillende organisaties die afhankelijk zijn van kortdurige, jaarlijkse subsidies. Allemaal organisaties waar wij zeggen, die horen bij dat stuk herstel van de erkenning van de zwarte gemeenschap in Amsterdam. Daarvan heb ik gezegd, laten we met elkaar kijken hoe we zorgen dat dit soort organisaties rust krijgen. Gisteren ook een gesprek gehad over hoe gaan we subsidies vormgeven. We hebben in Amsterdam

0: Rani, de weekendscholen, omroep Mart. Dat je niet hoeft te hosselen elke keer voor een locatie. Dat we hebben gezegd, kunnen we nou met elkaar de zoektocht aan om te zorgen dat dat soort initiatieven rust krijgen, want dan kan je ook gaan bouwen. Wat ook belangrijk is, dat we met een programma zoals GRIP gaan werken, dat organisaties die dat we ze gaan helpen om te kijken wat is er nou nodig om financieel gezond te zijn. Wat heb je nou voor nodig om je te kunnen focussen op de inhoud zonder dat we elke keer met een boekhoudkundig moeten kijken wat gaat er mis. We moeten juist met elkaar helpen. Dus net zoals we zijn net over die jongen, moeten we ook om deze organisaties heen gaan staan en zeggen dit mag niet mislukken. Ik zit hier omdat ik overtuigd ben dat we er successen van gaan maken, maar dat betekent wel dat we het zo moeten inrichten dat het ook een succes kan worden. En dat betekent dat er soms regels zijn die we opnieuw moeten bekijken, misschien moeten afschaffen. Aan de basis begint bij vertrouwen en de expertise van mensen als norm te stellen.
1: Oké, ik heb een beller, denk ik. Goedemorgen, met wie hebben we het genoegen?
2: Goedemorgen, meneer Gwerthader Marcel. Goedemorgen, mevrouw.
1: Sumte.
2: Meneer Gwerthader, ik kan taksel aan het tongen even, want het nieuwe hand.
1: Ja, ik kan taksel aan het tongen, dat me vertalen. Ik geef mevrouw Sumte.
0: Nou zeg.
1: Ik plaag je.
2: Sorry, mevrouw.
1: Ja, neem me Arki, zo verstaat Surinaams hoor.
2: Nou,
1: Jaja Sarana Oma.
2: Jawel.
1: Oké.
2: Ik zou mevrouw, hoe de Sansa hij bewerkstellig, Sawan bewerkstellig of denkt te bewerkstelligen, if Ouroko ook toe, natuurlijk alles manasma, maar ik neem aan van Ouroko Puranga Wetisma of Ouroko Morokurna Blakasma, want het gaat toch goed voor een probleem voor Blakasma, om het zo te zeggen.
1: Okay.
2: Dus dat want ik neem aan.
1: Ik begrijp je vraag, Marcel, en heeft mevrouw Sumten begrijp aan vraag, maar verduidelijking. Dus, wie versta je hier, boe?
0: Het was heel duidelijk, deze vraag. Dank u wel. Mooie vraag. Kijk, dat is dus ook belangrijk. Ik ga ook over een inclusieve organisatie in de gemeente Amsterdam. Amsterdam is een super diverse stad. En ik vind het heel belangrijk dat we dat ook terugzien op de Stopra. Dus er is een bestuurlijke opdracht om te zorgen dat er ook mensen, dat meer dan 30% van de medewerkers, niet de normgroep is, laten we het zo zeggen. Dat er dus diversiteit is op allerlei manieren. Dus daar ben ik ook over in gesprek met die Stopra. Maar wat ik vooral het belangrijkste vind, we gaan vooral met de gemeenschap werken voor dit fonds of de route naar herstel. Natuurlijk, ik ben ook een nazaat van zo'n slaafvermaakten, maar ik heb echt niet de wijsheid in mijn eentje in pacht. Voor mij als wethouder, een van de redenen dat ik deze stap heb gemaakt, is juist om het met de zwarte gemeenschap te doen, voor de zwarte gemeenschap te doen. En laten we met elkaar ook dan zorgen dat we elkaar heel houden en dat we met elkaar kijken van soms moet ik iets opofferen om iemand anders een wat shine te geven. Daar zie ik heel erg voor ons samen een rol weggelegd. Want we hebben nu een hele mooie kans. En we gaan dat met elkaar succesvol maken.
1: Oké, ik zit me af te vragen. Kijk, u bent natuurlijk ook een nazaat van een tot slaafvermaakte. En u zit nu ergens waar natuurlijk ook met een vergrootglas zal gekeken worden naar uw handelingen. Maar er zijn een aantal dingen die wel, zeg maar, het glazen plafond moeten ontstijgen. Hoe kunnen wij zorgen dat wij samen met u de dingen die moeten gebeuren ook als normaal worden beschouwd bij mensen die met argwaan kijken naar alles wat wij willen bewerkstelligen om de achterstanden in te lopen? Hoe kunnen wij met u samenwerken, mevrouw Sumter?
0: Nou, ik vind het al fantastisch dat ik hier ben uitgenodigd. Dus het voelt als een warm bad. We hebben elkaar al eerder aangezien. Het is, samenwerking begint bij dat we de norm moeten doorbreken. Dus een tijdje geleden, ik heb een jaar aangewerkt dat Hare Majesteit, de koningin, hier in Amsterdam Zuidoost was. En dat ik samen met de collega, die hier ook is, kon het niet zien, Ruta zegt, waar is Omroep Mart op het lijstje? De pers moet ook vertegenwoordigd worden. Dus het is heel klein misschien, maar het is cruciaal dat we daar dat continu zien. Mm-hmm. En ik vind het belangrijk in die samenwerking

0: dat we elkaar actief ook daarin opzoeken. Maar dat jullie ook aangeven wanneer jullie zeggen, hey, iets gaat niet goed. Ik ben niet elke dag in Amsterdam Zuidoost. Maar ik heb wel collega's die hier heel erg betrokken op zijn. Vincent de Kom, Sita Pels, andere wethouder. Wij staan echt hier samen voor deze opgave. Dus die samenwerking is cruciaal, want anders gaan we het niet redden. Ja. Dus we moeten ook zorgen dat de dialoog regelmatig hier plaatsvindt. Wat ik ook heb, als het gewenst is, regelmatig bij Omroep Mart aansluit. Ja. Ook om een oproep te doen van, hey, kom naar No Limit of naar een andere locatie. Zodat we met mensen in gesprek gaan. Want een dialoog is al een begin van heling.
1: Ja, ik ga heel eerlijk tegen u zijn, ook publiekelijk. Ik zit al langer dan 30 jaar. Bij de organisatie Maart. En ik vertelde het ook aan Ruta daarnet. Uw sterke arm. Ik vertelde haar dat ik het na 30 jaar een beetje zat ben. Dat ik overal er naartoe moet om zeg maar het publiek te bedienen. En dat er eigenlijk geen middelen zijn om mijn kosten te dekken. En dat ik het allemaal gratis moet doen. En ik bedoel een AT5 en een Salto, die kregen miljoenen jaarlijks. Maar het geld en de middelen, die komen niet in de buurt bij ons. We moeten eigenlijk continu het gratis doen. En ik heb die vergelijking gemaakt bij mijn directeur. We hebben 300 jaar lang gratis gewerkt. En ik ben het een beetje zat. Om nog steeds iedere keer, het is goed, want we willen graag die gemeenschap dienen. Maar we moeten het vaak doen zonder middelen. En die middelen gaan wel naar andere mensen.
0: Ja.
1: En dat is best wel pijnlijk om dat telkens weer te ervaren.
0: Ja.
1: En ik wil overal zijn. Want er is een mediahub. En ik zei van, wij moeten betalen daarbij de mediahub. Om ook diensten te verlenen. Moeten wij betalen. Ik vind het zo ongelijk. Dus ik heb mijn directeur gezegd, ik ga me de diensten daar niet aan verlenen. Ik wil nou eens eindelijk een keertje dat wij gelijkwaardig worden behandeld. En dat we ook onderdeel mogen zijn van dat wat er is aan middelen. Die zijn weggelegd voor, zeg maar, dit soort activiteiten.
0: Ja.
1: En het is een beetje krom, maar zo is dat nou eenmaal. En ik zit hier als het bewijs. Ik ben vanmorgen hier, ik ben naar hier gereden. Ik ben hier nog steeds als vrijwilliger.
0: Ja.
1: Terwijl Salto miljoenen kreeg elk jaar.
0: Ja.
1: Dus die ongelijkheid, als het gaat om die sociale rechtvaardigheid, want dat zit ook in uw portefeuille.
0: Zeker.
1: Dat is, ik ben het levend bewijs van die sociale onrecht.
0: Rechtvaardigheid.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat is dus ook voor mij een hele belangrijke opgave. Dat is ook de reden dat ik naar Amsterdam ben gekomen. Ik ben met route naar een stel. Ben ik echt wel overtuigd dat we op de 10 speerpunten echt stappen kunnen maken. Zoals ik net zei, organisaties waarvan we zien dat ze al jarenlang, nou ik word hier 30 jaar lang, moeten investeren en moeite moeten doen. Laten we nou met elkaar eens een keer goed vastpakken om te zorgen dat het goed is geregeld.
1: Ja.
0: En daar staat Route voor Herstel voor. En daar staan wij ook, wat ik net zei met Vincent, de Kom, uit het stadsdeel hier, samen trekken we daarin op. Dus ik heb daar, ik ben blij dat in een coalitieakkoord zoveel aandacht voor is. En tegelijkertijd, rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid gaat breder dan route naar herstel. We hebben net al de dames even gehoord over armoedebestrijding. We hebben met elkaar ongelijk te investeren. En wat houdt dat in? Want dat klinkt mooi, maar het mag voor mij geen gratis tekst zijn. Dus ik ben de coördinatie voor het college, om ook breed te kijken. Dus het gaat over onderwijs, als het gaat over cultuur, als het gaat over media, het gaat over veiligheid, over zorg, over werk. Waar moeten wij nou als stad extra investeren? En het is extra belangrijk dit, want mensen zeggen wel eens van een wethouder sociale rechtvaardigheid, waarom zou je dat willen? Amsterdam is een van de rijkste steden van Nederland. We zijn goed voor 15,6% van het bruto nationaal product. Samen met de V4 zorgt voor 40% van het bruto nationaal product van heel Nederland. Maar wat we zien is dat de allerrijkste hier

0: wonen en de allerarmsten. De kloof tussen rijk en arm is nergens zo groot als in Amsterdam. Dus dat vraagt om nog meer urgentie. Zorg dat we hier echt op investeren dat die kloof kleiner wordt. En dat betekent niet, hè, in die discussie wil ik meteen zeggen, dan ga je iets ergens afpakken. Nee, we moeten werken aan de emancipatie van mensen. We moeten zorgen dat organisaties die zorgen dat juist dat het herstel plaatsvindt, dat die ook positie krijgen, een stoel aan tafel krijgen. En niet alleen een stoel aan tafel, zeg ik altijd, maar je moet ook zorgen dat iemand de deur openzet. Dat iemand lekker een kopje thee brengt of een broodje bakkeljauw mag ook. Maar het moet wel zijn dat de stem van die persoon gehoord wordt. En dat kan alleen maar als we investeren in het onderwijs, in educatie en in excellentie. Ik ben samen met onder andere Life Skills hier in Amsterdam Zuidoost bezig om te kijken van hoe kunnen we nou zorgvaardig ongelijk investeren, dat we ook een extra stap kunnen doen voor gezinnen waarvan kinderen misschien nu dromen om van werk in Arena als steward, maar mogen dromen van CEO worden van de Area of van ING. En hoe bouw je nou met elkaar daar een programma op? Dus ik ben ook echt met waar organisaties uit Zuidoost in gesprek. Doe ik overigens ook in Noord en in West en in Nieuw-West. Maar om te kijken van hoe kunnen we nou de kracht die er is met elkaar vastpakken en niet iets nieuws verzinnen, maar die kracht juist extra stutten als gemeente. Daar is waar we naartoe moeten met elkaar. Dus ongelijk investeren gaat ook over investeringsmiddelen. Dus waar gaan we extra geld in stoppen? We hebben natuurlijk het masterplan extra middelen voor Amsterdam Zuidoost. Maar zelfs dan nog, het ongelijk investeren is het aan mij om te kijken hoe gaan we die kloof verkleinen. Ja. En dat doe ik met het hele college overigens.
1: Ik ben blij dat ik dit gesprek mag hebben met u. Ik zeg weer u, met jou. Omdat ik me ongeremd kan uitlaten over, zeg maar, dat wat ik vind dat zich dient als onrecht.
0: Ja.
1: En ik heb niet zo lang geleden, dat vertel ik even, ook publiekelijk, ben ik gevraagd door een filmmaakster die in de OBA bezig is, om jonge mensen die op zoek zijn naar kansen, om ze te begeleiden daar bij de OBA in Kraaienest. En die mevrouw die vroeg me van, meneer Kortwiet, ik heb u nodig. Want als het gaat om dat emancipatorisch proces die er doorlopen moet worden, heb ik u nodig om met die jongeren in gesprek te gaan. Als het gaat om hun persoonlijke ontwikkelingen, om daar een bijdrage te leveren. En ze heeft het me gevraagd, maar natuurlijk beschikt ze ook niet over budget. Dus ik dacht van, oké. Dan moet ik dus weer als vrijwilliger daar zijn. En ik ken geen enkel loket waar ik naartoe kan om zo'n jonge dame die daar goed bezig is, dat onderdeel wat ze belangrijk vindt om de kinderen verder te ontwikkelen, te vormen, die ondersteuning daarin. Dan vraag je af van, maar waar zijn die loketten?
0: Die zijn er zeker wel.
1: Oké.
0: Ja, we hebben bijvoorbeeld Servicepunt Emancipatie.
1: Ja.
0: Waar juist voor kleinere initiatieven, 180 lokale initiatieven worden daarbij ondersteund. Dat gaat over bijdragen tot misschien €5.000. Dat is echt heel waardevol. Dus we moeten ook dit soort informatie meer delen, zeg maar ontsluit dat het beter bekend is, ook hier in Amsterdam Zuidoost. Want er is dus een servicepunt emancipatie waar juist dit soort initiatieven terecht kunnen. Okay. En Len, ik begrijp heel goed dat u zegt over als vrijwilliger iets doen. Ik doe ook vrijwilligerswerk bij de voedselbank, de sociale markt in Noord doe ik vrijwilligerswerk. Morgen zaterdagochtend sta ik weer de hele dag boodschappen in te zamelen. Maar ik doe ook bepaalde dingen niet gratis, zeg ik gewoon eerlijk. Ik ben net iets te vaak benaderd voor een gratis raad van toezicht. Een gratis speech. En als ik zie dat onze gemeenschap kan versterken, dan doe ik dat zeker. Dus bijvoorbeeld de route van de zwarte vrouw heb ik vorig jaar een speech gehouden. Heb ik ook tijd voor vrijgemaakt. Want ik vond het heel erg belangrijk. Maar ik zeg ook wel eens van ja, dat is ook emancipatie. Dat we durven te vragen, wat staat er tegenover?
1: Ja.
0: Ik heb ook wel eens gehad dat mensen daar

0: ook weer volgens geïrriteerd op reageren. Zo van, ja, maar het is heel belangrijk dat je, hè, dat er representatie is. Ik zeg maar, ook representatie kost geld. Ja. Het moet ook iets voor mij brengen. Dus daar mogen we ook in nadrukkelijker zijn in wat vragen we. Dus dat gaat ook over emancipatie. En ook dat we dus laten weten welke initiatieven zijn er. En dat je ook de mensen de route weten. We hadden net over de route naar, hè, de stadspas, naar de kindregelingen. Mensen hebben daar recht op. Nogmaals, hè, u heeft daar recht op. Het is niet iets wat, u werkt misschien 1, misschien 2 of 3 banen en toch helaas komt het niet rond. De gemeente Amsterdam heeft niet gekozen ervoor om te wachten tot een sociaal minimum wordt verhoogd. Maar we hebben daar een heel duidelijk programma voor ingericht. Mm-hmm. Maar ik ga ook gesprekken aan met werkgevers. Okay. Want het kan niet zo zijn dat mensen hier gewoon heel hard werken, maar gewoon eigenlijk te weinig verdienen.
1: Ja, ik heb een beller. Ik zeg goedemorgen.
2: Goedemorgen, Glenn.
1: Goedemorgen, Ilse. Welkom.
2: Goedemorgen, mevrouw Sinter.
0: Goedemorgen.
2: Glenn, ik heb goed geluisterd naar die mevrouw. Die mevrouw vraagt, tuurlijk houden wij van onze mensen, we willen ze advies geven. Maar waar staat het tegenover? En je moet het ook niet gratis doen, Glenn. Ik denk, Pai, ik heb gezegd, ik doe een korte voorbeeld. Wanneer jonge witte mensen worden ingehuurd voor HBO, dan leggen ze, of ze hebben een bureau, dan geven ze een factuur, daar wordt het wel nagekomen. En Ammonisa Uno Afro-gemeenschap Grassroots Vetiving, het zijn kleine jongetjes van de HBO die daar zitten, en ze geven dat geld bewust voor Snipper, want they know one for unite, want they passeren met begin Gio, want ton, dat wij ook komen bij elkaar, hoe kan begin bijgebouw. De mannen want dat die. Ik vraag me voor dat mijn systeem, ik weet door gewoon. In het parlement heeft men hier gezegd, de dossiers van Curaçao, Aruba, zetten wij helemaal onderin. De uitkering wat mensen daar recht op hebben, gezinnen die het moeilijk, men geeft ze de helft. En wat ik zeg, kan men gaan googlen. Dat hebben de Hollanders hier gezet in het Tweede Kamer, met dat parlement. Tweede Kamer. Die vrouw heeft het gezegd, mevrouw Piri Piri, no? Volgens mij is het piri piri. Dit zou even zijn, de dossier van Curaçao en Aruba, die zwarte mensen daar, we zetten de dossier helemaal onderin, zetten ze. Die zou heeft het gewoon op televisie gezegd. En waar zijn al die organisaties, onder andere OKAN? Die mensen toch?
1: Ja.
2: Geef die mevrouw mijn nummer. Ik wil persoonlijk met deze mevrouw praten.
1: Oké, we hebben jou gehoord, Ilse. Dank je wel.
2: Jou ook toe, bedankt.
1: Dank je wel. Oh ja. Ik kreeg ook natuurlijk een vraag toen u kwam. Mensen hebben begrepen dat u bij ons zou komen. En men zegt vanaf 1 januari 2027... worden de middelen die aan steungroepen worden gegeven om de mensen, de gedupeerden van die toeslagenaffaire, zeg maar, te ondersteunen in een aantal processen. Mm-hmm. Dat wordt dus vanaf 1 januari 2027 wordt dat afgeschaft of afgebouwd. Is alles nu geregeld of hebben de mensen de ondersteuning nog steeds nodig? Hoe kijkt u daarnaar?
0: Dat zijn eigenlijk 2 vragen. De toeslagenaffaire heeft groot leed meegebracht. En niet alleen voor een gedupeerde, maar voor het hele gezin. Misschien nog voor mensen eromheen. Ik heb in mijn omgeving zelf verschillende mensen die gedupeerde zijn. En ik heb gezien wat dat met zich meebrengt. Het was voor mij ook een reden om bij de Rijksoverheid overigens te gaan werken. Want ik dacht, we moeten in het systeem staan om het systeem te kunnen veranderen. En dat leed, de herstel gaat verder dan compensatie. Dus ik zie nu dat er mensen zijn die financiële compensatie krijgen. Dus zeg maar het materiële stuk. Maar het immateriële stuk, het mentale stuk, dat dragen mensen nog met zich mee. Ik had vrijdag een dossier van een mevrouw die alles was opgelost. Schulden waren opgelost. Maar door de pauzeknop die initieel goed bedoeld was, dat die pauzeknop verkeerd uitpakt. En dat deze mevrouw, nu die pauzeknop, mensen hun gemeentelijke lasten, belastingdienst, toeslagen, werd eigenlijk stopgezet. Maar uiteindelijk, dus je OCB en dat soort dingen, moesten die mensen het toch terugbetalen. En het is dus weer heel hoog opgelopen. Omdat het gewoon te lang heeft stilgestaan. Dus een pauzeknop, denk je, oh, geven mensen rust. Maar volgens moesten mensen terugbetalen. Dus deze mevrouw is weer helemaal terug bij af. Dus ik heb gezegd van,

0: Wat ik zie is heel veel stress. Van ik heb die 30.000 euro heb ik al gebruikt. Ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Dus dit is nog niet klaar. En volgens mij moeten we dus ook echt gaan, moet het ook echt gaan over erkenning, ondersteuning. En dat we mensen meer perspectief bieden. Want ik zie dat die toeslagenaffaire echt doorwerkt. Maar het is niet alleen dat, hè. Het is ook in het geheel achterstand hebben gehad op allerlei andere facetten. En ik denk dat we daar nog helemaal niet klaar zijn. Het is zo dat de subsidieregeling, net zoals elke andere subsidieregeling, heeft de aflooptijd. In dit geval loopt deze 31 december af. Maar volgende week heb ik een gesprek met alle steungroepen. Om ook daar het gesprek mee aan te gaan over hoe gaan we het, hoe willen we het nou met elkaar de toekomst van de subsidieregeling inrichten. En wat ik daarin belangrijk vind, ik ga dinsdag in het college bespreken, dus ik loop een beetje voor de troepen uit. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we eerlijk kijken naar wat is er nou nodig om te zorgen dat de steungroepen succesvol zijn. Ik zie steungroepen die mensen echt vastpakken. En mensen hebben gewoon echt heel veel nodig. En dat we ook met elkaar moeten erkennen dat het niet na, het was anderhalf jaar of na twee jaar waar je iemand kan begeleiden in het traject, dat het klaar is.
1: Okay.
0: Dus daarvoor moeten we echt over in gesprek. Dus volgende week ga ik daar met alle steungroepen in gesprek. En ik heb de afgelopen periode ook al verschillende steungroepen gesproken. Mooi. En dan hoor ik ook goed wat ze zeggen. Dus we gaan dit samen. We gaan samen kijken wat er nodig is.
1: Dus het laatste woord hierover is nog niet,
0: zeker niet
1: gezegd. We hebben een beller, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen meneer Kortvriend.
1: Goedemorgen meneer Rick, welkom.
2: Ja, meneer Doden. Ik wil mevrouw Sumpen als nog feliciteren met haar benoeming aan Centraal Wethouder van onze stad Amsterdam. En ook voor het werk dat ze gaat doen. Maar ook, kijk, we vragen veel van onze mensen, hè, onze wethouders, onze bestuurders. Maar, en terecht ook. Ik wil ook onze luisteraars vragen om onze wethouders, onze bestuurders ook in gebed, hè, tot de Almachtige. Om ze in gebed mee te nemen. Want het is geen makkelijke werk wat ze doen, wat op hun bord komt. En ook nog de tijdsgewicht waarin we nu leven. Kijk, we hebben zelf niet, dat is gewoon gepolitiseerd in ons land, vooral in Den Haag, dat we niet eens een meerderheidsregering kunnen hebben. Dat zegt al wat, we hebben niet eens een meerderheid bereid. En daar zijn zoveel problemen met zich mee. Dus laten we onze wethouders, onze bestuurders, laten we ze. Ik ga naar een accident, ik ga je een kracht zien, ik ga je een wijsheid, inzicht, ik ga leiding. En de jeugd voor de gidden appel voor de doelen voor de ambassadeurs die kan doen alle kosten in voor de dappen en beschermen die ook doen.
1: Meneer Rick,
2: ja.
1: Er zit hier bij mij aan tafel een hele dappere vrouw.
2: Ja, zeker weten.
1: Dus ik ben zo blij dat we met haar in elk geval gevoelige gesprekken kunnen hebben, want ik weet wanneer mensen sterk zijn. Dus ik zie een sterke vrouw. Dus met je bed boem. Maar laten we blij zijn dat we deze vrouw in elk geval toegankelijk is.
2: Ja.
1: En dat we met haar in gesprek kunnen om echt te kijken naar een groot aantal belangen die ons regaderen.
2: Ja, maar zeker. Ja, je zegt de boeien en de boeien en de moet dan ook niet op jouw auto houden. Van die mensen moet dan auto. Dat vond ik belangrijke versie.
1: Dat boek, Grantanje.
2: Die mensen moest dit op jouw auto.
1: Mijn breed in een oproep. Grantanje.
0: Ja, zeker Grantanje.
1: Nou, er moet voor u gebeden worden, mevrouw.
0: Het is een hele grote eer en ik voel heel veel steun.
1: Ja, zeker.
0: Ik snap dat er de rust ook zeker iets.
1: Je hebt een grote verantwoordelijkheid.
0: Ja, zeker. Maar deze kan ik dragen door. Ja, dankzij mijn opvoeding. Dankzij de gemeenschap die mij groot heeft gebracht. En dat voel ik. En ik hoop ook daarin mensen te treffen. En als ik iemand een keer teleurstel, geef het vooral bij me aan, want alleen dan kunnen we dingen repareren, toch?
1: Kijk, weet u mevrouw Sumter, heel vaak gaat het om verbinden. Ik zie het is 11:01, mijn tijd zit erop. U hebt me in elk geval hoop gegeven dat we kunnen verbinden en dat we samen met u een hoop achterstanden kunnen inlopen en die het onrecht ook enigszins kunnen betegelen. Dus ik ga u hartelijk, hartelijk dank zeggen. Het feit dat u hier bent is voor mij al een grote vorm van hoop. En ik koester deze vorm van hoop.
3: Nou. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ik vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij. B, B met R, dat is...

En vraag je dan aan mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik houd niet van kalkoen en wil ook geen kievitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei.

Iya, odi-odi mi beradak wa mi ba e barunu. Eme barunu odi ini ane fu ananaf. Kedewa pong. Utu wan bigi odi me barunu. Gugu miti den krak kina ngade makti fu anak turu. Den basi fu aplani disi. En utu me barunu odi in ane fu den grawan fu unu. Den four elders en spesrutu. De wan sanya ma hebi ka tibo. Ya lekfa i yere misteng bade ikan isabita kidan udena arki dosu frimangrong nanga a programa arki atori en ini unutori dawetak altijd sanisang en belangrijke unu Afrikaanse afkomstige sanisang en den hoorweg fu unu en dan gelukkig tegenwoordig ik kan go dikidiki in boemvoer zijn bradanga sisa en dat je komt tot de conclusie dat een Afrikaanse afkomstige elibi gewoon in een boembegil lee en dat wens je tegen de smaat akina in een begil lee je elibi den een brief mu maar wel de brief de wang sang een no do bun sani danga uno Afrikaanse sma. Dus ateng lepi beradanga sisa fu wedu ook tu ondro suku. Daarom ik yuna wang libisma. Wa metino boy mandu den sa andati ma yule kwa libisma wel. Dus dan moet je altijd een op zoek gaan na een yu egi sani. Zowel je geschiedenis, je godsdienst. Alle dingen zijn dat je ja, bij Google zoekt bij Bradanga Sisa. Want het enige een continent bij een smanobefet naar Makandra, dat naar Afrika, de smanobefet zomaar naar Makandra lekt van. Om een if denk een kondre buiten een Afrika herdeden, maar dat is feti. Uno nooit nog bij 80-jarige oorlog, 100-jarige oorlog. Omdat na een geschiedenis voor den Europeanen. Dus ja, ik zal het ook bij iemand Google suku den sani voor you. Want den chinsang e konanga de wansan de kaba demus kis bung ono skoro omtrent den ana egi

Sani, und der sein Ego geht von Generation auf Generation über den Sisa. Dus wat rook of doe, maar eerst je moest doe aroko nanga yusrefi, score yusrefi. En dat die score yusrefi dat kan altijd je kan scoren de team view. En je kan scoren ook door je kleinkinderen, brada nanga sisa. En al dat soort dingen moeten we wel doen. Wat nou een krisma no god wen ji een uno. Een tegendeel, dus maar een pot uno in een bigil lei. En dan ook dan in een lei dat boom voor uno libi. En als aan die zin aan het diari adekba, zie dat een katibok ba kolonisme kong. En dat in den tijd dat hij dan een, ja, dat zijn we gestript voor van ons Afrikaans en zijn. Schrijf de neng voor uno aan een Afrikaan na neng voor een Europeaan. Zofara als aan kont, dat den begis ma voor nu mopo voor Afrikaanse continent tegen de wil. Maar dat is maar. En dat toch tangi tak des ma overleef. Asan dat die overdanga sisa. En dan nou dat des ma condeno in kolonialisme. En dan nog mochten ze niet al te veel praten over hunzelf. Vandaar dat ik de man Giono Wantongo, dat na Tongo sa ding etaki. En daarna natuurlijk uno fosse tongo dat bede in Suriname Nederlandse taal, Engelse taal. Dan een Afrikaanse sma bemeki wang een tongo. En dat na asranang tongo bradananga sisa. Dus schreef in katiboteng, des ma fu uno bende bezig nanga de igisani. Dat een moment komt, dat je alle dingen dat voor uno de man niet broken. En dan dat je dwingen vast. U bent moest een tek alles aan voor de sma dat die. En telkens heeft hij de oesdong in asan dat die brada nanga sisa. Dus nog eens aan de voedoe brada nanga sisa. En helemaal dat je ego op zoek naar je eigen sani. En dan denk je, is het zo makkelijk. Boom voor sani, dat op een computer. If you go diki no mo na na. Boom voor sani, if je niet berdengar si sa. Sa yo afano udofu kande baka yusrefi. En niet een verkapte Europeaan. En noem maar op brada nanga sisa. Ja, leg van wet dat je arki dosu frima grong. En ik wacht dadelijk kan de wan telefoontje odes voor brada kaikusi. En zo niet. Dan een ja dan nog voor zijn defutaki brada nanga sisa te de tapu astrati dan walo fu uno ya da walo fu uno even een ogenblikje even, ja? Is het niet luid en duidelijk? Ja, nee, en kan de wang chins aan die bende en in ataki sametaki. Maar vadeem een paneel, ja, zo is voor mij helemaal nieuw. Tel ik nou het emim gwenteng, brada nanga sisa. En, maar in ieder geval. Ik zag dat je arki radio Frimankrong.

kan avoir à flirter avec vous, à qui a tort. Par là, c'est ça. A catibo tori. Ya no fosani ete sang kutaki uno aktar hal. Madalas me si wasani tak en in waf den kondre da pedena de farinak de stat ano kondre waf den foto penes ma bencha de Afrikaans smago. And I know Sadema Bedu de be bong babies go in na watra so that the baby that be control nyang for the kaiman. Thus shortly bisma na yo fudu den sana teik wan trali bisma. And until the day, then very, very libis madati, one itaki umus keiko op tegen den. Maar dat gaat niet samen. If you know sap you geschiedenis, sam sananga den bigis ma fio, ja dan, jego mei nanga ala afaswa winti ewaya so jego mei ook toe. Maar berlang sisa asan dati beda wang gruwelijk san kidem en jidem bigisma en minuman begrijp libisma di edu den san dati en dat den sem libisma dati en danom ek mine vertrouw den libisma want dat dat toch de abad de kati fukong sadel uno op nanga deng spiritualiteit. If mi luku deng, dana me kutak misre, miso wiso no wan abribi strukturu dati fudeman. And say de, if you feni taki, dis na agado. La mino, lekwa libisma, sa wan sabi, taki an say de meki so wang so adosa a gado dati efo mus waka omtren desan sa den an leer unu dan an uso dan taki den soort gruwel sani dati tek Afrikaanse sma. Las, hoe ben je afgelopen zonde naar razo? Alla zonde ik arki atori na radio razo tussen een 5 en een 7, soms tot 5 tot 8. Dan mibe tak den sandisi een ook to bradanga sisa. Taki. Nawa ekwang di diberisani and misa bakapen bewango and I know the man juno wang asot gado mar meku de eerlijk Afrikaanse afkomstig te kutaki yu ook to konde de wang de accident bigis mafio sandek ba ina hier namals dan an wan brala nga sisa. So lazy mi fendi ook to taki we tek den san als gewoon hè. Maar nou wang boon gruwelijk sani. Tek uno Afrikaanse sma. Dus eigenlijk uno mag breed die. Uno san geboren later in den san dati. tak den san dat no ben de moro. Maar asan san de in uno een tonton uno ede. De sanati nechar uno gona ana fesi. De necharu gua fesi bradanga sisa. Na soso ronches de sanat emekwe emeki. Ma fadares ana nits.

Maar Tualama na libisme, hè? Ook toen de wies was aan tegen obigisme, zei ook mensen. Maar, if you like walibisme, moest dus iwan money, iwan succes, dan ino kan go tek libisme. De du walowis wasan tegen de libisme. En tak dak denes mamus roko giu gratis. En asan ano gratis niet eens. Want gewoon desma wanitaki uno Afrikaanses ma bemus roko. Zodat denk denken abi bepaalde sani. Daarom nog nooit nog go wakabaka alle di si tak Afrika be pina. Na aher jugu dat chapina kong tapa continent. Tedes ma tak Afrika be pina. Mek de bigel kode egi kondre. Jaso na vanaf lagere school migo na scoren jaso in Nederland. En dat je kiesi een geschiedenisles. En dat ben je zie, tak zondro den bigisma fu uno. Europa kan het elkaar die iftire desma bo libwa libi tak de ap angri. Den abinyan funyan. La abung atifu u voorouders. Dat een voorouders bij Gideon. En volgens mij die den contranga mooi. En dan Afrikaanse mannen hebben verwacht zoals Sani. Dat een na zoals Sani o tek den. Totdat het een gebeurde, Brada Sisa. En tuurlijk, ja, nou vervoer zijn wel degelijk. Ik ga doen onderzoek en noem maar op. Maar, de Europeanen voor nu, dan heb ik het niet over allemaal. Maar ik heb het puur over de smazang, pleeg en. Genocide taboe voeren voor de Afrikaanse sma, want daar praat men niet over. Over asan dat zantek Afrikaanse sma. Maar een taktide die, uno na de meeste sma, teleka die iftide, uno na de meeste libisma, jatapaplan idisi. Dus ja, om een tekkel tek uno, maar we zijn er toch nog. Dus, Bradanga Sisa, een moment is, tenminste, een moment dat bij de Boelangakba, voor Ugo voor haar kennis, en zeide me keer doe dat hij omdat, de tien voor Uno, ab dat van Odo. De abendens aan dat van Odo, Bradanga Sisa. Want, unu na wang igi skoro. Dus dem chino sa egwa skoro unu Afrikaanse kinderen. Dan tuurlijk dokis een skoro vanuit Nederland zijn, Berdanga Sisa. Is mooi waar. Maar per gedeelte voor dem chinde die ze ook moeten kennen. En des mano leerde des aan dat iemand dat ano des matak na uno abi attack dat i fu make them chiefu uno sabi tak uno na Afrikaan en dan natuurlijk do axio dat zeiden met uno Afrikaans is maar de ja zo er waarom niet op het Afrikaanse continent dat wabif pikidem ching brada na

así sea. En inom ana vrede fu forter dem ching wasani sa dat dat wel kalak pasa ina gugo kibiri kibiri den sandati kubri ti in as in na sandati dat ano unu tek soang hebi na utapu takwe gugo katibos ma and ano bijna onomacht. Dag voor deze aan dat die song Afrikaanse sma effenit aki de muskis en dema muspai uno fu alit nanga a gratis roko sanen bigis ma fu uno roko en mi fenit aku mus abdemoni dat die. En na eerste zin zou ik ook doen dat de money dat die was scoren. Op een score. Pe uno Afrikaanse Surinamers, nang avis alle lente Afrikaanse smassan de ja. Zo, smafko antele Aruba, maar tegenwoordig ja ook toef boem voor Rusma. Voor een Afrikaanse continent zijn kon een Libya. Dus ja, no voor een team zijn kan kunnen scoren dat die. Ook toen ja, die keba, sabi juru to scoren. Die met moeite toe voor met dem team sabi sumana den pedenk mopo. En fuseide mek ude ja. En fuseide mek ude in Suriname en niet in Afrika. Dat de tjego leerde en sandati dat de begreep ook to direct. Seide mek unude ja zo. En dat het niet vanzelfsprekend is dat we mate uwiki. En dat denken we gaan. We gaan in Europa wonen, bradanga sisa. Dus alle den soort zijn dat die den chief uno moest sabi bradanga sisa. Ja, dus alle den zijn dat die den chief uno moest sabi. En die kinderen hebben daar recht op, hè. Want geschiedenis in een man draaia ma moro. En kobriet dat ano uno een. Doe een vreedzaamheid tegen het volk. Want vaak, het is mij doe den, ik doe ogri. Dat je want kibri den zijn dat die. Maar uno na niks voor kibri. Uno doen no wans maar niks. Uno just maar gwin katibo. En tegen deel, tegen wat luk aan geschiedenis. Dens maar die zie. De moest de uno Afrikaanse sma bigitangi. Bigitangi dem een gi uno. Te use haba geschiedenis, want dat nou was Zwitserland. En dat ding, en dat is geen een belediging of kan de, want het is mijn arke en dat wordt zo boos, maar in Europa. Dis ma berpina. Dis score dis and that no dis ma no ben sab dis and that i. Na di Afrikaanse smako in Europa. Dan e konshi wan sot libi sa dis me libi in Europa. Da dis ma na ti mek muiti. Fu een beschaaf de Libis manang a kiden nyang dringi fadem Libi sadem mus do en dan en des mas abe do den san dati waren behoorlijk mensen met grote kennis en dat ben de des mas a de mekari tide de moore a groepo Afrikaanse smarati. Afrika of Europa heeft heel veel te danken naar de

Suma dati, na de afrikan sa suma dati. Mala nou dami luku ou tu bepala kesidenis fu unu. Sons mi lop takasan di kebatapa arki dosu. Dat en afrikan sa suma ya. Isabi fa ou yep o bung furuf den libi suma se libi jatapa aplani di sama nanga unu. Isa omen leri sani de suma leri den sani suma be ap angri de gidenya ala den sandati beradanga si sada so ye nis verwachte tak tak dadeng libi suma o konduno walo veri dadak santi yo. En dat waarschijnlijk omdat die Afrikaanse sma bij jeb den sma. Met kan dit die den konta pa Afrika continent no nang wa her tra so denki. Dan mi man begrijp no zei den mek den bigi sma voor no be opa doro giden sma tak de be konta pa Afrikaanse continent. En dat waarschijnlijk dat den manchi. Bigite libi Afrikaanse sma be abi paleis ala desa dat die koning kreeg ala desa dat be de drapede. En dan zou je kunnen denken van de Afrikaanse sma tangi voor ala de boom dat die zouden doen en ayep isade yep den sma. Mi vind ik echt duivels. Tak. Was mij koeiepio. En dan asemus ma dati. Je nak des ma edepanya. Baka dati. Ikonta pa ide. Yo katibo den. Da ina katibo. En anotak tak na wan to di. Safiron dat jari. En if you look no fa uno elipti de day. Sowieso uno libi tot 400 en 400 zoveel jari uno ab de libi dati. Maar in na geschiedenis abaranga sisa. Mi denki tak den bigisma fu unu opo den loro gidensma. Niet weetende. Nang asot gedachte gang. Den kont ap Afrika. Afrikaanse continent. En dan no. Di en. Den bere furu. Minus absot wanf den kont ap idee. Fukatibo Afrikaanse sma. Maar en, in Europa de san dat ben dek ba. Want heer die de sma dat befit nanga makandra. Mit egun ook ba. 100-jarige oorlog. 80-jarige oorlog. Da mine kon eternities na de oorlog sa un komitee. In uno en ting. Maar mi feni taki desma mus verteer gewoon a waarheid. En het is niet zo dat de desma sa verteer over a waarheid. Want ik ben van mening dat desma sa do de ogri tegen uno tegen ubigisma. Die zijn toch allemaal al dood? Ze leven toch niet meer? Dus, desma dati, mi feni lip wang hebi, jide naku mulinga fuden. En daarom ik den naku mulinga fuden, lekfade, eshi atori, aso de char en, aso de char asan waka beradanga sisa. Mano yuleki

Dego kollu kudi en geschiedenis. Dat de accident schreef je dat dat voor oefen a goudou zo abi. Dat de komt tot de conclusie. Dat if de Afrikaanse mannen ben roko. 400 zoveel jari gratis notabene. Zouden we dit niet hebben. Maar aan dat schreef je. Denk aan deze man. Nou, wat heren deze aan dat die. Maar, ano deze man zijn man aan jou elibi no de ano den. Katibo obigisme. Het is nu geschiedenis. Maar deze man wang no lop voor heren deze aan dat die. Maar zeren met mij nou hier arki wansani. Diepsa. Want 2 eeuw geleden. Want het is gewoon een feit. Tak den sanatipsa. Dus. Next naar Google Kibiri. Abradangasisa. En mi finitaki. Den Europeaan voor no de. Sansang. Zijn de voorouders. Creëer een. Wang heb je een katibo, dan een en dat toch telkens die heeft ide, alles met op de jesi, de noaiere. Maar if you footi de die, etap you jesi in noaiere, dan nou jusref en met jusref medeplichtig. No one fu nu sa elibiti de dei ino kan finita ki asma sa bede 100 jaar geleden. En bla bla bla bla bla bla, zo werk dat niet. Maar dan is het is gewoon een feit. En na ook toe aan geschiedenis. Maar a geschiedenis dat is a uno e chako a katibo geschiedenis. Psa, een om een jaar geleden. Dus helemaal desmassa de no zijn nieuwe mensen. En dan ook tegen de smadati, dat de nou een jere jo. Terwijl, june kon belast een persoon dat die, want nou een feit, dat West-Europeanen, katibo Afrikaans is ma. En dan de no, char, de no, Google doet dat die tapa Afrikaanse continent, maar dat je poer des ma voor de kondre, Google poti in wa hel gewoon, want dat was gewoon een hel katibo. En dan no, gelukkig die bigis maar voor een overleef. Als aan dat die. Dus we mag je nu geboren. En omdat die bigis maar voor een overleef. Als aan dat die. Dan die bigis maar dat die. Mag een. Mag de breedte komitak en zo. Nanga. Uno funo, nanga okto, den sma, die de bezig, nanga zwart bewustzijn, baradanga sisa. Want jari asandat no bende, ubab wawang, sma sa e jopo, maar de meeste voor den sma dati, de mei kier den sma dati. En dan nou u debakke in wang hertrating, brada nanga sisa. En dan in attendis so de. U zijn een. Umuskong tap wang een fasa neem, tap walein. Want. Ja, dus eigenlijk UNO moest voor kiezen een achterstallige loon

O voorouders. En nou san isa uno ap regnen tapu. Dana mik yabis masang. Teka aroko dat na den tapu fu. Fugo suku a amoni. Fusa ubigis ma bemos kisi. Madeno kisa amoni dati. Tau kis dia moni dati. Tau kan opo skoro. Skoro dem ching. Mek dem ching sap suma na dem. Want draya kero hu yo vel. Uno fol wasana. Vroeg of laat. Gaan we allemaal dood zijn. Maar. Doordat hij abip ching. Hij heb kleinkinderen. Je hebt achterkleinkinderen met altijd Afrikaanse sma ode. Maar denk aan de sma sanda pasi e kong de chindati. Uno kan kon sadel de op. Dan de soort onzinnige sani waar wij mee opgezadeld zijn. U actras masani, omdat nooit des ma ben kisa kans fudu de igi sani. Nooit des ma ben kisa ka al alles moet gaan lek fa den bule be waneng na so asan be mus go. Sort bakaneng u abi. U ap Europese neng, Europese bakaneng. Oaba fasi fade libi. Oaba a gods dien sadema abi. En ja, next food in sandati. Next food in sandati. No. Ya, neka fesi brada na ngasisa. Wan lukumino sabef no fofu uno. Sabe fue fere de futak omtrent een Akatibo. En dan zijn we helemaal hier in Nederland. Draai je keer hoe je wil. Na de man charu ko in Europa. Want de man me feni ben. Kotak di uno Afrikaanse Surinamers. De man feni tak een uno naf den. Uno mag tak u igital. Je gaat Nederlands praten. Uno kies Afrikaanse lessen, zo Europese lessen. Ik ben consabi dat ik zijn hoofdstad voor Engeland, zijn hoofdstad voor Frankrijk, een hoofdstad voor Nederland. Voor Nederland, Bradalangasisa. Dus dat een. Dus dan is het zo dat hij zeg maar leren. Ik heb een gast. En misschien dat ik een gast daarna door ga dat even snel openmaken. Ja. En look me, vaak met eind dat ik altijd heb je het overslag vernemen. Eind dat we hebben heel lang daar niet over gesproken. Dus ja, dus het maakt niet zoveel uit. En also zo katibos aan weer taki. We vertellen ook toe over een sanifos katibos refi. Minus heb omenis mag via een YouTube. Ik kan Google looken. Want als ik Google looken asan dat die in Azië den san dat die mana bow mana Afrikaans is maar bow san drape de en dat de lip marki dan baka en schreef des maar zijn die in den gebieden dat die na den abden sani maar de sani boom voor Afrikaanse smameki in tap

0: Perskillende continenten. Dus berada nggak sisa je hoeft niet aan de minderwaardig te denken over jezelf. Hoeft niet. Even een volk kon tegen taki. Maar ja, de Afrikaanse smaak doen do die zin dat die tegen UNO. Nou, je kan het in de prullenbak gooien, want het is echt niet zo. Juist, en even looken van Libis Makona en Sani, dat juist heeft bijvoorbeeld Europa heel veel te danken aan Afrika. Want je gaat vervoerd, maar helemaal voor een continent. Dat je nou in Europa iets aan helemaal naar de andere landen daar in Noord- en Zuid-Amerika. Dus waarschijnlijk is maar voor nu denk ik dat ze gaan lekker naar, of nou ja, lekker is het niet, het is niet een goede woord. Dat ze, kan dus maar bedenken dat ze gaan naar Europa. Want waar brengt deze meneer ons naartoe? En dan zijn we aan ketting en gebonden. En toen de man zei hier Europa, dat de man kon vadoen in Noord- en Zuid-Amerika. En onze voorouders hebben zich waarschijnlijk afgevraagd, wat doe ik hier? Ik hoor hier niet thuis. En dan moeten ze hun mond dicht houden, want dan wie dan zijn mond open doet, die krijgt of een pak slaag, of die wordt vermoord. En de zaak is hier, het is geschiedenis. En ik vind niet dat ik uno moest op de geschiedenis die zie, maar ook toen is maar voor jou zo, moest op de geschiedenis dat die. Want aan uno accident, voorouders voeding, voor katibo, uno voorouders. Komt puur van hunzelf. Dus Baradanga Sisa, in ieder geval amore belangrijkste sani na skoro. En nou een mooi aantal jaren bami en meka dus me kundanga nofo sani omtrent ding en de san dati. Ik had ook wat anders kunnen gaan doen, maar ik vind van mezelf dat ik verplicht ben om met mijn mensen samen te zijn. Voor uno egi un egi een tori. Dus trafas no de bradananga sisa. Mibo Abwang gas, had ik jullie gezegd. En die gas is al gekomen. Dus mo accent, if I can, trouwens, komitak zo, Sisa, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja, dus een... Ja, mij abwang. Ja, dus mij abwang een wang gast. Is dat niet ook we hebben ook toe den smasabe libi kohones even tap Suriname, den smasabe libi in Suriname. En uno Afrikaanse man ook maar voor Afrikaanse continent. Dan wij denken dat ik ook wil voor deze Marathi. Gelukkig hebben wij dat soort dingen niet gedaan. Maar dan ineens ook konden in Noord- en Zuid-Amerika. Voor ons is het een Suriname. en een... Sade Smadou.

0: Nana, Desma, saling gugur mida pede. Mine beribi inna sanif noa enkri Columbus da ena estes masan go dape na wan bigili Afrikaans es ma be de fos des ma da dape en wan tra folok be li drape de koba. Dat was gewoon hun land en noem maar op. En dat hebben ze van afgepakt van die mensen. In Amerika vieren van die man, ze gaan geloof ik 400 zoveel of 200 zoveel. Zijn niet de gaan ze. Want ze zijn zo lang daar. Dan denk ik bij mezelf, je moet jezelf schamen om dat soort dingen te zeggen. Want dat pidden, de oorspronkelijke bewoners, die wel zijn die mensen. Vertel gewoon aan de hele wereld, ik heb een heleboel van die mensen vermoord. En ik zeg het nogmaals, aan de UNO zijn de no ja in alibi. Jullie hebben het toch gedaan, jullie voorouders. En ik en in een man draai als aan dat moro. Google potawan trafasi. Het is gewoon een feit. Dus ko uno Afrikaanse Surinamers no go mee in den sanati. Me kunus uno musabi taki. Den bigis ma fu uno den fufuru. Mo po fu Afrikaanse continent. Google pot na wan trapresi. Dus dan tusma elibi no na wan presi. Die een trouwen doen zijn tegending. Dat zou ik zeggen, dan moeten wij samen hand in hand lopen. Want daar waren toen slachtoffers voor. Ja, voor Sani. Ja of niet, Sisa?
1: Helemaal mee eens, Brana Kwamimba. Kunt u de luisteraars mij horen?
0: Ja, ze horen, ja, want ik hoor jou hier ook.
1: Oké. Ja, goedemorgen, goedemiddag, luisteraars. Ik ben hier als gast uitgenodigd bij Brada Kwamimba, is de uitzending. En namens de voorouders, de Arawakse voorouders, wil ik u bedanken dat ik hier aanwezig mag zijn en ook ja, de belangrijke boodschappen mag delen met de luisteraars met betrekking tot bewustwording en healing voor ons geliefde Suriname.
0: Ja, tangi fu dati sisa dati i doro ja zo. En was het moeilijk te vinden, nee toch?
1: Nee, ik ben wel eerder hier geweest.
0: Oh,
1: Dus
0: je
1: ik ben wel
0: bent al.
1: bekend hier hoor.
0: Oké.
1: Daarom, ja, en het is een mooi uitzicht, prachtig uitzicht. Op
0: Mm-hmm.
1: water, en dat is goed. En ook uitzicht op het Scheepvaartmuseum, zie ik. En ik ben daar ook wel eens geweest. En ja, daar heb je ook een namaak van het VOC-schip. Ik weet niet of luisteraars daarvan op de hoogte zijn. Maar ja, dan kun je zien hoe men gevaar heeft op zo'n schip. En hoe dat allemaal eigenlijk, hoe dit allemaal teweeg gebracht heeft voor vele landen wereldwijd. Het is goed als nazaat van de Arawakken, maar ook als geborene van Suriname, dit te mogen zien. En ja, om ons bewust van te worden wat er allemaal gespeeld heeft. Onze voorouders zijn er niet meer. Maar wij als nazaten kunnen heel veel doen aan bewustwording, genezing en harmonie, zeg
0: Oké. Straks komt het nieuws. Tegen nog zo'n paar minuten. Ja, maar dan is Sisa een mee nodig. Sisa, die zie voorkomen een takkie ook toe omtrent ding. Ding, een smadibé de drapje de kaba. Die een. En trouwens, afgelopen zondag, da ube de na radio raso da ikan go archi apo a programa da baka be etsende gemis wanda ube taki oto omtrend sabe kar so enims fu you can grab suma be bodul mifeni en dat is niet iets vanaf het begin tak mi konta pa arki dosu mi eteke objidens madati omdat un Afrikaans is mo kan go prilik aya srana naf unu en nu maar op maar geschiedenis wijst ons toch wat anders dat je daar naartoe bent gebracht en niet met de wil van die mensen, tegen die mensen hun wil, zijn ze daar naartoe gebracht. Kunnen vergeten ze aan dat die. En dan gegeven moment zijn wij daar, die mensen die daar al waren, en die beulen van zowel Afrikaanse mensen, maar ook beulen van die mensen die daar al waren, dan is ze. Dus ik zeg, mi feni sowieso taki Afrikaanse sma, dan ga ding een sma sabe liefdraaf ik ba. Ik vind juist dat die twee mensen een vuist moeten maken, want na den toe dat die ellende teki. Den trasmas aankom uit Azië bakadati unokanter den smanati in atori disi. Want denobe nyana wan enkeri katibo in srana. Geen industane heeft daar lieg ik si sa.
1: Klopt, die zijn op een andere manier naar Suriname gehaald natuurlijk. En dat is niet te vergelijken met de voorouders van de Afrikaanse nazaten. Dus daar zit echt een verschil in. En u zegt ook van, heb ik nog even tijd of moeten we wachten tot...
0: We hebben tot nu even tot nog 2 minuten. En daarna komt dus het nieuws.
1: Ja. Ja, dus dat moet heel duidelijk zijn. En vanaf het begin moeten mensen eigenlijk duidelijkheid hebben hoe het in Suriname aan toegegaan is vanaf de Europese kolonisten daar naar het land zijn gekomen. Dus dat is heel belangrijk. Sommige luisteraars zullen misschien mijn stem herkennen van Radio Surimama en Radio Healing Planet. Vanuit de stichting ben ik al 8 jaar bezig om bij te dragen aan bewustwording betreffende op diverse gebieden, maar vooral ook voor Suriname. En ook te werken aan healing, want het gaat heel slecht met Suriname. En wij hebben hier allen als geborene Surinamers een verantwoordelijkheid om mee te helpen aan healing van Suriname, aan genezing van Suriname. En dat kan alleen vanuit een eerlijk hart gebeuren.
0: Ja, dat is zo hoor. Dat is zo wat je zegt, dat al jaren vind ik dat den toegroep dat die bij moest me kuwa anu en dan had den bechar asrana waka. Maar if om een soort trafolko kom, nooit een uyagi dengwe of wat dan ook, wou dan met z'n allen samen dingen doen, maar ja. Het is niet gelukt, want zo'n volk zaak van Nasrana denken alleen maar aan hunzelf. Ze denken niet aan die anderen.
1: Heel veel eigenbelang verspild. En we moeten in algemeen belang gaan werken. Want anders zal steeds vertraging en stagnatie optreden. En met alle gevolgen voor het land Suriname en het volk daar.
2: Mm-hmm. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Oké. Okay.

0: Dankjewel.
1: Ja.
0: We zijn weer live, hoor ik.
1: Ja, dit is weer een gewenning. Maar in ieder geval, na een tijdje dan een.
0: Is even wennen natuurlijk, hè? De nieuwe studio en al de techniek. Maar het is goed gekomen.
1: Ja, gelukkig, want we zijn weer in de air.
0: Ja.
1: Ja, dus een. Iemand had me gebeld, hè? Maar daar heb ik niet opgenomen, want ja, ik zit hier. Maar die heeft wel een WhatsApp gestuurd. En ja, en ik. Die mevrouw hoeft niet een. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Misschien weten mensen dat nog niet van het programma Arki Atori. We zijn bezig in Arki Atori om ons te bevrijden voor een conditionering waar we terecht zijn gekomen, Bradang Aziza. En dat ding daar, niemand kan dat voor jou doen. Dat moet je zelf doen. Maar in Arki Atori, dat we langer wat aan Okongi. Maar we zijn allemaal mensen. Dus je moet wel voor jezelf altijd op onderzoek gaan omtrent jouw eigen ding. Nu zo, uno doro. Afgelopen zondag was ik bij Radio Razo. Heb ik ook gesproken met een paar Arawakaanse mensen. En ik weet niet hoe die andere stammen heten. En ik heb toen als advies gegeven dat het beter zou zijn als die mensen ook een politiek partij gaan beginnen. Zodat ze ook daar in die kabinet, of niet die, in die weet je, hoe noem je zo is, parlement, no? Ja, dat ze ook daar in het parlement moeten zijn. Want als je zeg maar niet een politiek partij hebt, dan gaan die anderen, en dat gebeurt al, dan gaan die anderen doen en laten wat ze willen. Tegen jou. Wat vind je daarvan?
0: Ik ben het mee eens. Ik zal me nog even voorstellen. Mijn naam is Jonita van programma's Radio Surimama en Healing Planet. En voorzitter van Stichting Inzicht en Bewustwording. En nu een tijdje werken vanuit kenniscentrum Surimama. Ik zal ook vertellen waarom ik van daaruit werk. Maar ik ben het helemaal met u eens omtrent een politieke partij. Want zo zit de wereld in elkaar waarin we leven. En kijk, in andere Zuid-Amerikaanse landen, daar is het wel mogelijk dat inheemse zeggenschap krijgen over hun land. Vaak heb je dan ook iemand van inheemse afkomst, een president. En dan is het niet zo moeilijk om samen te werken. Maar in landen, we weten door de eeuwen heen, zijn heel veel inheemse stammen hun land of gebieden, eilanden kwijtgeraakt, waardoor andere bevolkingsgroepen het overgenomen hebben in de politiek. En dus voor hun het iets moeilijker is om hun stem te laten horen of om serieus genomen te worden. En dat is onder andere ook in Suriname. Ze zijn op de hoogte van, de Surinaamse politiek is op de hoogte van hoe het zit met de geschiedenis van Suriname. Maar ze moeten ook bereid zijn, wij moeten ook bereid zijn om een machtspositie los te laten, of deels, en te zeggen, weet je wat, wij gaan samenwerken, of hoeveel mensen het nu zijn. Als wij informatie beschikken, als wij deskundige mensen hebben, kunnen wij die mensen uitnodigen, ongeacht of ze in Suriname of in Nederland zitten, kunnen wij ze uitnodigen voor een gesprek, in het belang ook van de oorspronkelijke bewoners. Want daar is alles begonnen met de koloniale slavernijperiode. Het grote leed wat zij meegemaakt hebben.

En ik, vanuit Radio Suriname, ben ik vaak blijven roepen van de voorouders van diverse bevolkingsgroepen zijn getransporteerd naar Suriname. Als alle bevolkingsgroepen dat aan de Nederlandse media zouden doorgeven, nou, langzamerhand zie je dat ze het nu ook over de multiculturele samenleving hebben, waar eigenlijk Radio Suriname ook aan bijgedragen heeft. Want dat was eerst niet. Ze hadden het altijd over de transatlantische slavernij. En veel Nederlanders wisten niet hoe het in elkaar zat. En het is dus een verantwoordelijkheid dat ligt bij de Nederlandse media. Dus waarom zou je niet de waarheid vertellen hoe het gesteld is met het land? En waar hun voorouders voor verantwoordelijk zijn, hoe het achtergelaten is. Dus door onderzoek van onszelf, de Afrikanen doen hun eigen onderzoek in verband met de Afrikaanse slavernij. De Hindoestanen zijn met hun eigen onderzoek bezig. Ik denk de Javanen ook. En de Chinezen misschien minder. Maar sowieso vanuit de Arawakse gemeenschap zijn we ook bezig om onderzoek te verrichten. En wat als je over kennis, geen kennis hebt, gebrek aan kennis en informatie, hoe het zit, dan sta je zwak. Want dan weet je ook niets te zeggen. En kunnen mensen zeggen van, ja, kom dan met het bewijs dat jullie de eerste zijn. Of wat er allemaal plaatsgevonden heeft. Dus daarom zeg ik, het is heel belangrijk om onderzoek te verrichten. En als je goed werkt, als je eerlijk van hart bent, dan word je ook goed geleid. En de voorouders of de almachtige schepper, het universum, die helpt ook mee dat je de waarheid mag ontdekken en deze mag openbaren. We zijn in Suriname allemaal, zijn we eigenlijk gehersenspoeld met de religie, katholiek, broedergemeente, noem maar op. Gij zult niet stelen, gij zult niet oordelen, gij zult niet begeerig zijn. En al die dingen gebeurden gewoon in Suriname. In ieder geval, dus dan is het ook goed om de mensen daarmee te confronteren van waar die opdringerigheid vanuit de geloof, maar dat het zelf uitgevoerd werd door eigenlijk de mensen die het land geroofd hadden. En ik zeg, je mag praten, want we wonen in een democratisch land. Je bent vrij om te kunnen praten, zolang je anderen niet kwetst. Het kan zijn dat je soms iets zegt en kwetsend overkomt bij anderen. Maar dan kun je dat altijd doorgeven en dan kun je in dialoog met elkaar gaan. En zeggen van, is dat zo bij je overgekomen? Of het was niet zo bedoeld, maar het gaat wel dat ik de waarheid wil vertellen, dat nodig is. En niet nodig, of tenminste bedoeld is als kwetsen naar iemand anders of naar een ander volk. De waarheid kun je alleen openbaren vanuit, de waarheid is altijd machtig. Het is heilig, het is machtig. Dus ook de mensen die zeggen religieus te zijn in Suriname, ik zeg, de kerken of de almachtige van waarheid en rechtvaardigheid vraagt ook van jullie om te erkennen dat jullie voorouders naar een land zijn gehaald onder erbarmelijke omstandigheden, één volk nog erger dan de andere, maar daarvoor is er ook heel veel leed aan de oorspronkelijke bewoners aangericht. Dat men daar ook bij blijft staan. En het doet me pijn als ik ergens kom en ik zie een boek over Suriname liggen en ik zie dat het altijd geassocieerd wordt met de Afrikaanse Surinamers. Dat moet men begrijpen, dat het in feite ook geschiedvervalsing is. Dat je eerlijk moet zijn, zeggen van, wij zijn, onze bestaan in Suriname is hierdoor ontstaan. Dat wij in het land nu daar wonen. En eigenlijk is het niet terecht wat de oorspronkelijke bewoners is overkomen. Wij willen solidair met elkaar zijn. Want uw leed of uw pijn is ook de pijn van de oorspronkelijke bewoners. En velen beschikken daar niet over informatie. En vandaar dat ze ook niet krachtig kunnen zijn om voor hun rechten op te komen. En dan wil ik terug naar dat wat u vroeg over de politiek. Men dient eerst over kennis te beschikken, informatie over zijn achtergrond. En dan kan men eigenlijk met de politiek

gaan praten, want er zijn bewijzen. En via Radio Surimama, zij hebben ook heel veel mensen meegewerkt, daaraan meegewerkt. Maar ik zeg nu, ik zit hier, 17 september 2026, 8 jaar verder. Wat is er verbeterd in Suriname? Wat is er veranderd in Suriname? Niets. En dat komt door omdat je niet de juiste mensen hebt die hier zeggen aan healing te werken. Kijk, u bent al een tijdje bezig, al heel lang eigenlijk, om de mensen bewust te maken. U heeft deel om de mensen bewust te maken van hun afkomst. Hè? Het zwart in van waar ze vandaan komen, Afrika. En dat is goed. En zo kan het bij elk volk, net wat ik zei. Maar de mensen moeten dat willen erkennen. Als u dat niet erkent, mensen, dan verdrinkt u iets. Dan verloochent u uw voorouders. Dan verloochent u het continent waar u vandaan komt. Dus het gaat om erkenning van het verleden. En dan kunt u beter leven in het heden en de toekomst. En dan kunt u dat ook doorgeven aan uw kinderen. En niet meegaan met de media die eigenlijk meer bezig is aan eigen belang of hun eigen manier van Suriname naar buiten brengen. Want Suriname wordt niet op de juiste manier naar buiten gebracht door de Nederlandse media. En ik heb hier ook wat liggen. Ik zal even dat voorlezen. Ik kan zo doorgaan, hè? Ja. Ik heb hier net wat ik zei over hoe de Arawakken, de Afrikaanse voorouders, hebben geholpen. Eertijds werden de slaven zo vreselijk door de blanken mishandeld dat velen het woud moesten invluchten. En toen riepen ze, even kijken wat ik de juiste heb, de moedergeest aan. De Arawakse moedergeest, natuurgeest, die heette Konoko Kuya. En zij veranderde in de gedaante van een Piaiman. Dus dat was vroeger mogelijk. En misschien nu nog, hoor. En toen zei ze tegen de Afrikaanse voorouders: ik zal u uit de handen der blanken redden. Maar gij moet mij bevelen trouw opvolgen. Ze zet, hier staat nog de N, hè? De stemde toe, maar ik zeg de Afrikaanse voorouders stemden toe. En zij zorgde voor dat er overal vergiftigde pijlen tevoorschijn kwamen. Vanuit een, hoe moet je dat zeggen, een visioen. En die pijlen, die waren allemaal gericht op de blanke plantagehouders. En daarmee heeft ze vele slaven bevrijd. Het staat hier zwart op wit. Dus als mensen dat willen zien of weten, dan kunnen ze dat krijgen. Ik zal het hier nogmaals voorlezen, want hier staat het beter. Eertijds werden de slaven zo vreselijk door de blanken mishandeld dat zij in menigte naar het woud vluchten ten einde de bescherming in te roepen van Konokuya of geestmoeder, de Arawakse geestmoeder, ofwel Arawa Oyo genoemd. Arawa Oyo. Zij verhoorde hun smeekbeden en kwam tot hen in de gedaante van een Piaiman. En zei: ik zal u uit de handen der blanken redden, of der kolonisten. Maar gij moet mij bevelen trouw opvolgen. De slaven stemden toe. De piaiman piaide toen den opdruk op zodanige wijze, is het nog in het Oud-Nederlands geschreven, dat er overal vergiftigde pijlen tevoorschijn kwamen, die allen met hun punten naar één richting toe wezen. Vervolgens ging hij naar de plantage Asati. Er was een plantage die Asati heette. En daar
bevrijden ze vele slaven. Dus hier staat ook, de blanken waren woedend onder commando. En de woudgeest leidde toen de slaven naar Pramaka, waar de blanken hen nimmer hebben kunnen bereiken, Pramaka. Maar alvorens hen te verlaten, zei die tot de Indiaan die hen geholpen hadden, alle, of de Indianen staat hier, maar u weet het, de Arawakken, alle mensen die in huizen wonen, zijn slaven. Vanaf de gouverneur tot de laagste slaaf. Dus hiermee wordt bedoeld, zodra de mens in huizen gaat wonen, worden ze slaven van een maatschappij. En dat klopt ook. Slechts degenen die in kampen in het woud en op de savanna blijven wonen, zijn vrije, onafhankelijke mensen. En dit is de reden waarom de meeste inheemse stammen, of bijna alle inheemse stammen, nimmer huizen hebben gebouwd, maar zich altijd in hutten verbleven, of aldoor in hutten verbleven. Dat was hun verblijfplaats. En dan staat er nog, de hulp van de Arawakken doelt duidelijk op vele tochten. Dus zeg maar, die kolonisten die gingen tegen de Marons strijden. Dus het was tegen de Marons gericht. En de pijlen moet je zien als geestpijlen of verschillende ziekten. En ze werden ook geholpen, die Marons. Bij de aanvallen werden ze ook geholpen door de Arawakken die alle wegen in het woud kenden. Want het was hun land. En dit is ook misschien een der redenen waarom er zoveel mixen aan de Kotika wonen. Dus op een gegeven moment is men zich ook gaan mixen. En ook op diverse manieren heeft de mix, of de verbastering, hoe je het wil noemen, heeft plaatsgevonden. Dus wij moeten het zo zien. Suriname is een land geweest waar heel veel bevolkingsgroepen heen zijn gehaald. Het was een plan. Eigenlijk een voorbedachte plan van de kolonisten. Eigenlijk vergelijkbaar met Amerika, waar diverse bevolkingsgroepen ook naartoe zijn gehaald. En heel veel uit Europa vooral ook. En zich op een gegeven moment Europeanen of Amerikanen zijn gaan noemen. Maar ik zeg, ik maak de mensen duidelijk, ook op social media.

Dan gaat het nog duren voor de mensen gaan erkennen, aan hun kinderen gaan vertellen de waarheid, hoe het allemaal gegaan is in de geschiedenis. En dat geldt ook voor Suriname, hetzelfde. En net wat ik zeg, het plan was om zoveel te mixen, zoveel diverse bevolkingsgroepen en verbastering, dat er verbastering ontstond. En dat mensen hun identiteit kwijtraakten, niet meer wisten wie ze waren, waar ze vandaan komen. En eigenlijk sommige nazaten zijn van zowel slachtoffers als dader. En dan is het heel moeilijk om op te lossen, want ook het systeem verdeel en heerst en strijd, hè? Dan ontstaat er strijd, dus dan heeft men overzicht. Zolang de mensen maar strijd en ruzie maken met elkaar, dan vinden die andere groep, die vindt dat best. Want als er maar geen eenheid komt, als er maar geen harmonie komt. En daarom is het belangrijk om de mensen te vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Want anders lopen vele mensen als verdwaalde zielen rond in Suriname. En velen zeggen, ja, ik hou van Suriname hoor. Ja, Suriname is mijn geliefde land hoor. Maar bij deze vraag ik aan alle luisteraars, als u van het land houdt. Suriname is echt een mooi land. Het is een paradijselijk land, ooit geweest ook. En iedereen weet hoeveel vruchten daar groeien als het ware. Vruchtenbomen, planten, groenten, medicinale planten. Dus het is een rijk land. En dan ook te denken al dat wat uit de grond gehaald wordt. Goud, olie, gas binnenkort. Dus het is een heel rijk land. Maar dat men moet beseffen, van als men van het land houdt, dat men respect dient te hebben voor de moedergeest van het land en voor de oorspronkelijke bewoners, de Arawakken. En ik kom straks even op terug waarom ik het altijd over de Arawakken heb. Ik heb steeds meer informatie mogen ontvangen. Ik zie het als openbaringen. De informatie waar vele mensen misschien niet over beschikken. Maar die eigenlijk geopenbaard worden om ons mee te helpen in de genezing van Suriname. Dus ik zou het nogmaals herhalen. Als mensen het over Suriname hebben, weet dat er daar een moedergeest is. Ik heb het niet over een vaderland. Ik heb het over een moederland. De vader is in de hemel of meerdere, zoals u het wil zien. Maar voor ons, inheemse volkeren, is een land een moederland, want ze is vruchtbaar. Ze zorgt voor voeding voor de bewoners. Dat men daar aan denkt. En die mama Sranang, die men daar eigenlijk beschouwt als moeder van Suriname, dat is onjuist. Ik moet echt deze dingen openbaren hoor. Anders blijft men eigenlijk in onjuiste informatie leven, verkeerde dingen doorgeven aan kinderen, wat niet op waarheid berust. Dus die mama Sranang die daar staat met aantal kindjes op de schoot, of hoe je het wil noemen, het heeft een helm op. Dus voor mij lijkt het meer op een militair en niet op een moeder. Een moeder, een vrouw, zou heel anders uitgebeeld worden. Dus dat is men daar zich bewust van. Op 25 november hebben mensen daar kransen gelegd. Maar men moet beseffen aan wie legt men de kransen. Als het niet het juiste beeld is. En men hoeft eigenlijk ook niet echt beelden te aanbidden. Dat hoeft ook niet. Het gaat om het respect. Als de mensen daar lopen, verbinding voelen met moeder Suriname. Hè? Dan is dat al goed. De verbinding, de liefde die je geeft aan het land. Dat je op een hele respectvolle manier mee omgaat. Het land schoon houdt. En ook de plekken van de Arawakken als heilig beschouwt. En dat is Palmetuin, het hele gebied eigenlijk. Namen die worden gegeven vanuit Indiase helden, Afrikaanse helden. Maar waar zijn de namen van de Arawakken? Er hoeven geen straatnamen met Arawakse namen. Want als er ongelukken daar gebeurt, en daar heb ik het over, dat iedereen weet het hoeveel ernstige ongelukken in Suriname gebeuren. Verkeersongelukken. En welke straat, ik heb het laatst nog gelezen op een van die mediabronnen. Martin Luther Kingweg en Indira Gandhiweg. Zou er niet een belletje bij de mensen moeten gaan rinkelen? Hoe komt dat eigenlijk?
dat daar zulke zware verkeersongelukken

ongelukken steeds gebeuren met dodelijk afloop. Men doet er niks aan. De overheid, de politiek doet daar niks aan. En elke dag kun je weer lezen. Niet daar alleen, maar over het hele land. Zeker. De problemen die op de luchthaven steeds voordoen. SLM, daar kunnen ze het land niet binnen. Daar kunnen ze het land niet uit. Vanwege mankementen. KLM had laatst, die had laatst ook zo'n obstakel. Die vertrok vanuit Suriname naar Amsterdam. En die moest uitwijken naar Portugal, Lissabon. Om de een of andere technische reden. Mankement. Dus er gebeurt zoveel in Suriname. En mensen die niet spiritueel zijn, die zullen daar misschien niet zo bij stilstaan. Maar spiritualiteit is zo belangrijk ook. Dat wil ik ook aan de mensen zeggen die hier bezig zijn met healing. Je kunt niet zomaar ergens beginnen en zeggen van, oh, ik ga een bijeenkomst geven. Oh, ik ga zorgen dat bijdragen aan bewustwording. Dat kun je niet zomaar. Je hoort eerst aan jezelf te werken, jezelf te onderzoeken. Wat is je afkomst? Hoe sterk sta je? Ben je van al je wonden, je innerlijke wonden genezen? Want als mensen dat niet zijn, dan kunnen ze ook niet altijd eerlijk zijn. Dan gaan ze verwarring scheppen, dan gaan ze vertraging scheppen. En dan is het mooi om met een foto naar buiten te komen, of met een plaatje of via een film, en te zeggen van, kijk eens, ik ben de voorzitter van de inheemse organisatie of stichting of van de Hindoestaanse, Afrikaanse, noem maar op. Hè? Het is mooi, mooi plaatje. Maar wat heb je allemaal bereikt? Er moet ook altijd evaluatie plaatsvinden. Je moet mensen bij betrekken. De gemeenschap, laat in Suriname ook weten, de mensen die voor de inheemse, ik zeg de Arawakken, bezig zijn, dat de mensen weten wie je bent, wat je voor hun doet, hoeveel geld je ontvangt, wat je met het geld doet, dat je dat kan overleggen aan de mensen. En ook bewijzen. En niet hier een soort show zit te maken. Ja, ik ben voor de inheemse. Ik ga even wat muziek maken. Ik ga even een speech houden. En het leidt nergens toe. En de mensen doen het alleen maar voor subsidiegeld. Ja, toch? Allemaal verloren geld. Dus het is veel te makkelijk om subsidiegeld aan te vragen voor een project. En op een gegeven moment misschien de helft wordt door de mensen zelf gebruikt. Wordt niet overlegd. En er is verder niks bereikt. Voor Suriname. Voor het land. En voor de mensen zelf. Dus daarom ben ik hier om mensen tot bewustwording te brengen. Wees u bewust waar u mee bezig bent. Ook 25 november binnenkort weer. Is het het waard dat het gevierd wordt? Moeten we niet we dienen tot bezinning te komen. Want die 50 jaar viering, wat hebben de mensen gevierd? 50 jaar problemen, burgeroorlog, politieke chaos, rassenstrijd, noem maar op. Dat is 50 jaar onafhankelijkheid. Corruptie. Hè? Gaan we dat vieren, mensen? Denk toch even na. Jullie houden jezelf voor de gek als jullie dat gaan vieren. Want het land Suriname is nog steeds hetzelfde als 30, 40, 50 jaar geleden. Dus ik hoop dat mensen nu na gaan denken en niet gaan zeggen van, ja, ik moet het zelf weten. Nee, je bent ook een onderdeel. Je hebt ook een verantwoordelijkheid. Zodra jij je Suriname noemt, heb jij een verantwoordelijkheid naar het land, ongeacht je afkomst. En al die leugens moeten ophouden eigenlijk. Ook in de politiek. De een na de andere. Drama eigenlijk. Corruptie. Iedere keer hoor je het weer. Ook met de Mennonieten. Iedereen had het over de Mennonieten. Ze horen daar niet te zijn. Absoluut niet. En de politiek dient daarover te waken. Maar dat doen ze niet. En achteraf kom je erachter dat zij in feite mensen uit de politiek hebben betaald om daar te kunnen zijn. En die mensen houden hun mond. Nee, die mensen moeten uitleg gaan geven aan het Surinaamse volk. Hoeveel geld hebben ze ontvangen van de Mennonieten? En niet denken van, oh ja, maar hij is van een bepaalde afkomst of, hè? Nee, of hij is Maron of weet ik veel wat, hij is miljonair. Hij dient uitleg te geven aan het Surinaamse volk. En dat dient die president ook van hem te verlangen.
Zo werk je aan een goed beleid in Suriname. En niet dingen gaan verbergen en dekken en het volk niet serieus nemen. Dus ik wil aangeven, alles staat met elkaar in verbinding. En alles begint ook met de erkenning van de oorspronkelijke bewoners, de Arawakken. Respect wordt daarvoor gevraagd. En waarom ik het over de Arawakken heb, zal ik nogmaals zeggen. Men heeft het vaak over de inheemse. Ik wist het ook niet. En je wil iedereen bij betrekken. Je wilt niemand tekort doen. Maar op een gegeven moment, hoe is het dan toegegaan in Suriname? Doordat ik ook veel onderzoek en ook veel ingevingen krijg. Boodschappen doorkrijg, want je kunt niet overal alles lezen. En ik heb alleen gezegd over het nationale wapen, dat VOC-schip hoort er niet op. En als de politiek in Suriname wil weten waarom niet, dan mogen ze mij vanuit de Stichting Inzicht en Bewustwording uitnodigen. En dan zal ik ze uitleg geven. Het tweede wapen is er ooit ook uitgegeven met twee mannen erop. En het drong eerst niet tot me door. Het zijn twee inheemse. Maar toen ik goed naar het plaatje ging kijken, toen dacht ik van, deze mannen lijken meer op Papoeas uit Nieuw-Guinea. Zouden zij meegenomen zijn door Nederlandse kolonisten naar Suriname om de Arawakken te verdrijven, om strijd te maken met de Arawakken, om voor verbastering te zorgen en eigenlijk te doen alsof zij de oorspronkelijke bewoners zijn. En ik denk, ja, ik moet dit toch naar buiten brengen. Ik moet toch openbaren. En het is belangrijk dat de Surinamers dit ook weten, omdat het ook aan healing meewerkt.

0: met de Papoeas erop. In ieder geval, het gaat om de Kalinjas. En we gaan straks daarover weer praten.
1: Ja. Ja, volgens mij gaan we nu naar het nieuws, hè? Oh, ja.

Ja, un drar jag på KDC, fokan en kondelär, den som har fått en Chaba Fronat be de in politik en fossi. En een afro be de auto. Attaki fu a politik na radio en Frimangro. Dus we kondoleer a bigisi sadisi. En een mekadoro na apresi pe amusdoro. Want de IDD betekent niet dat juno de moro. Enige zijn zijn op moro dat na jou schien. Maar jou kra de ete. Dus, en daarom heb ik een tijdens de soort sandisi dan je tak mofo. Je taki meka asisa of abrada of net zo goed suma fuyu gue zeg je altijd een da da da ya da wala malasa wanita dance magona wang

شايف فرقريسي وان بون بريسي ما يا وداد بترف دش ما يكون وان بون بريسي برادان اسيسا وانت او تك تراس مساني ما دين تراس مساني سالين تكي بندي يوساني دارين فوفور يوساني دارين غوغمك دين ساني انا كونسيف فونو اسور يود اكي ايدي Ya bi gugon nak front war tu fuden dad sa idu tapa planet ana DC. Mar sombri bi strukturu ne leriu asanda ti de tei taki yo gwa hell of yo go ergens da pede in one paradise. Dus kono oru serefa spotu bradanga sisa. Vooral die als aan de kant op uw spiritualiteit, uno moest me kiezen voor toen naar de zand dat die en vaak meer op zorg, uno tak no vergeten toe, tak omen, tak ru kracht die, de jas tot op haar planeet die zie. En den ete kiesting in libisma. En dan nou u eshi a libisma, Ma ino ma shi sande na in asking for alibisma. And at the asma dati odua ogri, then you know of taki tak ayamani stakuru adi dibiri and enumar of. Mar entiteita sawan konja sota pa planet disi, Die moet een lichaam hebben, Bradanga Sisa, want alles aan die na spirit, hè. Maar, if you want kon, ja, moet je een lichaam hebben. En vandaar dat een, en daarom ik wan kutaki wan te wan vrouw zwanger, hè. Dan is het niet alleen die meneer en die mevrouw. Je, hopelijk je ziet dat andere spiritualiteit zijn daar ook aanwezig, Bradanga Sisa. Want hoezo dat je ook een jeje in je lichaam hebt? En sana arokofu a jeje in you, Bradanga Sisa. Maar sana asani, nanga yu ai, ikashi, yu, ika luku isrefi, ika potwan spikri de luku isrefi, Daye, she is refi, hoe je eruit ziet, en noem maar op. Maar, asan dati, is mooi waar, maar die moest abu informatie over asan dati, over het hiernamaals, en noem maar op. En wansan is aan mij luku fu uno Afrikaanse sma, En tegenwoordig kan de ano alasma. Wawali si te wans ma de go na den berpe. En dan mi feni era dat na sa mi feni unok mo pofu Afrika. Unok kan go beri op sen Europeans. We go beri op sen Nederlands. Nee, liep dat je ding en je altijd moest te in gogoberi. Het moet altijd komen vanuit jouw cultuur. Niet in een cultuur van... Even des, maar dat bedoel boon tegen uno, dan zou ik zeggen, ik neem dat ding van jou. Maar ino libi boon nga uno. I libi so takru nga uno. Want wawali is het thema's gaan aan berry. Dan kijk, dat denk ik bij mezelf van. Hoe zou dat we beetje op zijn Europees? Te we tak a persoon zijn de. Als ze meka go, weet ik veel, na Jezus of Suma. Maar dan gaan ze zo. Olanga Afrikaanse smadeja. Oi sa olang ba Afrikaans ma edede. No best ang meetings tak wa so wet manga do bende.

0: Och visst är det att alla mal nit. Det var nit onsor ding. En datzelfde geldt ook voor de mensen, de oorspronkelijke mensen in Suriname. Ze waren toch geen christenen?
1: Absoluut niet.
0: Wel dan.
1: Ze geloofden wel in een hogere macht en Adayali, of in ieder geval hogere macht moeder aarde. Dat hebben jullie ook hetzelfde. Ik hoor mezelf niet meer.
0: Nu wel, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, dat klopt. Dat het is eigenlijk te kunnen beseffen van hoeveel impact die koloniale periode op velen van ons gehad heeft. En men deed het ook op zo'n manier dat kinderen gewoon waarschijnlijk bij ouders werden weggehaald of wees waren en dan naar internaten werden gebracht, weeshuizen. Zowel door de katholieken als de EBG'ers. En daar werden ze helemaal gehersenspoeld, heel anders opgevoed. Met een heel andere cultuur, andere religie. En zie dat weer uit de mensen te krijgen. Dat kan jaren en jaren kosten. Dus vandaar daarom is die bewustwording nodig. De Hindoestanen en de Javanen hebben niet zo ondergeleden. Want die hebben hun cultuur behouden, grootste deel eigenlijk gewoon behouden. En die voeren ze ook gewoon in Suriname uit. En het heeft te maken met die slavernijperiode, waarbij heel veel plaatsgevonden heeft. En net wat ik zeg, van men heeft vanuit plannen gewerkt. En nu ik dit allemaal vertel, wil ik ook alle organisaties, Surinaamse organisaties en stichtingen nogmaals oproepen. Betrekken jullie alle mensen erbij die een bijdrage leveren aan bewustwording en genezing voor Suriname, maar ook voor het gehele volk. Want er zijn mensen die ook afluisteren of meeluisteren en denken, oh, dat ga ik daar in mijn speech vertellen, wat ik nu hoor. Meneer Kwamimba of broeder Kwamimba geven ook veel informatie. Betrekken jullie hem ook erbij dat hij ook voor publiek mag praten in het openbaar, dat hij bewustwording aan jongeren mag bijbrengen. Want dat is gewoon nodig. En dat jongeren niet geleerd wordt dat ze uit Suriname komen. Ja, ze zijn daar geboren, maar dat ze ook het verhaal van hun voorouders weten. En ook weten dat er daar al mensen woonden. Dus echt vanuit het begin beginnen met de kinderen. En van daaruit werken met ze. Dus dit is mijn oproep echt naar alle Surinamers. Werk mee met iedereen. Sluit geen mensen uit. Ga niet voor eigen belangen. Want dit zorgt alleen maar voor vertraging en stagnatie. En voor strijd. Dus dat is wat ik door wil geven. Ik heb hier ook iets nog wat ik van meneer Groenberg ontvangen heb. We zaten in een appgroep. En toen heb ik het gehad over hoe eigenlijk dat eigenlijk alle diverse bevolkingsgroepen, de Arawakken, tenminste die hun onrecht hebben aangedaan of in het land zijn gebracht. En dat beseffen. En vanuit de Stichting Eer en Herstel is dit doorgegeven. Stichting Eer en Herstel roept hierbij de nazaten van de Europeanen, VOC, Joodse slavendrijvers, en roept ze allemaal op, of de stichting roept allemaal op, om met de nazaten van de Arawakken te praten over de historische diefstal van het Arawaksland en de vernietiging van haven en goed. Onder andere genocide, slavernij, etc. De nazaten van de Afrikaanse mensen die door deze schurken daar naartoe voor dwangarbeid zijn gebracht, en alle anderen, zoals Indiërs, Indonesiërs, Chinezen, inclusief de Papoea's, Hollandse boeren, Libanezen, Syriërs, etcetera, etcetera. Dus dit heb ik van de Stichting Inzicht en Bewustwording, Stichting Inzicht en Bewustwording, heeft dit mogen ontvangen van de voorzitter van Stichting Eer en Herstel. En het is misschien voor een verrassing voor hem dat ik dit voorlees, maar ik vind het toch

0: belangrijk om door te geven. En dat eigenlijk inderdaad die erkenning komt. En het een verantwoordelijkheid is van allen die daar wonen. En net wat ik zeg ook, waar ik het voor de pauze of voordat we even moesten afsluiten. Dit breng ik naar buiten, dat mensen zich ook bewust van zijn over Nieuw-Guinea, Nederland, of tenminste Nieuw-Guinea was een kolonie van Nederland. Dus ze reisden overal heen, namen mensen hier en daar mee naar andere landen. Net wat ik zei, verbastering, verwarring, chaos, strijd, noem maar op. En daar zijn zij nazaten van. Men moet het gaan onderzoeken hoe dat zit. Want men heeft ze te kennen gegeven dat zij ook inheemse Surinamers zijn. Maar dat is niet het geval. Ze hebben zich gemixt met de Arawakken. En zodoende zijn ze zich op een gegeven moment Caraïbe gaan noemen. En later Kalinjas. Dus zuiverheid noodzakelijk om dit uit te zoeken. Geef de Arawakken het woord. Doe een stap achteruit. En laten zij doorgeven hoe dit allemaal, hoe de genezing van Suriname dient plaats te vinden. Met zeggenschap, het liefst ook in de politiek. Maar zoveel Arawakken zijn er niet meer. En net wat ik zeg, verbastering. Velen weten ook niet meer wie ze zijn. Maar dat moet eigenlijk niet een reden zijn dat mensen niet erkent en niet waardeert. Dus daarom is deze belangrijke informatie ook noodzakelijk. Ik heb hier ook een uitspraak gevonden van ooit de Nederlandse premier Colijn in 1935. Ik heb dit ook gedeeld met de appgroep, met mensen in mijn appgroep. En het gaat om 1935, 72 jaar na afschaffing van de slavernij. En 40 jaar voor de onafhankelijkheid van Suriname. Het was dus 1935. Toen heeft premier Colijn verklaard. Het is nu 91 jaar geleden in de Tweede Kamer. Alles wat in Suriname is beproefd. Het is alles eenvoudig mislukt. De dingen zijn niet gemakkelijk. En daarom wilde ik wel dat er eenmaal in Nederland iemand opstond die wel wist wat er gedaan zou kunnen worden. Dus de vraag is, van waaruit heeft hij deze uitspraak gedaan? Wat is er allemaal beproefd in Suriname? En wat vindt hij dat mislukt was? Nou, ik weet, ja, de bewijzen zijn er natuurlijk, hè. Maar de meeste van ons waren die tijd nog niet geboren. Maar het is wel goed om deze informatie te vinden van hoe moeizaam het was om Suriname na de roof of na de uitbreiding om het weer in balans te krijgen. En tot vandaag de dag lukt het niet erg. Dus dat zijn dingen ook die in feite bespreekbaar gemaakt kunnen worden tijdens bijeenkomsten. En wie is er opgestaan? Is er al iemand opgestaan? Zover ik weet, ja, er staan nu velen op. Er zijn natuurlijk ook velen opgestaan, wil ik zeggen. Maar zijn dat de juiste die opgestaan zijn? En dus dat is wat noodzakelijk is. Ik weet niet hoeveel minuten ik nog heb. 5 minuten zie ik.
1: Ja, 5 minuten. Dan hebben we nog een uurtje.
0: Hoor. Oh, oké. Okay. Ja, oké, dan kan ik rustig aan doen.
1: Gaan tot 2 uur, toch?
0: Oké, oké. Okay. Mm-hmm. Dankjewel nogmaals, ja. Dus het is heel veel. Ik zie hier ook iets wat ik met de Marons wil bespreken. Dat heb ik ook, want ik praat alles gewoon openlijk, hè. En de een die vindt dat prettig of vindt dat niet zo, hè. Ander vindt dat niet zo prettig, maar de eerlijke die zeggen, ja, goh, nee, dat kan gewoon niet. En de Marons, ik heb vernomen dat zij hier vertellen dat zij de oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn.
1: Dat meen jij niet?
0: Ja, echt waar. Ik heb een paar Nederlanders over gehoord. Hmm. Die dat vertellen. Als ik ze zeg over vanuit mij informatie verteld. En dan zeggen de Nederlanders, ja, maar dat zijn toch de Marrons? Die zijn toch de oorspronkelijke? Ik zeg, van Suriname. Ik zeg, nee, mevrouw of meneer, hoe komt u daarbij? Ja, maar dat heb ik gehoord. Of ze hebben een documentaire gezien waarin dat verteld wordt.
1: Nou, als het de Afrikaanse mensen zijn die dat, zeg maar, bedenken. Ik zou zeggen, ik neem die mensen daar niet serieus. Omdat je ontkent een gedeelte van jouzelf.
0: Klopt.
1: En dan die anderen geven jou een naam. En dat ding daar betekent weggelopen vee. Je moet je schamen dat je jezelf zo noemt. Want toen jouw biggies maar uit Afrika geboeid en alles, toen ze hun meenamen, was dat niet het geval. Dan hoezo nou dan dat na die hele gruwelijke katibo, dat je ineens een Maron bent?
0: Precies, we moeten kritisch blijven,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Je moet kritisch blijven. Ja. Je moet eigenlijk, als je van je bigisma houdt, dan gebruik je dat soort namen niet. Want je bigisma waren dat niet. Ze waren mensen van het Afrikaanse continent uit verschillende landen. Dat moeten ze gaan onderzoeken.
0: Ja.
1: Waar ze vandaan komen. Hallo? Ik moet dit nog steeds gaan wennen, brada nanga Sisa. Vooral nanga assisteem Sande. Dus ik wil graag dat iemand belt, hoor, maar... Yes, een hulp komt. Maar in ieder geval, brada nanga Sisa. Nogmaals, ik zal het ook bij omgewend op Tunes en nanga den. En jong en San DC. En dan, ja, die vroeg even eten aan de man voor een salto. En die meneer die komt eraan. Een beller, dat ben ik even kwijt. Muziek?

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal

0: om migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ya suma asu eviti na eng ewer asusu dati. Ya udoro baka jaso dena Radio Frimagrom. Peya itrons ras uyere brada kwami bas denda kunnen jullie eigenlijk al raden waar we het allemaal over gaan hebben? Alasma abin specialiteit omtrent een faeshi bepaalde sani. En zo hebben we dat ook hier in het programma Arki Tori. Maar merendeels een Arki Tori de alleen voor kang jepi. Taki den een Afrikaanse afkomstige dat den een nomustang anga insani san vol travolkere kompot na utapu en je ziet dat den ook kompoor den san baka, maar dat moet je zelf doen. En if you know safa imus doing dat uno jaso de in arki atori elangawa anukong ji uno. Dus in arki atori ino yeren noti fu en trasma sani. Une opo nawa inkri trasma. We opo usrevi en altijd jaso ook to ikan teken op diwansma. Of Jiwan volk, dat is allemaal geen probleem. Maar you mag vergiet een adifius revi. Kan een vergiet dat die potens aan dat awansi en al dat soort dingen. Dus ina verwacht in wang trasani voor mij. Omtrent een desan sawo broadcast berada ngasisa en mifenitak ya tu sort Surinams asrana pe o de osprong kelekelibis masabe libdra pe de en daya wan traga delta seranang pe desma en sang sowieso umbigis mananga tika awel fu desma tek denk kopot in akondre dati en omen 300-400 jaar lang des ma bedinwa hel en toen een asan dat kontapu berada ngasisa dan wis asan dat ben stop akatibo ben stop dus waarschijnlijk in een kies voet vorm van morgen dan een kapie voet tomorrow en noem maar op. Maar daarna is er gewoon een gruwel ons overkomen.

0: And that is, je hebt niet je eigen naam. Je moet dingen kijken vanuit het bril van de Europeaan. Jij hebt niks te zeggen. Dus het is mooi en waar. Mijn Brit is sowieso dat katibo, no demora. Maar asan kom bakadati is ook een beetje erg. Katibo mora erg sowieso. Maar zou je een ervaar in vanaf een 1918 en 1973. De man tek de Afrikaanse sma, poer den taal voor den sma uit Sarebetaki. En dan vervolgens, je niet dat den sma zijn Surinamers. Die mensen zijn geen Surinamers. Die mensen komen uit Afrika. Dus eerder moet er gezegd worden. Wij hebben de Afrikaanse mensen daar naartoe gebracht. Wij hebben ze 400 zoveel jaar in een katibo gebracht. En daarna zijn we bezig geweest om hun hersenen kapot te maken. Want dat is koloniale rotzooi, hè. Is gewoon om je verstand kapot te maken. En het is zo gelukt. Helemaal, ik kan dat zeggen dat bij Afrikaanse afkomstigen wereldwijd is het gelukt. Maar gelukkig heb je in bepaalde landen zoals een land als een. Want ik krijg ook een fotootjes van een Brada Fonseca. Hè? Dus dan laat die me zien. En dan gelukkig heb je een paar landen die gewoon die mensen hun eigen ding doen. Ze gaan niet lopen achter die Spanjaard, zoals wij lopen achter die Nederlander. Nee. En ik vind wij Afrikaanse Surinamers, we moeten er ook voor gaan zorgen dat we gewoon onze eigen ding doen. En geen dingen die niet voor ons is. En helemaal dat het van de personen komen, San Katibo Obigisma. Ik kan dat toch niet vertrouwen. Dus daarom in Archiatori heb ik het hier over. Soms heb ik geen zin om over Suriname te praten, hè, in de zin van politiek en noem maar op. Is water naar zee dragen. Is water voor mij hoor. Kijk, misschien niet voor ieder, maar voor mij is het gewoon water naar zee dragen. Altijd is het hetzelfde. Altijd die kabinet. Dan kan dit niet met elkaar. Dan. Kom op.
1: Met voeten, hè? Het wordt ook gevoed. Net wat je zegt. Ja. Het wordt vaak ook gevoed. Ik hoop dat de luisteraars me kunnen horen.
0: Ja, want ik hoor jou ook.
2: Je hoort mij wel?
0: Ja, nu wel.
2: Oké, ja.
0: Ja, nu wel, ja.
2: Oké, ja, ik kwam een keer ergens en toen zag ik ook dat een aantal Afro-Surinamers bij elkaar waren met kinderen. En er werden die kinderen allemaal kolonieliedjes geleerd uit de kolonietijd. En toen zag ik van, hè, zijn jullie de kinderen toch nog zo aan het voeden? Weet je? En wat mij ook verbaast is, je ziet ook veel diverse landen. Mensen van Afrikaanse afkomst hebben hele mooie klederdracht, hun eigen klederdracht. En dan vind ik het jammer als ik steeds, alhoewel ik zal het niet alleen vinden, er zijn misschien meerdere, die koto die ze dan dragen en ook op foto's steeds mee showen en ook tentoonstellingen geven. Men weet niet dat die koto eigenlijk gedwongen is aan de voorouders.
0: Ja, klopt, klopt.
2: Het is gedwongen.
0: Ja.
2: En ze moesten zo onaantrekkelijk mogelijk uitzien.
0: Ja, klopt.
2: Het is in feite gekopieerd van de klederdracht van de Europese vrouwen. Die is zo, hè, en dan is het hier strak en dan hier een beetje wijd weer. Maar in ieder geval, ik denk dat heel veel mensen zich daar niet bewust van zijn om zich daarmee te kleden en zich daarmee blijven kleden, doorgeven aan hun kinderen. Met alle gevolgen van dien. Dus ik hoorde ooit ook wel van een andere Surinaamse mevrouw Afro-Surinaam. Ze zegt van, mijn grootmoeder heeft ons doorgegeven dat wij nooit mochten aantrekken, hè? Die koto.
0: Dat is maar plettig, want het is een iets van wat de kolonisten die mensen hebben gegeven voor dat dienstje. Want waarschijnlijk waren er verkrachters daar ook.
2: Men keek op een heel andere manier naar naakte vrouwen dan de mensen zelf gewend waren. Hetzelfde is bij de inheemse, bij de Arawakken ook. En dus men ging verplichte vrouwen kleding te laten dragen. Hetzelfde ook geweest bij onze voorouders. Maar in ieder geval, dus dat mensen bewust zijn van, hey, moeten wij dat nog gebruiken? We voeden eigenlijk toch een koloniale erfenis. Hoe vonden onze voorouders dat om dat te dragen?
0: Ze wouden dat niet.
2: Ze wouden dat toch niet?
0: Want al dat soort dingen zijn gedwongen dingen. Dus als er een kledingsdrag is waar ik persoonlijk een hekel aan heb, is dat.
2: Oké, maar daar moet over gepraat worden, weet je? En dan moeten mensen ook kunnen zeggen wat ze van vinden en waarom.
0: Ja.
2: En het lijkt me als je aan werkt aan healing van de slavernij, geschiedenis of koloniale geschiedenis, ga je niet de dingen weer gebruiken die je voorouders opgedrongen zijn, toch?
0: Ja, dus je moet trots zijn op jouw eigen
2: ding.
0: Ja,
2: lijkt me ook.
0: En het moment dat je ziet van, hé, dit komt uit die slavernij, dit is opgedrongen tijdens het andere na de slavernij.
2: Het kolonialisme.
0: Ze hebben dingen voor die mensen bedacht. Ik zou zeggen, misschien heb je het heel duur gekocht. Want bijna wou ik zeggen, gooi dat ding weg.
2: Ja, maar dan krijg je mensen die misschien kritiek leveren of zeggen, waar ben je mee bezig? Men kan ook subsidie voor aanvragen om zo aan een modeshow te geven of expositie, geloof ik, en noem maar op. Maar ja, het is ook een proces. Ik bedoel, bij de een werkt het eerder dan bij de ander. De een die zegt meteen van, nee, ik hoef dat ding niet. En denk maar aan de voorouders hoe het opgedrongen is. En dat ze verplicht werden te dragen. Anders zegt van, ja, maar ik kan er nog geen afstand van doen. En het hoort toch wel bij onze tijd. Weet je? En ik zeg van, het zijn dingen om bewust over na te denken. In hoeverre wil je inderdaad afstand nemen van het verleden, wat met veel vlees, bloed en tranen gepaard is gegaan. En dan kom ik bij het volkslied, die teksten. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Dus als het ware, hoe wij hier ook samen kwamen, het maakt niet uit. Terwijl het gepaard ging met zweet, bloed en tranen.
0: Ja.
2: Snap je? Ja. En dat zingen kinderen nog dagelijks op school in Suriname. En aan zijn grond zijn wij verpand.
0: Mm-hmm.
2: Aan wiens grond?
0: Ja.
2: Is ook een vraag, hè?
0: Ja.
2: Dus er is veel werk en dit kun je samen doen. Maar als mensen op eilandjes blijven werken en ze zeggen, oh, ik heb dit op de radio gehoord, dat is wel een item. Ik ga er zelf mee aan werken. Maar je kunt ermee gaan werken, maar je weet niet hoe je verder mee moet.
0: Mm-hmm.
2: Snap je? Het is toch beter om te zeggen, hey, het is net als de Nederlandse taal, waar heel veel misvormde woorden in zitten, negatief beladen woorden, ook gevaarlijke woorden. En als wij dagelijks communiceren en die woorden gebruiken, het is ook iets dat opgelegd is, de taal. Nederlandse taal?
0: Ja. Toen we uit Afrika, onze voorouders, spraken ze geen Nederlands.
2: Nee, precies.
0: Maar nu na de slavernij, dan ineens praten ze.
2: Ja, maar dat is heel Suriname, toch?
0: Ja, heel Suriname, ja.
2: Nederlands moet praten en dan ontdek je van.
0: Nee, maar hun is dan.
2: Die blijft zijn eigen taal praten.
0: Die heeft zijn eigen taal.
2: Ja.
0: Javanen ook, Chinezen ook.
2: Klopt.
0: Alleen wij Afrikaanse hebben dat niet meer.
2: Nee. Het is allemaal verwaterd
0: dus,
2: of eigenlijk ontkracht.
0: Ja, dus volgens mij wouden ze ons alles van ons, puur het Afrikaans, was waarschijnlijk een doorn in het oog van hun, dat ze ons hebben gewoon opgezadeld met Europese dingen.
2: Alles, hè? Namen,
0: Namen,
2: de taal,
0: de taal,
2: kleding,
0: kleding.
2: School, educatie.
0: Want je leert.

0: op school. Waar Amsterdam aan grenst. Maar ik woon in Suriname.
1: Ja, dat is wel gek, hè?
0: En ik weet niet eens wat de grens is van Suriname en Brazilië of wat dan ook.
1: Ja.
0: Want dat soort les heb ik niet gekregen in Suriname. We moesten weten hoe Nederland was, hoeveel rivieren daar waren.
1: Precies,
0: En,
1: ja.
0: maar ik zou graag willen leren hoeveel rivieren in Suriname is. En als je me buiten Afrika iets wil vertellen, of buiten Suriname iets wil vertellen, dan moet het iets zijn uit Afrika. Klaar.
1: Ja, zo zou ik dat doen hoor, met de kinderen.
0: Ja.
1: En desnoods mensen uit die gebieden, uit Ghana, uit Nigeria, dat ze daar aan de kinderen komen vertellen hoe het in het land aan toe gaat.
0: Ja.
1: Hoe de cultuur is, hoe de gewoontes zijn, noem maar op. Ze hebben ze meer baat bij, denk ik.
0: Ja. En weet je wat ik ook best wel vind? In die koloniale tijd, hè, heeft men een heleboel Afrikaanse landen ook in dat gebracht. Hè. En dan wanneer een iemand opstaat voor zijn ding, wordt hij meteen vermoord. Weet je hoeveel Afrikaanse leiders de Europeanen hebben vermoord? Alleen omdat die mensen zelf hun ding willen gaan doen. En de bronnen in hun land moeten van ons zijn. Nou, zodat jij daarvoor opkomt, maken ze je dood.
1: Ja, maar dat is alsof je mag niet eigenlijk je eigen visie hebben. Eigenlijk worden we als vrije geesten geboren, maar zodra we in deze wereld zijn, dan krijg je gelijk een hele geprogrammeerde systeem. Dan krijg je met een heel geprogrammeerde systeem te maken. En dat zo moet je gaan leven, als het ware. En net wat ik zeg, die plannen worden altijd van tevoren bedacht. Sowieso voor de koloniale of tijdens de koloniale slavernijtijd, maar ook na de onafhankelijkheid is er een plan bedacht hoe men het wilde hebben. En de Surinamers dachten, we gaan het zelf doen. Maar dat is niet zo. Het wordt altijd nog vanuit afstand bestuurd. Dus wij moeten in onze eigen kracht gaan geloven. Onze eigen wijsheid, onze eigen intelligentie. Dat wij het, want er wordt ook veel gestolen van ons. Er wordt heel veel gestolen van mij op social media. Dat weet ik. En mensen gaan geld mee verdienen, maar ze gaan je niet supporten. Ze gaan op hun eigen manier een verhaal maken en dan gaan ze geld mee verdienen of aanzien, hè? Status. Dus zo werkt men in feite. Maar doordat je voelt je geroepen en je gaat door. Je moet al die dingen, obstakels, moet je proberen te overwinnen. Want mensen weten soms niet waar je allemaal mee te maken hebt. Net wat je zegt. De een wordt meteen doodgeschoten en de ander wordt op een andere manier het moeilijk gemaakt.
0: Ja, dat gebeurt met mensen die voor hunzelf dingen willen gaan doen. Vaak worden die mensen daar vermoord.
1: Ja, en dat zie je wereldwijd eigenlijk ook
0: gebeuren. Ja, ook
1: gebeuren.
0: In de Verenigde Staten toch. Een Malcolm X en noem maar op. Die komen op voor hun eigen ding. Maar die worden, de meestal worden ze de vermoord.
1: Als ze overleden zijn, dan worden ze de helden. Dan worden ze geëerd, worden ze iconen. Is toch vreemde wereld
0: is
1: eigenlijk,
0: vreemde
1: hè?
0: Wereld, ja. Maar dat komt een heleboel dingen, als je het goed bekijkt. Kom maar vanuit één volk, hè. Het zijn gewoon die Europeanen.
1: Maar het is,
0: want die zijn helemaal naar Azië, overal zijn ze gegaan, maar niet om die mensen te gaan helpen. Gewoon één, een heleboel mensen vermoorden en dan neem je die schatten van die mensen.
1: Ja, ook nog, en verrijk je mee?
0: Ja, verrijk je jezelf ermee, ja.
1: Ja.
0: En dan nu moeten we opkijken naar jou toe?
1: Maar dat is ook, hier zelf in het land, duperen ze eigenlijk hun eigen volk. Maar ook in andere landen. Dus het is een soort schizofrenie, een soort tegenstrijdigheid. Zogenaamd betekenen ze veel van andere volkeren, maar diezelfde volkeren duperen ze ook. En aan de andere kant duperen ze ook hun eigen volk. Dus dat is een soort spel wat wordt gespeeld. Als er maar verdeeldheid is, als er maar strijd is, dan zijn ze blij. Dan voelen ze zich goed. En daarom zie je ook anti-corona. Ja, toch? De mensen die voor corona waren, anti-corona, tegen die vaccinatie. Had je weer twee groepen. De LGHTB-wereld zorgt ook voor verdeeldheid en strijd. Wat heb je nog meer? Zo heb je een aantal dingen. Extreem links, extreem rechts. Vroeger had je dat ook niet. Mensen stemden gewoon. Maar dan had je dat niet van, oh, je bent extreem links of je bent extreem rechts. En is er ook een middenweg? Er zal toch ook een middenweg zijn? Dus dat wordt er iedere keer gecreëerd. Zelfs in het healingwerk voor Suriname, wij hier, wordt er in feite, worden we uitgespeeld tegen elkaar. Is er verdeeldheid? Waardoor het echte werk, het goede werk, niet gedaan kan worden.
0: Ja, nee, dat is zo. Want als wij, zeg maar, net wat ze zeggen over het, toen Suriname onafhankelijk werd, een heleboel van ons zijn hier naar Nederland gekomen. Verschillende mensen. En dan verbaast het mij, want dat heb ik een keer gehoord, dat sommige mensen die niet in Amsterdam zijn komen wonen, hebben bewust gevraagd om ergens anders te gaan wonen, want ze willen niet samen met die Afrikaanse Surinamers. Maar dat wisten we heel, in het begin wisten we dat niet. Maar wat in het donker is,
1: komt allemaal naar boven, zo, naar het licht.
0: En,
1: ja.
0: En dan nu, vandaar dat ik noem ze bij naam, want ik lieg niet. Javanen hebben gevraagd om in Groningen te gaan wonen. Want ze willen niet samen zijn met die Afrikaanse Surinamers.
1: Zo.
0: Ja. Die andere groep, die staan er misschien niet allemaal. Die wouden ook niet samen met die Afrikaanse persoon wonen. Dus zijn zij naar Den Haag gegaan en misschien.
1: Ja, het valt op, hè?
0: Ja.
1: Dat je veel Hindoestaan in Den Haag.
0: Ja.
1: De Afrikanen in Amsterdam. Utrecht nog wel eens.
0: Kijk, wij konden overal gaan wonen. We hadden daar niet een probleem mee. Maar dat je gaat vragen om niet met ons samen te zijn, gewoon een iets apart.
1: Is dat echt zo geweest?
0: Ja.
1: Of is het juist ook bewust gedaan? Want als je kijkt naar de Molukkers, de Indonesiërs, velen wonen ook echt, de Marokkanen in West, de Turken in Oost.
0: Ja.
1: Nee, het kan gevraagd zijn ook, hoor. Speciaal, maar het kan ook bewust gedaan zijn.
0: Ja, ik kijk vanaf in Suriname al, dan kan je niet zeggen dat wij al die bevolkingsgroepen, dat ze zo van elkaar hielden. Dat is echt niet het geval. Maar ik vind, als je uit Suriname komt en je komt naar Nederland, dat maakt niet uit welke volk je bent, maar jij en ik hebben iets gemeen.
1: Ja, precies.
0: We komen allebei uit Suriname.
1: Ja.
0: Maar zelf dat kan je niet vinden, hier vind ik ook.
1: Niet, hè? Niet meer. Nee. In het begin, jaren 80, ging het nog wel. Had je die trefcentrums en in Zwolle had je ook een aantal Surinamers en dan kwamen ze bij elkaar, Arnhem hetzelfde, die plaatsen wel. Maar dat is eigenlijk gewoon heel sterk veranderd. Iedereen is een beetje op zijn eigen eilandje bezig. Iedereen vecht, kijk, als het om feestjes gaat. Oh ja, iedereen is welkom, maar dan gaat het om geld verdienen. Hè? Dan is iedereen welkom. Maar als het om belangen gaat, dan gaat iedereen weer in zijn eigen, op zijn eigen eilandje werken. En met alle gevolgen van dien, dat het in Suriname ook niet lukt. Want ergens zijn de mensen ook heel, ze zijn niet zo ver als bij ons hier. Maar dat komt gewoon een ander soort leven. Zij vechten voor hun eerste levensbehoeftes. En, ze zouden zich wat meer kunnen ontwikkelen.
0: Ja, kijk, we wonen hier in Nederland. Met een heleboel verschillende mensen. Maar daar zie ik een

0: een spotje dat men een soldaten zoekt om in de leger te gaan en noem maar op. Maar het is niet, het geldt niet alleen maar voor autochtone Nederlanders. Het geldt voor ons allemaal die in Nederland wonen.
1: Mm-hmm.
0: Begrijp je? Want we moeten ook helpen om het land te beschermen. Komen er oorlogen en al dat soort dingen. Dus je ziet dat in een land word je een, tenminste hier vind ik, je mag meedoen. Weet je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Maar als ik even Suriname kijk met ook verschillende bevolkingsgroepen, het zijn allemaal eilandjes.
1: Misschien, tuurlijk,
0: misschien is je buurvrouw of aan je linkerkant of rechterkant zijn buren, maar die zijn zeg maar uit India. Zolang we het goed met elkaar kunnen vinden, geen probleem.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Geen probleem. Maar ik vind als we samen zijn en deze wijk is van jou, die wijk is van Suriname, van die Afrikanen, dat is, neem me niet kwalijk voor dat woord even, Indianen wonen daar. En nee, we moeten ervoor zorgen. Iedereen mag overal wonen waar die wil. Maar wanneer het op Suriname komt, moeten we wel allemaal toegeven, we zijn gewoon Surinamers.
1: Ja, en dat
0: en
1: gevoel,
0: zolang dat er niet het geval is, je kan een heleboel dingen vergeten. Ah, ik luister naar je.
1: Ik zeg, het is de laatste jaren sowieso verzwakt. Ik denk dat het ook een beetje bewust is gedaan. Want hoe meer je met elkaar verenigt, hoe bedreigender het wordt voor mensen die graag willen dat de dingen in handen willen houden. Mm. De macht in handen willen houden. Dus dat heb ik al aangegeven. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk graag in meegaan. En zich laten gebruiken ook. Voor bepaalde, sowieso als ze omgekocht worden en zo. En dat brengt ook, zag ook een verdeeldheid, hè?
0: Ja, zeker.
1: Als je met twee mensen ziet praten, of een groep mensen. En men benadert één of twee mensen uit die groep van, hé jongens, wij willen dit en dat ondernemen. En we willen zoveel geld voor geven. Wat dachten jullie ervan? Ze gaan ermee akkoord. En wat doen ze? Ze verlaten die groep, toch?
0: Ja.
1: En dan heb je op een gegeven moment weer verdeeldheid. En dan kun je de dingen niet bereiken wat je in feite met elkaar van plan was.
0: Mm-hmm.
1: Dus vaak ligt het ook aan de mensen zelf. In hoeverre zij ergens voor staan.
0: Ja, dat is... net als zelf hier zijn we niet met elkaar bezig. De mensen zijn gewoon met hunzelf bezig, hè. En ja, hoe moet ik dat zeggen? Een gesloten deur kom je niet binnen.
1: Nee, precies.
0: En misschien al klop je. Niemand. En dan zie je komt die deur voor je open doen. Ja, dan moet je weggaan, toch? Want je denkt dat die persoon thuis is.
1: Zijn de nieuwe...
0: Ja.
1: Ja, de nieuwe... Of de volgende zijn het.
0: Nee, dat zijn die mensen. Hun komen naar...
1: We zitten nog in de studio. Ja, maar inderdaad, je hebt gelijk, hoor. En... weet je ook wat we ook bespreken over de slavernijtijd, koloniale tijd? Dat moet besproken worden. Je kunt niet zeggen het is verleden tijd en huppakee, we gaan ons nu richten op het heden.
0: Kijk hoe hier mensen omgaan met de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, precies.
0: Dan waarom zouden wij onze leed ook niet samen kunnen
1: bespreekbaar maken? En kijk hoe je samen toch het... wat ik hier mis is ook een... Zeg maar een grote healingcentrum, hoor. Ik had gedacht dat het zou komen. Met die Kitty Kotti, weet je, dat waar alles besproken wordt. Men op een gegeven moment zegt, weet je wel, komt een hele grote healingcentrum.
0: Mm-hmm.
1: Met betrekking in verband met het koloniaal slavernijverleden. Mensen worden daar ingedrukt.

0: goede communicatie tussen Suriname en Nederland is ook niet aanwezig. Terwijl het juist belangrijk is. Want de mensen op de hoogte zijn. Wat wordt er hier gedaan voor ons? Wat wordt er gedaan voor het land Suriname?
1: Ja, ja, ja. Nee, ja, je hebt gelijk daarin hoor.
0: Ja toch? Of je hoort plotseling, ja, er zijn mensen uitgenodigd bij de ambassade. Waarvoor zijn ze daar uitgenodigd?
1: Soms weten we dat niet eens, dat zo'n uitnodiging er is. Maar ik vind toch mensen die bepaalde uitnodigingen krijgen, ze moeten het, wij als achterbaan, moeten ze ook met ons praten, toch?
0: Ja, precies. Radio mensen, media mensen.
1: Ja, je moet met ons praten, vind ik.
0: Tuurlijk, maar het wordt allemaal ook zo.
1: Maar die mensen die gaan heel stiekem
0: ja.
1: We weten het niet. Geloof me. En als het niet zo is, hoeft niemand zich schuldig te vinden. Het gaat gewoon om geld.
0: Dat ga je op een gegeven moment denken.
1: Ja, je gaat daar, want die Nederlander heeft gezegd van herstelbetaling en bla bla bla bla bla bla bla. Ja. En dan gaan ze misschien gaan 1, 2, maar die zeggen niks.
0: Die zeggen niks, die doen geen.
1: Die komt niet op de radio.
0: Nee.
1: We hebben zoveel bedrag gekregen om dit en dit te doen.
0: Doen precies. Of dit is besproken en er komt een vervolg. Jullie worden uitgenodigd. En evaluatie gaat plaatsvinden. Dat horen zij te doen. Mm-hmm. Zij horen overdracht te doen aan de mensen hier, aan de mensen in Suriname. Het is een clubje dat bij elkaar werkt. Mm-hmm. Ene clubje wil niet met een ander clubje werken.
1: Ook dat nog erbij, ja.
0: Terwijl het om collectieve belang gaat.
1: Mm-hmm.
0: En dus dat krijg je op een gegeven moment. Die weet niet wat die doet, die weet niet wat die ander doet. En bij mensen gaat het ook, als ik ook op social media, als ik maar heel veel likes krijg, snap je? Alsof likes alles zegt. Dus mensen maken zich afhankelijk ook daarvan.
1: Mm-hmm.
0: En mensen geven likes, maar ze gaan niet kritisch vragen. Maar wat stelt deze foto voor? Wat hebben jullie daar gedaan? Mogen wij dat ook weten?
1: Mm-hmm.
0: Inheemse Fits, die komt naar Nederland. Misschien de helft van de bevolking weet het niet, driekwart. Oh, ze zijn naar Nederland. Wat zijn ze gaan doen? Ze hebben niet met het volk besproken.
1: Mm-hmm.
0: Als ze teruggaan, ook geen overdracht. Wat ze hebben gedaan.
1: Wat hebben jullie gebracht in dat land?
0: Ook, ja.
1: Niks van dat, ja.
0: Dus daar is er gewoon gebrek aan. Goede communicatie.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wat de mensen moeten leren. Het gaat niet om ego. Je mag jezelf ook waarderen. Want vaak als je jezelf te waardeert, een ander doet het niet, toch?
1: Nee, dat moet jij zelf.
0: En als je doet, dan is het, ze hadden een woord gehoord, narcistisch of weet ik veel, die is egoïst, noem maar op.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik zeg, als je jezelf niet goed voor jezelf zorgt, kunnen anderen je kapot maken als je niet sterk bent.
1: Mm-hmm.
0: Dus de eigen waardering komt van jezelf. En daar staan je krachten.
1: Zo, ja. Dus je moet altijd jezelf zijn.
0: Ja, precies.
1: Niet omdat iemand anders dit doet en het past niet bij jou, maar toch wil je het gaan doen.
0: Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Kijk altijd wat bij je past. Kijk, soms vragen mensen me als ik een speech wil komen geven.
0: Ja.
1: Maar daar ben ik niet goed in.
0: Waarom zou je daar niet goed in zijn?
1: Nee, dus ik vind van mezelf dat ik daar niet goed in ben. Want ik ben beter om om over geschiedenis te praten.
0: Praten, ja.
1: Wat kunnen we doen? En dat soort dingen. Dus een speech. Ik ben eerlijk naar mezelf toe. Tuurlijk, als het moet, ga ik het doen. Maar het is niet echt iets van
0: jij bent
1: mij.
0: Liever iemand die op de radio zit, een beetje achter de schermen? Of?
1: Nee, die bezig is gewoon met een zwart bewustzijn.
0: Zijn, ja.
1: Mijn spirituele kant van Afrika is het oude Egypte.
0: Oké. Okay,
1: en dat soort dingen, weet
0: ja,
1: je.
0: Ja, ik hoor het wel eens op de radio dat je het over hebt.
1: Dus dat is mijn ding.
0: Maar dan kun je vragen van scholen, toch? Met jongeren. Dat je in de cirkel gaat zitten.

0: En dan hoef je, als ze vragen hebben, want dat moet ook veel mensen geleerd worden, hè? Vragen stellen. Dat willen mensen niet, dat doen mensen niet. En doorvragen, het moet niet aankomen op nieuwsgierigheid, maar als je het over een bepaalde thema hebt, als je het over zwaar bewustzijn gaat hebben, dat de kinderen met vragen mogen komen en dat ze mogen doorvragen. Dus zo zou je het ook kunnen doen, want soms zijn kinderen ook, weet je, dan denken ze, oh, informatie weer en noem maar op. Maar als je het gewoon interactie doet, je zit daar en ze zeggen van, ja, je komt voor dat thema. En dan is het aan de kinderen die interesse opwekken in die kinderen van, die meneer zit hier, jullie mogen vragen stellen over zwaar bewustzijn. En van het een komt het ander. Want heel, sommige kinderen willen echt leren, hoor.
1: Ja, ze willen, ze moeten leren.
0: Ze moeten,
1: Ja, ze
0: ja.
1: moeten in de zin
0: Ja, maar
1: van.
0: zo zeggen ze hebben interesse. De een minder dan de ander. Ja.
1: Want kijk, als ouders niet weten, je hebt tegenwoordig die Sabiuruto-score, toch?
0: Ja.
1: Misschien was dat vroeger niet, maar nu is het er wel. En dan zou ik die ouders adviseren om een kind daar naartoe te brengen.
0: Maar dat gebeurt toch allemaal?
1: Ja, het
0: In
1: gebeurt.
0: hoeverre? Ik moet je zeggen, nu je het over hebt, ik ben zelf laatst geweest naar zo'n bijeenkomst met de kinderen. En ik wist niet dat er kinderen aanwezig zouden zijn, want ik had zoiets van Sabiuruto, maar ik weet niet precies hoe of wat. En ik wist wel, geloof ik, dat de kinderen daar Surinaams kunnen leren. Maar zoals ze aangaven, dat het ging om informatie over een dichter.
1: Oh, dat was het misschien die
0: Hoe
1: keer, maar
0: heet
1: ze
0: hij ook
1: leeft.
0: alweer? Dobro
1: Ze.
0: of zo, geloof
1: Oh,
0: ik.
1: Dobro, misschien was hij aan het herdenken. Oh, ja, want die meneer daar heeft hele goede dingen gedaan.
0: Maar
1: Kijk,
0: ja.
1: Sabiuruto-scoren heeft te maken met de dingen die de kinderen niet thuis krijgen.
0: Ja, het is goed voor hun
1: En het
0: ontwikkeling.
1: ja, het is heel goed voor hun ontwikkeling. Is net wat ik zei. Onze kinderen gaan hier gewoon naar school.
0: Ja.
1: Iedereen mag een school in Nederland hebben. Dus die andere volkeren, die claimen dat direct. Je hebt scholen waar alleen Marokkanen gaan, Turken gaan,
0: Ja, precies.
1: Joden gaan en noem maar op. Maar wij hebben dat niet. Ik vind dat we dat ook moeten hebben.
0: Ja, en ben je daar eens wel eens uitgenodigd?
1: Nooit, nog nooit.
0: Ik vind het echt jammer, hoor.
1: Voor
0: Want
1: Sabiuruto?
0: ja.
1: Nee, daar, jawel, daar,
0: Oh, daar
1: daar.
0: ben je wel
1: Ja,
0: geweest.
1: vaak
0: Oké,
1: hoor.
0: maar ik ga je eerlijk zeggen,
1: Ja.
0: ik ben laatst geweest. En toen had ik zoiets te maken, de kinderen bewust van zwaar bewustzijn van Afrikaanse afkomst. Maar ze weten het ook. En ik hoorde plotseling een jongen van Afrikaanse, met de Afrikaanse uiterlijk. Ging jij een gedicht voordragen? Ik ben Suriname. Ik ben Hindoestaan, Javaan, Chinees. Weet je? Is het van de Dobro?
1: Ik heb dat nooit gehoord van Dobro, nee. Misschien heeft hij het zelf
0: Het ging
1: gemaakt,
0: over
1: hoor.
0: Somminiwiwiri, no? Maar toen had ik zoiets van.
1: Oh, zo, als dat wat je net zei, ja, dan ken ik het van hem, ja.
0: Ja, maar in ieder geval, dus toen had ik zoiets. Maar is het niet beter om zo'n jongen te leren van waar ze voorouders vandaan komen? Weet je? Ja, toch?
1: Dat hebben ze nodig, ja.
0: Dat hebben ze nodig
1: Dat
0: met het
1: hebben
0: hele
1: ze
0: geval van
1: nodig.
0: oké. Dit is de reden waarom jullie in Suriname zijn, maar je bent afkomstig uit Afrika. Dat is gewoon de
1: Dat
0: realiteit.
1: is de realiteit, ja.
0: Weet je, want dan ga je die kinderen iets leren waar ze dan niet de halve informatie hebben. Ik weet niet hoe ze het verder doen, hoor. Maar toen ik het gedicht zo voordrag, toen had ik zoiets, maar dat klopt toch niet. Maar goed, in ieder geval, ik ben iemand, ik leef vanuit spirituele ingevingen. En ik kan het goed onderbouwen. Ik weet waar ik het over heb. En soms zal ik mij op plaatsen vertonen, omdat men mij eigenlijk uitsluit. Mijn stichting krijgt nooit uitnodigingen van museum of wat dan ook, tentoonstelling, speeches, noem maar op. De Arawakse voorouders willen dat hun stem gehoord wordt. En dit doe ik al 8 jaar. Ik ben er 8 jaar mee bezig. En dat ik vertrouwen in heb. Ik ga niet twijfelen. Van is het zo of gaan mensen me gek vinden? Nee.
1: Ik je kan moet het gewoon doen.
0: Ja. Ik doe het. Ja, en dat zijn op verschillende manieren. Dus het kan zijn dat het in een meeting is van Afrikaanse mensen. Die geen gehoor willen geven aan de boodschappen. Het kan zijn in een overheidsgebouw. Ik heb het een keer, of laatst, nog niet zo lang geleden, Stadsarchief Den Haag. Ik zei, ik kom hier even de boodschap van de voorouders geven, Arawaks, voorouders. Ja, maar u heeft het nu gezegd, u kunt naar buiten. Ik zeg, nee, dat bepaalt u niet. Ja? En dan ga ik het gewoon luid en duidelijk zeggen, dat meerdere mensen het horen. Maar daarnaast blijf ik werken. Ik heb zoveel op papier, kan een hele boekwerk van gemaakt worden. En gedichten die ik deel. Ik heb lezingen gegeven in No Limit. Mensen zijn geweest. Zeggen, wij wisten dit niet. En dan denk ik, waarom blijven mensen weg? Het grootste deel van de Surinamers blijft weg. Om de informatie te horen van de Arawakken. Om ze te erkennen. Dan denk ik, waarom blijf je in je duistere hokje zitten? Wat is jouw angst?
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch? Dus dat wil ik meegeven. En daarom zeg ik van, het wordt allemaal geleid. Vandaag mag ik hier zitten om dit door te geven. En de mensen mogen weten, er is meer tussen hemel en aarde. Alleen je moet eerlijk zijn. Je moet niet om geld gaan. Je moet je niet laten gebruiken. Want er zijn sommige vrouwen, wat ik gehoord heb, die doen het om geld. Die gaan naar plastisch chirurgen. Kijk hier mij eens op het podium staan. En inhoudelijk doen ze het, weten ze niet eens waar ze het over hebben. Er is ook een boek over inheemse slavernij, is er uitgegeven. De toeval heb ik het boek toch in handen gekregen. Ik blader door het boek en ik zie dat er gewoon heel veel verkeerde informatie wordt gegeven.
1: Mm.
0: Dingen worden verdraaid. Dus, maar als je die mevrouw wil bereiken, die daar verantwoordelijk voor is, ze is niet te bereiken, hè? Mm. Dus daarom zeg ik van mensen moeten hun verantwoordelijkheid kennen met het doorgeven van informatie. Want als kinderen of jongeren dat lezen, dan denken ze van ja, maar hoe zit het dan? Ik heb dit en dat gelezen. En de ander zegt weer wat anders. Snap je?
1: Ja.
0: Dat kan gewoon niet.
1: Het moet op één lijn zijn en dat is het gewoon.
0: Ja, dus we zijn bijna aan het eind gekomen, Kamien, was ik. We hebben nog 10 minuten.
1: 10 minuten nog, ja. Ik ga blij zijn als de mensen thuis, dat we goed overkomen bij hen. En ik, je weet hoe die telefoon gaat, toch?
0: Ja, hoe die werkt.
1: Dus ze kunnen altijd bellen naar de studio.
0: Meneer Van Sikker is ook een paar keer geweest en die belt ook vaak. Dan moet ik ook zeggen, er zijn genoeg mensen hoor, die ook hun informatie delen. Hij is meer op geografisch gebied. Kan hij informatie geven over Suriname, bepaalde gebieden die van de Arawak waren.
1: Van hem heb ik ook veel geleerd.
0: Ja.
1: Omtrent inheemse mensen en zo hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik wil jullie echt vragen, Kwamimba. Laat het onderscheid gemaakt worden tussen de Arawakken. Want anders komt het nooit goed.
1: Okay,
0: als we het steeds over de inheemse hebben. Het is zo breed.
1: Ja, ik begrijp het.
0: Weet je, de inheemse zijn ook de Wayanas, de Waraos, de trio's.
1: Ja.
0: Maar hun zeggen, wij houden ons niet met de geschiedenis bezig.
1: Ja, dus eigenlijk de naam die je hebt. Die naam moet je eigenlijk
0: daar zit de kracht in, weet je.
1: Ja.
0: Je moet dat benoemen wat je bedoelt. En dat is de kracht.
1: Mm-hmm. Dus eigenlijk moet je gewoon weten welke stammen allemaal in Suriname zijn. Want je hebt er niet maar één.
0: Nee, ik bedoel, je hebt er meerdere. En daarom geef ik uitleg van de Kalinjas, of ze noemden ze de Caraïben toen. En die zei ook, heel breed heb ik gehoord. Ik heb gehoord dat er ook nog een andere groep is die zich afzondert. Die zegt, wij zijn ook Caraïben, maar wij spreken ook weer een beetje andere dialecttaal. Maar de Kalinjas die lopen nu hier veel om aandacht te vragen. Maar net wat ik zeg, wat ik uitgevonden heb over die Papua gedeelte, dat onderdeel, moet men gaan kijken of ze daar ook afkomstig van zijn. Snap je? Anders zorgt het voor verwarring.

0: Moeten ze een DNA-test gaan doen?
1: Ja, want ik zie ook mensen echt met hetzelfde uiterlijk van mensen uit Indonesië.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet je, of die mix. En net wat ik zeg, zoals die kolonisten bezig waren, die waren gewoon van plan mensen te mixen, tegen elkaar op te zetten. En waardoor men is gaan geloven, wij zijn van Suriname. Terwijl ze gewoon meegenomen zijn, net als de andere bevolkingsgroepen. Kijk, de trio's en de waro's en de wayana's, die komen ergens vanuit het hoger gebied, vanuit Suriname. Daar wonen ze ook.
0: En dus zeg maar, dan heb je ook in Brazilië.
1: Ja.
0: Die waren ook al daar.
1: Heb je ook verschillende stammen, maar elk land moet eigenlijk weer zijn eigen onderzoek doen naar de geschiedenis. Want overal is het anders geweest. Er zijn de Portugezen geweest in Brazilië. Hè? En die hebben vanuit andere landen, vanuit Afrika, hebben ze mensen naar Brazilië meegenomen. Dus het zijn niet dezelfde mensen vaak. Die ook in Suriname zijn, of in Guyana, of op de Antillen. En Guyana, hetzelfde mensen zeggen ook, ja, we moeten Suriname weer Guyana gaan noemen. Maar die andere landen hebben ook weer hun eigen geschiedenis. Met een president uit India en een president uit Afrika. Dus dat is het van, je kunt niet alles gaan vergelijken. Ieder land heeft zijn eigen geschiedenis.
0: Ja, ieder land heeft zijn eigen geschiedenis. Maar de mensen die in die verschillende landen wonen, kunnen misschien één persoon zijn.
1: Maar dan kom je erachter door onderzoek. Ja,
0: dus. Ik woon daar, maar ik ben een Arawakan, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ik woon aan die kant, ik ben ook een Arawakan.
1: Ja, maar dat komt voor. Ja, dat komt voor. Maar ik bedoel alleen, de Fransen zijn dan naar een gedeelte van Guyana geweest. En ze hebben daar weer andere dingen gedaan. Maar het wil zeggen dat daar ook de Arawakken woonden.
0: Ja,
1: als eerste. In heel Guyana-gebied eigenlijk.
0: En zijn ze daar nog steeds?
1: Ja hoor, ze zijn nog steeds.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik had zo
1: je kunt er soms filmpjes van zien en zo.
0: Er was een keer een evangelische dinges.
1: Oké.
0: Zag ik het op de televisie en toen met Lucas aan daar denk ik van, dit lijkt op Suriname.
1: Ja, het lijkt echt ook op Suriname.
0: Ja, dan meer Lucas dan je dacht, dit is Suriname, dus dan heb ik geen Lucas sa amango godu drape.
1: Ja.
0: Ze hebben een hele mooie boot voor die mensen gebruikt. En weet je waarom? En daarna moeten die mensen christenen worden.
1: Omkoping, ja.
0: Is je toch? Daarmee denk je dat. Maar ja, EO is evangelische dinges, omroep. En ik denk bij mezelf van, zijn jullie nog steeds bezig met dat ding daar?
1: En missiezendelingen. Dus zij mogen wel de mensen daar bezoeken en ze onderwijzen. Maar wij mogen vanuit onze intelligentie of informatie, mogen wij hier geen kinderen gaan onderwijzen. Want daar zijn wij, weet je, hun mogen dat wel in die gebieden. Snap je? En mensen gaan verplichten kleding aan te doen. Zo is het gegaan met die missiezendelingen. En hier lopen hun kinderen bijna vaak half naakt rond. Dus de omgekeerde wereld, zeg ik. Dus zij moeten daar niet gaan. Missie, ik zeg ook missie. Snap je dat?
0: Missie.
1: Ja, en zo heb je nog meer woorden hoor.
0: Ja. Dus een... We hebben 4 minuten nog. Ja, bradang asisa. Kan de Arki Atori Futide was heel anders dan jullie zeg maar gewend zijn. Maar soms moet je ook af en toe switchen, zodat je niet altijd over hetzelfde hoort. Ja, want als je zo lang bezig bent met dit, hè, op den duur moet je me gogo dikie. Want eigenlijk, zeg maar, je hebt vandaag zo een boek, een voorbeeld, hè. En nu, je bent uitgelezen. Hoe dan? Want die programma gaat door.
1: Precies.
0: Dus, ik ben verplicht naar onze mensen toe, dat ik op zoek moet gaan naar dingen wat ik kan broadcasten. En ja, soms komt het gewoon, de meeste keer komt het van de spirituele wereld. Want ik zit niet voor mezelf hier.

0: Ir spiritualiteit is er ook bij. En van hen krijg ik altijd die kracht, die power om te gaan doen wat er gedaan moet en worden. Dus dat is het.
1: Ja, en ik vind het ook, weet je, die dialoog die we vormen, de informatie delen, die wisselwerking, zo zou het moeten gaan eigenlijk ook.
0: Ja, ja,
1: weet je?
0: Ja.
1: En daar zou iemand ook aan van de andere afkomst wat meer informatie, weet je, dat je deelt en dat het in beweging blijft. Ik zat te denken ook van, toen wij met Surimama kwamen en Healing Planet, hadden we het over diverse thema's ook, maar allemaal in verbinding met Suriname, weet je? Je hoort er niks meer op de radio. Mensen belden me. Mevrouw Joanita, ze hebben daar ook weer over het item. Over kinderen, jongeren, verslaving, noem maar op. Maatschappelijke onderwerpen. Dat is weg, hè? Dat is er niet meer. En deze dingen moeten juist in beweging blijven. Want de wereld heeft dat nodig, de geestelijke voeding. Lichamelijke voeding. Je ziet overal eetentjes op straat. Mensen kunnen eten, drinken wat ze willen. Maar er is een gebrek aan geestelijke voeding.
0: Ja,
1: en de Nederlandse media geven ons dat ook niet.
0: Nee,
1: programmeren ons waarmee ze willen.
0: Ja, ze moeten gewoon naar Arki Atori luisteren. Elke zondag kan je via Radio Razo Arki Atori luisteren. En we beginnen vanaf 5 uur. Onze tijd zit erop, Sisa.
1: Mag ik heel even afsluiten?
0: Ja.
1: Of tenminste, boodschap van onze moeder aarde van Suriname. Vooruitgang zal het land pas kennen als de diverse bevolkingsgroepen met z'n allen, de eerste bewoners, de Arawakken, op mijn grond gaan erkennen. En ook de traumatische geschiedenis van het land gaan herstellen. Door samen het pijnlijk verleden te delen en te verwerken, kan aan de toekomst van alle kinderen van Suriname gaan werken. Kan men aan de toekomst van alle kinderen van Suriname gaan werken. Dus gezamenlijk van hieruit van Nederland kunnen wij dat doorgeven aan Suriname. Het is een samenwerking.
0: Ja, dat hebben ze nodig, 100%. Ja, bradanga satangita kute kute info arki. Nami anego zo super direct, want alles is hier nieuw. Maar mi briti tak wij toch gehoord is je Archa programma. En dan een viva arki atori baka, dan moet je gewoon aanstaande zondag tussen 5 en 7 je radio aanzetten. De arki wan aflevering baka fu arki atori. Sisa tangi takite kite en fuko.
1: Grantangi.
0: Ja. En ik doe dit ook voor mijn afo, hè? Want mijn afo is ook een Arawakan, een kind gemaakt met een Afrikaan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwasir nang anu notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa londu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som poya teng somun soma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
3: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten, zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, welkom terug. Norman van Gom hier. We zitten er tot 5 uur. Ik had u aangekondigd dat mijn studiogast al gearriveerd is. En hij zit inderdaad ready, klaar om met mij van gedachten te wisselen. Maar ik ga hem aan u voorstellen. Hij gaat zelf zijn naam noemen. Want het is zijn vader is een legendarische muzikant geweest. Maar hij heeft gezegd, er gaat wat gebeuren. Welkom bij Mart.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn in de studio bij Mart Radio. Ik ben Steve Biervliet, zoon van Harold Biervliet. De gitarist, de mensen die hem niet kennen. Dat is vanaf de Sentimental Brothers, Cosmo Beats, Happy Boys. Met Lieve Hugo samengewerkt, Max Nijman. En later natuurlijk het bekendste Travassi opgericht samen met Boegroe. En ja, ik heb zelf ook in de muziek gezeten, een bandje gehad. Ze noemden ons vroeger Jong Travassi. Dus
0: Oké, ik kom eraan. Eventjes iets goed zetten.

0: Ja, luisteraars, u heeft kort kennis gemaakt met Steve Biervliet. Hij noemt zichzelf.
1: Steve Biervliet.
0: Ik hoorde wat van biertje.
1: Ja, Steve.
0: Maar dat is...
1: Steve Biertje word ik genoemd. En binnen de Surinaamse kringen natuurlijk, net als mijn vader, is het Biri. En Biri et Japresiri. En dat zei mijn vader altijd als hij met de gitaar op de verjaardagsfeesten kwam. Mm. Want familie Biri et Japresiri.
0: Nou, Steve, je gaat iets leuks doen bij Maart. Ik heb je draaiboek of je concept gelezen waarvan je zegt van... Hey, dit hebben jullie nog niet bij Maart en ik kan een aanvulling zijn.

0: Vertel de luisteraars wat je in gedachten hebt.
1: Nou, in gedachten heb ik... Ik hoop dat Bart dat niet in, het, in de programmering had. Maar ik probeer natuurlijk met mijn programma heel divers te zijn. Wat ook al hier veel bij Bart is, natuurlijk de diversiteit. Maar ook de muziekgenres probeer ik aan te pakken van de diverse stijlen. Van Kaseko tot aan de Latin, de Hunistanen, de Javanen, noem maar op. Alles komt bij mij aan bod. En daarnaast is er natuurlijk eerst een blok van lekker dansen met muziek. The Old Against the New. En van daaruit gaan we een nieuwsblokje doen. En we hebben natuurlijk ook special guests die we uitnodigen. Van artiesten, programmamakers, mensen die dingen organiseren of belangrijk zijn binnen de gemeente. Die we naar Mart gaan halen, dan wel telefonisch. Of hier live aanwezig in de studio. Dus kortom, er is genoeg. En ik heb in de maak de eerste Tropical Chart, top 40, de Steve Biervliet Tropical Chart in Nederland. Dat heeft te maken met...

0: Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag weer met het verstand op nul met meneer Max Zordam. Dag meneer Max.
1: Ja, dag. Goedemiddag, luisteraars. Overal waar u bent. En zijn we weer met het programma met het verstand op nul. Nou, vandaag wil ik het een beetje hebben over Marx zelf. Gedurende de tijd dat ik bij met Marx werkzaam ben geweest. En dat ik daar mijn bijdrage geleverd heb. En ik heb het geloof ik al een veel eerder even over gehad. Maar ik wil vandaag een beetje diepgaander op ingaan. Zoals ik altijd gezegd heb en de mening ben toegedaan. Dat iedereen, ieder mens, ieder organisatie zo zijn eigen manier heeft van dingen doen en laten of zeggen. Dus iedereen met een eigen gezicht, met eigen opvattingen, met een eigen beleving, met eigen ervaringen en met eigen culturele gedragspatronen. En dat betekent dat iedereen een op zichzelf staand individu is. Zo heb ik ook bij Mat Radio een eigen persoonlijkheid als mens verworven. En ik heb met mensen gewerkt waar ik heel prettig mee gewerkt heb. Natuurlijk zijn we het niet altijd in de afgelopen jaren eens geweest. Maar op den duur zijn we toch na al die jaren. En dat zijn er niet een klein beetje hoor. Zeker meer dan 45 graden. Daar hebben we eigen gezicht behouden. En Mart is heeft een eigen gezicht geworden. Niet alleen in Nederland. Maar in Suriname, overal in de wereld. En dat betekent een eigen identiteit. Aan een radio-uitzending. De Amsterdamse radio- en televisie-uitzending, maar multicultureel. En dat luisteraars, is heel, heel erg belangrijk. In het Sarantongo zouden we zeggen, naga wie egi sani, wie egi fasi, wie egi bribi, wie kan kraka, naga jip makandra, naga boom, des egi fasi. En zo kunnen we ook door het leven gaan. En als we dat kunnen doen, dan zijn we op de goede weg. Als iedereen dat zou kunnen doen. Onder leiding van Mart, van Norman,

van Gom. En ik heb hem daarbij ook gesteund. Toen hij me vroeg als ik wilde deelnemen aan een radioprogramma. En zij zelf een uitzending wilde, programma wilde verzorgen. En dat vond ik heel prima, leuk en belangrijk. En dat betekent dat we naast elkaar ook goed kunnen samenleven. Kunnen samen wonen, werken en leuke dingen doen. Radio Mart, onze multiculturele radio en televisiezender, heeft zich in de loop der jaren ten doel gesteld om op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal te communiceren met mensen tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen overal ter wereld. En om dat positief te bevorderen en positief te beïnvloeden. Dat is maar vandaag geworden. Tegelijkertijd is Mart een ondersteunend factor en fungeert als bindmiddel voor alle mensen, voor alle groepen. We zijn niet alleen, nee, we zijn met u allen. Kortom, Mart is een inspiratiebron en een broeikast voor iedereen, voor jong, voor oud en voor alle mensen die ambitieus en talentvol uit alle groeperingen en geleden vooruit spreken of uitspruiten, laten we dat zo zeggen. In 1983 was het de bedoeling geweest van enkele, om dat terug te voeren, aan enkele Surinaamse initiatiefnemers, waaronder Milton van Embricks en een paar anderen, om een Martradio radiozender te maken voor en door Suriname. En dat is vandaag een onstotelijk feit geworden. Milton van Elzen is, overleden bij die vliegramp in Suriname toen de tijd. Hij ging naar Suriname. En dat is jammer, want hij is eigenlijk ook de initiatiefnemer geweest om voorlichting te geven op sociaal en maatschappelijk gebied. En dat is wat wij nu moeten voortzetten. Natuurlijk moeten we niet voorbij gaan aan het feit dat Mart op haar weg naar het doel dat we niet ontbloot zijn aan geweest van allerlei minder prettige ervaringen. Maar dankzij de volle inzet van niemand minder dan mijn grote vriend, directeur Norman van Gom, de huidige man van Radio Mart. Mart en Norman van Gom zijn één naam, zijn synoniem aan elkaar. En dat moeten we even vasthouden. En ook hem te ondersteunen met zijn team van medewerkers. Waaronder niet te vergeten Len Godfried, Marita Marcus, Raad Pengel, Sintje Landburg, Henk Saruko, Agent Wicks en nog vele anderen die intussen zijn komen te medewerken aan het beleid, aan de voortplanting van Radio Mars. En die hebben zich het voortbestaan van Radio Mars op zich genomen. Maar ook de bescherming en verdere ontwikkeling. Daarom, lieve luisteraars, wil en kan ik na zoveel jaren met voldoening terugblikken en vaststellen dat Norman met zijn team
succesvol zijn geweest in het voortbestaan van Mars. Daar ben ik heel blij om en dat ik dat nog met mijn 100 jaar mag meemaken. Een Surinaamse multiculturele omroep dat zonder meer heeft bijgedragen en nog steeds bijdraagt aan de ontwikkeling en bevordering van een dynamisch, ja, ik zeg het, een dynamisch multiculturele gemeenschap met een pluriform karakter. En die verscheidenheid zit erin. En dat, luisteraars, vind ik zo bijzonder. En ik ben blij dat ik deelgenoot ben van Mars Radio. En dat ik dit alles nog mag meemaken. Want ik niet ben weg in de West. Die eenheidsgedachte met behoud, die verscheidenheid met behoud van die eenheidsgedachte. Dat is toch geweldig, geweldig mooi. En tijdens de uitzending, dat wil ik nog even aanhalen, mijn grote vriend Glenn Spottie, die hij mij toen de tijd heeft geïnterviewd. En toen was Norman, geloof ik, de technische man. En toen heeft Norman mij na die uitzending gevraagd. Want het ging toen over mijn eerste schrijven. Zalaland ook al wetenschappelijk en grammaticaal leerwoordenboek. Nieuwe spelling. En toen heeft Norman mij gevraagd. Als ik een programma maken wil worden bij Mark. En natuurlijk heb ik direct ja gezegd toch, vanwege het multiculturele karakter. En dat was gericht om het belichten van sociaal-culturele aspecten uit onze samenleving. Inherent aan de interactie tussen verschillende mensen. Niemand van die mensen wist nog wie ik persoonlijk was. Ze moesten me nog leren kennen. Ze kenden mijn achtergronden niet. Alleen, die uitzending was zo mooi en zo leuk naar de luisteraar toe. En toen heeft Norman gevraagd, en dan heb ik gezegd, ja. Maar ik vond het toch wel bijzonder. Omdat nou was, maar dan ben ik zo van aan mij. En toch de mijn actie mee om mee te werken aan het beleid van Mark. En dat is heel, heel mooi geweest. En zodoende was dat ook de geboorte van dit programma. Met het Verstand op Nul. Een educatief en informatief programma geworden. Om allerhande maatschappelijke gebeurtenissen te bespreken, te belichten en uiteen te zetten daar waar nodig is. En dat is zo'n mooi programma geworden voor mij in de afgelopen jaren. En daar kan ik met trots op. En ja, los van de moeilijke en soms moeilijke omstandigheden en periode vaststellen dat Mart een sfeer van verbondenheid, en van betrokkenheid uitademt. Een uitgangspunt, dit is een uitgangspunt om een brug te slaan tussen mensen uit verschillende culturen. Want we moeten uitgaan van het mens zijn. We moeten niet uitgaan van de soort of van de kleur. Nee, we na alasma, na libisma. Met een uitstraling van wat libisma. Met de

acceptabel is als mens. Niets meer en minder, de maxordam op u, op luisteraar. Gewoon een mens. Ja, maar hij heeft maatschappelijke upgrading gehad. Doordat hij is kennis gaan nemen, wetenschap. Hij is gaan leren. Hij is op school gegaan. En zodoende heeft hij geleerd en doet ervaring op. En uit ervaring leert hij zijn les hoe hij het volgende keer wel of niet moet doen. En daardoor heeft hij van oudsher het koninkhuis, heeft hij, als hij niet naar school was gegaan, was hetzelfde als die man op straat die niet naar school is gegaan. Maar hij is naar school gegaan, hij heeft geleerd en hij heeft leren net als relativeren, want dat is belangrijk hoor, dat relativeren. Dus relativeren betekent de dingen in een juist perspectief plaatsen, zoals het werkelijk is. En niet anders. Niet van, ik denk dat, of het zal wel zo zijn, of ik heb gehoord dat. Al die, deze dingen zijn losse ludders, luchtballonnen. Je moet met concrete feiten komen. Je moet met concrete argumenten komen, onderbouwd natuurlijk met argumenten die op de realiteit berusten. En als dat zo is, dan ben je goed bezig om met elkaar ondersteunend te werken. Om elkaar bij te vallen als het nodig is. En elkaar niet af te vallen zoals dat nu veel gebeurt. Maar waarom kan dat zakken? Heeft de ene iets bereikt, aan wij zoeken Broca Trawansaka, terwijl we juist trots moeten zijn. We moeten juist trots zijn op degene die iets heeft bereikt, dat hij ons weer kan leren. Ik ben op school gegaan. Ik klampte me vast aan makkers die hoger zaten dan me op school. Want van hen kan ik wat leren. En dat is ook zo geweest. Want al mijn vrienden waren allemaal in de hogere klasse. En daar ben ik van overtuigd. En op die manier kun je uitgroeien tot een persoonlijkheid die in staat is om weer wat hij geleerd heeft uit te dragen. Laat het zo zeggen. Surinamers onder elkaar moeten, ondanks hun verscheidenheid, uitgroeien tot een kleurrijk geheel. Precies als een stuk mozaïek met een aaneenschakeling van prachtige kleuren, waarvan elke kleur een eigen specifieke uitdraging heeft. En mooi allemaal mozaïek. Ik weet niet als u weet wat ik bedoel met een mozaïek. Mozaïek is glansrijk en heeft een waarde als geheel met elkaar verbonden te zijn. En dan is het zo mooi dat je al die kleuren bij elkaar ziet, vast aan elkaar. Verbonden met iedereen een eigen uitstraling. En dat is zo mooi. Dus, laat me kort zijn. Naast elkaar zullen wij met vertrouwen, ondanks onze verschillen, moeten doorgaan met het bouwen aan onze toekomst. Dat ruimte biedt voor harmonische waarden. Dat ruimte biedt voor respect. Dat ruimte biedt voor zelfrespect. En verantwoordelijkheid. Niet alleen verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook verantwoordelijkheid voor je vrienden, voor je familie, voor de relaties die je hebt. Want dat is heel belangrijk. De opmars naar multiculturele verbonden. Hij is dan niet

meer te stuiten. Dat gaat gewoon door. En zo moeten we met elkaar omgaan. Ik bijvoorbeeld, in die 100 jaar dat ik heb bestaan, heb ik heel veel meegemaakt. Ups en downs. Leuke mensen, minder leuke mensen. Ik ben zelfs in staat geweest om mensen die mij niet kenden en daar vooroordelen over hadden, als ze me zagen. En daar zich ook over uitlieten hoor. Als je maar naar die samen in de praktijk te gaan doen. Weet je wel? Maar ik ben heel niet arrogant geweest. Ik ben gewoon mezelf geweest. En ik heb mezelf uitgedragen zoals ik ben. Zoals ik ben karakterieel ben gevormd. Maar die vorming, die karaktervorming, heeft plaatsgevonden gedurende de groei van mijn leven. En de ervaringen die ik heb opgedaan met de mensen om me heen. Leuke mensen, minder leuke mensen, die later toch leuk zijn geworden, nadat ze mij hebben leren kennen. He? Maar als ze je niet kennen, hebben ze altijd een vooroordeel. Zo'n man die is. Wie denkt wel dat hij is? Nee, ik ben gewoon, mag ik zeggen, eenvoudig. Maar wel heb ik mij wetenschappelijk wel gevoed. Ik heb elke gelegenheid heb ik te baat genomen die mij om de deur kwam. En dat heeft plaatsgevonden toen ik van Suriname naar Curaçao ging. Van Curaçao weer naar Suriname. En toen van Suriname naar Nederland. En ik moet je zeggen, in Nederland is de weg voor mij open gegooid. De mogelijkheden waren zo mooi en zo veel dat ik uitputtend gebruik gemaakt heb van elke mogelijkheid die ik gekregen heb om iets te leren, om dat ook te doen. En zodoende heb ik ervaringen opgedaan. En zodoende heb ik ook mensen leren kennen in hun gedrag. Als je met je oog knipte, of een beetje vreemd keek,

0: Amerikanen gezien dat wanneer je jezelf bent en doet onomwonden wat je hebt geleerd en dat weer uitdraagt aan de mensen, dat je wordt geapprecieerd, dat je wordt gerespecteerd. En dat heb ik niet alleen in Nederland gezien, maar dat heb ik ook in het buitenland gezien, waar ik diverse malen ben geweest. Zoals Italië, Duitsland, verschillende steden. En overal waar je komt, dan zie je dat menselijk gedrag ook weer. Hè. Niemand is als mens anders dan een ander. We zijn als individu wel anders. Als individu. Er zijn geen twee mensen van dezelfde soort. Of twee mensen die hetzelfde denken. Iedereen is apart. Apart, net als moleculen en atomen. Een enkel molecuul of atoom is hetzelfde als een ander. En wij als mens bestaan uit moleculen en atomen. Dus je kunt nooit zijn hetzelfde zijn als die andere. Je bent altijd een individu dat op zichzelf staat met eigen normen, eigen waarden en eigen ervaring, eigen deskundigheid. En dat wat je eigen hebt gemaakt, daar moet je bewust van zijn. Dus je moet gewoon zelf bewust zijn van wie je bent, wat je kan, wat je mogelijkheden zijn. Dat moet jij als mens voor jezelf kunnen bepalen. En niet dat anderen dat voor jou bepalen. Maar daar schieten we niks op. Die andere gaat zijn normen en waarden toepassen op jou. Eigenlijk, wat die ander van jou zegt, is hij zelf. Want zo zou hij dat doen als hij jou was. Daarom zegt hij jou dat je dat kan doen en dat moet doen. Omdat hij ziet zichzelf ook als mens. Maar zijn omstandigheden waarop alles is gebeurd, is anders dan van jou. Andere omstandigheden, andere mensen waarmee je is omgegaan. En die dingen moet je toch met elkaar kunnen bespreken. Die dingen moet je met elkaar kunnen belichten. Die dingen, je moet elkaar een beetje achtergrondinformatie geven. Je hoeft niet altijd bezig te zijn met jezelf. Nee, ik wil ook graag luisteren naar wat u te zeggen heeft over wat ik hier gezegd heb bijvoorbeeld. En bent u daarmee eens? Dat kan. Bent u daarmee niet eens? Dat kan ook en dat mag ook. Want u heeft een eigen visie. U heeft een eigen inzicht. En u heeft een eigen manier van relativeren. Als het maar op basis gebeurt van de werkelijkheid. En niet op basis van veronderstellingen. Of ik denk dat het zo zal zijn. Of ik heb gehoord dat al die dingen zijn losse fladders. Daar hebben we niets aan. Je moet bij me komen met ik weet dat het zo is. En als je zegt ik weet dat het zo is, moet je dat ook kunnen onderbouwen met wijzen, met argumenten. En als je dat kan doen, dan ga ik met je mee, al dan niet. Als dat past in mijn visie, in mijn optiek en in mijn beleving. Zo zie ik dat. En als iedereen voor zijn eigen mening uitkomt, bewust is van zichzelf, wat je kan en wat ze mogen zijn, nou, dan ben je op de goede weg. Niet alleen op de goede weg, maar ik kan u verzekeren, dat is mijn ervaring. Alle deuren gaan open voor jou. Alle deuren, waar je ook komt, word je met open armen ontvangen. Dat is mijn ervaring. Ik ben ook in West-Berlijn geweest toen de muur er nog was. Toen had je ook die verscheidenheid daar. En ik had gedacht dat ik auf eine andere Manier so behandelt wurde. Aber die Manier, so als ich mich präsentiere, offen und ehrlich, hatte ich mit Opa an und oh mein Gott, da viel, viel Freunde, deutsche Freunde gemacht. Zodanig zelf, dat ik ze heb uitgenodigd om naar Amsterdam te komen. En ze Amsterdam nooit gezien hadden. En ik ben gasteerd geweest door ze. Met twee families zijn naar Amsterdam gekomen, dat ze rondgeleefd. En dat ze overal laten zien en uitleggen wat het museum. Ook uit Denemarken heb ik mensen, vrienden die ik daar gemaakt heb, laten komen. Amsterdam ben ik een gasteer geweest. Allemaal hebben dat geapprecieerd en we zijn vandaag nog vrienden. Terwijl ik voorheen een vooroordeel had over deze soort. Minder wel op de man. Zou de man wel doen. Maar ik ben me gaan realiseren dat wat hun voorouders gedaan hebben, dat zij dat niet eens goed wisten. Dus die mensen van toen, die hebben verkeerde dingen gedaan, die Duitsers, ja, zeker, zeker. Maar hun nakomelingen van nu, na zoveel 50 jaren terug, die weten daar niks van. En daar wordt ook niet over ook. Alleen van dat het een sfeer ademde van gebondenheid, want dat is, zijn de Duitsers wel. Ze zijn eng verbonden met elkaar. En toch niet met elkaar, want die Duitsers in Beieren voelt zich anders dan die Duitsers in Emmerich bijvoorbeeld. Omdat hij een andere persoon is. Maar ook in Nederland is het zelf. Die Friesen in het noorden van Nederland, die hebben ook een andere cultuur, een ander gedragspatroon dan de mensen van Amsterdam. En dat zie je, dat merk je ook. Want ik heb met die mensen gewerkt bij het gevangeniswezen. He? Die man uit Friesland, die heeft andere normen, andere waarden dan die man van Amsterdam. Omdat die gedragspatronen in Friesland verschillen met die gedragspatronen van Amsterdam. Of van Limburg, nog mooier, als we naar het zuiden gaan. En dan zien we dat daar ook weer het gedrag van die mensen, Nederlanders allemaal, Limburgers, mensen uit Zeeland. Ja, ik heb met een collega gewerkt. Ad Roskam komt uit Zeeland. Heel andere gedrag. Heel andere kijk op zaken. Maar wat hij niet, waar hij me niet verschillende, is het feit dat we mensen waren onder elkaar. En dat menselijk gedrag, dat komt onlosmakelijk boven water. En als je dat menselijk gedrag, met dat menselijk gedrag, op pad gaat met elkaar, dan ben je op een hele goede weg om ook met elkaar samen leuke dingen te doen. Ondanks het feit dat we verschillen in cultuur. Ondanks het feit. Alle dingen hebben we gewoon. Als een meisje leuk bent, en we een meisje leuk. Die man uit Zeeland vindt wel dat meisje ook leuk. Of de man uit Nederland, uit Amsterdam. He? Dat zijn gevoelens die identiek zijn aan elkaar. En er zijn natuurlijk gedragspatronen waaraan wij niet ontkomen. Want je moet doen met elkaar. Je moet gemeenschap van elkaar om de voortplanting te bevorderen. En dat is ook menselijk. Dat heeft iedereen. Elke soort. Als het nou die man of vrouw in Friesland is, of die man of vrouw in Limburg. Het proces van voortplanting is als mens precies hetzelfde. Je moet gemeenschap hebben met elkaar. En dat is ook menselijk gedrag. Maar dat is wat gemeenschap hebben in Friesland of in Limburg of in Zeeland is niet anders dan Dat verschilt niet van elkaar, laten we dat dan zo zeggen. Om de voortplanting, om nieuw leven in te plaatsen. Om bij te dragen aan de natuurlijke wetten. Dat is allemaal hetzelfde. Ook met de koning en de koningin. Ze moeten ook gemeenschap hebben om hun kinderen te krijgen. En de voortplanting te bevorderen. Want dat zijn allemaal natuurlijke en menselijke gedragingen. En daar ontkomt niemand. En dan ook niemand aan als mens. Maar zodra je gaat praten over soorten. Mijn kleur is beter dan jouw kleur. Mijn cultuur is beter dan jouw kleur. Dan sta je al op de verkeerde weg. Want dan ga je jezelf. Ja, je brengt jezelf in een isolatie. Ja, want je zondert je af van anderen. Of je misgunt anderen. En je denkt dat je beter bent dan die anderen. Als mens. Terwijl je zelf niet bent als die andere bent. En je bent niet moreel vertrouwen. En alles wat je maar doet. Alles wat je maar kan doen. Jullie vrienden kan doen toe. Maar je moet ervoor gaan werken. Je moet ervoor gaan trainen. Je moet ervoor gaan leren. En zodra je wil leren, met liefde, je kan bereiken alles aan zo'n trouwen bereikt. Alles aan. En de omstandigheden moeten dat ook toelaten natuurlijk. Want je hebt gezinnen die sociaal niet bij macht zijn. Om hun kinderen te laten leren. En daar moeten we heen streven. Laat de kinderen zoveel mogelijk leren. Mijn kinderen heb ik zoveel mogelijk geleerd. Laten leren. Niet stoppen, doorgaan. Als je de mogelijkheid hebt om te leren, moet je dat doen. Klaar! Ik heb ook een van die kinderen van mij die heeft geleerd. En zegt tot hier leren, ik kan niet verder. Ik neem genoeg met wat ik heb geleerd en wat ik verdien. Ja, nou dat is zijn wens. En dan moet je dat doen. Maar je hebt anderen die gaan door. Niet ik ben doorgegaan. En ik heb ook heel veel bereid, maatschappelijk. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat komt omdat ik zelf ook ambitieus ben. En die dingen leren. Als ik dat wilde doen. En ik was zeer ambitieus. En dan dat ik zeg, iedereen moet je in zijn waarde laten. Dat is wat ik wil zeggen aan u vandaag. Via deze uitzending. En dat is wat ik beleef. En ik vond het een heel mooi leven hoor. Die liefstudie, dat je alles mag. Ook de mensen die mij niet mochten. Daar ben ik heel goede vrienden mee geworden nadat ze een beetje inzicht hebben gekregen van wie ik was. Wat ik doe. En wat mijn doelstelling is. Die eenheidsgedachte. Als mens moet sterk aanwezig zijn. En dat wil ik altijd. Altijd zal ik dat blijven aanbevelen. Eenheid in verscheidenheid. Dat is waar we naartoe moeten. Luisteraars. Dus denk ik,
1: we zijn weer op het einde, meneer Sorza.
0: Ja, we zijn een beetje gekomen aan het einde. En ik wens jullie allemaal een fijne dag. Fijne dag en tot over 14 dagen. Tambo. En zo.
2: Alles mag. De pier is weer. En kaan is weer.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, goedemiddag, goedemiddag. Vanuit de nieuwe studio van Mars Radio Rijgersbos, een media hub. Ik groet u, goedemiddag. Ik ben Julio en ik ben uw gastheer tot 5 uur. En het programma is Marticipatie. Marticipatie. Dus u bent van harte welkom om te bellen naar de studio. U mag ook bellen. Dat is een 06.

Mag ook natuurlijk met WhatsApp bellen. 06-132-08-601. Dat is als u een onderwerp heeft voor vandaag om te participeren. Ik heb zelf wat, maar daar kom ik zo meteen mee.

We hebben een speciale gast vandaag, meneer Deugzaam. Oud-Suralconier, zo zeg je dat. Die meneer heeft gewerkt bij de Suralco Paranam. En ik moet hem terugbellen. Dus ik wacht even op meneer Deugzaam. En als hij wat heeft, kunt u bellen, hè? Het nummer is... Nog eens het nummer even checken. Mart Radio. Kunt u ook bellen.

WhatsApp 06-1320-8601. Ik herhaal 06-1320-8601.

Lieve luisteraars, dames en heren. Fijn dat u luistert. We wachten nog even op meneer, ik noem hem maar bij zijn naam, meneer Deugzaam. Ik ga hem zo meteen bellen, dan gooien we bij hem in de uitzending. En dan gaat hij iets meer vertellen van hoe het proces van bauxiet naar aluminium verloopt. Misschien wel een leuk onderwerp. En dat is ook een verbinding tussen Paranam en Mongo. En de Suralco, Suriname Aluminium Company. Een Amerikaans bedrijf die jaren in Suriname bauxiet heeft verwerkt. En alles werd verscheept naar aluminium. Want de fabriek was natuurlijk in Amerika.

We gaan kijken of wij meneer Deugzaam aan de telefoon kunnen krijgen. De techniek staat ons natuurlijk bij. De techneut, moet ik zeggen. Even kijken als die overgaat. Eenmaal, tweemaal. Het gaat wel over. Ik hoor hem niet, nee. Hallo? Hallo? Nee, ik hoor hem nog niet, dus we gaan de muziek nog even weer inzetten. Zometeen een nieuwe poging. U verontschuldigt mij, het is allemaal nieuw, maar het werkt prima als het het doet.

0: gaan het even zo proberen. Meneer Deugzaam, goedemiddag. Hoort u mij?
1: Ja, goedemiddag. Ik hoor u.
0: Oké, fantastisch. We gaan het even zo proberen, omdat de andere techniek ons een beetje in de steek laat.
1: Oh ja, oké.
0: Oké, ik hoor u goed, dus dat is alvast fijn.
1: Ja.
0: Om te beginnen, u heeft bij de Suralco gewerkt, Paranam, hè?
1: Ja, ik ben Paranam.
0: Oké. Hoe lang heeft u daar gewerkt?
1: 33 jaar.
0: 33 jaar? Zo. Ja. Oké dan. Dus dan weet u heel veel met betrekking tot bauxiet.
1: Ja, ik heb merendeels in de mijn gewerkt.
0: In de mijn? Oké.
1: Okay. Merendeels, ja.
0: Merendeels. Oké, maar dat is erg belangrijk. Want vroeger dacht ik dat alle bauxiet vanaf Mongo kwam. En dat die vanaf Mongo ging richting Paranam. Maar ik wist niet dat er ook mijnen in Paranam waren. Kunt u me daar iets over vertellen?
1: Ja, er waren mijnen. Kijk, in de jaren, in de bauxietperiode,
0: ja,
1: hebben ze in de Vrijheid Topibo mijnen.
0: Ja.
1: En dan later in de Onoribo mijnen.
0: Ja.
1: Vrijheid, Onoribo.
0: Ja.
1: En later... zijn ze verhuisd naar Lelydorpplan.
0: Oké, maar Onoribo is ergens bij Zanderij?
1: Wat zegt u?
0: Onoribo, is het ergens bij Zanderij?
1: Nee, niet Zanderij, is Billington daar toch?
0: Oh, bij Billington, oké.
1: Ja, dat sluit aan, toch? Onoribo mee, Akanswari. Heb je niet gehoord van Akanswari?
0: Akanswari, maar ik dacht dat Akanswari juist richting Marwijnen was. Maar dat klopt dus
1: nee,
0: niet.
1: Nee, Onoribo.
0: Oh, Akanswari was Onoribo. Want ik weet, ze hadden een paar mijnen in Mongo. Ik ben een beetje die namen kwijt. Weet u nog die namen van die mijnen in Mongo?
1: Nee, Mongo ken ik helemaal niet, hoor.
0: Oh, oké. Dus als ik zeg... Madukasi, Madukasi Birgi, dan zegt dat u ook niks.
1: Nee.
0: Oh, oké. Dus... in Mongo hadden ze vroeger gewoon de treinen. En de treinen reden de bauxiet vanuit de mijnen naar het plan. En op het plan werd het vermalen tot aluinaarde. En dan ging hij op een boot. En ik kan me nog heugen, toen iedereen alle daken van de huizen waren allemaal rood geworden. Wanneer men de... Hoe heet zo'n ding? De Akantrusu, no? Die, hoe heette die boten die... Of in ieder geval... Ze duwde iets voort. Hoe heette dat ding ook alweer?
1: Die duwboot.
0: Ja, dan gingen ze dat laden. En dan werd heel Mongo rood. En dan ging je richting Paramaribo. En ik dacht, alle bauxiet kwam vanuit Mongo. Maar dat is niet waar. Mijn koffer, die takkie. Mijn ben de ook toe in... Paranam.
1: Paranam, ja, inderdaad.
0: Oké, dus hij was ook... Hoe was de werkwijze? Was het ook met dynamiet dat de besoep den Bergi? Of
1: ja,
0: de
1: dynamiet, ja, natuurlijk.
0: Oké. En daar is Sabasan Djugli toe?
1: Ja, Djugli. Mij rijdt Djugli toe.
0: Je rijdt Djugli toe. Mij pa rijdt Djugli.
1: Oh ja, oké. Nee, van op je betjara boxiet voor in de main.
0: Ja.
1: Voor naar plan.
0: Ja.
1: Eerst naar Milrijd en daarna we begonnen als raffinaderij, drape.
0: Ja, raffinaderij was Paranam, no?
1: Building 12, ja, drape, een beetje raar, daar verwerkt, drape.
0: Ja, ja.
1: De cruise allemaal en zo.
0: Ja. En zijn dat proces van Paranam weer? Hoe verliep dat proces? Ai.
1: Ja,
0: dus Aboxite Kong, okay. Ja.
1: Ja, bauxiet en kong, dat is mijn maring.
0: Ja.
1: Wat een grof toch?
0: Ja.
1: Dat is maring kon dat een bepaalde diameter, zeg maar. Dan ik transporteer, go naar een afdeling, building 30. Dan ik go in een big bakkie. Moxie naar

0: caustic soda.
1: Caustic soda. Nou, gevaarlijk zijn die toch?
0: Ja, gevaarlijk zijn die, ja. Daarna proces met
1: okay.
0: Eddie.
1: Oké, okay, ja.
0: En daarna heb ik een bidin 35.
1: Ja.
0: Daar heb ik pres in door een doekoe.
1: Ja.
0: Poor affini.
1: Mm-hmm.
0: Dus na alleen hadden de poer toch, de affini.
1: Mm-hmm.
0: Dus dit ligt de 7, zeg maar.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Da alleen hadden ik gewoon de washing kon. Want dat doet hij toch, dat de washing kon kring.
1: Ja.
0: Ik heb een witte, maar dat een natte, dat de drain wakker.
1: Ja.
0: En dat de slime op.
1: Ja.
0: Bepaalde delen het transporteer goed, lijn botto.
1: Ja.
0: En bepaalde delen ik gewoon smelterij.
1: Oké. Oké. En awansabe gewoon naar botto. Sambe fama dat die.
0: Nee, abe verschip goed.
1: Oh, maar pe. Pe abe go.
0: No, luister nou, moet ik tegen. Alleen aarde.
1: Mm-hmm.
0: Bij verschip goed naar Trinidad.
1: Oh.
0: In Caribisch kon de want de afar geel voor u nog een tek voor u de botten bij mancha voor u.
1: Oh,
0: wat dus dat om ongeveer op de helft.
1: En dat ben kon omdat onze kust had te veel zandbanken. Hè?
0: Ja, afar geel. Dus
1: afar geel.
0: De botten bij Biggie, ja, mm-hmm. Precies. De botten bij Biggie, dat de bij afoederapen, dat de goleare stand. Dat een bepaalde presida, ja, maar dat is een big way. Of naar Amerika ben go, of naar Jamaica.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar de man besmelt, met je reetakje, de man besmelt ook toe. Gewoon aluminium.
0: Ja.
1: Dus vloeibaar aluminium.
0: Nee, ja, alleen aarde, ik controle aluminium.
1: Ja, maar ben je vloeibaar toch? Boomfire toch?
0: Ja, vloeibaar, dan bagger dat die go gieten toch?
1: Oh, de go gieten, ja.
0: De go gieten, de uitro metaal.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ibabi blokkers en ibabi long to vorm ook toe. Wals.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dat is voor scape, gue.
1: Ja, maar fa onfunen pe de bebrome. Fa de bekara sanbaka?
0: Para smelterij.
1: Smelterij.
0: Ja, erop smelterij toch?
1: Ja, mami, ome grade asan befaya.
0: Nee, dat. Yo,
1: bijna 1000 graden, no?
0: Ja, ja, pasa, moro.
1: Moro. En wie bevat je naast die klaris melt?
0: In de moro. Nee.
1: Mijn hemel. Na gevaarlijk voor ook op bed doen.
0: Na gevaarlijk voor ook op bed doen, ja, vooral, ja.
1: Maar je bent weer een speciaal pak, of niet?
0: Jawel, speciaal pak, ja. Mijn is weer ook een drap, hè?
1: Nee.
0: Mijn is weer ook een afdeling dat hij. Mijn is shuffle en een bulldozer, mijn beetje.
1: Mhm. Mm-hmm.
0: Maar we hebben ook later naar, zeg maar, building 12.
1: Ja.
0: Ja, maar is dat proces?
1: Is dat proces wel?
0: Ja.
1: Maar één vraagje ook. Wat maximum nog ben je? Bijvoorbeeld in een smelterij. Ik volgens mij in de kamer ook jaar in jaar uit in een smelterij. Ik moet bij iedereen.
0: Nee, dat is niet. Jaar in jaar uit, dus maar ben ook in een smelterij. Ja.
1: Dus een beschermingspak ben boem.
0: Ja, misschien. Pak weer boem, ja.
1: Nou. Eén des maar fossie voor Rokotrangaar.
0: Ja, Rokotrangaar, ja. En de hoor om mijn zand over ver, hè.
1: Ja, toch. Want dat caustic soda. Dat caustic soda zijn we hier rekbaar. En nou, boem zijn niet.
0: Ja, maar je moet gebruiken in dat proces.
1: Ja, dat me begrijp. Maar van gezondheid voor onlibis, man.
0: Ja, in een megakoin aanraken aan je skin.
1: Nee.
0: Hij beschadigt jou.
1: Oké, okay, nou over dat juggelit bakka. Jere, misap tak a juggelit.
0: A
1: banti be begin ka de toelees moro jou. Klopt toch?
0: Ja, maar toch. Inderdaad, a banti be begin toelees moro mi mo tok mi bere.
1: Maar dat faye krengo tapasani.
0: Ja, want trapu toch?
1: Want trapu bende.
0: Ja.
1: Asan be hei bon bigi banti. Oh men. Ja. Kotak wan lading, om een kilo als aan bij de wan lading.
0: Ik ben 35 ton.
1: 35 ton is 35.000, 3500, 35 ton. Is 35 maal 100 ton.
0: Ja, en dan later, ik ben 50 ton.
1: Oh, oké.
0: 35 en 50 ton, ik ben de.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ano, spotten.
0: En is dat mee weer
1: En tegen jij als aan dat ik domping, als aan net jumpo café zit, tegen domping.

0: a jiglit.
1: Ne, poate te apun un remto.
0: O ipsa preia, Sani. Ia, mas lucru nu. Deci, du-be-pțin, am saptat mi pa euroco, fir 12, 12, ach, ach, fir, cifr. Dam saptaki, da mi ma e, soms, ok, na unu ube api, eita wagen. Ibe sabasan dat tu.
1: Ne.
0: O, unu na mongo be sap eita wagen.
1: Paranam unu babasan dat.
0: Oh, da mi mai bora nyang, da a eita wagen e konteka nyang, chagi mi pagona main. Na in wat eten drager, tobe karazan, as ambe op verschillende laag. Nomishi, as an ese het bakatapu, ali, en angare sotsan, dan pepe, as kijk, orusani, eten drager. Eten drager. You betcha eten drager, tu gauroko.
1: Nee. Ja, me betcha eten drager, tu.
0: Ja, toch, want iwan chamo, iwan ja warm, tu toch?
1: Ja, maar, voor dat iwan nek, die no man bai nek, zera beti di na men.
0: Ja.
1: Ik heb alleen hem, ik fruit, ik dring. Wat heb je wel?
0: Ik heb helemaal voorzien.
1: Ja, voorzien. Ja, dat ben ik altijd met een tas.
0: Oh.
1: Met inhoud.
0: Ja. Maar tangen, nou, jij wat kan aan tas?
1: Tangen, nou.
0: Oké, dat was heel fijn voor Toussaint. Ik ga kijken of er nog mensen zijn. Ze op balkon. We gaan proberen om te kijken om de lijnen open te gooien. Ze op balkon voor Arki a proces. Dus dan kan het ook zo zijn dat even mijn klem naar toe vraagt. Dan kom ik weer bij jou terug.
1: Denk hem bij mij terug.
0: Geweldig. Okay. Meneer Deuksam, hartstikke bedankt. Grand Tangi. Yes, doei.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files in Noord-Holland leveren allemaal 5 minuten vertraging op dit moment. Dat valt reuze mee. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar ben je 10 minuten extra kwijt tussen Akersloot en Knooppunt Kooimeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: It's Monday.
4: Fantastisch weer dit.
5: Blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker.

0: iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
1: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
2: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
3: Red Light Jazz Radio.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

Welkom in het tweede uur van Marticipatie. Ik hoop dat u wat heeft opgestoken over het verhaal met de verwerking van bauxiet tot aluminium. Meneer Deugzaam, dank je wel voor de uitleg. En ik blijf maar trots zijn op de mensen die bij de Suralco gewerkt hebben. Want dat is heavy duty. Dat was echt heavy duty. Hartelijk dank, meneer Deugzaam. En we gaan kijken of we straks nog iemand in de uitzending krijgen die of hierover of over een ander onderwerp nog wat wil zeggen. Geen enkel probleem. Dat is Mart.

0: Terecht krijg ik een opmerking van een luisteraar, een lieve luisteraar, die zegt: oh ja, jij zou ook nog vertellen van het proces van bauxiet naar aluminium. Dus toen heb ik, ja, toen heb ik weer meneer Deugzaam gebeld en meneer Deugzaam is bereid het te vertellen. Meneer Deugzaam.
1: Ja, het bauxiet komt uit de mijn.
0: Ja.
1: En dan wordt het verwerkt, vermalen.
0: Ja.
1: En dan wordt het daar in een soort meel gezet.
0: Ja.
1: Met caustic.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt het door een doek geperst.
0: Ja. En hoe heet het eerste wat eruit komt?
1: Het eerste wat eruit komt is aluinaarde, maar dan is het nat.
0: Natte aluinaarde, oké.
1: Okay. Ja, dan wordt het eerst gedroogd.
0: Ja.
1: En dan...
0: En hoe gedroogd? Zetten ze het buiten in de zon?
1: Ja, met temperatuur, hoge temperaturen.
0: Hij gaat in de oven dus?
1: Ja, dan wordt het poeder.
0: Oké.
1: Okay. Poeder, je kan het zo vasthouden.
0: Oké.
1: Ja, een poeder.
0: Een poeder.
1: En daarna wordt een deel verscheept, het wordt opgeslagen. Mm-hmm. En een deel wordt verscheept en een deel gaat naar de smelterij.
0: Ja.
1: En daar onder een heel hoge temperatuur...
0: Mm-hmm.
1: wordt het gesmolten tot een soort... met spike enzovoort noemen ze dat.
0: Mm-hmm.
1: En dan later wordt het droog, dan wordt het een metaal.
0: Oké, okay, maar is nog geen aluminium?
1: Daar is het aluminium, ja. Metaal is aluminium.
0: Oh, het is aluminium. Oké.
1: Okay. Ja, het is aluminium, ja.
0: Maar ik heb ze wel eens gezien als een soort reclame-ding. Heb ik ze van Juraco gekregen. En dan zag ik ze in een plastic onder misschien wel 4 of 5 van die processen zo.
1: Maar, processen?
0: Ja, het lijkt erop. Dus eerst zie je die bauxiet in een plastic. Ja. En daarna zie je bijvoorbeeld die aluinaarde. En daarna...
1: Ja, en aluinaarde, ja. Maar daar komt aluminium eronder, toch?
0: Oh, ja, als laatste was aluminium, dat weet ik.
1: Ja, in een vorm. Het wordt in een vorm gegoten.
0: Ja.
1: In een gietvorm. En dat gebeurde bij de smelterij dus.
0: Oké, okay, maar nu hoor ik je maar 3 processen. Maar volgens mij waren die plastic dingen bijna 5. Ik ga een van die dingen weer zoeken, want ik heb hem ergens nog. Of was dat het proces in Mongo? Dat kan ook.
1: Ja, als je hem hebt, dan kun je me laten zien. Dan kan ik je precies uitleggen.
0: Oké. Dan
1: heb je een betere beeld daarover.
0: Oké, dan gaan we dat doen. Maar jij kent in ieder geval de bauxiet. Die kwam binnen en die ging... Die werd gewassen, zei je, hè?
1: Ja, wat gewassen is,
0: met caustic soda.
1: Ja.
0: En dan blijft er iets over wat aluinaarde heet.
1: Ja.
0: En dan gaat die weer in een hoge temperatuur. Wordt die gebakken tot poeder.
1: Ja.
0: En die poeder die gaat weer ergens in en die wordt gesmolten tot aluminium.
1: Aluminium, ja.
0: Oké. En dat was volgens mij heel duur vroeger, toch, aluminium?
1: Dan wordt het gegoten.
0: Gegoten in een vorm. Okay.
1: Vorm, ja.
0: En zo gingen ze het verschepen naar Amerika.
1: Ja, verschepen, ja.
0: Oké. Weet je nog hoe vaak er een boot wegging naar Amerika? Hoe vaak? Eén keer per maand, één keer per week?
1: Nou, ik kan niet precies zeggen hoeveel. Soms 2 keer in de week. Of
0: 2 keer in de week?

0: Tala.
1: Pili ko. So, it, pasiswede kan nito.
0: Ne.
1: Ik heb daar mee insek ook.
0: Oké, maar weet je de naam voor de botto ete? De botto of tabak, kon de biggie botto. Is dat denk ik? Nee.
1: Sentinel.
0: Sentinel, ja. Want
1: is
0: dat ja, de man bij Kona Mongo, omdat ja. Akoti Kaliba bij Dipi toch?
1: Dipi,
0: dus,
1: ja.
0: Dus dat heb ik Kona een biggie botto te dat ben een pedebe kola ja. Was dat niet?
1: Ja,
0: zo. Alleen aarde. Alleen aarde. Ja.
1: Mongo niet, dan wil het bij Paranam de bekola alleen
0: maar dat,
1: alleen aarde bij Lijna Paranam.
0: Dat va a proces neen sabe ik mo pa Mongo dan.
1: Mongo na gewoon bauxiet, alleen bauxiet.
0: No, no, no. Bauxiet ben go na machine Paranam. Shop. Nee, machine shop. Dat de be vermalen wan fasi. Mi sabasan zei kar. Ook to caustic soda. Het was een gevaarlijk ding. En dat de man be verscheping in een akantrusu botto. Als alleen aarde. Dat be ga paranam.
1: Nee man. Die man be verscheping. Allee, die man be verscheping. Ruw bauxiet.
0: O na ruw bauxiet.
1: Ja, ruw bauxiet be verscheping. Ko na paranam.
0: Maar bij poeiri poeiri, want de bij schepen.
1: Abe maring, abe mara.
0: Oh, omdat de bij maring, oké.
1: Okay. Abe mara, en abe akoustiek, nee.
0: Akoustiek proces dat na Paranam.
1: Na Paranam abe gebeur, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Ik ben weer wijs geworden. De mensen zijn weer wijs geworden van Mark Radio. En
1: ja.
0: Als er nog meer vragen zijn, dan natuurlijk ja, me ook op bel je, Baka.
1: Abo, oké.
0: Grand tangi.
1: Yes, oké. Okay.

Ja man. Dankjewel, Steve. Het is een hele mooie geworden. Een hele goede zelfs. Goede sound, goede tekst. En als mensen denken van, oh ja, ik wil het nog een keer horen. Serieus, boy. Ik hoop dat je ook meeluistert, Norman. Ik ben trots op jou, 40 jaar, Mart. Je bent de stoomvoetoe. Ja, toch. Kijken.

Ja man, Stevie op de donderdag. Stevie Biervliet, nou? Fantastisch gedaan. Hoe laat leven we nu? Het is 15 minuten voor 5.

15 minuten voor 5. Dit is nog steeds Julio met participatie bij Mart Radio via Salto te beluisteren. En Norman, ik ben trots. En ik had het al eerder gezegd, ik ben trots. Het is een heel mooi nummer. Het geeft precies een beetje weer de geschiedenis van Mart vanaf Can Country. Nou, maar you know, Can Country boy, Norman. We gaan nog wat muziek afspelen. Ik ga kijken of de andere persoon nog even zou bellen. Daar zijn we even nog afhankelijk van. Even wachten. En in de tussentijd, ik blijf bij Juan Luis Guerra.

Nou, lieve luisteraars, dames en heren. Heel fijn dat u heeft geluisterd naar Marticipatie op deze donderdag. Uw gastheer was Julio.

tot volgende week. In ieder geval maandag ben ik er weer met Start met Mark. Grand Tangi, bedankt voor het luisteren. En een hele fijne avond.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na drogen. Koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat minder druk op de weg. Er staat nog 120 kilometer file in Noord-Holland. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen heb je tussen de Bijlmermeer en Amstelveen 10 minuten vertraging. Op de A9 richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knooppunt Velzen doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A10 West naar de A10 Noord tussen Westpoort en Landsmeer. En op de A10 Oost richting de A10 West via de zuidkant van de stad tussen Watergraafsmeer en Slotervaart doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30, werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
1: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
2: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
0: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud. Nee,
6: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de beste.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of 10 vanavond. Met gevarieerde muziek. Zoals u in het eerste uur heeft kunnen horen.

ik verder ga met dit nummertje, dan wil ik eventjes nog mededelen dat een Tori Osso, die gaat weer open. En wel op donderdag, aanstaande donderdag gaan ze weer open. Voorafgaand hebben ze dus morgen woensdag een inloop. Een voorlichtingsbijeenkomst, sorry, een voorlichtingsbijeenkomst. En die start om 17:30 is de inloop. En om 18:00 start dan de voorlichtingsavond, of de voorlichtingsbijeenkomst in Tori Osso. En donderdag 27 augustus vanaf 17:00 bent u dan weer van harte welkom in Tori Osso. Dus gaat u er massaal naartoe. En trouwens, Tori Osso ligt achter No Limit. Bij het winkelcentrum Ganspoort, Ganshoef.

Dit was dan een nummertje van Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. En natuurlijk ook een cover ervan, maar het is door vele andere zangers gezongen. Mr. Lionel Richie, All Night Long.

Dat was dan een heel mooi nummer van Toto Afrika. Even terug te keren op al die mededelingen. Vrijdag aanstaande, natuurlijk tussen 10 en 12, dan zit ik er weer hier achter de knoppen met het programma Time to Relax. En ik heb voor aanstaande vrijdag een... Ja, toch wel een special. En zoals gebruikelijk begin ik dan om 10 uur. Maar ik denk dat ik doorga tot 1 uur of 1. Vanwege het aantal nummers dat ik ten gehore zal brengen in deze special. Ik zal niet verklappen wat het is. Ik zou zeggen gewoon van... stemt u maar vrijdagavond natuurlijk op deze zender weer, Mart Radio. En dan hoort u wat voor special ik ten gehore zal brengen. Ik nodig u uit dus om vrijdag aanstaande zeg maar weer te luisteren naar deze zender. En dan zit ik met het programma Time to Relax, weliswaar een special. En... ik ga er wat van maken, dus stemt u ook vrijdag aanstaande af. En trouwens ook natuurlijk op donderdagavond, want dan zit mijn collega Raymond Dalvoer, Redel, hier zo achter de knoppen. En dan zal hij natuurlijk een artiest behandelen, of misschien een band, of een artiesten. En daarna zal hij wat Golden Oldies natuurlijk ten gehoor brengen, althans wat muziek. Maar... stemt u dan ook donderdagavond af. En trouwens ook naar die andere programma's hoor. Maar ik maak even een beetje reclame voor mijn collega Redel. Omdat hij dat altijd naar mijn richting doet. En, oh, dat was mijn telefoon. Dat was dan... ik denk dat hij meteen een appje heeft gestuurd. Maar in ieder geval stemt u dan ook donderdagavond af. Als u naar oude muziek, Golden Oldies wil luisteren. En natuurlijk vrijdagavond. En dan heb ik een special. En dan ik ga... die dag wel door tot een 1 uur in de ochtend, vanwege een aantal nummers. Als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik nog 3 minuutjes heb. Dus ik groet u bij deze en ik zeg tot vrijdag bij het programma Time to Relax. Fijne avond verder. Dit is dan een heel mooi nummer van Paul Simon. Homeless. Bye bye, zwaai zwaai. Tot vrijdag.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een negende lichaam van een dode vrouw gevonden.

0: gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
1: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
0: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
2: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
0: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Olé, olé, olé. We zijn er weer. Dames en heren, welkom bij Stevie Gaat Vreemd op de donderdagavond. Gezellig hier bij Mart. Ik kwam bijna niet binnen, maar gered door onze baas Norman G. Ben ik toch binnengekomen. Niet ingebroken, maar gewoon met de sleutel. Dankjewel Norman, dat ik hier mag zijn. En lekker met onze luisteraars. Lekker Stevie et Japresiri gaat beginnen. En dan gaan we gewoon lekker door met onze muziek hier vandaag. Dus lekker genieten, Stevie et Japresiri.

Ja, Milobi, het zit goed hier bij Stevie gaat vreemd vanavond. Het is het blokje Stevie eet jouw plezier hier. Dus alle banken, stellen, stoelen, tafels opzij en ga lekker swingen. Zie het als een soort visio in donderdagavond bij Stevie gaat vreemd bij Mart Radio Amsterdam. Maar ja, Stevie heeft jouw plezier. Gaat een nieuwtje even erin gooien. Want het is een alarmschijfje bij ons hier bij Stevie gaat vreemd. Echt bij Mart Radio. En het is een mooi liedje gezongen door Audrey Netto. En die komen volgende week hier in de studio samen met haar manager Eddie Netto. En ik ga ze verwelkomen en een mooi interviewen. Dus volgende week ga genieten lekker van Hold Me Slow van Audrey Netto.

Audrey Netto, geweldige song. Wie haar wil beluisteren kan natuurlijk naar YouTube gaan. Toets in Audrey Netto en dan zal je de mooie clip zien die ze hebben opgenomen in, in Curaçao geloof ik. En een mooie clip op YouTube en anders via Spotify gewoon en Audrey Netto. En dan kan je de song zolang je wil, zoveel je wil, gewoon lekker luisteren. En we gaan verder met Stevie. Hey, tja, plezier hier na onze alarmschijf van deze week, Audrey Netto, met Hold Me Slow.

En niet te vergeten, Mart Radio is 40 jaar. We gaan hem weer lekker draaien. 40 jaar, onze jubileumjaar. 40 jaar Mart Radio. Enjoy this.

0: Hiep, hiep, hiep, hiep, gefeliciteerd.
1: Welkom bij Stevie Gaat Vreemd
2: op Maart Radio Amsterdam.
0: Speciaal hè, voor al mijn collega's hier nieuw. Ik groet iedereen, de familie, de vrienden. Ook Suriname, Clifton Braam, Gloria Botse die aan het luisteren zijn. Welkom bij Stevie Gaat Vreemd. Op de donderdagavond, nieuw hier voor de derde keer. En we gaan lekker met Stevie et ja presiri verder.

G-Ding, G-Ding, Harold Biervliet heeft die gezongen bij Happy Boys. G-Ding, G-Ding, in een nieuwe variant nu voor de jongeren. En we gaan lekker door met een remix nummer van DJ Moke, die ook een keertje hier was. En heeft een mooie mix gemaakt van Sugar Boom Boom.

Suga Boom Boom hier bij Mart Radio. Steve. Steve Biervliet. Hier speciaal voor jullie. En we gaan straks even iemand bellen. En ze is een beetje een funky girl. Playing on the bass. En ze is een heel divers vrouwtje. Die straks even kort gaat vertellen. Over een leuk event die eraan komt. Speciaal voor iemand die heel groot was in de muziek. Maar dat komt straks wel.

Nou, we gaan zo bellen. En dan gaan we nu verder even nog met een beetje in de Dance Classic zien. Want Dance Classic is ook mijn ding natuurlijk. Hè? Van, herinnert u zich deze nog? Ja, van die lekkere tijd.

0: dan gaan we naar onze beller van vandaag. En is er iemand aan de lijn?
1: Ja, hi.
0: Hey.
1: Goedenavond.
0: Oké, hey, welkom Lea. Ik ben blij dat het gelukt is, want het is voor mij ook even wennen. Mijn dochter helpt me hier, zoals je gehoord hebt. Mijn secretaresse, die heeft jou gebeld. En, maar ja, ga je even kort introduceren, dames en heren. Dit is Lea Abdulhak, Lea Rashiden, met de mooie twee...
1: Rashiden
0: Abdulhak. En ze is een geweldige funky bass player, zeg ik dan altijd. En ik heb... gezegd, ik ga je bellen over natuurlijk een persoon die vorige maand 3 augustus is overleden. En, maar Lea, je kan je ook zelf even voorstellen aan het publiek van Mart.
1: Ja, je hebt het net gezegd toch?
0: Ja,
1: mijn naam is Lea Rashiden Abdulhak.
0: Ja, ja. Nou, ik ga het niet te moeilijk maken.
1: Nee, precies.
0: Dus het maakt niet uit. Maar ik dacht, misschien had je wat in ieder geval te melden aan...
1: Wat ik te melden heb is de Benefit Concert natuurlijk, die gehouden zal, gaat worden op de 27e, zondag de 27e. Ten nagedachtenis van Bongo Charlie, dat is Leon Lemmer, percussionist uit Suriname. Heel goede percussionist, plotseling overleden. En daarvoor doen we dan een benefitconcert met Surinaamse muzikanten. We, over het algemeen is het jazz, met funk, jazz, Surinaamse invloed en zo.
0: Okay,
1: het wordt heel erg gezellig, hoop ik dan.
0: Nou, dus we gaan het gezellig maken.

0: Lemmer, bekend als Charlie Bongo Charlie. En het is een speciale benefit voor hem, die wordt gegeven door muzikanten, onder andere door jou.
1: En Robert
0: Austin. Maar in ieder geval, kan je ook zeggen waar het is? Het is
1: ja, natuurlijk. Vindt plaats in zaal 100. Dat is in de Witte Straat. En dat is Witte Straat 100. Dat is, ik weet niet of men, is de oude tramlijn 10. Die reed daar, dus richting Van Halstraat. Okay. Bij de Westergasfabriek. En ik zou zeggen, als mensen er naartoe willen komen, het begint om 3 uur tot 6 uur. To be there on time. En neem cash mee, want de bar bij zaal 100 die hebben geen pinautomaat, dus het moet cash.
0: Oké, dus het is in ieder geval zaal 100, had je het over?
1: Yep.
0: In de Wittenstraat in Amsterdam-West.
1: Oud-West.
0: En volgens mij las ik op de flyer tram 5. Je had het over de oude tram 10 reed daar. Dus ga je met openbaar vervoer naartoe. Het is van 3 tot 6 uur. En ik ben er ook natuurlijk. Stevie gaat vreemd, is overal. Dus ik ga sowieso speciaal voor Charlie daar. Want Jurgen zei het vorige week ook al. Die heeft ook met Charlie opgetreden. Een geweldige percussionist en een kunstenaar eigenlijk. Hij is een geweldige muzikant. Ik ben van de partij in ieder geval. Lea, jij komt na dat benefitconcert, na de 27e, kom je ook een keer naar de studio hier. Dan neem je gitaartje mee.
1: Dat kan ik doen.
0: Nee, hoeft niet speciaal hoor. Ik kan ook een gitaar voor je meenemen.
1: Dat vind ik ook leuk.
0: Ik kan ook een gitaartje voor je meenemen. Maar dan ga ik je...
1: Ik neem de zang mee.
0: Oké, nee, maar dat... Ik kijk wel, ik neem hem mee. En dan gaan we een gezellige dag hier met een mooi interview voor jou maken. Dan gaan we het over Lea Rashiden Abdulhaka hebben. Is dat goed?
1: Ik wil erbij zeggen, want ja, ik heb zo lang mijn naam Lea Rashiden Abdulhaka. Maar ik moest het wel veranderen, want wat gebeurde er? Ik keek een keertje op Facebook en ik zag een man met de naam Lea Abdulhak. Toen zei ik, what the F-U-C-K? Toen dacht ik, dan moet ik die ratje dan bijzetten. Want als men naar mij zoekt, also Lea Abdulhak, dan zie je die man.
0: Nou, lekker is dat dan. Maar dat heb je in deze wereld. Ik heb ook een Steve Biervliet in Suriname. Zo heb je overal wel in de wereld een naamgenoot of een lookalike. Maar ze gaan je wel vinden hoor. Want jij bent echt... ik heb je heel snel gevonden toen als topmuzikante. En mijn broertje Danny is ook bassist. Die kent jou.
1: En genoeg
0: muzikanten. Als ik Lea Abdulhak alleen zeg, dan zeggen ze, oh, geweldige vrouw. Geweldige muzikant. Dus ik ga je onder de loep nemen en maak je borst maar een beetje nat. Ja? Nee, is goed. Lea, thank you. 27, niet te vergeten, benefit concert speciaal voor Bongo Charlie, Leon Lemmer in zaal 100 in Amsterdam Oud-West. Tram 5 van 3 tot 6. Heb ik het goed gezegd, Lea?
1: Ja, heel goed.
0: Geweldig. Ik zie je in ieder geval daar en we bellen. Ja?
1: Nou, fijne uitzending en goedenavond blijven.
0: Thank you. En Lea, ik zie je gauw. Groetjes. Doei doei. Zo, dat was geweldig. En in aansluiting tot het verhaal over Bongo Charlie heb ik een nummer gemaakt. Lea, die heb het gestuurd naar de dochter van Leon Lemmer, deze overleden kunstenaar Bongo Charlie. En ik wil natuurlijk dit nummer speciaal weer draaien vandaag voor Bongo Charlie. En ga allen naar zijn benefit concert in zaal 100 in Amsterdam Oud-West. Speciaal voor Bongo Charlie.
2: Sommige mensen maken muziek. Andere mensen zijn muziek. Ze laten geen stilte achter. Maar een klank die blijft bestaan. Dit is het verhaal van Leon Lemmer.

0: Want wat uit het hart komt, wordt nooit weggegooid. Leon, je bleef waar je hart lag.
1: Suriname,
0: het land waar je van hield.
1: Het land dat je nooit,
0: en nooit echt hebt verlaten. En misschien is dat precies wat een kunstenaar doet. Hij laat zijn lichaam achter.

Bongo Charlie. Mooi nummer, speciaal voor Bongo Charlie. Leon Lemmer, niet te vergeten, Benefit concert. Dat is zeg maar 27 september op zondag van 3 tot 6. Zaal 100, Oud Amsterdam West. En speciale Benefit voor Bongo Charlie. Nou ja, we zitten toch in deze verdrietige blokje. Mijn vader is vorig jaar overleden. Ik heb op zijn crematie een nummer gezongen die hij altijd zingt voor zeg maar lieve Hugo toen hij overleed. Of voor onze tantes en ooms zingt hij altijd Bromtjes Mijari en Likwan Brada Jubenapuna Musee. Ik heb het speciaal voor hem nu geschreven. Maar dat heb ik uit mijn hoofd gedaan op zijn crematie. Mensen die erbij waren, die weten hoe dat klonk. En ik heb hem wat dieper nu in gezongen. Speciaal voor mijn daddy die in de hemel zit. Pa, deze is voor jou daarboven. Harold Biervliet.

We kruipen naar het hele uur toe, naar het nieuws. We gaan lekker even nog een lekkere swinger erin gooien. En dan komen we zo terug na 9 uur met Satish, de gezellige bandleider van Nederland.

0: van. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is 100.000 euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
1: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Spanien zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
0: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Olé, olé, olé. Nou, we zijn aan het wachten op Satish. Je weet, Surinaamse artiesten is Surinaamse tijd natuurlijk. Dus hij komt er zo aan. Ik ga hem zo interviewen hier bij Mart Radio. Satish, dat is de bandleider van Zabrozo. Die komt eraan. En ja, het is een beetje regenachtige weer natuurlijk. En wij van de tropen zijn niet zo van hè, de grote regentijd, kleine regentijd. Je weet wel in Suriname. Maar het is gewoon lekker wachten. En we gaan tot die tijd gewoon lekker door met muziek bij.

Ja, voor de kenners natuurlijk Exotica. 36 jaar geleden, denk ik. Met Jij bent mooi en Wat doe je ouwe? En voor de kenners, die kennen Exotica van vroeger. Dat was mijn beentje. Komt-ie aan, jij bent mooi.

0: hè? Je bent mooi. Exotica. Geweldige band was dat vroeger, zeg. Al zat ik er zelf in. Lukuzoa, mooi, mooi boy. Dat er al een takmin visie plooi, hè? Hier bij Mart Radio. Satish, even gassen. Want we wachten op je.
1: De muziek en de gezelligheid. Welkom bij Stevie Gaat Vreemd. Iedere donderdagavond van 8 tot 10 op Maart Radio Amsterdam.
2: Music.
1: Entertainment.
2: Good vibes.
1: S.O.O. Solabi. Stay tuned.
0: Door blijven luisteren. We gaan lekker door met een pokoe nummer van vroeger. Een heerlijke swing nummer again. Van dubbele ere. Van vroeger, alleen in een ander jasje, met een vreemd jasje. Van Stevie Gaat Vreemd, je weet het wel, Nami Taki.

Nou, dan gaan we lekker even totdat Satish komt in het laatste half uur met zijn interview. Dan gaan we even naar rustig soulmuziek luisteren. En soulmuziek, dan moet ik denken aan Soul Rebel. En die is ziek in zijn bed nu.

Ja, inmiddels is Satish aankomen waaien in de studio. En ja, hij ziet er nog steeds zo jong uit. Het is ongelooflijk, deze man. Maar het muziek houdt je soms jong. Dus, ik ga hem met een introductienummer ga ik hem zeg maar erin gooien. En we komen zo terug bij jullie bij Maarten Radio.

0: Ik heb een korte introductie voor jou gemaakt. Even kijken of je ook in de ether bent. Welkom, Satish.
1: Dankjewel, Steve.
0: Oké, je bent er lekker hard in. Dus ik ga je even schuiven. Maar in ieder geval, je hebt het gered. Ik had je gehoopt vlak na het nieuws erin te gooien. Dus ik heb in ieder geval wat vragen voor je gezet. Ik ga het niet zo moeilijk maken als Jurgen Rijman. Want toen zat ik hier met een pruik. En ik was geen tante S, maar ik was tante Stress voor hem. Dus geweldig vond hij dat. En even de luisteraars nog zeggen, hij heeft twee kaartjes ter beschikking gesteld. Volgende week gaan we daar een quizvraag voor stellen voor een luisteraar van Mart Radio. En het komt allemaal weer goed. Maar Satish, welkom bij Stevie gaat vreemd bij Mart Radio.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, Steve. Ik doe het graag.
0: Oké. Nee, maar ik vond het in ieder geval geweldig dat je kon komen. Ik weet dat je druk hebt. En we gaan gelijk beginnen, Satish. Want ik heb een hele lange introductie met bijna alles wat er al in staat voor je gedraaid. En veel op internet gevonden. Maar Satish, vraag 1. Achter de bekroonde trompetist en bandleider zit natuurlijk ook een mens met een eigen verhaal. Welke gebeurtenis in jouw leven heeft jou het meeste gevormd tot de persoon en muzikant die je vandaag bent?
1: Zo. Dat is eigenlijk een voor mij een niet zo mooi moment uit mijn leven.
0: Daarom vraag ik het. Want kijk, muziek heelt, heb ik ook gezegd.
1: Ja.
0: Ik heb het ook met mijn vrouw verloren. Ik ben weer muziek gaan maken. Ik ben radio gaan maken. En het heelt me wel. Kijk, mijn vader, Harold Biervliet, heeft veel slechte momenten in zijn leven gehad. En zo ook geestelijk en lichamelijk, door zijn stiefvader geslagen en noem maar op. Maar dat heeft hem wel gevormd tot wat hij is geworden. Want het is ongelooflijk. Je hoeft het niet in persoonlijk te zetten. Want kijk, ik ga natuurlijk geen makkelijke vragen stellen.
1: Jammer.
0: Dus nee. Want dan kan ik alleen een liedje draaien en dan kan je weer naar huis, Satish.
1: Nee, ja, kijk. Het leven leert is vallen en opstaan. En het vallen, ja, dan leren je vrienden kennen. Dat is 1. Zakelijk gezien ook. Als het minder goed gaat. Dat je dus je bedrijf, dat je in principe failliet gaat.
0: Ja.
1: Dat is ook een onderdeel van het leven wat je dan vormt. En natuurlijk ook het familiaire. In je slechte tijden leren je mensen kennen die je echt om je geven. En in je goede tijden heb je er een heleboel. In je slechte tijden kun je ze op 1 hand tellen.
0: Precies, dat staat ook bij mijn WhatsApp. Precies wat je dan vertelt. Maar dat maakt niet uit, dat moet je niet tegenhouden. En ik vind het knap dat jij gewoon na een faillissement en met wat je hebt meegemaakt, toch doorgaat met wat je bezig bent. En je ziet gewoon, dat zit gewoon in jezelf. En dat laat je toch een beetje bloeien. Want ik zie je genieten. Ik volg je veel op Facebook. En vooral met je live en op de feestjes van de mensen. Maar ik wacht gewoon tot het een keer weer of de casino wordt. Of dat het een open paaidansie is.
1: Ja.
0: Want dan kan ik lekker komen swingen bij Sabroso. Want dat is in ieder geval geweldig. Maar vraag 2 is, je bent bekroond als de beste Hindustaanse trompetist. En heb een Golden Award mogen ontvangen. Wat betekende die erkenningen persoonlijk voor jou? En voelde je op dat moment vooral trots, dankbaarheid of juist de verantwoordelijkheid om nog beter te worden?
1: De verantwoordelijkheid om nog beter te worden. Want je krijgt natuurlijk ook een bepaalde druk op je. Het is natuurlijk een hele mooie onderscheiding geweest die ik heb mogen ontvangen, maar daarentegen geeft het je ook wel een soort van druk op je. Want uiteindelijk ben je ook een voorbeeldfunctie dan.
0: Ja.
1: Voor heel veel mensen.
0: Nee, ik was even wat aan het zoeken. Dus praat maar lekker door. In ieder geval. Dus, maar ik had niet gehoopt dat je het laatste had gekozen. Want dat onthoud je het beste natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Maar om beter te worden, dat wil natuurlijk iedereen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat je sowieso al trots voelde toen je dat kreeg, de Golden Award. En de dankbaarheid natuurlijk. En de verantwoordelijkheid. En sowieso om nog beter te worden. Dat vind ik natuurlijk een geweldige antwoord. Want vandaar dat ik hem ook erbij heb geschreven. Dus, maar Satish, Satish, want ik zeg altijd Satish, zoals een heleboel mensen zeggen, maar het is Satish. Ja. Je hebt met internationale grootheden op het podium gestaan.
1: Ja.
0: Is er een artiest of optreden dat je nooit meer zult vergeten? En wat heeft die ontmoeting en ervaring met jou als muzikant en als mens gedaan?
1: Ja, zeker. Ik was heel erg onder de indruk van mijn favoriete zoekband, Kassaaf. Nog steeds. Oscar de Leon is nog steeds een van mijn favorieten. Ik heb ook in Santo Domingo mogen staan met Las Chicas del Can. Dat was, ondanks dat ik geen vrouw ben, maar ja, er was een schaarste aan blazers toen de tijd. Dus ja, dat is mij zeker bijgebleven en dat heeft mij ook gevormd. Die ontwikkeling daar in Zuid-Amerika, daar ben ik heel dankbaar. Ik heb ook mogen verblijven bij een mentor, Chris Ping. Dat was de toenmalige saxofonist van Juan Luis Guerra, die mij ook een heleboel dingen heeft bijgebracht. Niet alleen op muziekgebied, maar ook over het leven.
0: Oké, maar ik hoor de naam natuurlijk Kassaaf ook, Oscar de Leon. Nou, ik ben gewoon een beetje jaloers op jou eigenlijk. Maar ik vind het geweldig dat je dat hebt meegemaakt. En jullie hebben ook natuurlijk een Kassaaf medley gemaakt, zag ik.
1: Ja.
0: Een hele lijst op Spotify, als je gaat kijken, allemaal mensen. Muziekgroep Zabroso, echt geweldige muziek van Zabroso. Maar ik ga je nog één vraag stellen en dan gaan we even een pauze ertussen nemen en een nummer van Zabroso luisteren en dan komen we weer terug. Als bandleider, even mijn brilletje, want ik word ook een dagje ouder. Als bandleider draag je niet alleen de verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook voor de mensen met wie je samenwerkt. Wat heb jij door de jaren heen geleerd over leiderschap, vertrouwen en omgang met verschillende karakters binnen jouw band?
1: Wat ik ervan heb geleerd is dat

0: niet alle vijf vingers gelijk zijn. Dus een band, in mijn orkest heb ik 12 mensen, die zijn niet allemaal gelijk. En het is net als een bedrijf, iedereen heeft zijn eigen handleiding. En daar moet je soms ja, mee weten om te gaan. En dat duurt een hele lange tijd voordat je dat doorhebt. Omdat je soms als muzikant wil je snel resultaten bereiken. Vooral muzikaal. Maar niet iedereen zit op hetzelfde muzikale niveau als jij.
1: Nee, maar dat is het ook. Ik was niet echt een bandleider, want ik van mijn band was ik een beetje de manager. Mm-hmm. En ik was meer met het regelen van alles. De kleding, de contracten, de planning van de oefeningen. Dan dat ik mijn gitaarspel als mijn vader Harold Bierfried kon ontwikkelen. Ja. Want mijn vader zei, ik heb het zelf geleerd. En oudbollig, die zat aan de radio gekluisterd. Wij hadden cassette recorders, wij hadden cd's. En dat had hij niet. Hij moest in één take moest hij dat gewoon doen. En dat heeft hem ontwikkeld. Later heeft hij wel gezegd, ik heb spijt dat ik je niet gewoon op les heb gezet. Ja. Maar omdat ik het ook zo moest leren. En door zijn stiefvader natuurlijk. Dat hij dat tegen werd gehouden. Zijn gitaar werd stuk geslagen. Hij is bij zijn opa gaan wonen. En zo is hij zich gaan ontwikkelen tot Harold Bierfried. En daar gaan we het straks ook over hebben. Want ik begin een stichting voor mijn vader, Harold Bierfried. En we gaan een tributealbum maken voor Harold Bierfried. Ik had je toen al gevraagd. Ja. Je mag alle zijn nummers luisteren of als je een interesse hebt. Ik weet dat je een aantal nummers van mijn vader speelt.
0: Zeker.
1: En zonder dat je weet.
0: Zonder dat ik het wist. Ja,
1: ja Gudu Marian bijvoorbeeld is geschreven door mijn vader. Ja. Het is wel gezongen door Boeguru in Travasi, ja. Maar het is van mijn vader. Ja. Chitra Loe is ook van mijn vader. Ja, dus en dan heb je ook nog Griti Griti heb ik ook voorbij zien komen bij jullie.
0: Ja.
1: Nou, Griti Griti is ook van mijn vader, Harold Bierfried en de Heegrongs. En ja, samen met Susie Poeder heb hij ook Nelis natuurlijk gedaan. Ja. Dus er is genoeg om te kiezen, ook bij de Happy Boys tijd. Vanaf de Cosmo Beat, Sentimental Brothers en dergelijke. Na de tributealbum, als wij genoeg artiesten hebben, willen we in het eerste kwartaal van 2027 willen we een tributealbum maken van Harold Bierfried. En dan hopen we natuurlijk, Edje Rust doet mee, Jurgen Rijman doet mee. Ik ben bezig nog met Replay. Die had al Bossimi gezongen. Ja. Op bij Lieve Hugo toen. Maar die wisten niet dat Bossimi ook van mijn vader is.
0: Dat wist ik ook niet.
1: Nee, en Jurgen vond het heel erg dat hij niet eens was uitgenodigd die dag. Maar het maakt niet uit. Het is allemaal gebeurd. Maar Bossimi is ook van mijn vader. En we hebben een hele reeks nu. En in de erfenis valt het allemaal bij de kinderen. Dus ik vertegenwoordig de kinderen. Ja. Dus ik ben bezig nu om hem in leven te houden met zijn muziek. En daarom komt de tributealbum, de stichting Harold Bierfried komt er, waar jongeren of iedereen die zich jong voelt, dus Satish als je niet wil blazen en gitaar wil leren spelen, à la Harold Bierfried, kan je daar ook komen. Het is laagdrempelig, het is een non-profit stichting. En vanuit die stichting gaan wij natuurlijk veel organiseren. Er komt eind 2027, begin 2028, komt er een concert, tributconcert voor Harold Bierfried. En waarschijnlijk in de Meervaart en Almere. Ja. En met live orkest en de artiesten. Het wordt een reis door de wereld van Harold Bierfried. En de presentator gaan we nog zien. We hebben diverse. Jurgen heeft het ook druk. Maar als hij niet kan, dat er opties zijn. Clifton Braam is geïnteresseerd. Noralie Beijers is geïnteresseerd. En een geweldige stem, die vrouw. Nieuwslezeres. En ik hoop dat ze hier komt. Ergens eind oktober, begin november heb ik er ook in deze show. En Noralie is een geweldige. Als je ziet hoe ze presenteert. Mm-hmm. Ik wou dat ik dat kon. Ik ben nu een beetje aan het leren. Want ik ben van mezelf altijd verlegen geweest. Ook in de band. Dus ik ben me hier aan het ontwikkelen. Ik ben Marten in ieder geval dankbaar dus dat het hier kan. Maar we gaan gewoon naar een nummer luisteren van Sabroso. En hij had het over Kassaaf. Nou, die stond hoog op zijn lijst. Dus ik ga Kassaaf medley erin gooien voor jullie luisteraars. Sabroso met Kassaaf medley.

0: geweldig sabroso hier in de studio bij Mart, Satish Bidraban. En geweldig live opgenomen door deze jongens. En ze klinken gewoon ook zo live. Of niet dus?
1: What you hear is what you get.
0: Nee, maar dat is mooi, want dit is best wel een tijdje geleden.
1: Ja.
0: Maar geweldig live opgenomen en geweldig mooi nummer. Dus, maar Satish, ik deed het ook met Jurgen Rijman, want ik wil een aantal bevestigingen gewoon. Ben je geïnteresseerd? Het is geen verplichting. De tributealbum van mijn vader. Om één nummer op dat album te spelen met Sabroso. Je mag het bewerken. Je mag het zelf opnemen. Of als je zegt van, ik vind hem zo al mooi klinken. Ik wil hem alleen inzingen. Mag ook. Maar dat is aan jou. Je mag hem ook deels bewerken in de muziek. Of herschrijven in de tekst. Je mag dat deels claimen, geven. Wat ook een royalty deal daarmee. Want ik wil het niet alleen doen om mijn leven zo te houden. Ik wil de artiesten ook iets geven daarvoor.
1: Nee, dus, zeker weten. Kijk, wat velen niet wisten. Ik had natuurlijk ook een op de achtergrond ook wel met meneer Biervliet een... we belden elkaar niet elke week plat, maar als er wel iets was, dan belde ik hem wel om te vragen van meneer Biervliet, luister, dit is het probleem of dit nummer, of hoe zit het eigenlijk?
0: Hmm.
1: Want het is een pionier, hij is een pionier geweest. En wat je net zegt, ik speel die nummers.
0: Ja.
1: En dat is het probleem van wat we in de Surinaamse gemeenschap hebben. We zingen een nummer mee, we spelen een nummer van een artiest, maar we weten niet de man daarachter.
0: Ja.
1: Net als wat je net zegt, Bosimi. Ik dacht dat het van Lieve Hugo was.
0: Ja, dat denkt iedereen, maar Lieve Hugo was zijn beste vriend. Gewoon ja. Lieve Hugo, toen ik klein was, kwam heel vaak bij ons eten thuis, toen ik jongboy was. En dat heeft mijn vader heel diep geraakt. Mijn vader is altijd bescheiden, maar in de emoties, dan is hij echt, dat verbergt hij. Maar het heeft hem heel diep geraakt. Ik heb mijn vader echt zien huilen toen het gebeurde met Lieve Hugo.
1: Ja.
0: En daarom heeft hij dat nummer ook gezongen voor Lieve Hugo, Likwan Brada. You been napu namise. En hij heeft het helemaal in een trance gedaan in Suriname.

0: En hij zegt naast die, als ik je vertel hoe ik ontvangen daar ben bij de begrafenis. Ik heb het voor hem gezongen echt uit mijn tenen. Ja. En als je die hoogte ook hoort van het nummertje. Ik red het niet. Ik heb het allemaal lekker verlaagd. Dus, maar ik vind het gewoon super natuurlijk. Maar als jij zegt van ik ga luisteren naar de nummers. Ik wil best wel een nummer spelen als Sabroso of als Satish. Het mag.
1: Ik laat het geheel aan jou over. Mijn medewerking, Sabroso's medewerking, mijn medewerking, mijn persoon heb je zeker.
0: Oké, nou dan heb ik het lekker op band staan hier. Maar het maakt niet uit. Ik vertrouw je gewoon. Ik geloof je. Ik vind je een geweldige gozer en een geweldige band. Dus daarom zeg ik altijd, het is niet alleen de gezelligste band van Nederland. Maar ik zeg, het is de gezelligste bandleider van Nederland. En die heb ik hier. En ik probeer hier een van de iets betere presentators te worden. Maar je weet maar nooit. Ik heb geduld. Ik ben aan het groeien. Dus het komt allemaal goed. Maar een van de nummers die jij speelt, Satish, dat ga ik nu draaien. Dat is bijvoorbeeld als een voorbeeld van die eventueel zou kunnen, maar je hoeft hem niet speciaal te doen. Maar dan komt die Gritty Gritty, heb ik je horen zingen. En deze is Gritty Gritty door mij gemaakt. En komt die aan.

0: Gritty, gritty. Had je niet verwacht, hè?
1: Helemaal niet. Heel leuk.
2: Nou,
1: fris.
2: Nee, maar daarom zeg ik, we maken het een Harold Biervliet, Harold Biervliet 2.0 tributealbum. En dit is een van de nummers. En ik zal je ze opsturen, de originele en deze. Ja. En dan kan je een vergelijking maken wat Sabroso of Satish denkt. Want je bent geen kleine muzikant. Dus dat laat ik geheel aan jou over. Ik vertrouw je 100%.
1: We maken dus, er iets moois van.
2: Nee, daarom. Dat komt wel goed. Maar ik ga door even, want de tijd gaat sneller natuurlijk. Ik heb nog een paar vragen voor Satish. Satish, muziek is vaak verbonden met herinneringen, familie en cultuur. Welke rol speelt jouw Hindustaanse achtergrond in jouw muziek en in die identiteit? En wat zou je graag willen meegeven aan jongere generaties?
1: Muziek is eigenlijk niet cultuur of geloofsgebonden. Want wat veel mensen niet weten, ik ben niet begonnen met Hindustaans muziek. Ik ben begonnen met koraal, met gospelmuziek en met Surinaamse kaseko muziek.
2: Ja, maar ik had het over je achtergrond. Kijk, ik ben Moxie Metti. Ik ben Hindustaans, Nederlands en Creool gemixt. Ja. Maar je achtergrond is Hindustaans. Ja. Dat bedoel ik. Maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Dat vind ik ook een mooie omschrijven. Dus dat je totaal met wat anders bent begonnen. Waar je mee bent opgegroeid. En dat vind ik natuurlijk.
1: En dat ga je dan op den duur ga je dat mixen. Je gaat een fusion maken.
2: Oké. Okay.
1: En omdat iedereen muziek verbindt diverse bevolkingsgroepen met elkaar.
2: Ja, maar dat is het mooie van muziek.
1: Zeker.
2: Je kan hem voelen als zingt iemand in het Iranees of
1: precies.
2: In het Russisch of in het Frans. Ja. Je voelt hem gewoon. En dat vind ik het mooie van muziek. En vandaar dat ik ook een grote fan ben van Sabroso. Dus je gaat me vaker voorbij zien komen. Want ik heb me 6 jaar stilgehouden dat mijn vrouw is overleden. Dus ik begin nu de netwerking weer aan te boren. Ik wil ook op de feestjes komen en dat ook voelen wat jullie daar doen. Niet op de bruiloften en want daar kom ik er niet in natuurlijk. Of ik moet een tasje drager van je trompetist worden. Dus, maar we gaan snel door naar de volgende vraag. Satish, er zijn ongetwijfeld momenten geweest dat het niet vanzelf ging en je misschien twijfelde aan jezelf of aan je muzikale toekomst. Kun je een moeilijke periode noemen die jou uiteindelijk sterker heeft gemaakt? Je hebt het eigenlijk al verteld, maar
1: eigenlijk met de band wel.
2: Ja.
1: Met de band in het begin. Zolang je niet bekend aan het worden bent, vindt iedereen, vooral je collega's, je conculega's, vinden dat allemaal goed. Maar op het moment je furore begint te maken, dan krijg je allerlei tegenwerkingen en dan word je letterlijk geboycott.
2: Ja.
1: Dat organisaties worden gebeld van als je Sabroso boekt, dan spelen wij niet. Er worden klikjes worden gevormd. Men is hun eigen product een beetje aan het beschermen.
2: Het is ongelooflijk, want dat heb ik ook met mijn band vroeger meegemaakt. Wij zijn zeker 25 jaar geleden gestopt. Maar niet om die redenen. Maar ik herken dat helemaal wat je zegt. Het is soms best wel een wereld vol met jaloezie en afgunst. En achter je rug om. En dat vind ik jammer gewoon. Want mijn vader was juist, als jij speelt met hem, gaat hij jou juist stimuleren van je doet het goed.
1: Ja,
2: en hij gaat je juist stimuleren daarin. Dus dat heb ik ook altijd gedaan met de bandjes waar ik mee speelde. En die naar ons kwamen kijken. Juniors en noem maar op. Die heb ik ook gestimuleerd. Die jongens zijn tot groot geworden.
1: Ja, ze zijn van betekenis geweest.
2: Maar ja, we gaan nog even door. Want het is bijna weer richting het nieuws. Stel dat je jouw trompet een keer zou kunnen gebruiken om een boodschap aan de hele wereld te vertellen zonder woorden. Welke boodschap zou je dan willen laten horen?
1: Laten we elkaar lief hebben.
2: Mooi.
1: Liefhebben en respecteren, want het leven is kort en niemand heeft het eeuwige leven. En wat voor jou is weggelegd, in jouw leven zal je ook krijgen van de grote Heer daarboven.
2: Ja, maar dat is heel mooi. Heel mooi. Heel mooi gezegd, Satish. Want ik heb je vaak ook natuurlijk Hindustaanse Bollywood pokus horen spelen op je trompet. Met de coronatijd en dergelijke. Ik heb ervan genoten. Echt, dat deed me heel goed om dat te horen. Ik heb je zelf gevraagd, speel Kiawa of een paar oude nummers die ook veel voor mij betekent voor me af. Maar ik ga naar een laatste vraag, Satish. En, je hebt inmiddels een indrukwekkende muzikaal leven opgebouwd. Hoe wil je dat mensen laten terugkijken op Satish Bidraban als de bekroonde trompetist en bandleider, als inspirator of vooral als mens achter de muziek?
1: Zo, ja, en lief, ja, als mens, we zijn allemaal mensen en de ene heeft talent gehad van God. En we hebben allemaal, elk mens heeft talent gehad van God. De ene muziek, de andere accountancy, de andere fiscaliteit, noem maar op. Maar wat ik je net zeg, ik hoop dat men mij gaat kunnen memoreren als een serieuze, goede muzikant die getracht heeft de barrières van vroeger, vooral in Suriname, door het hokjesdenken te doorbreken.
2: Ja, nou mooi. Mooie afsluiting van onze artiest hier in de studio bij Mart. Satish Bidraban van Sabroso. Iedereen kent hem wel. En iedereen heeft hem wel meegemaakt, de band Sabroso. Het maakt niet uit als het nou op Belmerplein is. Of dan een huwelijkfeest of in de casino. Overal. En een keer bij Mart. Mart gaat ook 40 jaar bestaan ze een feestje geven. Ik hoop dat ze Satish gaan bellen. Of een aantal bandjes die mee willen doen aan 40 jaar Mart Radio. Dus ik heb er nog eentje voor je. Die ook mijn vader heeft geschreven. En misschien herken je hem wel, Satish.

Ja, jullie moeten het allemaal zien. Statiche is aan het swingen in de studio hier. Ongezellig. Zijn hoofd gaat op en neer. En hij heeft een grote glimlach op zijn gezicht. En ja, Gudu Marian. Ja, ik heb hem dat horen spelen ook. Geweldig. En ja, ik hoop dat hij een van de nummers kiest en een juiste keuze maken. Want Chitra Loewe ken je toch ook? Nou, die heb ik ook in een 2.0 version voor je. En Chitra Loewe klinkt zo. Luister. De tekst heb ik een beetje aangepast. Wat Boegroep een beetje erin had geschreven, heb ik eruit gehaald. Nu helemaal Harold Diervliet.

0: Ja, Cheater Aloe. Ik ben even in de versnelling, want ik heb nog 2 minuutjes. Dus ik ga even de afsluit-tune draaien. En Satish, nogmaals bedanken om naar de studio te komen. Satish, thank you very much for coming here.
1: Pleasure was all mine. Graag gedaan. Okay. Grand
0: nou, geweldig. Dus dan gaan we dan een beetje lekker afsluiten. En tot de volgende week, dames en heren. Stevie gaat vreemd bij Mart Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven, twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrarai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Van harte goede avond. Fijn dat u weer bent afgestemd op uw favoriete, maar vooral familiezender Radio Maart. U bent beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer, Ray Del. Dat staat voor Raymond Dalfour. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 12 uur bij, zeg maar dat, u, dat ik tot de klok van 12 uur te beluisteren ben in uw huiskamer. We hebben de twee afgelopen uurtjes mogen genieten van de heer Steve met zijn prachtig programma Steve gaat vreemd. Hij had ook wat studiogasten. Meneer Bindraband van de muzikale formatie Sabroso, die was ook op bezoek. Ik hoop dat jullie daarvan ook hebben mogen genieten. En zijn twee lieve dochters, die waren ook in, als gast in de studio. En het is allemaal geweldig geweest, zoals wij elke donderdag van Steve mogen verwachten. Vanavond tot de klok van 11 uur ga ik behandelen de zangeres uit Canada. En haar naam is niemand anders dan Celine Dion. Maar voordat ik daartoe overga om haar verhaal te vertellen en ook vervolgens muziek van haar bij u thuis in de huiskamer te brengen, zal ik eerst openen met mijn intro. En dat is een nummer van Curtis Mayfield. Samen met Taylor Dane. En op de achtergrond hoort u prachtige blaaswerk van Mr. David Lindley. Dat is mijn intro elke donderdag.

Trouwe luisteraars, fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw zender, uw familiezender, Radio Maar.

Zoals ik er reeds vermeldde, ga ik vanavond tot de klok van 11 uur ga ik behandelen de zangeres uit Canada. En dat is niemand anders dan Celine de Jong. En ik hoop dat u wat daaraan zult mogen hebben. En vervolgens ga ik ook muziek van haar bij u thuis in de huiskamer brengen. Celine Marie Claudette Dion is geboren in Canada, zoals ik eerder zei, in de stad Quebec. En in Quebec heb je verschillende plekjes. En een van die plekjes van Quebec is genaamd Charmagnan. Zij is geboren op 30 maart 1968. Ze is een, zoals ik eerder zei, een Canadese zangeres. Met meer dan 220 miljoen verkochte albums en singles wereldwijd in zowel het Frans als het Engels is zij één van de best verkopende artiesten aller tijden. Ja, en we gaan verder met haar. Celine Dion werd als jongste van 14 kinderen geboren in Charlemagne, Quebec, zoals ik eerder zei, en dat is allemaal in Canada. Toen ze 12 jaar oud was, bracht haar moeder haar in contact met de manager René Angelil, die zo in haar geloofde dat hij een hypotheek op zijn huis nam om haar carrière te financieren. In 1981 kwam het eerste album van De Jong uit, La Voix du Bon Dieu. Hiermee werd ze in Quebec een ster. Het jaar erop won ze de gouden medaille op het World Song Festival in Tokio. In de jaren die daarop volgden bracht Dion meerdere albums uit met Franse chansons die veelal over het gevoelsleven van dit jonge meisje gingen. In 1987 kwam in Canada het album Incognito uit, het eerste echte popalbum van Dion. In 1988 deed ze namens Zwitserland mee met het Euro Song Festival dat ce won met het liedje Ne partez pas sans moi. Door de overwinning werd Dion bekend in Europa. Vanaf 1988 werd er gewerkt aan Celine's eerste Engelstalige album Unison, dat in 1990 uitkwam. Platenlabel Sony had het doel voor ogen dat Celine in de Verenigde Staten zou doorbreken met het Engelse repertoire. Het bleek te lukken. De single Where Does My Heart Beat Now behaalde de top 5 van de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het album behaalde de platina status. Wij gaan nu luisteren naar een nummer van Celine Dion. Dat is getiteld If You Ask Me To. Uitgebracht in 1976 en verspreid door Epic

0: If You Ask Me To, u gebracht door Celine Dion. In 1991 werd Celine Dion benaderd door de Walt Disney Studios om haar medewerking te verlenen aan de soundtrack van de speelfilm Beauty and the Beast. Samen met zanger Peebo Bryson nam Celine Dion de titelsong van deze Disney-film op. En eind 1991 groeide het nummer uit tot een groot succes. Het duet leverde Dion en Bryson zelfs een Academy Award op. Begin 1992 verscheen Celine Dion het tweede Engelstalige album van de zanger. In 1992 verscheen van Celine Dion het tweede Engelstalige album. En met de uitgebrachte singles If You Ask Me To, Love Can Move Mountains en Nothing Broken But My Heart scoorden ze hoog in de hitlijsten.
1: The whispers in the morning.
0: Dit is er eentje van haar ook. En die is getiteld The Power of Love. Uitgebracht in 1993. Afkomstig van haar album The Color of My Love. Maar ook van een ander album die genaamd is Chez Soi of Chez Suis.

The Power of Love, Celine Dion. Eind 1993 verscheen The Color of My Love, Celine's derde album met Engelstalig materiaal. In Noord-Amerika werd de eerste single The Power of Love oorspronkelijk opgenomen door Jennifer Rush. Een weergaloos succes. The Power of Love heeft u daarnet kunnen beluisteren. De single stond weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Europa behaalde de single Think Twice groot succes. Het album bezorgde Celine de definitieve doorbraak in vrijwel alle landen van de wereld. Ondanks al het succes van haar Engelstalige werk besloot ze om een tijdelijk uitstapje naar de basis te maken. Ze bleef een Canadese met Franse roots. In 1994 schreef Jean-Jacques Goldman 12 Franse liedjes voor de zangeres die uiteindelijk op het album Dox terechtkwamen. Die plaat kwam begin 1995 uit en bracht de hit Pourquoi tu m'aimes encore voort. Het album groeide uit tot het best verkochte Franstalige album aller tijden. Met wereldwijd 9 miljoen verkochte exemplaren. Wij gaan nu luisteren naar Think Twice. Uitgebracht in 1993, afkomstig van haar album The Color of My Love en verspreid door Sony Music Records. Celine Dion met Think Twice.

Prachtig nummer van Celine Dion, Think Twice. Geweldig is dat. Wij gaan deze uitzending vervolgen met het verhaal van Celine Dion. Voor degenen die net zijn ingeschakeld, u bent afgestemd op Radio Maart en bent beland in het programma The Music Train. En uw gastheer daarbij is Ray Del. En dat staat voor Raymond Dalvoer.

Even kijken waar we gebleven waren. Ja. Het kan toch niet zo zijn dat ik... Ten tijde van het succes van haar single Think Twice, wat u daarnet hebt mogen beluisteren, gaf Celine Dion haar eerste live concert in Nederland. Op 27 mei 1995 verzorgde ze een concert in het Congresgebouw in Den Haag. Op 1 december was ze terug voor haar tweede concert. Dit keer stond ze in Ahoy. Voor haar vierde Engelstalige album Falling Into You uit 1996 nam Celine Dion diverse covers van verschillende artiesten op. In maart 1996 werd Falling Into You officieel uitgebracht en al gauw waren er miljoenen exemplaren van verkocht. Celine Dion scoorde hit na hit met nummers als Because You Love Me en It's All Coming Back to Me Now. Van het album werden 32 miljoen exemplaren verkocht. Het wordt gezien als een van de best verkopende albums van een zangeres in de muziekgeschiedenis. Met dit album ging Celine Dion opnieuw op tournee. Hoewel ze zich bij de voorgaande tours enkel richtte op enkele Europese landen, reisde ze met de Falling Into You Tour de hele wereld af. Meer dan 100 concerten werden er gegeven, verspreid over 17 verschillende landen. Dit driemaal kwam Celine Dion voor concerten naar Nederland, tweemaal Ahoy Rotterdam, oktober 1996, en eenmaal in de net geopende Amsterdam Arena in juni 1997. Opnames van de tour verschenen op de VHS-cassette Live in Memphis. De Ierse popband The Corrs stond tijdens de Europese tournee in het programma, met 100 uitverkochte shows en een miljoen verkoop van cd's bleek Celine Dion de status van supersterrendom te hebben verworven. Falling Into You leverde Dion talloze prijzen op, waaronder 2 Amerikaanse Grammys. We gaan nu luisteren naar Pourquoi tout, Mems Encore. Een Franstalig nummer van haar, maar dat maakt het nummer niet minder mooi. Celine Dion.

Céline Dion was that. Pourquoi tu m'aimes encore? De ene na de andere prachtige nummer van deze geweldige zangeres uit Canada. In 1994 trouwde ze met haar manager René Angelil. Ik zie hier staan 1942 tot 2016. Dan ga ik vanuit dat die meneer niet meer in leven is. Op 25 januari 2001 kreeg het koppel een zoon. Op 23 oktober 2010 beviel Céline Dion van een tweeling, eveneens jongens. Op 14 januari 2016 overleed Angelil aan de gevolgen van keeltoestanden, keelkanker dus. Wij gaan nu naar het volgende nummer en dat is getiteld Falling Into You.

Dit nummer is afkomstig van haar gelijknamig album Falling Into You en is uitgebracht in 1996. Celine Dion met Falling Into You.

Falling Into You was uit Celine de Jong. Ik zie dat ik nog iets meer dan een kwartier nog heb te gaan met het, zeg maar met de editie van Celine de Jong. Het gaat hard. Er is nog heel veel te vertellen over Celine de Jong, maar op dit moment heb ik, zeg maar, dit is wat ik allemaal op dit moment voor u te melden heb over Celine de Jong. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur nummers van haar bij u thuis in de huiskamer zal brengen. En het volgende nummer is getiteld Because I Love. Because you love me. Nou, geweldig is dat, hè? Ook zo'n mooi nummer. Uitgebracht in 1996. Verspreid door Epic Records. En is afkomstig van haar album All the Way. All the Way, a Dedicate of Song.

Dit nummer van Celine Dion is getiteld All By Myself. Uitgebracht in 1996. Afkomstig van haar album Je Suis of Je Sois. En verspreid door Sony Music Records. All By Myself. Celine Dion.

All By Myself, Celine Dion. Trouwe luisteraars, de bedoeling was eigenlijk vandaag in het eerste uur dat ik nog resterende nummers van Phil Collins zou afdraaien. En zodat u die kon beluisteren thuis in uw huiskamer. Maar die hebt u nog van mij te goed. Ik probeer de komende week donderdag, want ik zit er elke donderdagavond van 10 tot 12. Komende week donderdag de resterende nummers van Phil Collins, zoals ik dat had beloofd. Die nummers zal ik dan nog bij u thuis in de huiskamer brengen. We gaan nu naar een volgend nummer van Celine en dat is getiteld I am Your Angel. En dat nummer wordt samen gezongen met R. Kelly. En het nummer is verspreid door Pillow Music Records. I'm Your Angel.

En lieve luisteraars, ik denk dat dit het laatste nummer zal zijn van Celine Dion. Ik hoop dat ik het tot de klok van 11 uur red met dit nummer. Ik doe de groeten aan de heer Henk Saruko als hij op luisteren is. Het is namelijk zo dat ik bij de gratie van Henk Saruko dit programma mag presenteren. En over 2 minuten zullen wij onderbroken worden door reclameblok en de nieuwsberichten. Nee, eerst de nieuwsberichten en daarna het reclameblok. En daarna ben ik gewoon weer bij u terug tot de klok van 12 uur. Blijft u gerust afgestemd op uw familiezender Radio Maart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreren tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers.

0: Medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jetten eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent.

0: of amusement? Blijft u afgestemd?
1: Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Mart. Ik ben er weer. Mijn naam is Ray Del. U bent afgestemd op uw familiezender radiomart.nl. En u bent beland in het programma The Music Train. En waarvan ik de gastheer ben, Ray Del. En ik ga dit komend uurtje, tenminste tot de klok van 12 uur, zal ik soulnummers bij u thuis in de huiskamer brengen. Voordat ik dat doe, dan ga ik altijd mijn rondje maken. En we beginnen bij de directeur van Radio Maart, de heer Norman van Gom. Die is op luisteren. Hoofd van de administratie, mevrouw Marita, ook op luisteren. En verder hebben wij, doe ik de groeten aan alle vrijwilligers bij Radio Maart die programma's maken. En ook alle radiomakers op lokaal niveau, doe ik ook de groeten. En mijn buurman op de galerij waar ik woon, Boyke Bergwijn is op luisteren, Ruudje Roosendaal, Bauta in Suriname is ook op luisteren, dat is mijn Mattie, die is geweermaker. Wesley Breinburg, Jerry Nelson, dat is de kapitein buitendienst, Erik Isel Ziga, Julian Meynals en zijn vader, Mr. Ramdin, Ram, mijn saxofoonleraar, Dino en crew, Sonny, André, Linka en Otti, Black Hawk natuurlijk, daar ben ik heel blij mee. Black Hawk, die is ook op luisteren, de groeten. In Osdorp hebben wij de familie Vleiter en co. Mevrouw Botse van de Boonweg, Shaki, DJ Shaki van Rotterdam, Henk Plein, Erwin Holter, mijn zus Heidi en mijn broer Marlon en zijn crew daar. Verder hebben wij in Suriname ook weer Talisha Sabayo. Aan de Tawayariweg doe ik de hartelijke groeten. Mr. Rudy Tonk is op luisteren. Baas Overman. De secretaresse Hortense Krisburg. Mijn broer Vale. Die woont in Amsterdam, maar ook in Rotterdam. Ik weet dat hij luistert. Mr. Frank Creton. Wilgo Revales in Suriname. Mr. Adjoja, Daisy Wallerlei. Ik heb ook nog mevrouw Van Hamme, Mildred. Carla Tafleur, Cleone Linger en haar man. Mr. Peck, Franklin Valies. En dan hebben we ook Ronald van Rabenzwaai. Dat is ook mijn buurman, jongen met jouw buurman. En er zijn nog vele anderen bijgekomen. En in de volgende editie, volgende week donderdag, zal ik die namen van degenen die ook op luisteren zijn, die zal ik ook benoemen. Sorry. Het afgelopen uur hadden wij het verhaal van Celine Dion. En we hebben ook nummers van haar bij u thuis gebracht. Ik hoop dat dat naar tevredenheid is verlopen. En tot de klok van 12 uur ga ik dan soul muziek bij u thuis in de huiskamer brengen. Het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Mocht u een plaat willen bestellen, het moet wel een soulnummer zijn. Geen ballet, geen disco, geen zoek. Soulnummer. Snapt u? Als u een goede soulnummer in gedachten hebt, voelt u zich vrij om dan te bellen en kan ik die vervolgens bij u thuis in de huiskamer brengen. Het eerste nummer van mij is eentje van Otis Redding. Het nummer wat hij gaat zingen heeft hij uitgebracht in 1965. Het nummer is verspreid door Atco Records. Later werd dat Atlantic Records. En het nummer is afkomstig van zijn album Otis Blue. Het nummer is getiteld My Girl. Otis Redding met My Girl.

My Girl, Otis Redding. Wij gaan 3 jaar verder. Van 1965 maken we een sprong naar 1968. En daar komen we tegen de Delphonics. En zij hebben een mooi nummer uitgebracht. Dat is getiteld La La La Means I Love You. En dit nummer is afkomstig van hun gelijknamig album. En is verspreid door Philly Groove Records. De Delphonics met Lala means I love you and I always love you and you know that.

De Delphonics met hun nummer La La La Means I Love You. Wij gaan nu iets verder terug in de tijd. Wij gaan naar het jaar 1956. En wij gaan dan een nummer afdraaien van Fred Parris en de Satins. En het nummer van Fred Parris en de Satins is getiteld In the Still of the Night. Uitgebracht door Warwick Records, afkomstig van hun album Happy Happy Birthday, maar ook van hun album In the Still of the Night. Fred Parris and the Satins, In the Still of the Night.

In the Still of the Night. Mooi nummer gebracht door de goede man weer. Fred Parris en de Settons. In 1967, maar ook in 1965, heeft Smokey Robinson een prachtig nummer uitgebracht. Dat is getiteld The Tracks of My Tears. En dit nummer is verspreid door Tamla Records, oftewel later overgegaan in Motown Records. En dit nummer is afkomstig van zijn album Going to a Go-Go. Smokey Robinson zingt dit lied samen met The Miracles. Komt-ie. Smokey Robinson met het nummer The Tracks of My Tears.

The Tracks of My Tears. Dat is u gebracht door de heer. Hoe die goede man weer. Zijn naam kan ik moeilijk onthouden, maar ik denk dat die. Die man is getiteld Smokey Robinson and the Miracles. Dat was een prachtig nummer van hem. Voor ik verder ga naar het volgende nummer, wil ik ook de groetjes doen aan luisteraars, trouwe luisteraars, helemaal in Brabant. Die zijn ook op luisteren. En dat heb ik allemaal begrepen van Mr. Shaki, oud-DJ van Rotterdam. De groetjes daar in Brabant en veel, veel luisterplezier. Heel veel luisterplezier toegewenst. Ik kreeg net een verzoekje binnen van Sonny. En Sonny heeft mij benaderd met het verzoek een nummer af te draaien van Frank Sinatra. Een nummer dat Frank Sinatra heeft uitgebracht in het jaar 1967. En dat nummer is getiteld Something Stupid. Het nummer is afkomstig van zijn album The World We Know. De wereld die wij kennen. Frank Sinatra, Something Stupid.

Frank Sinatra en Nancy Sinatra waren dat met Something Stupid, aangevraagd door Johnny. Het is haast 11:30. Dat betekent dat ik net iets meer dan een half uur nog tijd heb om u te veraangenamen daar binnen bij u in de huiskamer. Voor degenen die net zijn ingeschakeld, u bent afgestemd op Radio Maart, uw favoriete zender en familiezender. En u bent beland in het programma The Music Train. En uw gastheer daarbij is Ray Dahl. En dat staat voor Raymond Dalvoer. Wij gaan verder met het volgende lied. En dat is er eentje van, de Skyliners. En het nummer van de Skyliners is getiteld Since I Don't Have You. Uitgebracht in 1958, sommige in 1959. Het nummer is verspreid door Calico Records. En het nummer is afkomstig van hun album, of van zijn album, The Skyliners. The Skyliners, Since I Don't Have You.

De Skyliners waren dat met hun nummer Sinds I Don't Have You. En ik werd net gebeld met een verzoek om een nummer van Otis Redding af te draaien. Die ga ik zo meteen draaien, maar eerst gaan wij naar de heer Big J McNeely. En de heer Big J Neely heeft in 1955 een nummer uitgebracht dat is getiteld There Is Something On Your Mind. En dit nummer is verspreid door Savoy Records en is afkomstig van zijn album Presenting Big J McNeely. There Is Something On Your Mind.

0: sound good.
1: Okay, Jay. I think it's... Hey, Roger, what are we going to title?
2: That was Mr. Big J. McNeely. There is something on your mind. Ik heb daarnet een telefoontje gekregen met het speciaal verzoek om een nummer van Otis Redding af te draaien. En dat nummer is getiteld Try a Little Tenderness. En dit nummer is aangevraagd door een trouwe luisteraar. Die is genaamd mevrouw Yvonne. Mevrouw Yvonne, daar komt u het nummer dat u hebt aangevraagd van Otis Redding. Try a Little Tenderness.

Otis Redding was dat met zijn nummer Try a Little Tenderness, aangevraagd door een trouwe luisteraar genaamd mevrouw Yvonne. Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van The Romance. The Romance hebben in 1958 een prachtig nummer uitgebracht. Wat is getiteld You Are My Only Love. En dit nummer is verspreid door Juno Records. Daar komt-ie.

De Romans waren dat met You Are My Only Love. Mr. Billy Stewart heeft in 1965 het nummer gelanceerd. En het nummer is getiteld Sitting in the Park. Sitting in the Park is afkomstig van zijn album I Do Love You. En dit nummer van Billy Stewart is verspreid door Chess Records. Billy Stewart met Sitting in the Park. Wij kennen Sitting in the Park ook van de formatie GQ. Of Q, GQ, ja, GQ. Maar deze is van Billy Stewart.

Billy Stewart was dat met Sitting in the Park, die hij heeft uitgebracht in 1965. En die wij ook kennen van de formatie GQ. Ik zie dat wij iets minder dan een kwartier nog hebben om, zeg maar, om te luisteren naar mooie muziek. Ik hoop dat u ervan geniet. En we gaan kijken wat wij nog het resterende kwartiertje voor u nog thuis in petto hebben. Wij gaan naar 1970, dat is niet zo lang terug. En daar treffen we aan Mavis Staples, van de Staples Singers. En mevrouw, of je vrouw, of mevrouw Mavis Staples heeft in 1970 het volgende nummer uitgebracht. Dat is getiteld Endlessly. En Endlessly, pardon, Endlessly kennen wij ook van Mr. Brooke Benton, want Endlessly, gezongen door Brooke Benton, is ook formidabel. Maar ik heb gemeend om die van Mavis Staples bij u thuis in de huiskamer te brengen. Het nummer is verspreid door Stax Records, maar ook door Concord Music Group. En het nummer is afkomstig van haar album Only for the Lonely. Mavis Staples met Endlessly.

Mavis Staples was dat met Endless Lee. En die wij ook kennen van Mr. Brooke Benton. En ik ga ervan uit dat die van Brooke Benton, dat hij tenminste het nummer officieel heeft uitgebracht. Ik zie dat we nog 8 minuten hebben hier in de studio. En dat betekent dat ik wellicht nog 2 nummers bij u thuis in de huiskamer kan brengen. En we gaan deze uitzending vervolgen met eentje van Miss Betty Swan. Miss Betty Swan, die heeft in 1969 een nummer uitgebracht dat is getiteld Cover Me. En Cover Me kennen wij ongetwijfeld ook van Mr. Percy Sledge. Die heeft dit nummer ook op prachtige wijze vertolkt. Maar vanavond mag u gaan luisteren naar het nummer van Betty Swan. En dat is getiteld Cover Me. Het nummer is afkomstig van haar album Betty Swan. En het is verspreid door Motown Records. Betty Swan met Cover Me.

Miss Betty Swain was dat met haar prachtig nummer Cover Me. Ik heb nog 5 minuten tijd hier in de studio. En dat betekent dat ik hooguit nog 1 nummer bij u in de huiskamer kan brengen. Ik spreek de hoop uit dat u heeft mogen genieten van al datgene dat u vanaf de klok van 10 uur hebt mogen beluisteren. Eerst het verhaal van Miss Celine Dion en vervolgens ook de nummers van haar. Die zijn ongetwijfeld allemaal even prachtig. Van 11 uur tot 12 uur heb ik ook wat soulnummers voor u gepresenteerd. En ik hoop dat die ook bij u in de smaak zijn gevallen. Ik ga u groeten. Maar voor ik u groet wil ik nog even vermelden dat collega Henk, de zoon van oom Albert. Henk Albert's zoon, die is morgen bij u in de huiskamer vanaf de klok van 10 uur tot 12 uur. Ik zou zeggen, luistert u, blijft u afgestemd, ook morgenavond vanaf 10 uur.

Zorg goed voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Respecteer elkaar. Zorg goed ook voor de kleintjes. En geef ze allemaal goede eigenschappen mee. Want morgen zijn hun aan de beurt. Bye bye. Zwaai zwaai. Jimmy Caster Bunch met het nummer One Precious Word. En daarmee sluit ik haast elke donderdag mee af. Dit nummer is uitgebracht in het jaar 1974. De Jimmy Caster Bunch. One Precious Word. Bye bye. Zwaai zwaai. Love you all.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame

0: bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Maart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Maart?
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

water stops its flow. At the end of a high

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2.